0: Recht voor de moord op haar drie kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: We zijn net gestart met de vloer te vlechten van de nieuwe Lammens van de Tunnel.
1: Oh, dit is een fietstunnel?
0: Ja, dit wordt een fietstunnel.
1: Wat breed.
0: Ja.
2: In de serie De Rijnlandroute volgen we de vorderingen bij het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland.
0: Deze tunnel gaat wel 10 meter breed worden. Wat voor fietsers en voetgangers veel meer ruimte geeft. En daarin zit er ook nog een klein stukje groen verwerkt. Dat het ook nog eens een stuk aantrekkelijker is voor de omgeving.
2: De Rijnlandroute, aflevering 23. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: Let's go.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar drie kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
0: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
0: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Wolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ik even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
0: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Wolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Schrijf je in voor de Duin en Bollen Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attens met ds.nl.
19: Tot 9 uur, morgen weekend.

En met de vrolijke klanken van Duran Duran zijn we weer hier gewoon met Morgen Weekend op jouw Radio West. Ja, want een heel hartelijk oprecht goedemorgen. Ik ben er weer. 3 maanden mocht ik invallen bij West wordt wakker. Het waren 3 hele leuke maanden. En ik moet bekennen, ik vond het wel ook weer een beetje spannend om vanochtend te beginnen. Want ik schuif dan zelf. Ik heb 3 maanden dat niet gedaan. Dus ken ik alle knopjes nog? Nou, in ieder geval, het is gelukt een microfoon open te zetten. Dus dat is al een zucht van opluchting. En ik ben helemaal gelukkig ervan. Hey, fijn dat je er bent. We gaan weer een hele leuke 2 uurtjes hier hebben bij Morgen Weekend bij jouw Radio West. Nou, wat gaan we allemaal doen? Nou, eerst even een persoonlijke herinnering. Toen ik mijn oudste kind een jaar of drie, vier was, ging ik bij een vriendinnetje op bezoek. En mijn oudste die keek zo om zich heen en die vroeg aan mij: mama, waarom is het hier zo opgeruimd? Want ja, ik heb een beetje een huishouden van Jan Steen. Dat is tenminste de reputatie van een rommelig huishouden. Auteur Mary van der Rijt die schreef er een boek over, over dat huishouden van Jan Steen, maar dan over de vrouw van Jan Steen. Ik spreek haar zo om te horen hoe rommelig was dat huishouden nou. Nou, natuurlijk heb ik ook weer hele fijne, lekkere muziek voor je meegebracht. Denk aan Golden Earring, Diana Ross en Frank Boeien. En het volgende uur gaan we feesten in Meers Eethoek. Het is een tomatenfeest, oftewel een passata party. Zometeen verklap ik meer over hoe het nou zit met Moet je luisteren. Want ik begrijp, de opgave gaat al een poosje mee en hij is niet makkelijk, maar eerst Harry Styles.

0: Zometeen rond 7:15 spelen we het leuke spelletje Moet je luisteren. Je kent het misschien wel. Wij laten een stem horen en jij moet aan mij vertellen van wie die stem is. En dit is zo'n spel waar kan je wel zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want als namelijk de stem niet wordt geraden, dan gaat hij door naar de volgende collega die hem speelt. Maar de prijzen, die stapelen ook. Nou, hij is al een poosje niet geraden, want er ligt al een aardig stapeltje prijzen. Er ligt een Omroep West verjaardagskalender. Ligt het boek George en ik over Wham. En een Omroep West puzzel. En ik doe er gewoon nog een puzzel bij. Dus dan kan jij iemand anders de puzzel geven. En dan kunnen jullie een wedstrijdje gaan doen wie de puzzel het snelst heeft opgelost. En dit is de stem die nog steeds niet geraden is.
1: Moet je luisteren.
2: Mocht ik u vanavond hier nog tegenkomen.
1: Moet je luisteren.
0: Dus die ga je zo meteen om 7:15. Mag je daarvoor bellen op het bekende nummer. Ik kan het je alvast geven. Dan kan je het noteren. 070-390-5454. Nu nog niet bellen, hè? Strakjes. En zo meteen spreek ik dus de schrijfster van het huishouden van Grietje Steen. Maar eerst gaan we naar Pieter Sharsted luisteren. Where do you go to, my lovely? MUZIEK

0: Het verhaal gaat dat de Marie Claire uit dit mooie nummer eigenlijk de Italiaanse actrice Sophia Loren is. Een prachtige vrouw die hele mooie films heeft gemaakt. Where Do You Go To, My Lovely, van Peter Sarsstedt. Jan Steen kennen we als de beroemde schilder uit de 17e eeuw. Hij schilderde vrolijke gezelschappen, ondeugende taferelen en vooral flinke chaos. En niets voor niets zeggen we dus nog altijd een huishouden van Jan Steen, oftewel een gezellige bende. Spreekt mij persoonlijk heel erg aan. Maar hoe rommelig was het nou bij Jan Steen eigenlijk echt thuis? En wat weten we over de vrouw die dat huishouden bestierde? Een beetje mooi 17e eeuws meteen erin gooien. En die vraag, dat is het uitgangspunt van het boek Het huishouden van Grietje Steen van schrijfster Mary van der Rijt. En daarin staat niet Jan, maar zijn vrouw Grietje centraal. Goedemorgen, Mary.
1: Goedemorgen.
0: Grietje zelf is de dochter van een andere beroemde 17e eeuwse schilder, Jan van Gooyen. En ze groeit op in Den Haag. En daar wordt ze verliefd op een leerling schilder van haar vader. En dat is Jan Steen. Mary, wat voor vrouw is Grietje?
1: Nou, dat weet eigenlijk niemand wat voor vrouw ze is. En dat is juist ook het mooie, want dat heb ik volledig kunnen invullen. Maar hoe haar leven verliep, dat is wel bekend, omdat ze met Jan Steen getrouwd is. Dus we weten precies waar ze gewoond heeft.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer ze wel en geen geld hadden, dat soort dingen weten we wel.
0: En jij hebt er een hele bijzondere vrouw van gemaakt. Hoe heb je haar als vrouw neergezet?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk de biografieën van Jan Steen gelezen en de schilderijen gezien. En toen ben ik me in haar in gaan leven, van hoe zou ze geweest zijn. En het mooie was dat ook de biografen elkaar tegenspraken. Want de een zei, nou, het is echt een zootje daar. Hij heeft zijn eigen huishouden geschilderd. En een ander zei, nee. Hij is juist met het vingertje gaan wijzen van, zo moet je het niet doen. Je moet niet je kinderen pijp leren roken. Dus dat gaf heel veel ruimte om haar in te vullen.
0: En daarmee is ze de hele lieve, beetje onzekere vrouw geworden die heel erg veel van Jan houdt. Dat spat van alle bladzijden af.
1: Ja, en een gevoelige vrouw, wat paranormale aanleg heeft ze ook. En ze houdt ontzettend van koken. Dus heel veelzijdige persoonlijkheid.
0: Ja,
1: dat komt ontwikkeld gedurende het boek.
0: Ja, ze is de hele tijd frikadellen aan het maken. Dat klinkt al heerlijk. Ik moest daarna meteen inderdaad het recept gaan opzoeken. Maar dat is mijn persoonlijke ding. In het boek komen ook heel veel persoonlijke gebeurtenissen en grote historische gebeurtenissen naast elkaar voor. Het gezin woont een tijdje in Delft. Juist wanneer er een hele grote ramp plaatsvindt. Wat gebeurt daar?
1: Nou, dan ontploft het kruithuis en daarmee zijn meteen 200 doden. Ik denk dat het te vergelijken is met wat we in Enschede jaren geleden hebben meegemaakt. Alleen toen waren er veel meer doden. En dat heeft gewoon effect op het leven van iedereen in zo'n stad. Dat kun je wel indenken. En wat het effect dan is geweest, dat heb ik een beetje... Dat heb ik onderzocht, want schilders trokken toen weg. Mensen, het hoofd stond niet meer naar kunst. En je kan je ook voorstellen dat de stad er gelijk een stuk armer wordt.
0: Ja, nee, je beschrijft het heel mooi. En ik vond het inderdaad grappig om, om die twee dingen te koppelen. Want je kent inderdaad de ramp van het kruishuis, je kent Jan Steen. Maar dat inderdaad met elkaar gekoppeld was, dat had mijn hoofd nog niet gedaan. Nee. Het bijzondere is ook dat we waarschijnlijk weten hoe Grietje eruit zag. Hè? Ze zou model hebben gestaan voor een van de bekendste schilderijen van Jan Steen, het Oesteretertje.
1: Ja, op diverse schilderijen hoor. Ze is ook wel eens als prostituee afgebeeld. Dus net wat nodig was, speelde ze. En het Oesteretertje, dat is zij ook geweest. En dat vond ik ook heel inspirerend om te zien. Want dan zie je wat voor uitdrukking zij heeft. Gewoon zo'n lievige uitdrukking. En dat hielp ook wel heel erg bij het invullen van het karakter.
0: Want ze staat daar, ze kijkt eigenlijk ons als kijker dan recht aan. Ze heeft een oester in haar hand die helemaal glimmend en klaar om op te smullen eruit ziet. Ze sprenkelt er wat citroen overheen. En op die manier komt ze wel echt heel dicht bij je.
1: Ja, en dat was in de 17e eeuw ook het toppunt van verleidingskunst om met een oester in de weer te zijn, nog steeds wel natuurlijk. Dat speelt ook in het verhaal een belangrijke rol, of zij dat nou leuk vindt of juist niet, hoe ze is afgebeeld.
0: Ja, je beschrijft dat heel mooi inderdaad, hoe Jan haar dan schildert, hoe ze geportretteerd wordt en wat er tussen die twee speelt. Het is duidelijk ook dat Jan heel veel van haar

0: met de familie door Den Haag, door Delft, Leiden, Warmond. Dat heb je echt allemaal heel precies weten te doen. Hoe heb je daar zo goed die beschrijvingen weten te krijgen? Want ik loop daar dan inderdaad gewoon door die straten als ik het lees.
1: Ja, heel veel straten bestaan nog, dus daar heb ik ook doorheen gelopen. Ik heb heel veel musea bezocht, waaronder het Rijksmuseum en het Mauritshuis, waar ook het Oestereefeltje hangt. En er was natuurlijk ook een tentoonstelling van Jan Steen, maar die tentoonstelling was ook pas toen ik mijn boek al af had. Mm-hmm. Maar het was wel leuk om te kijken of het allemaal klopt. En gelukkig had ik ook niks kunnen ontdekken wat ik verkeerd had gedaan in het boek. Maar ja, zo komt het wel tot leven. En er zijn natuurlijk talloze boeken en op internet is ook heel erg veel te vinden. En sowieso over die tijd ook de geschiedenis. Want het gaat niet alleen over de schilderijen.
0: Nee, precies. Maar dat is ook leuk. Ik ga bij dit soort boeken ervan uit dat jij goed je huiswerk hebt gedaan. Dat alle historische feiten kloppen. En ik vond het een fijn boek om te lezen, Mary. Het huishouden van Grietje Steen. De tentoonstelling in de Lakenhal is voorbij. Daar hangen nog wel wat schilderijen. Maar het boek, dat ligt er gewoon nog. En dat kan je gewoon vinden. Het huishouden van Grietje Steen. Dank je wel, Mary, voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Oké. Bye bye.

het Kronenburgpark van de Frank Boerengroep. En daarmee is het 19:30 geworden. Ik kreeg net een lief appje van Marianne. Goedemorgen meer, welkom terug bij Morgen Weekend. Nou, ik vind dat heel lief van je, Marianne, dank je wel. Wil je ook een berichtje sturen ergens over? Je mag je altijd overal mee bemoeien in dit programma. De appnummer is 070-307-8080. En dan is het tijd om je bij te praten over het weer. Wat gaat het weer doen vandaag? Nou, het wordt ongeveer 20 graden. En dat is wat aan de koele kant zelfs voor de tijd van het jaar. Er zijn wel wat perioden met zon. En op de meeste plaatsen is het vandaag droog. Er staat een westelijke wind. Aan de kust is die vrij krachtig. Verder landinwaarts is het een matige wind. Dus het is goed weer om erop uit te gaan. Er is veel te doen in de regio. Heel veel culturele podia trappen dit weekend af. Nou, zometeen bij Uit hoor je bij Rogier nog heel veel mooie tips. Vanaf 9 uur is dat. Maar je kent me, ik heb een tip over eten. Want vandaag in Den Haag is het Embassy Festival. Vanaf 12 uur op het Lange Voorhout. Dan is eigenlijk de hele wereld, alle ambassades of de meeste die Den Haag kent, die staan met een steentje op het Lange Voorhout. En de meeste laten dan ook hun lokale, regionale, bijzondere specialiteit zien. Dus het is vooral dat je er heel veel kan eten. Je kan van het ene land naar het andere land hoppen om te proeven. Je kan Vietnamese bami proeven. Je kan Azerbeidzjaanse dolma proeven en Filipijnse biko. Kortom, er is genoeg te doen op het Lange Voorhout om daar heerlijk van te genieten. En dus dat is mijn extra uittip voor vandaag. En voor meer uittips zometeen dus na 9 uur hebben we onze eigen Rogier. Ja, en dit zijn de Pointer Sisters met Fire.

Nou, even mijn brandblusser pakken, want dan is het vuur ook weer gedoofd. En zometeen ga ik je de opgave laten horen van moet je luisteren. Er ligt een stapel prijzen klaar, want de stem was eerst nog niet geraden. Maar eerst Ricky Martin. Weppa!

0: Hoppa! Op die manier leer je in ieder geval in het Spaans tot 3 tellen. Un, dos, tres, oftewel Maria van Ricky Martin. De afgelopen week is het spel Moet je luisteren niet geraden. En bij dit spel laat ik jou de stem van een bekende Nederlander horen. En dan moet jij mij vertellen van wie die stem is. En dan krijg je een bak met prijzen. Tenminste, vandaag wel, want hij is niet geraden. En het leuke ervan is, de stem schuift door naar de volgende speler. Dus als die vandaag niet bij mij geraden wordt, gaat hij naar Rogier bij uit. En dan komt er altijd weer een prijsje bij. Dus het voordeel is, er ligt nu een leuke stapel prijzen. Laat ik beginnen met die prijzen, want dat is toch altijd heel fijn om te horen. Er ligt een Omroep West verjaardagskalender, een Omroep West puzzel. Daar doe ik nog een nieuwe puzzel bij en dan denk je, nou, dan heb ik 2 puzzels. Dat is leuk, want dan kan je zelf 2 keer gaan puzzelen. Of je geeft hem aan iemand anders en dan maak je er een wedstrijdje van. En dan heb ik ook nog een boek voor je klaar liggen. Het boek George en ik, en dat gaat over Wham. Nou, let op, dan ga ik je nu vertellen. Nee, ik ga je eerst natuurlijk de stem laten horen. Want dat is wel zo makkelijk. Dan weet je een beetje meer om te puzzelen. Luister.
1: Moet je luisteren?
2: Mocht ik u vanavond hier nog tegenkomen?
1: Moet je luisteren?
0: Moet ik u vanavond hier nog tegenkomen? En let op, wie is het niet? Het is niet Mark Rutte. Hij schijnt 12 keer genoemd te zijn, maar het is het dus niet. Matthijs van Nieuwkerk, niet. Johan Derksen en Remco Vrijdag zijn het ook niet. En Jeroen van der Boom en Frank Danen zijn het allebei ook niet. Maar wie is dit dan wel?
1: Moet je luisteren?
2: Mocht ik u vanavond hier nog tegenkomen?
1: Moet je luisteren.
0: En stel, het zit nou al de hele tijd bij jou te kriebelen en je denkt, ja, maar ik weet het. Maar dat is zo voor de hand liggend. Dat weet iedereen. Ja, nee, pak die telefoon. Bel nu het nummer wat je mag draaien. 070-390-5454. Krijg je een grote bak met prijzen. En voor 1 keer laat ik hem nog een keer extra horen.
1: Moet je luisteren.
2: Mocht ik u vanavond hier nog tegenkomen?
1: Moet je luisteren.
0: Dus bel 070-390-5454 en dan spreek ik je zometeen.

0: Diana Ross met her old piano. Want je weet wat ze zeggen, op een oude piano, daar moet je het op leren. Het is 7:45. Het is 5 september 2026. Gaat de stem vandaag geraden worden? Dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Mocht ik u vanavond hier nog tegenkomen?
1: Moet je luisteren?
0: Dit is Moet je luisteren. Hij gaat al even mee, dus er liggen leuke prijzen klaar. Ik heb het over een Omroep West puzzel. 2 keer krijgen die. Een Omroep West verjaardagskalender en het boek George en ik over Web. En er is druk gepuzzeld en veel gebeld. En ik heb hier 2 gezellige luisteraars die klaar zitten om hun oplossing te geven. Ik begroet ze even allebei. Een goedemorgen Gerda en een goedemorgen Ron.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ron, ik begin met Gerda, dus ik kom zo meteen bij jou.
4: Ja.
0: Goedemorgen Gerda, vriendin van de show. Eigenlijk wel ook een traditie dat jij als eerste aftrapt bij dit spelletje.
3: Ja, ik ben zo blij dat je er weer bent.
0: Nou, wat lief van je om te horen.
3: Ja, dat, zeker.
0: Nou, we hebben elkaar gelukkig ook nog eerder gesproken de afgelopen 3 maanden. Want je had een belofte goed gemaakt. Want Gerda die bakt koekjes, veel koekjes. En ze zou altijd een keer nog in de eethoek een recept met ons delen. En op vrijdag hadden we bij Je West Wordt Wakker ook een eethoek. En daarin heb jij heerlijk een keer een recept gedeeld. Nou, mochten mensen dat gemist hebben, app even. Dan stuur ik het recept van Gerda's beroemde koekjes nog door.
3: Dat is leuk.
0: Nou, heb je vandaag alweer koekjes gebakken, meisje?
3: Ik ga vandaag weer bakken, ja.
0: Heerlijk, heel fijn om te horen. Nou, dan heb jij vast zitten puzzelen. Maar wie, denk jij, ik laat hem nog 1 keer horen, dat deze stem is?
1: Moet je luisteren?
2: Mocht ik u vanavond hier nog tegenkomen?
1: Moet je luisteren?
0: Ja, maar wie is dit? Wie denk jij dat dit is?
3: Ja, ik twijfel heel erg, maar ik denk dat het Frits Spits is.
0: Frits Spits. En ik ben hier niet alleen. Naast mij zit mijn 3-koppige jury, keurig in jacket, met hoge hoedjes, te kijken. En ze zitten klaar om het antwoord te geven. En
1: fout.
3: Oké.
0: Helaas. Dank je wel voor het meespelen. En tot de volgende keer, Gerda. Bye, bye.
3: Dag.
0: Nou, Ron, dat is voor jou natuurlijk weer een gelukkie dat Gerda het niet wist. Goedemorgen.
4: Ja. Goedemorgen weer. Leuk dat je weer terug bent.
0: Nou, dankjewel. Waar bel jij vandaan?
4: Ik kom uit Den Haag.
0: Uit Den Haag. Nou, dat is fijn. Ik ook. Dus ben je van het zand of ben je van het veen?
4: Ja, ik ben van het zand volgens mij.
0: Ja. Ik ja, ook hoor.
4: Ja.
0: Dus, en hou je ook van koekjes bakken net als Gerda?
4: Nee, ik ben van koekjes opeten.
0: Kijk, dat zijn ook de belangrijke mensen. Die hebben ook een hele grote belangrijke taak in het leven. Ron, ja. Aan welke stem zat jij te denken?
4: Ik had een andere naam opgeroepen, maar mijn dochter komt nu met een hele andere naam.
0: Oké. Okay.
4: Die denkt niet dat het Jeroen Latijnhouwers is.
0: Die denkt dat het Jeroen Latijnhouwers is. Ik kijk naar de jury en...
1: Goed.
0: Wat goed, gefeliciteerd. Jee, wat goed zeg. Wat een topper die dochter van je.
4: Ja, nou, ze is pas schrikkers weggelopen.
0: Ja, want jij zelf zat aan iemand heel anders te denken, hè?
4: Nou, ik dacht zelf aan Denk Kramer, maar toen kwam de dochter en zei... Nee, het is die presentator die ook bij Radio West was af en toe een programma doet.
0: Klopt.
4: En ik denk, nou, laten we de goede sfeer in de vrienden maar staande houden. Ik denk, nou, dat doen we. Je zegt namelijk van wat mijn dochter zegt.
0: Ja, nou, altijd luisteren naar je dochter. Dat heb je wel geleerd. Dat is wel leuk, want bij die prijs zitten ook 2 puzzels. Een Omroep West verjaardagskalender en een boek George en ik over Web. Dus jullie kunnen de tafel in de eetkamer, in de woonkamer, kunnen jullie leegruimen. 2 puzzels neerleggen en dan tegen elkaar gaan puzzelen wie het allersnelste is. En of met een legpuzzel jij misschien dan wel van je dochter kan winnen.
4: Ik laat het hopen. Ik heb
0: twijfels. Blijf even hangen, dan doen wij zo de zakelijke dingen. Gaan we ondertussen luisteren naar Best of My Love van The Eagles.

0: Ja, en die Ron haalt opeens een bak met prijzen binnen met Moet je luisteren. Dus dat leert alleen maar altijd luisteren naar je dochter. En over luisteren gesproken, hierna nog een uurtje morgen weekend... met onder andere Mijn Eethoek, een licht uitspot aan. Dus genoeg reden om gezellig bij me te blijven.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
2: Elke dag romantiek op West.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
20: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
19: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
21: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
24: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
25: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
26: Tot 9 uur, morgen weekend.

Ja, dat kan maar één band zijn. Fleetwood Mac met Hold Me. Het is zaterdagochtend. Het is 5 september. Het is 8 uur geweest. Je weekend kan beginnen. Ja, een hele goede morgen allemaal. Ik moet vertellen, eerlijk opbiechten. Ik stond vanochtend braaf mijn tanden te poetsen. Ik kijk op de wekker en ik zie dat het 6 uur is. En ik krijg een lichte hartverzakking. Ik denk, ik ben te laat. Nee, natuurlijk niet. Want morgen weekend, dat begint om 7 uur. West wordt wakker, dat begon om 6 uur. Dat heb ik de afgelopen 3 maanden gedaan. Vandaar een zomerstopje voor morgen weekend. But I'm back. En ik krijg hele lieve berichtjes van allemaal luisteraars. Goedemorgen, Mirjam. Wat heerlijk om je weer te horen. Op zaterdagochtend heb je er echt gemist, dat deelt Sylvia. Hermian vraagt, hoe is het geweest en hoe bevalt het weer terug te zijn? Nou, ik heb nu een uurtje achter de rug. Ik vind het heerlijk weer op mijn vertrouwde plekje te zitten. En ondertussen wordt er ook nog gevraagd om het recept van Gerda, haar koekjes. Ja, want we hebben natuurlijk altijd Meers Eethoek. Afgelopen 3 maanden hadden we die op vrijdag de West Eethoek. En daar heeft luisteraar Gerda een keer haar recept voor lekkere haverkoekjes gedeeld. Nou, mocht je dat recept ook nog willen hebben, app me even op 070-307-8080. Maar na 3 maanden co-hosten bij West wordt wakker, ben ik hier weer helemaal. Wat staat er op het programma voor vandaag? Nou, in Meers Eethoek gaan we meteen feesten. Het is een tomatenfeest, oftewel een passata party. Rond 8:30 hebben we Jordi Bloem. Hij vertelt het weer. Wat zijn de verwachtingen voor vandaag en het weekend? Maar hij moet ook altijd een keuze maken. Namelijk licht uit, spot aan. Het moment dat jij de DJ bent en zelf een plaat mag aankondigen. De keuze van vandaag, die Jordi dus ook moet doen, dat zijn deze 2 nummers. Als eerste...

Ja, en dat blijf ik geweldig vinden. Dat elke zanger zijn eigen geurvlag heeft met de James Bond liedjes. Maar je hoort toch nog het James Bond thema er doorheen. En je weet meteen, dit nummer is in een James Bond film gebruikt. En toevallig zingt Paul McCartney met The Wings ook nog de naam van de film Live and Let Die. Eén van die twee nummers mag jij rond 8:45 aankondigen. Hoe geef je jezelf op? Nou, je appt me 070-307-8080. En dan geef je keuze door. Bellen kan ook tussendoor. Dat liedje spelen kan ik dan de telefoon aannemen en je keuze noteren. Dus laat me weten welk nummer jij straks wil aankondigen. En als dank krijg je ook nog de snel drogende West handdoek met het Omroep West logo. Dat dus om 8:45. Zometeen de Passata Party, maar eerst Wolf met Switching Gears.

0: Meers Eethoek.
1: In Meers Eethoek zit het vandaag rood van de tomaten, want we hebben een feestje, een passata party. En jij mag meedoen met dat feest. Liane Lankreijer van Ons Eten organiseert deze passata party. Liane, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik heb mijn hakjes aan, mijn lippen gestift. Kortom, ik ben klaar voor een echte passata party. Wat gaan we doen?
2: Nou, allereerst moet je je even opgeven, want allerlei plekken zijn al vol. Maar dan ga je naar een van de plekken in de stad, een buurttuin of een keuken. En dan ga je snijden, koken, door de zeef halen. En dan ga je weg met een lekker potje passata voor je pasta of op je pizza of wat je er ook van wil maken.
1: Want passata, dat is een saus gemaakt van tomaten. Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon de passeerzeef. Dat is de zeef waar de tomaten doorheen gaan. En dan de Italianen noemen dat passata.
1: Oh, wat grappig. Dat wist ik niet. Ik zat al, nou, mijn Italiaans is ook niet zo goed, dus dat daar gelaten. Maar vandaar de naam een passata, een tomatensaus. Ik heb toevallig aan het begin van de zomer ook zo'n party mogen meemaken, toen jullie het een beetje aan het uitvogelen waren. En dan kom je aan en heb je zelf wat lege potjes meegenomen. En dan komen die tomaten op tafel. En dan ga je aan de slag. En dat is zo ontzettend leuk. Merk je dat ook aan de bezoekers?
2: Ja, we merken dat elke keer. Want we zijn nu halverwege de reeks van 30 parties. En we hebben... Ja, het is overal echt een feestje. Mensen vinden het gewoon heel erg leuk om met tomaten die te werken. Met elkaar samen te werken. En dan met een potje naar huis te gaan. En het is ook een... het is ook gewoon een feestje om te zien dat je tomaten die anders weggegooid zouden worden met elkaar opeet. Dus dat is... Ja, het is aan alle kanten gewoon leuk en verbindend en gezellig.
1: Ja, absoluut. Want dat vind ik ook het mooie. Het is niet zomaar een party. Maar jullie zorgen dus dat er minder voedselverspilling is. Want hoe komt het dat er dan zoveel tomaten zijn?
2: Ja, op een gegeven moment... Het is natuurlijk de natuur. Dus op een gegeven moment zijn bij alle tuinders zijn de tomaten tegelijkertijd rijp. En dan gaat de prijs van de tomaten heel erg omlaag. En dan zijn de tomaten waar een plekje aan zit, de zoektomaten, daar is wat meer werk aan om die uit te zoeken uit de tomaten die echt weggegooid moeten worden, omdat ze oneetbaar zijn. En dan worden die B-tomaten, die zoektomaten, die worden duurder dan de beste tomaten, omdat er dan gewoon zoveel is vanwege het werk wat er aan zit. En dus daar steken we een stokje voor.
1: Ja, wat een bizarre marktwerking. En wat mooi dat jullie op die manier zorgen dat heel Den Haag dus rood van de tomatensaus zit, de passatensaus. Moet je goed kunnen koken om bij jullie aan de slag te kunnen?
2: Nee, helemaal niet. Want er is altijd iemand die weet hoe het gaat en die de party begeleidt. En als je gewoon kan snijden en je kan aan een hengel draaien, dan kan je passata maken.
1: Ja, want dat was eigenlijk het leukste. Je moet je een beetje voorstellen, zo'n ouderwetse gehaktmolenachtig iets. Daar werden dan de gesneden tomaten ingedaan. En dan kwam de saus eruit en die ging daarna weer ingekookt worden, als ik me de goede volgorde herinner.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Heel goed meer.
1: Lekker kruiden erbij. En het was ook wel leuk, want dan bleven de velletjes over. Maar er was ook iemand bij jullie, die maakte daar ook weer wat van.
2: Ja,
1: lekkere tapenade.
2: We gebruiken de hele tomaat. En maken we dus van die velletjes die in de zeef zitten, maken we een tapenade. En van de kernen, want het is natuurlijk heel nat, de binnenkant van de tomaat, met al die pitjes en het sap, daar maken we dan soep van. En die eten we gezellig samen na afloop.
1: Nou, wat heerlijk.
2: Dan hebben we alles gebruikt.
1: En dan ben je dus met z'n allen bezig. Je leert nieuwe mensen kennen. Dat vind ik altijd leuk. En dan merk je ook hoe verbindend eten is. En dat is voor jullie toch wel ook heel belangrijk.
2: Ja, dat zeker. Want ik denk dat we... sowieso zijn we vaak een beetje de verbinding met ons eten verloren. Hè? Dus we weten eigenlijk helemaal niet hoe dat zit met die tomaten die hier vlakbij groeien. En dat je daar seizoenen in hebt. En dan maar ook gewoon samen dingen doen. Ja, dan leer je je buren kennen, je buurt kennen. En dat is gewoon gezellig. En dan heb je ook weer op andere momenten wat aan elkaar. Dus dat is een win-win-win.
1: Zeker. Nou, de passata parties zijn nog tot half september. Meer informatie vind je op ons-eten.nl. Aantal plekken gaan hard. Maar er zijn nog wel 2-3 plekken waar je kan inschrijven, enthousiast.
2: Ja, als je woensdag tijd hebt, dan kan je naar de participatiekeuken. Daar kan je je voor inschrijven. Of bijvoorbeeld vrijdag op het vadercentrum in Laak. En dan heb je nog in Moerwijk, de Markenstuin, daar zijn ook nog wel een paar plekjes. Dus ja, laat je zeker niet ontmoedigen en geef je op en kom kijken.
1: Voor herhaling vatbaar. Dus als je dit weekend lege potjes hebt, breng ze niet naar de glasbak, maar bewaar ze. Want dan kan je daarna ook nog een potje passatensaus meenemen. Nou, Lianne, dank je wel voor de uitleg. Het enige wat jullie niet maken bij de passatenparty is ketchup. En daar zorg ik dan weer voor met de ketchup song van Last Ketchup.

0: tussen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: Zondag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Zondag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

Een stem met eeuwigheidswaarde. Always on my mind van Elvis Presley. En daarvoor hoorde je de Ketchup Song. Want ik kon het niet laten. Als ze praten over tomaten, dan moet ik de Ketchup Song draaien. Zometeen is er Jordi Bloem om je bij te praten over het weer. Wat voor weer zou het zijn? Wordt het lekker weer om naar de Pride te gaan en dan die je parade te zien? Hij weet er alles van. Dit zijn de Searchers met Needles.

0: Naalden en pinnen. Maar wie niet pinnig is, maar alles over het weer weet, dat is er maar één. Mijn grote goede vriend. En dan ga ik nu even zijn muziekje starten. Ja, dat is zijn muziekje. En dat betekent dat er maar één iemand hier kan zijn. En dat is onze enige echte weerexpert, Jordi Bloem. Goedemorgen, vriend.
1: Goedemorgen, vriendin. Hallo.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, gezellig om jou weer eens te spreken. Ja, ik spreek je natuurlijk af en toe wel eens. Dat weten de luisteraars misschien niet. Maar dat is dan aan de andere kant van de lijn, achter de knopje, zeg maar.
0: Precies, buiten de uitzending.
1: Buiten de uitzending. En nu gewoon weer in jouw uitzending op de zaterdagochtend.
0: Helemaal live, helemaal lekker. En dan heb je straks ook nog de belangrijke taak om jouw keuze van licht uit spot aan bekend te maken. Maar dat is zo meteen. Want eerst willen de mensen weten, die hebben plannen voor het weekend. Ja. Misschien willen ze naar de Pride in Leiden, die wij trouwens ook bij TV West gaan uitzenden.
1: Kijk.
0: Misschien gaan ze naar het strand om een geweldig concert te zien. Misschien naar het Embassy Festival. Misschien naar een van de vele uitdingen. En meer uittips, die krijg je dan bij Rogier. Oh, ja. Maar kortom, moeten we een plu mee?
1: Nee, zou ik niet doen. Nee, nee. En als je de puur zou meenemen en je zal hem opsteken, dan waait het nu nog te veel. Maar je hebt hem niet nodig. In de loop van de dag zal de wind wel iets gaan afnemen. Gisteren had

0: We dan de meeste wind in de ochtend. We hebben nog een beetje de naweeën daarvan. Maar het is droog, dat blijft het ook. Een afwisseling van zon en bewolking. Op het ene moment schijnt de zon weer wat vaker. Op het andere moment zijn er weer wat meer stapelwolken vanmiddag. Dat wisselt een beetje. Maar die wolken groeien dus niet uit, denk ik, tot een bui. Nu trekken wel wat buien over het noorden en noordoosten van het land. Maar die schuiven mooi naar Duitsland weg. Hebben wij niet mee te maken. Dus droog, het is op dit moment een graad of 17, 18. En we gaan vanmiddag naar zo'n 20 graden. Dat is nou, net een graadje beneden het langjarige gemiddelde. Maar ach, een kniesoor die erop let. Uit de wind en in de zon voelt het echt wel heel aangenaam, denk ik aan, hoor. Meer.
1: En dan vroeg ik me toch af, hè, dat langjarige gemiddelde zo'n heerlijk woord. Maar gaan jullie dat dan na afgelopen zomer, gaat dat dan weer aangepast worden? Of
0: nou, dat gaat in een periode van 30 jaar. We zitten nu in een normaal periode van 30 jaar. Dus dat zal wel iets gaan wijzigen natuurlijk. Want uiteindelijk wordt het klimaat wel warmer. En zal die gemiddelde temperatuur, en dan zie je steeds in die klimaatperiode wel wat op gaan lopen. Dus dat gaan we nu nog niet doen. Maar dat kan natuurlijk zomaar zijn dat dat weer wat omhoog gaat. Die norm, zo noem ik het ook wel eens, de normaal.
1: Dus
0: maar nu nog niet.
1: Nu is het nog wat kouder. Maar ik vond het een heerlijke temperatuur vanochtend al. Dus,
0: ja, is lekker.
1: Dat is prima. Jordi, ben je daar klaar voor? Ben je er psychisch helemaal voor die keuze? Echt dat je denkt, ja, ik kan die keuze maken? Dan ga ik jou laten kiezen bij Lichthuis Spot aan. Het moment dat de luisteraars zelf een nummer mogen aankondigen, is de keuze vandaag. Of van de televisieserie Vrienden voor het Leven, het gelijknamige nummer, gezongen door Danny de Munk.
0: Ja.
1: Of we gaan naar die man met de gun. Mijn, toch wel stiekem, een van mijn jeugdhelden. Ja. Een van de vele. Ja. We hebben hem in vele vormen en maten gehad. Dit was de eerste van Roger Moore. Live and Let Die van The Wings met Paul McCartney. Dus een James Bond nummer. Wat is jouw keuze?
0: Ik vind het wel erg moeilijk, want ik ben een James Bond liefhebber. Ik heb hem onlangs zelf nog wel eventjes opgehaald, dat nummer. Ik heb weer gekeken ook naar de achtergrond, de opname toen van die film.
1: Ja.
0: Achter de schermen, zo moet ik het noemen, staat
1: leuk
0: op YouTube. Maar ik ga nu een keertje voor die vrolijke Vrienden van het Leven. Want dat is ook een beetje wat ik vroeger veel gekeken heb, die serie, met Peter Lussen.
1: Ja.
0: Ik ga nu voor Vrienden voor het Leven.
1: Ik noteer hem. Het is spannend, ze lopen redelijk gelijk op.
0: Kijk.
1: Zometeen rond 8:45 gaan we het spelen. Eerst gaan we genieten van Charles Aznavour. En die zingt over een vrouw. Die noemt hij She.

Licht uit, spot aan. Ja, ik ben nog maar net terug, maar zometeen doe ik een stapje opzij. Want Licht uit, spot aan, dat is het spel waarin jij de DJ bent en bepaalt wat er gedraaid wordt. En ook nog even zelf als een echte DJ gewoon het nummer aankondigt. Ik neem altijd twee platen mee. Ik kies een beetje uit platen die van een tv-serie zijn, in een musical hebben gespeeld, bekend zijn van een film. En dat is dan de keuze. Vandaag heb ik twee nummers gekozen en de ene is uit een tv-serie.

Ondanks alles zijn wij vrienden voor het leven. Oké, ik zal mijn carrière als zangeres weer even in de ijskast zetten. Dat is niet aan mij besteed, maar Danny de Munk die zingt het fantastisch. De tv-serie over een lief samenwonend stel. Dat is keuze nummer 1. En keuze nummer 2, dat is zo'n film met zo'n man met een gun. Oftewel...

Ja, en dan herken je meteen James Bond en Paul McCartney in één. Dat is toch geweldig. Maar het is niet aan mij, hè? Het is aan jou. Jij moet nu je keuze doorgeven wat jij zo meteen wil aankondigen. Er wordt al druk geappt. Je kan ook je keuze per app doorgeven. 070-307-8080. Bellen mag ook. En dat doe je op 070-390-5454. En daar krijg je dan ook nog van mij een bedankje voor. Want als jij de DJ bent en het nummer aankondigt, dan krijg jij van mij zo'n snel drogende Omroep West handdoek. Dus geef je keuze door. Nu bel, app en dan spreek ik je zo meteen.

0: Robbie Williams was dat met The Road to Mandalay.
1: Licht uit, spot aan.
0: Het moment dat jij de baas bent van de radio en ik een stapje opzij doe van de microfoon, want jij mag een nummer aankondigen. Ik bied alleen de keuze aan. Het zijn meestal nummers van tv-series, films of musicals. En vandaag heb ik een film en een tv-serie meegenomen. Als eerste keuze was het deze.
2: Want wij zijn vrienden voor het leven.
0: De serie van Rienden voor het leven, Danny de Bunk. In de hoofdrollen waren Peter Lussen en een haagstintje eraan. Mary Lou van Steenis. Het gaat om het samenleven van een lief stel, Eddie en Ellen. En hun avonturen. Dat was keuze nummer 1. Keuze nummer 2. De James Bond film uit 1973. De eerste film waarin Roger Moore optrad als James Bond. En ook bijzonder was eraan aan de film dat er geen superschurk een vijand was, maar het was meer een War on Drugs film. Dat was keuze nummer 2. En Yvonne die belde en die wist het wel meteen. Goedemorgen Yvonne.
3: Goedemorgen weer.
0: Hi,
3: en de andere luisteraars.
0: Fijn om je te horen.
3: Ja, ja, ik jou ook.
0: Jij wist het meteen, hè?
3: Ja, ja. Ik heb die serie gezien en ik vond dat het een hele fijne serie. En vooral hoe haar moeder dan in die serie sprak tegen die, zeg maar tegen Ed.
0: Ja?
3: Van Ed de Pet. Dat vond ik leuk.
0: Ja, Eddie Veenstra, zo goed gespeeld door Peter Lussen. Ik weet nog een bepaalde aflevering, die vond ik ontzettend geestig met een scène. Dan kwam hij thuis en hij was op boodschappen gestuurd door Elle van den Bergen, gespeeld door Marilou van Steenis. En hij moest wc-papier halen, maar hij kwam met keukenrollen thuis. En hij zei, ja, die kunnen we dan doorzagen. Want ja, ik wil niet met wc-papier. Dat hoeven mensen toch niet te zien dat ik naar de wc ga. Vond ik zo geestig. Dus ja.
3: Ja, het was altijd wel geestig.
0: Ja, absoluut. Nou, jij was niet de enige die hiervoor stemde. Er waren meerdere mensen. Sylvia, Annette, die op weg is naar Frankrijk. Die stemde voor Vrienden van het leven. Vanuit Zuid-Afrika, Jan Keizer. Mooie herinnering aan de serie. Dus ja, het was een duidelijke win voor Vrienden van het leven van Danny de Bunk. Dus,
3: ja, want ik weet nog wel, Mary Lou van Steenis hebben ook in Spijkerbroek gezeten.
0: Mm-hmm. Ja. En dat grappige is, ik heb het even opgezocht, want zij is Haags, dat wist ik. Dus ik denk, wat doet zij nu? Maar ze is helemaal gestopt met acteren, ze doet iets anders, heel gaafs. Ze is docent Nederlands aan een ROC Mondriaan. Gaaf, hè?
3: Oké, gaaf.
0: Dus zij brengt allemaal jonge mensen de liefde voor de Nederlandse taal bij. Dus dat is een mooie overstap in de carrière.
3: Ja.
0: Nou, lieve Yvonne, dan is het zover. Ik ga een stapje opzij. Ik zeg licht uit, spot aan. En jij zegt?
3: Hier is Danny de Munk met Vrienden voor het leven.

De Munk, zo mooi aangekondigd door Yvonne bij deze nieuwe editie van Licht uit Spot aan. Volgende week heb ik weer twee nieuwe nummers voor je, waar jij de DJ van mag spelen. Zometeen Rogier hier nog even in de studio om te vertellen wat voor gezellige dingen hij bij uit heeft. Maar we gaan eerst met Dr. Hoek starten. A Little Bit More.

0: Een klein beetje meer, nou dat rest er nog voor mij voor dit uur. Want het is bijna 9 uur. Dat betekent dat collega Rogier van der Zanden gaat zo uitpresenteren. En hij is hier om te vertellen. Wat staat er bij jou voor leuke dingen op het programma?
1: Ja, ik hoorde het jou al zeggen. Er gebeurt heel erg veel dit weekend. Maar onder meer de Pride in Leiden. En daar zijn wij bij. Collega Mariette Overdiep die is bij de voorbereidingen. En ik denk, ja, als je dan leest in het AD gisteren of eergisteren dat premier Jette sinds zijn aantreden 42.000 keer te maken heeft gehad met online haat vanwege zijn geaardheid, denk ik, nou, zo'n Pride is nog heel hard nodig. Dus maak er een groot feest van.
0: Absoluut. Hou van wie je van houdt. En dat zingen ook... Nee, dat is niet helemaal... Hé, hoe hou ik dat vast? Dat is niet over de liefde. Of misschien wel, dat zijn Bente en Bluff. Rest mij jou nog te bedanken voor het luisteren. En tot volgende week met een nieuwe Morgen Weekend.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: In Boskoop is het 18 graden, Woubrugge 18, een afwisseling van wolken en zon en een matige tot vrij krachtige westenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt toen hij viel op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Mediapartner Centraal Plus bericht dat hij met zijn voertuig over de weg gleed om tegen een auto, die voor een verkeerslicht stond te wachten, tot stilstand te komen. Politie is meegereden naar het ziekenhuis. De motorrijder zou onder invloed hebben gereden. Ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden drie publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Sommieu en Direct. Voor duizenden bezoekers was dat reden genoeg om naar het strand te komen. Voor Miranda uit Alphen aan de Rijn is het weekend op een wel heel bijzondere manier begonnen. De straatprijs van de postcode loterij is op haar adres aan de aanslag gevallen. En daarom ontving ze een cheque van 25.000 euro. En ze was niet de enige. Meer mensen in de straat wonnen natuurlijk een prijs. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
11: Na de reclamemuziek van Cool and the Gang. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Koe en de Gang, Celebration. En er is een hoop te vieren hoor, dit weekend in Den Haag. Want er gebeurt echt, niet alleen in Den Haag, maar in heel de regio gebeurt ongelooflijk veel. Overal zijn evenementen en het wordt mooi weer, dus ja, echt een feestje. Ja, vorige week merkte ik al op dat het een druk weekend was. Maar dit weekend is dat eigenlijk dus nog erger. Hoewel, je kunt je afvragen of erg het goede woord is. Er gebeurt van alles, in ieder geval in elke stad, in ieder dorp. Denk aan het Embassy Festival in Den Haag of Club Delft in Delft of in het centrum van Leiden. De Pride, ook een heel groot, enorm bijzonder evenement. Je hoeft je dit weekend geen moment te vervelen. Maar het allerleukste evenement vind ik de zomer, want die komt namelijk gewoon terug. Het kan dit weekend wel 25 graden worden, heb ik me laten influisteren. En dan zijn al die evenementen natuurlijk extra leuk. Jordi Bloem vertelt er zometeen meer over. Ja, tenzij je natuurlijk zegt van jou, joh, ik hoef al die drukte niet. Laat mij maar lekker thuis bij de radio. Dat kan ook. En dan valt er genoeg te horen. Bijvoorbeeld dat spelletje moet je luisteren met een hele nieuwe opgave zometeen.
1: Uit.
0: Het is 10 minuten over 9. 100 jaar geleden is in Den Haag de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming opgericht, de AVN. Een organisatie voor heel de regio die zich bezighoudt met het onderhouden en uitbreiden van de natuur en de landschappen. En ja, ze doen ook nog heel veel meer volgens mij. Dat 100-jarig bestaan vieren zij vandaag met een programma waar iedereen aan mee mag doen. En wat er precies gaat gebeuren en waar, dat kan Judith Gele ons vertellen. Judith, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, jullie zorgen eigenlijk voor het groen in heel de regio. Zeg ik dat goed zo?
2: Nou, zorg voor het groen. Wij komen in ieder geval op voor het belang van het groen. En we willen graag dat het groen behouden blijft. En liefst dat er meer bomen en meer groen bij komt in Den Haag. Maar ook in de randgemeente inderdaad.
0: En dan denk ik dat jullie het nu meer te doen hebben dan 100 jaar geleden. Want er is steeds minder groen gekomen natuurlijk.
2: Goeie vraag. Ja, ik was natuurlijk niet bij 100 jaar geleden, maar nee. Dat vermoed ik inderdaad wel, ja.
0: Ja, wat voor taken zijn er zo binnen de AVM? Wat doen jullie in de praktijk?
2: Van alles. We proberen natuurlijk onderhouden goede relaties met alle beleidsambtenaren, met de wethouders die gaan over groen en over bouwen. Mm-hmm. En daar proberen we natuurlijk invloed uit te oefenen om te zorgen dat als er iets gebouwd wordt, dat er ook bijvoorbeeld aandacht is voor een 330-300 norm. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk zorgt, en zeker nu natuurlijk, we hebben het afgelopen zomer gezien. Het was natuurlijk ontzettend warm, al dit jaar en vorig jaar ook al.
0: Ja.
2: Vooral in de stad, bijvoorbeeld gebieden zoals de Binkhorst. Dat daar niet alleen huizen gebouwd worden die natuurlijk heel belangrijk zijn. Maar ja, je hebt het is en-en, hè. En dat soort dingen, daar zijn we mee bezig.
0: Echt op bestuurlijk niveau bezig om dat groen op de kaart te zetten.
2: Ja, dat aan de ene kant, precies. En aan de andere kant proberen we natuurlijk de mensen die er wonen enthousiast te maken. Ook om lid te worden en activiteiten te organiseren. Mm-hmm. Ja, en soms is het natuurlijk ook zo dat we dan ook wel bezwaarschriften indienen. En uiteindelijk soms rechtszaken moeten voeren. Om voor het belang van de natuur op te komen. Ja. Ja, dat doen we ook.
0: Maar fijn dat er een organisatie is die dat doet, die handschoenen oppakt. Want groen is zo ontzettend belangrijk, en zeker in een verstedelijkt gebied als de Randstad. Jullie vieren vandaag het jubileum met een festival, het Beleefde Natuurfestival. Wat gaat er gebeuren?
2: Een van de activiteiten die we doen is dat festival inderdaad. We hebben bijvoorbeeld ook nog een symposium. Dat is dan 25 september. Maar dit is vanmiddag gaan we naar Madestein. Ja. Dat is heel leuk bij restaurant Pluk. Dat is eigenlijk tegenover het tuincentrum Okkerburg. Dat kennen de meeste mensen wel, denk ik. Mm-hmm. En daar hebben we hele leuke activiteiten. We hebben bijvoorbeeld een slootjesexcursie en een insectensafari. Dat is meer voor kinderen dan.
0: Ja.
2: En je hebt natuurlijk ook een wandeling en een bioblitz. Dat is zeg maar, dan ga je met een app de natuur in. Dan ga je allemaal planten en dieren ontdekken met je app.
0: Ja.
2: Puzzeltocht. We hebben lekker muziekje op de achtergrond. Een heel scala aan leuke activiteiten.
0: Ja, vanmiddag allemaal bij Okkerburg daar in de buurt. Kunnen mensen daar gewoon naartoe en meedoen? Of moeten mensen zich opgeven van tevoren als ze met een van de activiteiten willen aanhaken?
2: Ja, je kan gewoon daar naartoe komen. Het begint om 1:00, dus kom iets eerder, zou ik zeggen. Je moet je wel inschrijven dan ter plekke. We hebben dus 2 rondes. 1 ronde om 1:00 en een tweede ronde om 2:30. Mm-hmm. 2:30, sorry, ja. En je kan van tevoren nog even op de website kijken. AVN.nl, daar staat de locatie en een beetje meer de inhoud. Maar je kan gewoon proberen aan te haken en je ter plekke inschrijven, ja.
0: Ja, zeker. Jullie hopen dan natuurlijk dat er misschien ook mensen zijn die zeggen, nou, ik vind het belangrijk, ik word lid, want die leden zijn denk ik van essentieel belang voor jullie.
2: Ja, nou, we hebben veel leden, hè? Meer dan 3000. Maar we staan daar natuurlijk ook. Niet alleen om mensen de natuur te laten beleven. Maar ja, je ziet vaak gewoon, als je dan toch op zo'n excursie gaat. Het is gewoon laagdrempelig. Je loopt dat gebied in met een begeleider of met een gids, hè, bij die activiteiten. Dan zie je soms dat mensen toch iets meer de waarde van in gaan zien. Van hoe belangrijk het is en hoe mooi het ook is. En ja, echt bijzonder ook. Hè? Ook in de stadsnatuur, hè, in de stad. En we hebben natuurlijk ook een kraam neergezet waar mensen lid kunnen worden. En zeggen van, nou, ik vind het belangrijk. Ik steun jullie. Dus dat staat er vanmiddag ook. Ja, zeker.
0: Weer dat liefde voor de natuur uiteindelijk pas echt ontstaat op het moment dat je daar iets meer over leert of dat je er iets meer over hoort. Dan ga je er toch op een andere manier naar kijken, denk ik. Dan is een bij niet alleen maar een bij. Maar dan snap je ook het belang van die bij, bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. En als je daar in detail kijkt wat er dan in dat slootje zit naast die bij. En dat het soms niet zo heel veel meer in zit, omdat het allemaal weggaat door de insecticide. Al is het maar ook andere dingen. Zoals bijvoorbeeld gewoon, je hebt gewoon een stoeptuintje of de boom in je stoep. Ja, daar begint het soms mee. Hè? En dat kan ook, gewoon doen, zou ik zeggen. Interesseer je er gewoon voor. Het is gewoon echt mooi en leuk.
0: Ja, nou, dat kan vanmiddag dus bij jullie aan de Loos-Duinse Hoofdstraat in Den Haag, bij het restaurant en de zorgboerderij daar. Daar gebeurt het allemaal.
2: Ja. Precies, daar is het tegenover Okkenburg. En het is Luisdoonse Hoofdstraat 184A, inderdaad.
0: Ja, en wel even checken of er nog plek is voor de activiteiten. Dankjewel, Judith. Maak er een hele mooie middag van. Het weer zit volgens mij mee. Dat is al een pluspunt.
2: Absoluut. Zeker, dankjewel.
0: Dit is Paul de Leeuw. Ook te horen in de nieuwe musical rondom de liedjes van Paul de Leeuw, die binnenkort in première gaat. Ik wil niet dat je liegt.
3: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed

0: De agenda.
1: Het was vroeger een begrip in Delft, het straattheaterfestival De Mooi Weerspelen. Dat was heel groot en het bestaat helaas niet meer in die vorm. Maar een kleinschalige versie is er wel sinds een paar jaar. Dat is in het Popta Park, morgenmiddag, die kleine uitvoering dus van De Mooi Weerspelen. Met theater, muziek, circus, dans en nog heel veel meer. En het gaat daarbij niet alleen maar om de acts, want het is ook bedoeld om mensen elkaar te laten ontmoeten. Naast alle theateractische horeca, verschillende wereldkeukens zijn aanwezig, maar ook gewoon oer-Hollandse pannenkoeken en poffertjes. Morgen dus in het Popta Park in Delft. Het IVN in Den Haag leidt je morgen weer rond de begraafplaats Oud-Eikenduinen. En die begraafplaats is een bijzonder stukje natuur midden in de stad. Er valt van alles te vertellen over met name de monumentale bomen die daar staan, maar ook over de graven van al die beroemde mensen die daar begraven liggen. Als je mee wilt lopen, dan kan dat. Je moet dan morgenochtend 11 uur verzamelen bij de ingang aan de Laan van Eikenduinen. Het is een gratis wandeling. Je hoeft je niet van tevoren op te geven, want ze gaan altijd door. Ook als er maar één iemand komt opdagen. 30 jaar geleden schreef Paul van Loon het eerste boek van Dolfje Weerwolfje. En dat werd een langlopende boekenserie die nog steeds enorm populair is. Ik heb ze ook ooit allemaal voorgelezen aan mijn kinderen. Die verjaardag van Dolfje Weerwolfje wordt gevierd in het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Vandaag is daar een feestelijke middag rondom Dolfje. Paul van Loon is daar zelf ook bij met zijn band, die gaat optreden. De illustrator van de boeken, Hugo van Loon, is erbij. En kinderen kunnen op de foto met Dolfje. Dat is allemaal vanmiddag om 1 uur in het Kinderboekenmuseum en Literatuurmuseum in Den Haag.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Chef Special Afraid of the Dark. Het gonst al een paar dagen. De zomer komt terug. En wanneer is dat? Is dat vandaag al? Of morgen of overmorgen? Dat weet Jordi in ieder geval te vertellen. Want Jordi heeft het allemaal precies voor ons in de gaten gehouden. Goedemorgen, Jordi.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Gisteren viel de temperatuur me nog een beetje tegen. We hadden hier een barbecue van Omroep West. En ik had geen vestje aan en daar had ik spijt van.
1: Ja, want het was in de ochtend het warmst. Want daarna koelde het toch wel duidelijk af. We zaten inderdaad achter een koufront. Maar het was uiteindelijk wel na die onrust in de atmosfeer werd het geleidelijk aan wat minder winderig en klaarde het ook een beetje op. En inmiddels zitten we dan in een relatief koele luchtsoort. Maar wel met de zon erbij. Het is helemaal niet onaardig, hoor.
0: Nee, ik heb mijn jas alweer uitgetrokken toen ik hier naartoe fietste halverwege. Want dat vond ik al te warm.
1: 18 graden is het nu alweer, ja.
0: Ja, nou heb ik het heel snel warm. Dat zal de leeftijd wel zijn. Die zomer komt er dus weer zo'n beetje aan. Nee, die maakt zijn rentree even voor een paar dagen.
1: Zo is het,
0: ja. Wanneer gaan we dat merken?
1: Nou, vandaag op zich al wel. Al is de temperatuur misschien een beetje aan de lage kant. Maar het is nog wel 20 graden maximaal. 20, dat is toch wel een warme dag. En het voelt ook wel warm aan, zeker als je dan om het hoekje gaat zitten en de zon er toch even wat meer van maakt dan nu. Want er zitten ook wel wat wolkenvelden in de weg. En de loop van de dag zal de zon er wat vaker tevoorschijn komen. Ik denk vooral eind van de middag, begin van de avond nog even iets meer zon. En de wind is dan ook dan minder, want die is nu nog aan zee krachtig, kracht 6. Ik had gedacht dat het al wat minder zou zijn, maar het is nu nog aan windkracht 6. De loop van de dag zal die wel wat gaan afnemen, want we krijgen een uitlopen van een hoge drukgebied. En dat staat meestal wel garant voor stabilisatie en ook een afname van de wind, want de luchtdrukverschillen nemen dan af. En dat zullen we dan vannacht wel gaan merken. En dan wordt het ook wel wat frisser, hoor. Ik denk in onze regio 11, heel misschien 10 graden. Dat zal dan in het buitengebied zijn, vlak aan zee. Door relatief warme zeewater zal het een graad of 14, 15 zijn. Maar een relatief koele nacht, omdat we dus in een vrij frisse luchtsoort vertoeven. En de wind die valt ook weg, dus dan kan die temperatuur aardig zakken. Er zijn plekken in het land waar het zelfs een graad of 8 of 7 gaat worden. Mm-hmm. In het midden en oosten van Nederland, denk ik aan. En dan bij ons morgen een 22 graden, helemaal niet verkeerd. 22, 23 graden zou net kunnen. En dat met een zuidelijke wind. Dus die warmere lucht komt er alweer aan. Maar de echte warme lucht zit nog een beetje op afstand. Maar we hebben morgen wel nog wat meer zonneschijn dan vandaag. Flinke zonperiode, geen regen. Dus dat ziet er wel goed uit. En ook maandag is de kans op een bui nog niet zo heel groot. Het wordt wel weer wat onstabiel, dus er kunnen wat wolken verschijnen. Maar de zon laat zich ook nog zien. En dan wordt de temperatuur nog wel wat hoger. Dan zou het zo'n 24, misschien 25 graden kunnen worden. Als de wind naar het zuidwesten draait... In

0: loop van de dag zal de temperatuur wel iets gaan zakken. Ja. Maar goed, een beetje zomer, dat gevoel, dat krijgen we toch wel.
1: Ja, en daar merk je dan ook aan dat het september is. Het koelt weer eerder af. Die nachten zijn niet, die zijn niet meer zo warm. Dan koelt het ook flink af. Maar veel mensen vinden dit toch de ideale temperatuur.
0: Ja, dat is het, denk ik. Ja. Het wordt ook niks meer te heet. En er zit ook geen hitte meer in het vat. Met het verstrijken van september wordt die kans natuurlijk wel kleiner. Ja. Al zijn er ook wel septembermaanden geweest dat je nog dik boven de 25 graden of zelfs de 30 graden zou halen. Ja. Maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Ik zie eerder weer een dalende lijn in de temperatuur na maandag. Mm-hmm. Met een zuidwestelijke wind. De lucht die komt weer vanaf de oceaan. We zijn ook weer storingsgevoelig. Zo af en toe kan het weer gaan regenen. Maandag valt het nog wel mee, maar vanaf dinsdag wordt die regenkans alweer duidelijk groter. Maar het zal niet continu regenen. En we hebben nog steeds, ik zeg het er nog maar weer bij, aardig wat regen nodig. Want het is nog steeds erg droog. Maar goed, ik ben zelf een beetje een nazomerliefhebber. Mm-hmm. Dus ik hoop dat er nog meer van dat soort dagen komen die we dan de komende paar dagen hebben. Maar de kans is natuurlijk wel aanwezig. En dat zie ik nog steeds wel terug, dat ergens in de loop van september dat het nog een keertje zou kunnen gebeuren. Maar in ieder geval vrij zeker is dat we in de periode dinsdag tot en met vrijdag weer wat storingen op visite krijgen.
1: Juist, nou, de komende dagen dus. Indian Summer wordt het niet. Dat gaat een beetje ver om het zo te noemen. Ja. Maar gewoon lekker weer wordt het wel.
0: Ja, zo is het.
1: Nou, dat is heel fijn voor al die evenementen die overal in de buitenlucht zijn dit weekend. Dankjewel, Jordi.
0: Graag gedaan weer.
1: Dit is ABC. Poison Arrow.
2: Radio West. 89.3 FM. Uit.

0: ABC Poison Arrow, 6:06. Tijd voor het spelletje. Moet je luisteren. Nou, na een heleboel uitzendingen is uiteindelijk de stem geraden. De stem waarvan jullie iedere keer opnieuw maar bleven denken dat die van Mark Rutte was. Dat was de stem dus van collega Jeroen Latijnhouwers. Dat betekent nu een nieuwe stem in het spel. Ik ga een snippertje laten horen van de stem van de bekende Nederlander. En de vraag is, welke BN'er horen we hier?
1: Moet je luisteren.
2: Op welke partij zouden die stemmen eigenlijk?
1: Moet je luisteren.
0: Nou, ik ga hem zo meteen nog wel een keer laten horen, hoor. Maar eerst even vertellen wat je zou kunnen winnen. Dat is die cadeaubon van Taaltaal, het taalinstituut waarmee je online een vreemde taal kunt leren. Dat is een waarde van €300. Dus een hele mooie prijs. En ik weet dat die heel erg populair is. Veel luisteraars die zeggen, ik wil naar Spanje op vakantie, of ik ga naar Zweden, of noem maar wat. En dan willen ze toch iets van die taal een beetje kunnen leren. Nou, dat kan met deze prijs. 070-390-5454. Als je enig idee hebt van wie die stem zou kunnen zijn, 070-390-5454. Spit je oren, want hier komt die nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: Op welke partij zouden die stemmen eigenlijk?
1: Moet je luisteren.
0: Nou, 070-390-5454. Zou het een politicus zijn of analist of... Ik heb geen idee welke hoek ik zou moeten zoeken. Dit zijn de Rolling Stones. Sympathy for the Devil.

0: De Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Het blijft vooralsnog oorverdovend stil aan deze kant van de lijn bij het spelletje Moet Je Luisteren. Blijkbaar vinden jullie die stem ontzettend moeilijk. Je kan nog steeds bellen, dus op 070-390-5454. We willen dus weten van wie de stem is die we nu gaan horen, waar we nu een heel klein fragmentje van horen. Spits je oren, wie is dit?
1: Moet je luisteren.
2: Op welke partij zouden die stemmen eigenlijk?
1: Moet je luisteren.
0: Ja, wij vinden het hier een vrij bekend geluid. Maar ja, je moet deze meneer natuurlijk wel een beetje kennen. 070-390-5454. Als je dat nu belt, dan mag je het gewoon nog een keer gaan proberen. Dan kom je gewoon in de uitzending. 070-390-5454. Ja, en als er niet gebeld wordt, dan moet ik iets gaan doen. Wat in de afgelopen 3,5 jaar dat wij dit spelletje doen. Nee, 3 jaar geloof ik. Nog nooit gebeurd is, bij mij althans, dat ik hem gewoon zonder beller, zonder opgave doorschuif naar Sjaak. Nou, zover zou het toch niet hoeven te komen. Probeer het gewoon, joh. 070-390-5454. Dan gaan wij intussen even luisteren naar Simon & Garfunkel. My Little Town.

0: Simon & Garfunkel, My Little Town. Het is 13 minuten over 10 en op de valreep toch twee kandidaten die zeggen, nou, ik heb misschien toch een ideetje van wie die stem zou kunnen zijn in het spelletje Moet Je Luisteren. We gaan hem nog één keer laten horen.
1: Moet je luisteren.
2: Op welke partij zouden die stemmen eigenlijk?
1: Moet je luisteren.
0: Ja, het gaat over politiek, maar is de meneer die dit uitspreekt ook een politicus? Dat weet je natuurlijk niet, maar ik geloof dat Corrie in ieder geval denkt van wel. Corrie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uit het mooie Rijswijk. Ga je nog wat leuks doen dit weekend? Want er gebeurt ongelooflijk veel, hè, overal.
3: Ja, ongelooflijk. Maar ik denk dat ik op het ogenblik aan mijn rust moet denken.
0: Oh.
3: En met die warmte heb je toch op tater gekregen.
0: Ja, oh, je hebt echt last gehad van de hitte van de afgelopen weken.
3: Ja. Zeker weten. Dus ik probeer lekker een beetje te lezen, een beetje te puzzelen. En ik zou wat lekkers gaan maken, dus
0: Nou, geniet dan lekker van een rustig weekend. De goede naam noemt, dan zou je zomaar de winnaar kunnen zijn natuurlijk van de cadeaubon voor Taal. Is het dan, ga je die voor jezelf gebruiken of ga je die aan iemand anders cadeau doen?
3: Nee, ik denk dat die wel cadeau gaat krijgen.
0: Oké, je hebt niet zelf een taal waarvan je zegt, ik wil nog even een paar woorden Italiaans leren of zo.
3: Nee, ik heb het wel gekend, omdat ik er ook gewoond en gewerkt heb.
0: Echt waar?
3: In Italië.
0: Oh ja?
3: In Milaan. Ja. 3 maanden. Dus,
0: bijzonder.
3: Ja, was heel mooi. Maar die tijd ben ik voorbij.
0: Nee, en die paar woorden Italiaans, die spreek je dan waarschijnlijk al, hè? Dus dan heb je die cursus ook niet nodig.
3: Ook niet nodig.
0: Nee. Aan wie zit jij te denken, Corrie? Wie denk jij?
3: Ik denk dat het burgemeester Bruls van mij een mooie Nijmegen is.
0: Ja, het is een mooie stad, hè, Nijmegen. Hubert Bruls was ook in het nieuws veel met corona, hè? En de afgelopen week ook geloof ik weer met die...
3: De afgelopen weken. Ja,
0: precies. Ja. We gaan even kijken. Is het Hubert Bruls? Jury.
1: Fout.
0: Nee, helaas, nee.
3: Ja.
0: Ik moet je teleurstellen, Corrie.
3: Ja, jammer.
0: Geniet van je weekend, hè? Geniet van je rust.
3: Zeker, jullie ook. Ja, zeker. Dankjewel, hè.
0: Oké, dankjewel. Ja. En we zagen hier vanuit ons ooghoek dat ook Marga nog aanhaakte. Die belde ook en die heeft hier opgehangen. Maar Marga, je mag gewoon terugbellen op 070-390-5454 als je dat wil. Want dan kunnen we je er nog even bij halen. Tenzij Olga natuurlijk nu het goede antwoord geeft, dan heeft het niet zoveel zin meer. Goedemorgen, Olga.
4: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
4: Ik bel gewoon vanuit Den Haag.
0: Ah, vanuit Den Haag. En ga je nog iets bekijken vanmiddag? Het Spotlight Festival, het Embassy?
4: Nou, bekijken misschien niet, maar wel even lekker naar buiten. Want dat is toch wel aantrekkelijk, denk ik. Ja. En gewoon de zaterdags bezigheden, boodschappen. Misschien eventjes winkelen of zo. Hè.
0: Ja. En
4: ook leuk.
0: Heb je dan een vaste plek waar je graag winkelt?
4: Ik woon zelf in de Noorderhout, en ook de stad. De mol, we kunnen alle kanten op.
0: Ja.
4: Scheveningen is ook aantrekkelijk even uitwaaien. Dus dat moeten we maar even kijken.
0: Ja, nou, dat zijn goede plannen voor het weekend. Ook aan jou de vraag, Olga, van wie denk jij dat die stem is? Nou, weet ik, jij zat ook aan een burgemeester te denken, hè?
4: Ja, dat is zo, ja. Toevallig, ja. Ik dacht aan die oud-burgemeester, geloof ik, van Leeuwarden. Siband van Haarsma Buma.
0: Ja, ik geloof dat we hadden hier ook volgens mij een burgemeester ooit die ook van Haarsma Buma heette. Was die niet van Voorburg of zo? Maar jij bedoelt Siebrand, inderdaad?
4: Ja.
0: Ja, jury, is dit Siebrand van Haarsma Buma?
1: Fout.
0: Helaas ook niet. Nee, nee.
4: Oké,
0: nee.
4: Helaas. Oké.
0: Fijn dat je belde.
4: Goed,
0: dat vonden we heel leuk, Olga. Dankjewel. En Marga die heeft teruggebeld op mijn oproepje. Marga uit Delft. Goedemorgen, Marga.
5: Hi.
0: Hallo.
5: Goedemorgen.
0: Nou, dan ook aan jou de vraag. Heb je nog plannen?
5: Ja, ik dacht aan Spekman. Meneer Spekman van de FNV.
0: Hans Spekman.
5: Hij slist een beetje.
0: Hij was ook PvdA-politicus, geloof ik, hè?
5: Ja, daarvoor. Ja.
0: Hij had dat bijzonder spectaculaire trui aan als Kamerlid nog. Hans Spekman van de FNV. Is dit Hans Spekman, jury?
1: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Nee. Helaas, Marga.
5: Dankjewel
0: voor het bellen.
5: Ja, zometeen
0: bij Sjaak, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sjaak gaat deze stem laten horen. En misschien dat Sjaak deze meneer ook wel persoonlijk kent. Zit een beetje in hetzelfde vak, zeg maar. Nou, dat is misschien een aanwijzing waar je wat mee kan straks. Dit is Queen. Who wants to live forever?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: In Sluipwijk is het 18 graden, Gelderswoude 18, afwisselend wolken en periode met zon en een krachtige westelijke wind.
13: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom krijgt tijdelijk cameratoezicht. Volgens mediapartner Boddenstreek Omroep heeft burgemeester Ter Hark dit besloten na het incident met een mogelijk explosief bij een woning. Het cameratoezicht geldt voor 4 weken en kan daarna worden verlengd. Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt toen hij viel op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Mediapartner Centraal Plus bericht dat hij met zijn voertuig over de weg gleed om tegen een auto, die voor een verkeerslicht stond te wachten, tot stilstand te komen. Politie is meegereden naar het ziekenhuis. De motorrijder zou onder invloed hebben gereden. En ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden 3 publieksfavorieten uit de Hofstad. Anouk, Somjeu en Direct. Voor vele bezoekers reden genoeg om naar het strand te gaan. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclamemuziek van De Dijk, meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
23: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
26: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
25: Of,
27: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
26: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
25: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
28: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
29: Tot 12 uur, uit.

0: De dijk binnen zonder kloppen. Het is 10:11. Ik werd gisteren boos, een beetje verdrietig, maar vooral boos en opstandig toen ik in het AD las dat Rob Jetten, sinds die premier is, 45.000 keer te maken heeft gehad met online homohaat. Nou, dat bevestigt alleen maar hoe hard een evenement als de Pride in deze tijd nodig is. De Pride is vandaag in Leiden. Vorig jaar hadden ze daar prachtig weer bij. En nou, vandaag eigenlijk ook wel weer. Daar hebben ze best mazzel mee. Collega Mariette Overdiep is er zometeen live bij. Bij de voorbereidingen althans. In het cabaretfragment van straks kom ik nog even terug op het overlijden van Dolly Parton. Zij is namelijk een keer geïmiteerd door een Nederlandse cabaretière. Dat ga je zo meteen horen. En ik ben ongelooflijk blij dat morgenmiddag om 12:00 stipt het nieuwe seizoen van Adres Onbekend weer van start gaat. Ik heb het programma echt gemist in de afgelopen 2 maanden. Helaas duurt dit seizoen niet lang, omdat Adres Onbekend moet verdwijnen per 1 januari. Maar zover is het nu nog niet. Daarom straks een vooruitblik op de show van morgen met Ron Kas.
1: Uit.
2: Het boek van de week.
0: Ik heb er de afgelopen dagen al meerdere mensen over gehoord. De nieuwe roman van Connie Palme. Nieuwslezer André Kolen vertelde mij donderdag dat hij hem ook gelezen heeft. Een roman waarin ze eigenlijk terugblikt op haar leven. En Marijn de Koeien van boekhandel Douwes in Den Haag vindt het boek denk ik de moeite waard. Want anders had hij het niet uitgekozen om het vandaag even met ons door te nemen. Marijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het echt de biografie van Connie Palme of is het toch een stuk literaire vrijheid wat erin zit?
3: Nou, zoals ze zelf zegt in het boek, ze wantrouwt biografieën. Dus ja, ik bedoel, het blijft toch een literair werk, maar wel sterk autobiografisch.
0: Ja, we krijgen echt een beetje een inkijkje in haar leven.
3: Ja, ja, we gaan terug inderdaad vanaf het moment dat ze vrij jong is. Dat ze dus voor het eerst inderdaad zelf inderdaad de rivier overgaat. Met dat brommetje inderdaad naar een café rijdt. En daar een Johnny Walker, dat is ook de titel van het boek, Johnny Walker. Ja, een Johnny Walker bestelt. En we volgen haar dus met, ja, in die moeizame relatie met alcohol. Dat is wat dat betreft toch vrij op hart over. We volgen haar inderdaad met mensen die haar geïnspireerd hebben. Met minnaars. Mm-hmm. Met mensen door wie ze gefascineerd is. En dat gaat echt alle kanten uit. Ulrike Meinhof inderdaad, destijds van de Baader-Meinhof groep onder andere. Ja, komt daar voor. Mm-hmm. En zo volgen, ja, een schrijversleven.
0: Juist, maar een schrijversleven dat niet voltooid is, want ze is natuurlijk nog volop actief.
3: Ja, ze is nog volop actief, gelukkig wel. Want als je zulke prachtige boeken kan schrijven, ja, dan hoop ik van dat er nog wel het een en ander komt.
0: Ja. Heeft deze roman jou ook nog nieuwe dingen geleerd over Connie Palme?
3: Ja, ik vind die fascinatie die ze heeft met mensen aan de zelfkant. Zoals ik al zei, Ulrike Meinhof inderdaad heeft ook over een Jeffrey Dahmer. Een fascinatie die ze deelt met schrijvers als Truman Capote, waar ze het ook over heeft. Patricia Highsmith, dat is de schrijver van The Talented Mr. Ripley.
0: Oh ja.
3: Dat vind ik wel heel mooi inderdaad. Daar gaat ze best wel diep op in. En dat, ja, dat was voor mij wel iets nieuws.
0: Ja, het zijn mensen die een beetje de neiging hebben tot zelfdestructie, zeg maar.
3: Ja, ja. En je ziet daar toch ook wel een overkoepelend thema in. Ik ga er niet al te veel over vertellen. Dat mogen mensen zelf lezen. Maar dat zie je, dat brengt ze toch wel mooi naar voren.
0: Heeft zij dat zelf ook een beetje in zich?
3: Ja, het blijft literair, hè? Het is een wantrouwt biografieën. Dus ja, dat is de vraag.
0: Ja, ja, en misschien moet je die vraag ook eigenlijk helemaal niet beantwoorden. Hè? Zo werkt dat in de literatuur. Johnny Walker is de titel van de nieuwe roman van Connie Palme. Dus dankjewel, Marijn.
3: Graag gedaan.
0: Fijn weekend. Dit is Cheap Trick.
4: I want you to want me.

0: Het was een hit in de zomer van 1977. Cheap Trick, I Want You to Want Me.
1: De agenda.
0: Prinsjesdag is in Den Haag al jarenlang veel meer dan alleen maar even zwaaien naar de Gouden Koets op de derde dinsdag van september. Want de hele maand september staat alles in de stad in het teken van de democratie, van koninklijke tradities, muziek en mode. Ze noemen dit de Royal September. Er zijn bijvoorbeeld rondleidingen in de Koninklijke Wachtkamer op Station Holland Spoor. Er is een troonrede bingo waar iedereen aan mee kan doen. Er is live muziek op de Grote Marktstraat en dat is allemaal deze maand in het centrum van Den Haag. In de broodfabriek in Rijswijk is het morgen Bonaire-dag. Dat is leuk voor collega Ronald van der Geer. Met deze dag willen ze iedereen kennis laten maken met dit bijzondere onderdeel van Nederland. Een eiland met een rijke cultuur, muziek, geschiedenis en tradities. In de broodfabriek staan 34 marktkramen met eten van Bonaire. Er is aandacht voor kunst en cultuur, een speciale kinderhoek, muziekgroepen en artiesten uit Bonaire, Curaçao en Nederland. En met het evenement willen ze vooral duidelijk maken dat het eiland bij Nederland hoort. Morgen in Rijswijk in de broodfabriek. Het Delft Chamber Music Festival is er weer vanaf woensdag. En dat is een festival in Delft rondom klassieke muziek. En dan met name kamermuziek, ofwel geen grote orkesten, maar kleine bezettingen. De locatie is Theater De Veste, duurt 5 dagen. Er zijn kleinschalige concerten, er is ruimte voor jonge talenten, er zijn internationale topmuzici. En op sommige momenten kun je als bezoeker ook in gesprek met de muzikanten en zijn er inleidingen. De hele programmering is te volgen op de website van het Delft Chamber Music Festival of de website van Theater De Veste.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Ed Sheeran, Sapphire. Dolly Parton die is vaker en prominenter aanwezig op de radio dan ooit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met haar overlijden, bijna 2 weken geleden. Dolly stond niet alleen bekend om haar zangkwaliteiten. Ze had namelijk ook nog, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, andere pluspunten. Tineke Schouten liet zich door dat gegeven inspireren. En in 1988 imiteerde zij Dolly met een eigen versie van het bekende 9 to 5. Maar in die versie van Tineke werd dat 5 bij 5.

0: Klaassen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja, hij zit erin!
1: Zondag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Zondag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Richard Marx, right here waiting. Vanmiddag rond 14:15, als ik het goed heb, dan trekt er weer een lange stoet van bontgekleurde boten door de grachten van Leiden. Het is namelijk de vierde editie van de Pride. De echte botenparade duurt dus nog wel even, maar dat betekent niet dat er op dit moment nog niks gebeurt in het centrum van de stad. Een half uurtje geleden opende er in het kader van de Pride ook een tentoonstelling. En daar is verslaggever Mariette Overdiep alvast even gaan kijken. Mariette, goedemorgen.
1: Eén goedemorgen. Ja, was het maar zo'n feest. Want, je zult het altijd zien, de sleutel van het gebouw waar de tentoonstelling is er nog niet. Dus we staan op de stoep.
0: En dat in de sleutelstad.
1: In de sleutelstad, maar niet getreurd. Want die Pride die leeft echt al een week in Leiden. Toch, Nancy Glazer?
2: Ja, zeker. Wij zijn van de Rainbow Society. En wij zijn eigenlijk al vanaf vorige week donderdagavond zijn we begonnen. En we hebben een Befriend Speed Date gehad. We hebben al een kerkdienst georganiseerd.
1: Een Pride Walk is er geweest?
2: Ja, Pride Walk zeker. Er was heel veel organisaties hebben toen ook ingesproken. Van de Generator tot de COC, tot de Rainbow Society natuurlijk. Maar ook van het Transgender Netwerk. Dus er waren heel veel sprekers en dat vonden we heel belangrijk.
1: Het is het feest van de diversiteit. LHBTIQ, XYZ zeg ik altijd maar, dan kan ik niemand buitensluiten. Waarom is het zo belangrijk?
2: Nou, we merken ook nu dat de online, en zowel online als offline haat neemt enorm toe.

0: Steeds minder scholen geven de juiste voorlichting of helemaal geen voorlichting meer. En als ik kijk naar mijn eigen jeugd, waar ik niets wist over homoseksualiteit of gender of hoe je kunt en die expressie. Ik wist het gewoon niet. Dus ik kwam heel laat achter dat ik geen heteroseksueel ben. En ik merk ook aan mijn omgeving, die zijn ook niet in het verhaal meegenomen, dat er iets anders is dan louter heteroseksualiteit. En dat er ook meer genders zijn. Het is niet louter man en vrouw. Dat klopt ook gewoon helemaal niets van. En dat is wel een boodschap die we steeds vaker horen. Ook in de landelijke politiek. En dat is zeer betreurenswaardig.
1: Het lijkt ook soms wel alsof het slechter wordt.
0: Dat horen wij ook om ons heen. Mensen die worden bespuugd. Laatst had ik nog een jonge jongen gesproken. Die liep gewoon uit de trein. En er kwam een andere jong aan. En die zei, hey, flikker. En hij werd bespuugd. Maar je hoort ook van mensen die worden omgeduwd en worden uitgescholden tot echt geweld.
1: En deze week dus lekker dat feestje. Ja. Een van de manieren om te laten zien wie je bent, hoe je goed in je vel zit, is een fototentoonstelling. Nou ja, hier dus binnen in het gebouw. Marleen, jij bent de maker van deze tentoonstelling. Waarom moest dit?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat er representatie is. Dat mensen zich gezien voelen. En deze jongeren wilden zich laten zien en wilden voor de camera komen. Om te laten zien van, hallo, hier ben ik, zo kan je zijn. Dit is ook gewoon normaal.
1: Trots zijn op jezelf.
2: Trots. Ja, trots.
1: Nou, is het treurig. Ik had Charlie uitgenodigd. Charlie is een tiener, denk ik. Charlie is geboren als meisje, maar heeft zich nooit een meisje gevoeld. Maar Charlie durft niet te komen, omdat ze toch bang is voor die haat.
2: Ja, dat is echt heel jammer. Ja, het is. Het zou zo mooi zijn als dat niet hoeft. Dat iedereen gewoon welkom is.
1: En heb je hem geportretteerd?
2: Ja, zeker.
1: Hoe?
2: Op de roeivereniging, waar hij zich thuis voelt en helemaal zichzelf is. En ik vond het zo mooi dat dat daar nu kan, voor hem. Want toen ik jong was, roeide ik ook. En toen was dat nog helemaal niet zo. Toen voelde ik me nog niet veilig genoeg om echt mezelf te zijn daar.
1: En nu kan het wel?
2: Ja, in ieder geval bij die leiten, waar ik dus nu ook roei. Ja.
1: Nou, het feest van de diversiteit. Kom erbij, de tentoonstelling is open. Ik ga een stukje verder kijken. Volgens mij wordt het groot feest in Leiden. Het zindert, kan ik je vertellen, in de stad.
3: Vorig jaar waren er 47 boten. Ik weet niet of het er nu nog meer zijn.
1: Volgens mij zijn er 50 boten, hè?
3: Kijk.
0: Ja, er zijn 50 boten. Ja.
1: Dus 3 meer. Joehoe!
3: Ja, het begint vanmiddag om 14:45, maar de voorbereidingen die zijn natuurlijk, die gaan zo'n beetje op gang komen nu. Dus zometeen horen we Mariette weer. We zenden de parade zelf trouwens ook live uit. Maar tot die tijd is het ook al feest in Leiden en hoor je het hier op de radio. Dit is Juan Luis Guerra, Burbujas d'Amor.

0: De agenda.
1: De Vogel- en Natuurvereniging Zoetermeer die organiseert volgende week zaterdag een vroege ochtendexcursie in de nieuwe Driemanspolder. Speciaal bedoeld voor mensen die nog geen lid zijn van de vereniging, maar wel belangstelling hebben om dat gebied een keer met een gids te bezoeken. De nieuwe Driemanspolder is een nog jong gebied en het is een paradijs voor vogels en vogelliefhebbers. En zo vroeg in de ochtend zie je de mooiste dingen. Hoe laat ze gaan vertrekken, dat vertellen ze je pas als je je hebt aangemeld. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht daar niet te lang mee. Meer informatie en een aanmeldformulier vind je via de website vnz.nl. Scheveningen krijgt een heel nieuw festival, Aftersea. Dat is aankomende vrijdag en volgende week zaterdag. Culturele podia, musea en locaties openen de deuren. Er is live muziek, film en kunst. En er zijn bijzondere avondprogramma's. Bijzonder is dat er weer wordt opgetreden in de koerzaal van het Koerhuis. Dat was vroeger natuurlijk het concertpodium van Den Haag. Maar optredens zijn er ook in Museum Beelden aan Zee en het Oranje Hotel. Opvalt het optreden van de jaren 70 discoband Boney M. Ik wist niet dat die nog bestonden. Maar aankomende vrijdag en zaterdag kun je dit dus allemaal zien op het festival Aftersea op Scheveningen. En in Rijswijk vieren ze de start van het nieuwe culturele seizoen traditiegetrouw met het Strandwalfestival. Dat gebeurt volgende week zaterdag. Overdag staat er een cultuurpodium waarop je talent uit Rijswijk en de regio kunt zien. En in de avond komen de grote namen zoals Frans Duits. En al die culturele instellingen in de stad presenteren zich. Dan moet je denken aan het Rijswijkse Jeugdtheater, aan zangkoren, de muziekschool, dansscholen. Ook de Reigers zijn van de partij en heel veel meer. Alle informatie op het Strandwalfestival op strandwalfestival.nl.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: Nou, deze band kwam gisteren nog even voorbij in 2 voor 12. En ik had hem goed, de vraag die erover ging. Dat zou ik toch even opgemerkt hebben. Sister Sledge, he's the greatest dancer.
2: Je luistert naar

0: Adres Onbekend.
1: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
2: Een nieuw seizoen van Adres Onbekend mag ik nu aankondigen. En dat doe ik een beetje met een knoopje in mijn maag. Want normaal gesproken duurt zo'n seizoen tot eind juni. En nu gaan we er vooralsnog vanuit dat het afgelopen is op 1 januari. En wij van Omroep West willen dit niet, kan ik erbij zeggen. Maar misschien moeten we er ook maar gewoon even nog niet aan denken. En de blik richten op de uitzending van morgen. Een hele kakelverse editie weer. Ron Kast, goedemorgen.
3: Ja, je geeft precies, Rogier, het gevoel weer. Wij zijn heel blij dat we weer beginnen. Het is echt zo voelbaar op de redactie. Het was ook gisteren hard doorwerken, omdat de dingen nog niet helemaal rondkwamen. Dat je toch tegen elkaar zegt, ja, het is ook veel waard. Hè. We moeten echt door tot het laatste moment. Ja. En aan de andere kant, ja, ergens in de verte zien we dat het, ja, zeer waarschijnlijk. Ik ben altijd een beetje dat ik het niet helemaal hardop wil zeggen, maar dat het ophoudt 1 januari. Ja. En wat wij merken, in die zomermaanden, dat er heel veel mannen, vrouwen, zijn die iets met liefde te maken hebben. Mm-hmm. Het zijn vaak de vrouwen die de mannen aansporen om naar het Adres Onbekend te gaan. Ja. Het lijkt wel alsof die elkaar allemaal een duwtje hebben gegeven.
2: Oh ja, ja. Beginnen we even op het strand van Scheveningen, waar natuurlijk heel veel liefdes zijn begonnen. Hè? En ook die tussen Gerrit en Ans. Maar Ans is ergens in Den Haag opgelost in het niets, lijkt het wel.
3: Ja, daar lijkt het op, want hij zag haar op het strand zitten. Zij wilde niet door hem, Hans Worsboom, naar huis gebracht worden. Toen is hij met een vriend op een brommertje achter de tram aangereden door Den Haag. Hij zag haar ergens langs Hollandspoor in de buurt daar uitstappen. Mm-hmm. Verkering met haar gekregen, maar het was een dochter van een moeder alleen met kinderen. En die moeder zegt, ja, ik heb Hans nodig voor het huishouden. Toen heeft hij het erbij laten zitten, is het uitgegaan. Een jaar later is hij met zijn brommertje weer voor de deur gaan staan. Ze waren op een gegeven moment zelfs verloofd. Maar in zijn beleving heeft weer die moeder van haar de trouwplannen weten te verhinderen. Zij woonde toen in de Spaarnestraat in Den Haag. We hebben het over de jaren 60. Ja. Wij zoeken Hans Bosboom. En wat is er gebeurd? Hij is een andere vrouw tegengekomen en die heet ook Hans. Niet Bosboom, maar wel Hans. Dus ach ja, hij zal zich nooit vergissen in de naam van zijn grote
2: vrienden. Nee. En deze Hans Bosboom is rond de 70 nu, hè?
3: Ja, dat is er zeker wel. Ik denk dat die in de 70.
2: Juist, precies. Die zoeken we dus. Dan een zoektocht met een spoor naar Voorschoten. Het is jammer dat technicus Tony vandaag niet werkt. Want iedere zoektocht in Voorschoten wordt altijd door Tony ter plekke opgelost. Dus we moeten de luisteraars hebben.
3: Ja, op weg naar Ineke van Gent, dat hopen wij. Van de Leidseweg nummer 121 in Voorschoten, maar ook wel lang geleden. Beetje tragisch, beetje merkwaardig verhaal. Lek zegt, ja, we hadden een relatie, het was veelbelovend. Alleen zij is op een gegeven moment geschept in het verkeer, kwam in het ziekenhuis terecht. Hij is bij haar op visite geweest en in zijn herinnering is het daar verloren gegaan. Is het uitgegaan terwijl ze plat lag met een hersenschudding. Hij zegt, ja, dat heb ik altijd heel erg gevonden, dat ik het kwijt ben geraakt. Er was iets merkwaardigs, hij werkte bij de marechaussee en als haar vader zijn pak zag, dan moest hij altijd denken aan de bekeuringen die vader kreeg in het verkeer. Dat associeerde hij met een uniform met de marechaussee. Het is een omweg en daarmee dus met Lex. Aha. Daardoor had Lex het moeilijk in dat gezin. En Lex, ja, hij zegt, ik heb haar nog wel een beetje gevolgd. Ik weet dat ze doktersassistente is geworden. Ze is getrouwd later met een meneer. Zijn naam is of lijkt op Boom. En ze zijn in de Bollestreek gaan wonen. En hij vermoedt dat Ineke van Gent een jaar of 80 is.
2: Juist. En om de een of andere reden denk ik de hele tijd, als ik die naam hoor, die naam die heb ik ergens ooit eerder gehoord, Ineke van Gent. Maar ik zit even te denken, mijn kennissenkring gelooft toch niet dat het iemand is die ik zo kan aanwijzen. Nou goed, dat heb je af en toe. Dat heb je soms met namen. Dan nog even naar.
3: Dat heb jij gelukkig heel vaak.
2: Ja. Nog even naar Leiden. Ook een langdurend liefdesverdriet eigenlijk, hè?
3: Ja, er is veel liefdesverdriet hier, hier op Radio West in de regio. Ja. We hebben hier een Sylvia van Duin, Piet. Die weet nog niet zeker of hij wel met zijn achternaam op de radio wil. Want hij vindt het zelf nogal wat dat hij nog steeds zo bezig is. Maar ja, ik denk dat ze hem wel volgende week gaan uitnodigen. Als hier tips komen over Sylvia van Duin uit de Bloemenbuurt in Leiden. Hij zegt, ook wij hadden trouwplannen in de jaren 70. Ook hier waren ouders tegen. Wat dat betreft is er wel, geloof ik, iets veranderd in de samenleving. Die ouders hebben denk ik een iets mindere rol gekregen dan in al deze verhalen. Maar dan komt het, hij is gaan wonen in Limburg en daar stond zij in 1986 voor de deur. Hij vond dat fantastisch, maar hij schrok daar verschrikkelijk van. Zij was een moeder, had kinderen en hij wist niet wat hij zeggen moest. Maar het is wel wat dat je vanuit Leiden helemaal naar Epen in Zuid-Limburg gaat. Bij hem voor de deur staat en weer naar huis gaat. Hij hoopt daar nog eens te spreken. In zijn tijd, in de jaren 70, 80, was zij receptioniste voor LOI in Leiden. Mm-hmm. Vader, die dus een beetje tegen hem was, heette ook Piet. Van Duin, die werkte bij de technische recherche. En moeder Maria, die werkte in het weekend als verkoopster van schoenen.
2: Juist.
3: In Leiden.
2: Er is natuurlijk nog heel veel meer, maar dat kunnen we morgen horen. Alle tips mogen naar het bekende telefoonnummer 0800 30 30 300... of zoeken het adres onbekend.nl. Morgen dus om 12 uur de eerste adres onbekend van het nieuwe seizoen. Jouw collega van Radio 5, Kik van der Veer, zegt tegenwoordig elke zondagochtend: luister zolang het nog kan. Ja, die moeten wij misschien ook maar als een soort slogan gaan gebruiken, hè?
3: Ik ga zo eens tellen hoeveel afleveringen we nog gaan maken. Dan zal ik het morgen vertellen, maar ik denk 17, denk ik.
2: Ja. Oké, nou, in ieder geval ben je er morgen weer. Ik ben daar blij mee. Rond tot morgen.
3: Oké, tot morgen. Dag allemaal.
2: Dit is George Ezra. Pretty Shining People. Me and

George Ezra, Pretty Shining People. Het is 11:07. Zometeen in het derde uur vanuit gaan we terug naar Leiden. Terug naar de Pride, die daar om 14:15 gaat vertrekken. En die je ook thuis kunt zien live op TV West en op omroepwest.nl. Nu de NIT, tot aan het nieuws in de Dutch Mountains.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
14: In Rijswijk is het 18 graden, Waddinxveen 18. Bewolkt, maar ook periode met zon en een vrij krachtige westenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom krijgt tijdelijk cameratoezicht. Volgens mediapartner Bollenstreek Omroep heeft burgemeester Ter Hark dit besloten na het incident met een mogelijk explosief bij een woning in de straat. Het cameratoezicht geldt voor 4 weken en kan daarna worden verlengd. Afgelopen nacht is een motorrijder gewond geraakt toen hij viel op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Mediapartner Centraal Plus die bericht dat hij met zijn voertuig over de weg gleed om tegen een auto die voor een verkeerslicht stond te wachten tot stilstand kwam. Volgens ooggetuigen reed de motorrijder veel te hard. Ondanks een stevige wind hebben duizenden bezoekers gisteravond genoten van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden 3 publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Sommieux en Direct. En voor veel bezoekers was dat reden genoeg om naar het strand te gaan. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van de Bee Gees, meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attens met ds.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Tot 12 uur.

0: The Bee Gees, You Should Be Dancing. Het is 10 minuten over 10. Ze hebben eigenlijk weer ontzettend veel geluk vandaag met het weer. De organisatoren van de Pride in Leiden. Vorig jaar was het helemaal zonnig. En uiteindelijk gingen er toen 47 boten door de grachten van de Sleutelstad. Dit jaar zijn het er 50 en is het eigenlijk ook zonnig. Zometeen hoor je Mariette Overdiep, die dat allemaal voor ons op de voet volgt. Ik ga zo meteen ook kijken in de papieren kranten en de digitale media, samen met vriend en collega André Kolen. En het is morgen nog beter weer dan vandaag, tenminste, dat zegt weerman Jordi Bloem. En dan maandag geloof ik nog weer een beetje beter. Zometeen alle details.
1: Uit.
0: Maar eerst dus naar het centrum van Leiden, waar verslaggever Mariette Overdiep de voorbereidingen rondom de Pride volgt. En ben je al bij een boot, Mariette? Zijn ze daar al mee bezig met die boten?
2: Absoluut, er wordt hier geprutst. En hier is op dit moment trouwens in Oegstgeest, er wordt hier geprutst om gekleurde vlaggen, regenboogvlaggen op een boot te krijgen. Het is een hele klus, hè?
3: Ja, dat zeker.
2: Is dit je dagelijks werk?
3: Nee, niet helemaal. Nee, dat zeker niet. Maar het is wel een jaarlijks feest om Pride te vieren natuurlijk.
2: Waarom?
3: Het is wel voor vrijheid. Er zijn heel veel mensen nog steeds beschadigd met andere mensen. En de vrijheid is niet daar. Dus in die zin, mensen moeten wie ze zijn en dat voor hun leven moeten doen. Dus in die zin het is het heel belangrijk het vrijheid te vieren. Maar het is nog steeds een proces. Het is niet altijd een viering per se.
2: Nee, en het verbaast misschien sommige mensen dat ik op een boot terecht ben gekomen waar 8 verschillende kerkgemeenschappen aan of in meevaren, mensen van die kerkgemeenschappen. Ik heb hier Sonja, van welke club ben jij?
4: Van de doopsgezinde gemeente, dus de doopsgezinde remonstranten uit de Lokhorstkerk in Leiden.
2: Leiden is dat. En Jacqueline?
5: Van de protestantse gemeente Oegstgeest.
2: Kerken die meevaren. Ik heb even een quiz voor jou, Rogier. Het eerste burgerlijk huwelijk van homo's, wanneer werd dat ingezegend?
0: Volgens mij was dat in 2001 in Amsterdam.
2: 10 punten.
0: Kijk, dat
2: 10 punten.
0: Ja.
2: Het eerste huwelijk in een kerk ingezegend, wanneer was dat?
0: Oei, oh god, dat... dit is zomaar een wilde gok. Ik denk 2014.
2: Nee.
0: Nee.
2: Verbazingwekkend of niet, het was in 1986.
0: Ah, eerder dus nog.
2: 25 jaar eerder dan het burgerlijk huwelijk. Het gebeurde bij de remonstranten in Utrecht. Klein detail, dominee Wim Overdiep. Verder zeg ik niks.
0: Ah, ja. Hey.
2: Ik zit nu op een boot met mensen met een t-shirt. God is liefde. Is dat de reden waarom jullie meevaren?
4: Ja, God is liefde. En er is bij God geen beperking. Dus wij mensen mogen die, vinden wij, ook niet maken of aanleggen. Dat we anderen niet laten zijn wie ze zijn, dat klopt niet met de liefde. Dus niet met God.
2: En dus varen jullie mee?
5: Ja.
2: Is het belangrijk om je te laten zien als kerken?
5: Nou, dat denk ik wel. Ik was vorig jaar voor het eerst bij Pride in Leiden en ik was blij verrast hoe mooie manifestatie dat was. En toen dacht ik, ja, het is toch echt een gemis dat de kerken niet meedoen om de boodschap van liefde en inclusiviteit ook vanuit die hoeken uit te dragen.
2: Toch zijn er een heleboel kerken die daar anders over denken.
4: Ja, die zijn er wel. En daarom zijn we misschien niet met alle kerken. Maar we willen wel laten zien dat er kerken zijn waar je wel terecht kan. Als je, waar je wel kan zijn wie je bent. En dat je er zonder vragen gewoon bij hoort.
2: Als dominee kan ik me voorstellen dat je ook mensen tegenkomt die met die identiteit zitten, die niet naar buiten durven te komen.
4: Ik wil niet zeggen regelmatig, want er is natuurlijk al een zekere... Bij doopsgezinden is het al zo lang... Ja, ik vind gewoon geen woord in dit opzicht. Dat je wel weet dat je daar welkom bent. Maar er zijn inderdaad mensen die zich juist bij ons aansluiten omdat dat kan bij ons. Die zich niet vrij voelen om dat elders te doen.
2: Als ik kijk naar die geschiedenis, hè, 50 jaar geleden het eerste huwelijk ingezegend. Hoe is die tijd dan veranderd?
5: Ja, ik ben daar net iets minder bij betrokken, denk ik, dan Sonja. Ik denk dat er wel meer vrijheid en tolerantie is. En dat het jammer is dat in de huidige tijd die tolerantie weer wat lijkt af te nemen. Ik moet zeggen, naar aanleiding van je vorige vraag, ik heb een hele hoop kerken benaderd, dat ik echt wel blij verrast was hoeveel enthousiasme en draagvlak er was om mee te doen met dit project.
2: Want hoeveel kerken varen er mee?
5: Totaal 9.
2: Nee, dat is toch echt een heel aantal.
5: Ja, en ik ben op een gegeven moment ook gewoon gestopt om te lobbyen en kerken te vragen met het idee, ja, we hebben natuurlijk 2 boten, je ziet het, we zijn vol. Dus ze kunnen, ja, Er kunnen ook geen mensen nu meer aansluiten, want dan we hebben geen capaciteit meer.
2: Hoeveel mensen varen er mee voor de vrijheid van een ieder?
4: Twee schippers en dan nog 20 passagiers. Dus we zijn met 22 aan boord.
2: Gaan jullie nog iets bijzonders doen of gewoon er zijn?
4: Wij dansen, wij hebben vlaggen, we gaan zwaaien en we gaan er vooral van genieten dat dit kan. Dat er zo'n feest, dat het zo inclusief kan.
2: Heel veel plezier. Ik ga langs de kant kijken naar jullie. Hoi, er komt ineens een jongen met een zwemvest aan. Ga je ook zwaaien? Dat is nou net weer een beetje te eng zo'n microfoon.
1: Okay.
2: Lekker naar de binnenstad van Leiden varen vanuit Oegstgeest. En daar liggen die andere 48 boten.
0: En als je er zelf niet bij kunt zijn, dan kun je ook het allemaal volgen op TV West vanaf 2 uur. Want wij zenden het uit. Ook op online trouwens op omroepwest.nl. Dus je hoeft het niet te missen. Dankjewel, Mariette. Dit zijn de Puma's. Zij maakt het verschil.

0: Kruis.
1: Wat staat er in de krant?
2: De kranten en hun weekendbijlagen zijn weer grondig bestudeerd door collega André Koler. Goedemorgen, André.
3: Goedemorgen, Rogier. Ja, het was weer een heel pak. Weet je, ik heb de steekwagen er maar weer bij genomen.
2: Je loopt ook een beetje krom van het...
3: Ik last van mijn rug ook, hè. Ja. Van de week ook. Toen waren we nog onderweg met z'n tweeën.
2: Iets te ver, hè? Iets te ver lopen.
3: Iets te veel voor mij. Maar goed, ik ben natuurlijk al op leeftijd. En presentatrice Gillian van Vessem is ook op leeftijd. Die is al 57, wist ik niet. Ze ziet er zo jong uit.
2: Ik vond het altijd zo'n bijzondere naam. Gillian.
3: Gillian moet je zeggen. Ja. Maar goed, de vraag is natuurlijk, waar wordt zij gelukkig van? Nou, het antwoord lezen we in Vrouw. Dat is de bijlage van de Telegraaf. Ja. Hè? Iedere ochtend dan loopt ze 2 uur door de duinen met de labradors. Niet te verwarren met labradoodles. Daar heb ik straks nog een interessant bericht over.
2: Ja.
3: Die 2 labradors die heeft ze gekregen na haar scheiding. Dus dan weten we dat ook weer. Verder eet ze dan het liefst ook aan het strand. Er zijn hele leuke strandtenten in Bloemendaal en Zandvoort. Dat is vlakbij waar ze woont. Mm-hmm. En haar favoriet is Nius Beach House in Zandvoort. Eten is daar ontzettend lekker en het is er het hele jaar door gezellig. En als het dan kouder wordt, dan gaat de enorme open haard aan waar iedereen lekker omheen zit. Nou, en als ze op vakantie gaat, dan is het vaak Spanje. Ze is dol op Zuid-Spanje, omdat de tijd daar op sommige plekken lijkt te hebben stilgestaan.
2: Ja, ja.
3: Je hebt het idee dat je in de jaren 70 of 80 terechtkomt, zegt ze. En dat vindt ze bijzonder, want ja, toerisme is op veel plekken op de wereld natuurlijk heel massaal geworden.
2: Zo is dat, ja. Dan het Volkskrant Magazine, die hebben een verhaal over onze radiocollega Vera Simons, de 33-jarige podcastmaker en 3FM-dj, verkondigt op haar voicemail vastberaden dat ze op maandag en dinsdag haar telefoon nooit opneemt. In het echte leven wuift ze dat weg als grootspraak. Het is alleen maar een poging om aan de voordeur mensen weg te houden. Dus een soort nee-sticker, snap je?
3: Nou, slim idee van Vera.
2: Goed idee. Die eerste weekdagen zijn haar heilig, want dan is ze vrij. En in de weekenden slingert Simons vanuit haar heerlijke 3FM-hol in Hilversum nieuwe muziek in de ether en staat ze vaak als host of dj op een festivalpodium. Of ze staat te vlaggen op een door haar georganiseerde Iconic Feest. Iconic Feest, daar heb ik nooit van gehoord. Daar komen we nooit, hè?
3: Nee, daar komen we niet.
2: Dat zijn clubnachten in het teken van queer muziek. Ah ja, queer muziek, ja. Dus misschien draait ze vandaag ook wel ergens in Leiden op de Pride.
3: Ja, dat zou beter zijn. Kom, kan je er tegenkomen. Nou, jij had laatst een logeerhond, hè?
2: Ja, dat was een kruising tussen een poedel en een Malteser. Dat noemen ze een Maltipoe. Een heel erg schattig hondje.
3: Ja,
2: het enige jammer was dat hij niet van lopen hield. Dus lekker wandelen met de hond was er niet bij.
3: Nou, nee. Je zal het niet geloven, maar je hebt ook labradoodles.
2: Ja, die
3: weet je
2: ik.
3: Hoeveel labradoodles Nederland telt?
2: Het worden er steeds meer. Het is de modehond nu, hè?
3: 60.000.
2: Ja, toch niet te geloven.
3: Ja, dat staat allemaal in het AD. Daar wordt ook gezegd van ja, maar zijn het dan wel zulke ideale gezinshonden? Want ze ogen natuurlijk als zo'n vrolijke teddybeer. Zijn enthousiast. En experts die nuanceren dat beeld een beetje van de ideale hond. Want ze zijn namelijk niet hypoallergeen en ook lang niet altijd de gemakkelijkste gezinshonden, zegt Janine Poliste. Mm-hmm. Zij is fokker en voorzitter van de fokvereniging Australian Labradoodle Association Europe.
2: Ja.
3: En nadrukkelijk vertelt ze dat er ook een belangrijk onderscheid is. Want je hebt de gewone labradoodle. Dat is een kruising tussen een labrador en een poedel. Maar ook vaak, zo niet vaker, zie je de bewuste gefokte variant, de Australian labradoodle.
2: Ja, ik zag dat gisteren op Instagram ineens voorbij komen.
3: Nou, volgens experts zijn ze helemaal niet zo hypoallergeen als vaak wordt gesteld. Want allergische reacties ontstaan niet alleen door haren, maar ook door, het is een beetje onsmakelijk, huidschilvers, speeksel, urine en talg.
2: Ja.
3: Beesten, vind ik. Ik vind dat een beetje smerige beesten. Dat die hebben. Ze zijn dus niet minder allergeen dan andere honden, zo luidt het oordeel. En ze hebben ook vaak gedragsproblemen. En dat komt natuurlijk doordat ze gekruist worden en gefokt. En dat gaat niet altijd goed. Dus ook zijn het niet altijd gemakkelijke gezinshonden. Dus zegt een gedragsdeskundige. Mm-hmm. Bezint eer ge begint aan een labradoodle.
2: Nou, dan vroeger thuis een gewone labrador. Dat was een hartstikke lief beest.
3: Ja, gewone labrador. Dat zijn leuke honden. Ik vind een poedel vind ik ook eigenlijk geen hond.
2: Nee. Weet je wie ook een poedel heeft?
3: Nou?
2: Ivolingen.
3: Echt waar?
2: Ja. Nou, daar hebben we het even buiten de uitzending. Eventjes, dat is niet voor het publiek.
3: Nee, dit, is niet voor het... Nee, oké.
2: Dankjewel, André.

0: Mr. Big, to be with you. We zijn deze uitzending vanuit Veel in het centrum van Leiden, waar zometeen rond 2:15 de Pride gaat beginnen. De gekleurde boten die door de grachten gaan trekken. En hebben ze dan een beetje aardig weer? Of moeten ze de paraplu meenemen als ze op die boten staan te dansen? Dat weet Jordi Bloem van de Weerexperts. Goedemorgen, Jordi.
1: De buitjes, ja, goedemorgen. Rogier, nee, de buitjes die vallen elders. Die zijn elders actief.
0: Juist.
1: Niet in Leiden.
0: Nee, oké. Okay, dus daar blijven ze lekker droog. Dat is heel fijn. En de zon begint ook een beetje door te breken hier.
1: Klopt. Ja. Het is op de weerstations die dat doorgeven, zoals Voorschoten, KNW, zo'n half bewolkt. Dus ja, er is ook ruimte voor de zon. De zon is stapelwolken. Heel vriendelijk beeld. In Leiden, onder meer daar, is het nu 19 graden. Er zijn alweer plekken met bijna 20. En het wordt vanmiddag ook 20, misschien nipt 21 graden. Nou, dat is gewoon eigenlijk een redelijk gangbare waarde voor de tijd van het jaar. 21 graden is precies het langjarige gemiddelde. Nou, daar zitten we dan net een tikkie onder. Maar goed, geen kniezoor die erop let. En nee. Het is gewoon heel vriendelijk weer. En die stapelwolken bij ons, die groeien dus niet uit tot een bui. Ik zie nu wel enkele lichte buien in Noord-Holland, Flevoland, het oosten van het land. Ja, dat blijft dus net ten noorden van de regio, dus ook net ten noorden en oosten van Leiden.
0: Nou, dat is mooi. Eigenlijk een hele aardige dag. En het wordt nog beter ook, hè? Zelfs.
1: Het wordt wat beter, ja. Zonder dat het meteen hoogzomers wordt. Mm. Maar die temperatuur gaat toch nog wel even iets pieken. Na een daling vannacht, want het wordt wat frisser dan de afgelopen nachten. 12, 11 graden misschien. Vooral in het buitengebied, vlak aan zee, 14 of 15 graden. Onder invloed van nog het warme zeewater. En het zeewater is eigenlijk net iets warmer dan de luchttemperatuur momenteel. Morgen dan een zuidoostelijke wind. Dus de wind die gaat draaien van het stevige west-noordwesten naar een wat minder sterke zuidoosthoek. Vanavond en vannacht trouwens weinig wind, met de komst van een hoge drukgebied of een uitloper daarvan. Het hoge drukgebied zelf trekt naar Tsjechië en vandaar bij ons aan de flank daarvan morgen een zuidoostelijke luchtstroming. En dan kan het wat warmer worden morgenmiddag. Ik denk aan zo'n 23 graden. En dat is dan weer iets boven het langjarige gemiddelde. Maar lekker hoor, want we hebben morgen aardig wat zon. Nog misschien wat zonniger dan vandaag, met minder stapelwolken, wel wat hoge en middelhoge wolken. Mm. Maar dan komt de zon denk ik goed doorheen. En geen regen. Dus ja, gewoon een hele plezierige zondag. Een beetje nazomer dus.
0: Ja, en ik zei gisteren nog tegen mijn vrouw van het zou leuk zijn als ik toch nog een keer de korte broek aan kon. Dat kan wel, maar ik denk dat dat misschien nog net wat te fris is, hè?
1: Ja, ik zijn mensen die dat al snel doen bij boven de 20 graden. Ja, waaronder collega Grita. En ik ken nogal een paar collega's. Ik zelf ben iemand van 25 plus. Dan doe ik de korte broek aan. Maar bij iedereen ligt de grens wat anders. Nou, die 25 plus gaan we denk ik net niet halen. Maandag 24 en misschien 25 graden. De berekeningen zijn tikkie minder warm geworden nog. En dat komt omdat de wind al vrij snel bij ons gaat draaien naar het zuidwesten. Gaat later ook wat toenemen. En dan kan die echt warme lucht ons niet bereiken vanuit Frankrijk. Die trekt dan oost langs. Maar goed, wel een kantje daarvan. Dus 25 graden moet nog wel mogelijk zijn. Ja. 25 graden. Na een weer wat mildere nacht met 16 graden. Maar in de loop van de dag wat meer wind. Dat verraadt alweer dat er een verandering op komst is. Maar ik denk dat het maandag nog net goed gaat met overdag droog weer en geregeld zonneschijn. Maar dus later op de dag wat meer wind. Ja, en dat is dan het begin van weer een wat winderige fase de dagen daarna. Mm-hmm. Met ook weer grotere kans op af en toe regen of enkele buien. Er zullen ook wel droge perioden zijn. Maar een geheel droge dag wordt lastig. Vooral woensdag kan het wat steviger waaien. En vanaf dinsdag zitten we dan ook weer in een minder warme luchtsoort. 18, 19 graden met misschien later in de week weer nip 20 graden. En op de wat langere termijn zou het dan iets rustiger kunnen worden. In de loop van het volgend weekend. Maar ja, dat is nog een beetje ver weg in de tijd en daarom ook wat onzeker. Maar een echte langdurige na zo'n periode, ja, dat hoor je eigenlijk al, dat zit niet in het vat.
0: Nee, dus een soort light variant van de zon komt even terug en het duurt niet zo lang. Dus we moeten
1: dat
0: ervan,
1: is het, ja.
0: Juist, we moeten ervan genieten en we moeten de momenten pakken. Nou, dat gaan we dan maar doen. Bij deze weten we dat. Dankjewel, Jordi.
1: Vraag raam maar weer. Hoi.
0: Lip Sync, Funky Town.

0: De agenda.
1: Voor de derde keer is de trekkertrek in Midden-Delfland. Het is vandaag 100 tractoren die komen bij elkaar. Allemaal uit de regio. En ze gaan het tegen elkaar opnemen in een wedstrijd. En dan gaat het natuurlijk om wie het snelste is. Nieuw dit jaar is de autotrek. Waarbij ook 10 auto's de competitie met elkaar aangaan. En verder zijn er een kinderdorp, springkussens, een mini-sleepwagen, marktkramen en nog heel veel meer. En s'avonds is er live muziek van bands en artiesten. En dit is aan de Klaas Engelbrachtsweg in Schipluiden. Het Forten en Vesting Festival gaat vandaag van start in heel Nederland. Verspreid over het land kun je forten, vestingen en waterlinies bezoeken. In deze regio zijn dat vooral de vele bunkers langs de kust. Daar zijn activiteiten en het weekend daarna, dus volgend weekend, dan is er nog veel meer, want dan haken ze aan bij Open Monumentendag. Het wordt allemaal georganiseerd door de stichting Forten Nederland, die ervoor zorgt dat iedereen kan genieten van het verdedigingserfgoed, want Nederland is een echt fortenland. Ja, en ik zei het al, Open Monumentendag volgend weekend, zaterdag en zondag. En dat betekent weer rondkijken op plekken waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Er zitten veel klassieke dingen bij, zoals kerken, molens en andere gebouwen. Maar een monument kan ook een boot zijn. Bijvoorbeeld of een brandweerauto, of een boom, of een hek. Ja, kan van alles zijn, als het maar oud is. Als je dat wilt weten, dan moet je even kijken op de website van Open Monumentendag. En dan kun je precies kijken per stad of per dorp wat daar te zien is.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
2: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
3: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
0: Op 89.3 Radio West.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Over twee uur ongeveer dan trekt er een vrolijke en kleurrijke stoet van boten door de Leidse grachten. Dat is vanwege de vierde editie van de Leidse Pride. Duurt nog wel even, maar ze zijn al wel bezig met voorbereiden. En verslaggever Mariette Overdiep loopt daar rond en kijkt een beetje bij alle activiteiten. Mariette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben op de boot aangeland van het Mare College hier uit Leiden, de Vrije School. En daar is hier... Er is hier een lichte chaos gaande. Waar zijn de paperclips? Waar zijn de touwtjes? Die borden moeten nog opgehangen worden. Nou hoorde ik jou net zeggen, we zijn de meest geknutselde boot van alle boten.
2: Ja.
1: Waarom? Wat hebben jullie allemaal gedaan?
2: Dat moet je niet aan mij vragen, want ik heb niet geholpen.
1: Je hebt niet geholpen, je hebt verzaakt.
2: Ja, want ik was erg mee bezig.
1: Oké, maar je vaart wel mee.
2: Ja.
1: Waarom is het zo'n leuke dag vandaag?
2: Omdat Pride heel belangrijk is en... Ja.
1: En waarom is het belangrijk? Kan je dat ook nog uitleggen?
2: Voor de acceptatie, omdat er altijd is er nog in de wereld haat naar mensen die in de LGBTQ zitten.
1: Ja, ik zeg altijd X, Y, Z, want dan heb ik tenminste iedereen gehad.
2: Ja.
1: Nou is het wel bijzonder dat jullie jongeren zijn en op deze manier je laten zien. Waarom is dat?
3: Ja, gewoon. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, zou ik ook antwoorden als ik puber was.
3: Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen en mezelf uit te spreken. En ik... Ik zou niet weten waarom dat niet zou moeten kunnen.
1: Nee, toch zijn er ook mensen die zeggen van... ja, maar ik vind het ook wel een beetje eng, want dan kan je haat over je heen krijgen.
3: Ja, weet je, dat is er toch altijd. Dus waarom zou je dat niet doen?
1: Gewoon jezelf blijven?
3: Ja.
1: Ja, dat ga jij vast beamen.
4: Ja, wat het is, ik vind Pride geen... mensen zeggen tegenwoordig dat het een beetje een gezellig sfeertje is. En dat is het zeker ook. Maar we doen het eigenlijk ook voor protest. Want er moet ook nog genoeg veranderen. Want we zijn er nog lang niet.
1: Wat moet er dan nog veranderen?
4: Dat is een hele lastige vraag. Maar vrouwen bijvoorbeeld kunnen niet veilig over straat lopen... En waarom kan een man wel gewoon zijn shirt uitdoen op het strand, maar een vrouw dan weer niet?
1: Nou, dat is een van de dingen. Overigens blijft het vandaag wel helemaal netjes op de boot, hè? Het wordt geen bloot. Nog even aan jou. Waarom vaar jij mee?
5: Ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat we dat kunnen vieren.
1: Want draai je eens om, want wat staat op de achterkant van jouw shirt? Er staat Born This Gay. Is dat zo?
5: Ja. Ja, je bent wel gewoon zo geboren, dus dat is, ja.
4: Maar dan zou je gewoon... dan niet op de boot zitten, hè? Ja. Ja, dus volgens mij zijn we hier allemaal anders, tussen aanhalingstekens. Want we worden gezien als niet de norm, maar we zijn wel gewoon de norm. En
1: hoe is dat op school dan? Zijn jullie daar anders of is het gewoon de norm?
6: Nou, op het MAVO College is het wel veel fijner dan op andere scholen, vind ik zelf. Omdat je daar hebben we ook een GSA-club waar je in de pauze kan zitten.
1: Wat is een GSA-club?
6: GSA staat voor Gender Sexuality Alliance. En daar kan je dan gewoon jezelf zijn. En dat heeft ook met de Pride te maken. En daar organiseren we ook zulke dingen als deze boot.
1: En... Nog even naar jou toe. Waarom vaar jij mee?
7: Ik vaar mee omdat ik het belangrijk vind om mezelf te tonen... dat ik ook gewoon dat Pride belangrijk is voor iedereen. En ik vind het gewoon een fijne manier om te laten zien dat ik er ook onder hoor. En gewoon gezellig met andere mensen die ook dat vinden.
1: En gaan jullie dansen? Gaan jullie zingen? Wat gaan jullie doen?
8: Tuurlijk.
3: Ja, ja tuurlijk.
1: Nou, toe dan maar. Jullie hebben nu de kans. Eventjes, wat gaan we zingen? Dan hoef je het stil natuurlijk.
3: Nee.
1: Dat?
3: Nee.
1: Ja, doe maar.
4: Oja lele, ik voel me plat zitten. Oja lele, oja nog een keer zo. Oja lele, zing met ons mee. Oja, ole.
1: Nou, overduidelijk. Nog twee uur te gaan voordat de Pride, de Boat Pride, door de kanalen van Leiden vaart. Ga dat zien, het is altijd een heel fijn feest.
0: Ja, en ik hoorde hier een hele mooie opmerking van een van de meisjes daar. Die zei over haat. Haat is er sowieso, dus waarom zou je niet meedoen? Ja, dat vind ik een hele interessante beredenering. Maar
1: misschien wel de waarheid. Ja, het is misschien wel zoals je er tegenaan moet kijken.
0: Zo is dat, ja. We blijven het allemaal volgen. We zenden het uit op TV West en we zenden het uit op omroepwest.nl. En we horen Mariette zometeen ook weer eventjes voorbij komen bij Sjaak in Broodje Bral. Nu Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Taylor Swift, I knew it. I knew you. Het is 9:09 en ik ga zo meteen mijn plek weer afstaan aan Jacques Bral voor een nieuwe Broodje Bral.
1: Dat klopt. Oh,
2: inderdaad. Ja, oh, daar ben ik. Ja. Goedemorgen. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een beetje een zoutloos nummer trouwens van die Taylor Swift. Vind je het?
0: Oh, ja.
2: Ja, ik vind het een beetje niemendalletje.
0: Zou het nog eens opnieuw moeten horen dan?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar goed, ja, ik ben er weer. Jongens, die hebben even op vakantie geweest. En nu zijn we er gewoon weer tot eind van het jaar natuurlijk. Met Broodje Bral op de zaterdagmiddag. En nou, we gaan even terugblikken op het nieuws natuurlijk. Er schijnt in Limburg iets te zijn geweest. Een groepsbijeenkomst midden in de nacht. En we zijn onze goudvoorraad terug aan het halen uit Amerika. Ja, vind ik ook wel erg interessant wat daar gebeurt. En ja, moet je luisteren natuurlijk. De stem is ook nog niet geraden, begreep ik.
0: Nee, precies. Ik heb een aanwijzing gegeven, maar die gaan we niet herhalen natuurlijk.
2: Oké, okay. Wordt weer te makkelijk. Dus het wordt weer een leuk gevuld broodjebal, verwacht ik zo. We gaan ook even naar Leiden, naar de Pride.
0: Ja.
2: Ze zijn niet naakt, hoorde ik net.
0: Nee, het is heel netjes. Dat heb ik
2: ook. Een beetje teleurstellend dan toch wel, maar goed. Het hoeft ook niet altijd naakt te zijn, hè, wat de klok slaat.
0: Nee, dat is zo.
2: Zeker niet in Leiden.
0: Nee, nou, dat zo meteen allemaal in...
2: Nee, de kelder van die Leidse sleuteltjes die rondhangen, dat is ook... ook zo wat.
0: Zouden die ook op zo'n boot staan, de Leidse sleuteltjes, met een liedje?
2: Ja, je had er vroeger de Leidse sleuteltjes, dat was zo'n koor.
0: Een kinderkoor was dat,
2: maar je had ook een liedje van de Leidse sleuteltjes, volgens mij. Of de Leidse, hoe heet dat ook even, Joke stopt met koken. Ja. Oh, die ga ik zo even draaien. Oh. Dat is een leuk liedje, joh.
0: Want ik wil gewoon met de neutronenbommen stickers plakken.
2: Dat singeltje heb ik ooit gekocht van mijn moeder. Oh. Ja, dat vond ik zo leuk. Die heet Joke, hè, vandaar.
0: Mijn moeder heet ook Joke, maar die had een bloedhekel aan dat liedje, weet ik nog.
2: Nou, ik geloof ook niet dat mijn moeder het veel gedraaid heeft, dat plaatje. Ik ook niet.
0: Nou, we gaan het zo meteen in ieder geval horen. Nu, ik ben er morgen weer vanaf 9:00 natuurlijk met de nieuwe uit. Dan onder meer over het nieuwe festival After Sea op Scheveningen. En nu de Backstreet Boys. I want it that way.

0: Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
14: In Meijen is het 18 graden, Haastrecht 18, opklaringen, periode met zon en een matige tot een vrij krachtige westenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. In een flat aan de Hammerskjöldlaan in Rijswijk heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed. De brand was op de 7e etage en er kwam veel rook bij vrij. Brandweer was met veel materieel ter plaatse. Enkele bewoners werden geëvacueerd, maar konden al snel weer terug naar huis. De woning waar de brand ontstond is helemaal uitgebrand. Bij een steekpartij aan de Lorentzkade in Leiden is gisteravond een man gewond geraakt. Een vrouw is aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder was er voor de steekpartij een ruzie in de relationele sfeer. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. De Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom krijgt tijdelijk cameratoezicht. Volgens mediapartner Bollenstreek Omroep heeft burgemeester Ter Hark dit besloten na het incident met een mogelijk explosief bij een woning. Het cameratoezicht geldt voor 4 weken en kan daarna worden verlengd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds 100 mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is 1 graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar 1 graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Na de reclame, muziek van The Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
18: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
21: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
22: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
0: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Tot 2 uur, broodje brouw.

Luisteraars, toen de heren van U2 hoorden dat de Pet Shop Boys een cover had gemaakt van een van hun nummers, Where the Streets Have No Name, stuurden zij een fax naar de heren van de Pet Shop Boys, waarin alleen stond: What have we done to deserve this? Welkom bij Broodje Brouw. Want we gaan er weer tegenaan. Het is 10 minuten over 12 op deze toch iets wat onstuimige zaterdag. Onstuimig is het met name buiten natuurlijk. Het kan natuurlijk binnen ook zo zijn, maar met name buiten. Dus let goed op als je de deur uit gaat, want je waait uit je jasje als je niet uitkijkt. Hoewel het gisteravond en gistermiddag natuurlijk nog veel erger was. En ik zeg wel gisteravond, maar het viel eigenlijk wel mee. Terwijl ik toch echt op het strand stond gisteravond. En ik was niet de enige. Ik stond met ruim 20.000 mensen op het strand om te genieten van de muziek van Anouk en Somjeu en van Direct. Een prachtig festival is dat toch, live on the beach. De sfeer was extreem ongedwongen, durf ik wel te zeggen. Maar ze staan echt met dat festival op de rand. Hè, naast het beachvolleybalstadion staan ze aan de rand van het strand. En dan zie je toch die golven en dan denk je, wat verdorie zeg. Het is wel een beetje mijn stad in optima forma. Als er gaat de zon onder, want je zag de zon er nog ondergaan. Nou, kijk maar even op mijn Instagram of op mijn Facebookpagina. Daar heb ik wat filmpjes neergezet. Dat is heerlijk om mee te maken. En straks gaan we natuurlijk wel even iets draaien van Somjeu. Dat mogen duidelijk wezen. Ja, wat was er van de week nog aan de hand? Nou ja, natuurlijk eigenlijk het meest irritante en het meest brisante was toch wel Overasselt. He? Overasselt, ik weet niet, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist ook niet dat je het met twee S's schreef. Schijnt ergens in Limburg te liggen, Overasselt. Het is, nou ja, het is niet het eind van de wereld, Overasselt, maar je kan dat wel daar vandaan zien liggen, kan ik je vertellen. En daar waren ineens allemaal mensen die in macht daar rondliepen. En interessant dat er allerlei theorieën waren. Er waren mensen die zeiden, ja, die mensen zijn natuurlijk gevlucht vanuit Ceuta. Je weet wel, dat schiereilandje, dat stukje Spanje in Marokko. En die zijn hier naartoe komen rennen. En die waren natuurlijk de grens net over. Die waren op afremmen, uitlopen, zoals het in haplooptermen dan heet. Andere mensen zeggen weer van, nee, het was een groep bewoners van een AZC. Die hadden meegedaan aan de Vierdaagse van Nijmegen. En die hadden de verkeerde afslag genomen. Die waren verdwaald. Zou ook nog kunnen natuurlijk. En weer andere beweerden dat het een onschuldig bedrijfsuitje was van de McDonald's. Het was een partijtje nachtelijk paintballen. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat het helemaal niet gebeurd is, maar dat het AI is. En dat, luisteraars, dat denk ik zelf ook. Het is AI. Allemaal idioten.

0: Een andere keer misschien.
1: Herman van Veen en een andere keer misschien rennen, springen, duiken, vliegen, opstaan en opzij. Nou, opzij kan je zeker in Leiden en vandaag, want daar wordt de Pride georganiseerd. En daar is natuurlijk prachtige grachten waar je met je bootje lekker heen kan varen. En Mariette is onze verslaggever ter plaatse. Mariette, waar bevind je je op dit moment?
2: Ik bevind mij op een boot. En deze boot wordt vandaag bevaren door mensen van de Haardstee. Nou, mag jij even jezelf voorstellen?
3: Nou, ik ben Ronald Bavelaar en ik woon bij de Haardstee.
2: Want wat is de Haardstee? Daar gaat het.
3: Het is begeleid wonen voor mensen met een autisme of beperking. Of een rugzakje.
2: Dus jij hebt een rugzakje?
3: Ja. Die dus begeleiding nodig hebben eigenlijk.
2: Nou, is het wel bijzonder. Jullie varen voor het eerst mee dit jaar. Heb jij dat bedacht?
3: Nee, de Haardstee hebben bedacht. Maar ik heb het wel ooit een keer aangegeven.
2: En waarom wil jij mee varen?
3: Omdat ik zie dat het goed gaat tussen mijn vriend en mij op de Haardstee. En dat er meer mensen bij de Haardstee kunnen wonen die homoseksueel zijn. En gewoon geaccepteerd worden bij de Haardstee.
2: Ja. En is dat, vind je dat bijzonder? Of is dat eigenlijk zoals de wereld eruit moet zien?
3: Ja, want ik had eerst gedacht van, dat ze er moeilijk over gingen doen. Want ze dachten dat het autisme in de weg zat.
2: Jullie zijn al heel lang bij elkaar, hè?
3: Ja, 12 en 8 maanden.
2: Vertel eens, hoe is dat gegaan ooit?
3: Nou, via een cursus. We deden samen een cursus vriendschap maken. In Zoetermeer. Toen zei ik van, nee, het wordt niks tussen hem en mij een vriendschap. Aan het eind kreeg ik een Skype-naam van hem. En toen heb ik geskyped met hem.
2: En toen hadden jullie verkering?
3: Nee, toen hadden we eerst 3 keer geskyped. Heel lang, nachtenlang. En toen werd het een relatie, nou ja.
2: Nou, en al 12 jaar?
3: Ja.
2: Ik vind het een enorme felicitatie waard. Ik ga even naar Gerard. Jij bent begeleider bij de Haardstee.
4: Hallo.
2: Ben jij hier geheel gedwongen in diensttijd? Of,
4: Ja, nee hoor. Helemaal uit eigen vrije wil. Ja.
2: Waarom vind jij dit belangrijk?
4: Nou ja, iedereen mag er zijn. En iedereen heeft zijn eigen rugzakje of niet. En iedereen mag meedoen.
2: Jullie hadden ook een prachtige spreuk op een vlinder staan, namelijk.
4: Iedereen is naakt geboren. En de rest is drag.
2: Ik vind het een hele goede slogan voor vandaag. Nou, mag jij dadelijk op de boot iets gaan doen? Een playback show, toch?
3: Ja, een playback, ja.
2: Wat?
3: Rodonders, ja.
2: Kan je even naar voren? Kijk, het is radio, maar ik wil het toch even zien. Dan kan ik het vertellen. Ja. Zet die hele Rodonders maar op. Welk nummer krijgen we? En dan staat hij dan. Hoor. Is wat...
5: Mijn leven.
2: En hij staat als de koningin te zwaaien.
5: Door mijn babbel hou ik mezelf in leven. Want ik verkoop wat jij nou voelt.
2: Jij mag ook wel een beetje hardop meezingen, hoor.
3: Nee, als ik ga zingen, dan gaat iedereen weg.
2: Oh, nou, dan ga ik even terug naar Rodonders.
5: Het wordt gezellig.
2: Gerard?
4: Ik ken de tekst niet, maar...
5: Met iedereen.

0: in Leiden bij Mariette. En volgens mij komt Mariette zelf ook uit Leiden, want ze zei het uitkering, zei ze.
1: Ja, dat klopt.
0: Is dat zo, Mariette? Kom je daar uit Leiden?
1: Ja hoor. Ah. Nou, ik ben geboren in Lochem.
0: Ja.
1: Maar ik woon al wel wat jaartjes in Leiden.
0: Ah, zie je wel. Dan komt het daar vandaan. Goed zo. Nou, we horen je graag straks nog eventjes, Mariette. Want al die vrolijkheid daar, dat kunnen we wel gebruiken hier op de radio. Dankjewel.

0: Frank Lawrence en Love Don't Hate It. Mooie dag vandaag met de Pride in Leiden om deze plaat te draaien natuurlijk. Goed, we gaan eventjes naar het spel. Moet je luisteren. Ja, dat gaan we spelen. De stem is niet geraden. Dat is altijd een mooi begin natuurlijk, want dat betekent dat er al wat namen zijn genoemd. En dat je dus misschien een richting kan zoeken waarin je de stem zou kunnen proberen te gaan raden. Het is niet Hubert Bruls, dat is de burgemeester van Nijmegen. Niet Hans Spekman, dat is de burgemeester van de FNV. En niet Sybrand van Haarsma Buma, dat is de burgemeester van Leeuwarden. Ik kan jullie nu alvast vertellen, het is geen burgemeester. Als die burgemeester was, zou die burgemeester zijn van een stad in het zuiden. Dat ga ik alvast dan als tip geven. Maar het is dus geen burgemeester, hè? Laat duidelijk zijn. Maar goed, hij komt uit het zuiden van het land. En misschien hoort dat wel in het fragment. Luister maar even.
1: Moet je luisteren.
2: Welke partij zouden die stemmen eigenlijk?
1: Moet je luisteren.
0: Dat is een lastig fragmentje, zeg. Hey, daar hebben ze goed over nagedacht. Dit is een hele vervelende, zeg. Want ik, eerlijk gezegd, ik ken hem redelijk goed, maar ik haal hem er helemaal niet uit. Ik heb hem nog nooit zo horen praten, eigenlijk. Mag ik nog één keer het fragment horen? Wie is dit?
1: Moet je luisteren.
2: Welke partij zouden die stemmen, eigenlijk?
1: Moet je luisteren.
0: Volgens mij is dit uit een tv-programma waar hij de interviewer was. Maar dat even terzijde. Van wie is deze stem? 070-390-5454. 070-390-5454. Dat is het nummer. Het is dus geen burgemeester. Het is trouwens ook geen presentator van televisie. Absoluut niet. Zal ik dan toch wel een hint geven? Een klein hintje misschien? Ja, laat ik dat toch nog een klein hintje doen. 070-390-5454. We gaan luisteren naar Agnetha Velskeuk. Met de heat is on. En de stem, zal ik je vertellen, is iemand waar je ongelooflijk goed mee kunt lachen.

0: Luisteraars, het is een lastige opgave. Normaal staan de telefoons hier roodgloeiend, omdat de meeste van jullie toch al een idee hebben van wie de stem is. Ik geef toe, het is een beetje een onzijdig fragment. Maar als ik nu vertel dat hij uit het zuiden van het land komt en dat je met hem kunt lachen, en zal ik het dan nog een keer laten horen, die stem, zou je dan misschien weten van wie deze stem is?
1: Moet je luisteren.
2: Welke partij zou het die stemmen eigenlijk?
1: Moet je luisteren.
0: Ik vind hem ook lastig hoor, moet je eerlijk zeggen. Maar goed, het is niet anders. Als je nog wilt bellen, ga je gang. 070-390-5454. En misschien blijft het gewoon wel een hele moeilijke opgave. Ik heb je wel voor €350 aan cadeaubons liggen. Ik weet niet of dat je nog wel kan overtuigen, maar dat vind ik toch ook niet niks. €350 aan cadeaubonnen, zoveel krijg je er meestal niet. Een vrolijke stem, een man met wie je kan lachen. Uit het zuiden, sterker nog, hij heeft daar zijn beroep van gemaakt, kan ik je vertellen. 070-390-5454.

0: Stevie Wonder en Superstition. Luisteraars, ik noemde zojuist eventjes een tip, een hint had ik. En ineens ontplofte de telefooncentrale. Dus ik zal het wel weer verkeerd hebben gedaan. Ik heb weer waarschijnlijk weer een hint gegeven waar iedereen ineens denkt, oh, dan zit die. Daar gaan we achterkomen, want uit die ontplofte telefooncentrale hebben wij drie mensen weten te selecteren. Annette, Ruud en Anja. Annette, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Dag Annette, goedemiddag.
1: Hoi, hoi, goedemiddag.
0: Ja, je bent wel een beetje uitgeslapen, Annette, of niet?
1: Ik ben hartstikke uitgeslapen.
0: Oh. Oké, nou, je klonk een beetje twijfelachtig. Twijfel je vaak, Annette, in het leven?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee? Je weet het eigenlijk allemaal wel vrij zeker in het leven. Je weet ook precies, als je naar de supermarkt gaat, wat je wil kopen.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Heb je dan een lijstje of niet?
1: Ik maak meestal wel een lijstje, ja. Maar daar wijk ik ook nog wel eens van af.
0: Oh jee, dus, en dat komt dan omdat je ergens aan twijfelt of omdat je jezelf je laat verleiden?
1: Nee, omdat ik gewoon hele lekkere dingen zie die niet op mijn lijstje stonden.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik laat me dan eigenlijk verleiden. Ja, daar heb je wel gelijk in.
0: En is dat dan vaak bij de kassa dat er ineens, ik had het laatst ergens wel notabene bij, een dierenwinkel, een dierenvoedingswinkel. Ja, en er lagen gewoon stroopwafels voor een euro per stuk.
1: Oh, lekker. Bij de
0: die had jij gelijk meegenomen. Ja, ik had kattenvoer nodig. Nee, en daar lagen strubba. Ja, ik heb er een naar binnen gewerkt, maar misschien waren ze wel voor katten bedoeld. Dat zou ook nog kunnen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat jij je vergist.
0: Dat zou zomaar kunnen, nee, dit. Wat verdorie, zeg je dan? Nou, ga ik zelf twijfelen. Hoe vind je dat?
1: Ja, nou,
0: ik zal het eens even vragen aan Ruud. Ruud, goedemiddag.
2: Oh.
0: Dag Ruud, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, daar is Ruud. Hi.
2: Ja,
0: hey.
2: Dat was ik.
0: Ruud, goedemiddag. Wij leren van de wijsgeer Aristoteles. Aarzeling is het begin van wijsheid.
2: Oké. Okay.
0: Als je ergens aan gaat twijfelen, is dat meestal een teken dat je weer ergens een lampje gaat zien branden. Dat je denkt, oh, aha, dan is het iets anders of zo. Twijfel jij veel, Ruud?
2: Ja, ik twijfel wel eens. Ja, dat klopt.
0: Ja, maar ook over de belangrijke dingen in het leven of alleen...
2: Sommige dingen die zijn vast, die zijn zeker. Dus dat doe ik, dan twijfel ik niet over.
0: Nee. En dat is dan dat de zon opgaat en de zon ondergaat bijvoorbeeld?
2: Precies.
0: Maar bijvoorbeeld leven na de dood? Twijfel je aan het leven na de dood?

0: na de dood?
1: Nee, dat is gewoon geen leven na de dood.
0: Ja, dat weet je toch ook niet zeker helemaal, Ruud? Dat weet je niet helemaal zeker. Er is nog nooit iemand teruggekomen, maar...
1: Hoeveel mensen moeten er dan ergens boven zijn? Hoeveel mensen zijn er al overleden? De jaren.
0: Ja, daar heb jij weer helemaal gelijk in, Ruud. Trouwens, Jezus is wel een keer teruggekomen, maar die had het na 3 dagen alweer bekeken. Maar nee, je hebt gelijk. Ja, dat is wel eventjes waar. Je hebt gelijk, zoveel mensen moeten daarboven zijn. En aan de andere kant dan denk ik ook maar, als er leven is na de dood, waarom gaan we dan dood, Ruud?
1: Ja.
0: Precies,
1: dat is, nou dat... Helemaal, dat is de natuur, hè?
0: Ja, ik vind het... Nou, we geven ons nu echt tot glad, twijfelend ijs. Ik ga nog even naar Anja toe. Anja, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Oh, Arnie. Arnie.
2: Ik ben Arnie, ja.
0: Ja, Arnie. Twijfelde jij over de opgave, Arnie? Wist jij gelijk wie het was?
2: Nee hoor, het is een grote gok.
0: Het is gewoon een grote gok, ja.
2: Ja,
0: dat is natuurlijk voor een hoop dingen in het leven geldt het zo, hè. Het is een gok. Je weet het niet. Maar twijfel jij veel, Annie, het leven?
2: Nee hoor, nee.
0: Nee, lekker nuchter?
2: Ja. Ja, dat wel, ja.
0: Ja, het kost ook ontzettend veel energie, hè, om te twijfelen. Zal ik bij hem blijven? Zal ik weggaan? Ach, het kost zoveel energie. Zal ik die katten nou vermoorden of niet? Dat zijn van die dingen in je hoofd dat je denkt, ja, zal ik het nou doen of niet? Ja, het zijn niet, ik heb 2 hele lieve katten, maar af en toe kosten ze het tapijt onder en dan denk ik, ach jongens, waar zijn we aan begonnen? Maar goed. Over de grote zaken wordt door mijn kandidaten niet getwijfeld, luisteraars. En dat is maar prettig ook. Over de kleine zaken daarentegen wel. En een van die kleine zaken is de stem van vandaag. Het spel moet je luisteren. We gaan de stem nog 1 keer laten horen. En dan ga ik het vragen aan mijn kandidaten. Dit is de stem.
3: Moet je luisteren.
4: Welke partij zouden die stemmen eigenlijk?
3: Moet je luisteren.
0: Ik geef Annette als eerste eens even het woord. Annette, van wie is de stem?
5: Ronald
0: Goedemond,
5: denk ik.
0: Wat zei je, sorry?
5: Ronald
0: Goedemond. Oh, Ronald Goedemond, ja. Zou maar eens kunnen natuurlijk. Heeft een zuidelijk tongval. En daar had ik het over. En je kan met hem lachen. Dat is een ding dat zeker is. Maar is het ook Ronald? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Is het hem nou of niet?
6: Helaas, dat antwoord is fout, joh.
0: Annette, het is hem niet. Ja, ik ga naar... Ja, niks aan te doen, maar blijf je vangen. Want misschien heeft Ruud het ook fout. Ruud, van wie is de stem?
1: Hans Thewe
0: is natuurlijk ook een zuidelijke komiek, want daar zitten we nu al in te zoeken, hè? Dat had je al in de gaten. Kijken, is het Hans Thewe? Die had ik er eigenlijk ook niet echt uitgehaald, maar ja.
6: Helaas, dat antwoord is fout, joh.
0: Is het ook niet? Nou ja, niks aan te doen, Ruud. Volgende keer niet meer twijfelen, gewoon weer bellen. Maakt niet uit. Arnie, jij bent de laatste die nog een kans krijgt. Wie denk je dat de stem is?
7: Theo
0: Maassen. Nou ja, nog een zuidelijke komiek. Maar we kunnen even doorgaan zo.
8: Goed!
0: Het is goed, Annie.
7: Oh,
0: ja, en ik ga de stem nog 1 keer laten horen. Want ik vind het wel echt essentieel om eventjes nog te... Is het nou Theo Maassen? Nou, moet je eens goed luisteren. Je hoort het wel. Als je weet wie het is, hoor je het wel.
3: Moet je luisteren.
4: Welke partij zouden die stemmen eigenlijk?
3: Moet je luisteren.
0: Ah, het blijft gewoon een lastige stem. Maar goed, Arnie, jij begonnen. Dat betekent een cadeaubon van €300 voor een taalkursus. En van Pluto, dat is een fitnessgebeuren, voor €50. Dus Arnie, gefeliciteerd. Ik zeg zonder te twijfelen. Gewoon Swahili leren en lekker aan die apparaten gaan hangen.
7: Ja, nou is goed. En dat doe ik een keer in de week. Dus,
0: Goed zo. Oh, prima. Goed zo. Ja. Nou, dankjewel voor meedoen. En dat doe ik ook voor Ruud en Annette. Dank jullie wel. En morgen is er weer een nieuwe opgave voor het spel. Moet je luisteren. Dag allemaal.
7: Doei.
0: Dag.
9: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine.

0: Franstalige muziek, een prachtige chanson van Jacques Dutronc. Il est 5 heures Paris et veille. Er is een Haagse versie van gemaakt trouwens ook. Kunnen we leuk draaien over wat Den Haag ontwaakt. Maar we gaan eerst even naar Leiden toe, want daar zit Mariette nog steeds bij de Pride. Maar die is nog niet begonnen, begreep ik, Mariette. Want het gaat pas om 2 uur beginnen, geloof ik, hè, de parade.
1: Om 2 uur ja, gaan die boten varen, maar vergis je niet, Leiden is al een week lang aan het feest, hoor.
0: Oh.
1: We hebben lezingen gehad, we hebben tentoonstellingen gehad, we hebben de Pride Walk gehad, we hebben daar onze Queen, die loopt hier ineens rond. En ja, die boten gaan varen, dan heb je een jury.
0: Oh.
1: En Michiel, jij zit in de jury.
2: Ja, dat klopt.
1: En jij bent niet geheel toevallig, denk ik, in die jury. Jij bent jaren de uitbater geweest van de Rolls Beurs.
2: Dat klopt, helemaal.
1: Ja. Helaas, het café wat niet meer bestaat. Ik vind het een gemis. Ik denk de hele community ook.
2: Absoluut. Daarvoor is het echt een gemis. En is het super jammer dat het niet doorgezet kon worden.
1: Nee, maar jij was moe en jij dacht van, kom, ik ga wat anders doen.
2: Ja, zo is het.
1: Moeten die anders mensen zelf wat actiever gaan worden?
2: Nou, dat sowieso natuurlijk. We moeten het zelf ook doen.
1: Dus, gewoon zelf die slingers een beetje ophangen.
2: Nou, maar dat is sowieso het leven natuurlijk. Ja, ja, je moet het zelf een beetje organiseren. Dus we hebben een prachtige community lokaal natuurlijk.
1: We hebben het COC hier om de hoek.
2: Ja, COC om de hoek. Dus daar kunnen ze toch ook een plaatje draaien achter het barretje staan. En met z'n allen naartoe komen natuurlijk.
1: Nou, bij deze de oproep gaan we dat even lekker doen. Hé, hey, jij zit in de jury. Er komen daar straks 50 boten langs.
2: Ja, zoveel?
1: Ja, dat zijn er 50.
2: Dat wist ik nog niet.
1: Ja. Ja, oh, sorry dat ik de brenger van slechte nieuws ben. Maar waar ga je nou op letten?
2: Nou ja, sowieso natuurlijk op de boodschap. Hebben ze een boodschap? Hoe ziet hij eruit? Geen ballonnenboten.
1: Ik heb al heel veel ballonnenboten gezien. Waarom mag dat niet?
2: Oh, nou, dat vind ik altijd makkepoezengedrag. Ja, ja, joh, maak wat moois. Maak een mooie bouwwerk.
1: Gewoon een relnichtenboot.
2: Nou, dat ook weer niet. Waarom? Nee, maar gewoon met een thema, met een uitstraling. Daar hou ik van. Ik heb jarenlang hier natuurlijk ook de Purbakkenboot gebouwd voor de Roze Beurs. Dus ik weet er wel het een en ander vanaf. Dus maak er wat van. Daar ga ik op letten.
1: En dan hebben we 1, 2, 3 prijzen en de poedelprijs?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Ik moet mijn instructies nog krijgen.
1: Goed, dan ga ik even naar de overkant. Want daar zit toch wel het boegbeeld van de Pride. Nou ken ik jou onder de naam Lorenzo, maar nou heet je vandaag geen Lorenzo.
3: Christine Carrington.
1: Tuurlijk, dat had ik kunnen weten.
3: Ja, we zijn allebei even out of the Dallas and Dynasty hebben meegemaakt. Dus je had het kunnen weten.
1: Jij mag weer presenteren.
3: Ik ga voor Centraal Plus en voor Omroep West, hoe leuk is dat, live de botenparade presenteren. Met die 50 boten die voorbij komen, ga ik allemaal vertellen wat mensen kunnen zien. En we hebben nog wat leuke gasten die aan tafel komen zitten. En dan ben ik na 2 uur waarschijnlijk uitgeluld, letterlijk en figuurlijk. En dan gaan we door naar de Lammermarkt. Dan gaat het hele circus weer opnieuw beginnen.
1: En wat vind jij van die makkepoezenboten?
3: Nou, ik ben wel met Michiel eens dat ze wel een beetje mogen doen. Toch, een ballon is makkelijk, maar we willen wel een beetje een bouwwerk op zo'n boot zien, dat het leuk uitziet. Of dat ze gewoon echt nagedacht hebben over een thema. Ik weet natuurlijk uit betrouwbare bron dat er een aantal boten voorbij komen waarvan ik zeker weet dat ze echt iets heel leuks hebben gedaan. Maar ja, dat moeten de mensen dan straks maar even op tv gaan kijken.
1: Ik heb nog één ding wat ik net gezien heb. Iedereen is naakt geboren, de rest is drag.
3: Nou, ik ben sowieso niet geboren, maar ontworpen.
1: Oh, sorry.
3: Dan weet je dat alvast. En als ik vanavond naar huis ga, dan gaat lekker mijn gezichtje eraf en heerlijk mijn schoentjes uit. Want dan ga ik denk ik daarna 2 weken in quarantaine.
1: Nou, dat is een goed begin van de Pride. Veel plezier allemaal.
2: Dankjewel. Hartstikke leuk.
1: Gaan we dat zien. Maria, we gaan het uitzenden.
0: Hè? Ja, we gaan het uitzenden. We gaan er allemaal naar kijken. Hartstikke leuk, joh. Hartstikke leuk. De Purbakkertocht, die kende ik wel in Leiden trouwens. De Purbakkertocht, die is wel fameus, hè? Ja, die is fameus.
1: Ja, zeker.
0: Maar de makkepoezenboot, daar had ik nog nooit van gehoord.
1: Ja, de makkepoezenboot. En we hebben ook een opgewonden hondenstandje hier.
0: Kan je uit. Hartstikke goed. Dankjewel, Mariette. En succes daar voor de jury ook natuurlijk, luisteraars. Want de jury is natuurlijk altijd heel belangrijk om dat goed te doen. En dat is best wel eens lastig als het allemaal een beetje om elkaar ligt. Dat is, ik heb vorig jaar zelf bij de Kama Sutra beurs, heb ik ook in de jury gezeten voor de Miss Wet T-shirt competitie was dat. En ik vond het ontzettend lastig, want die t-shirts waren allemaal net even nat.

0: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
3: Ja.
2: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
3: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

Sam Smith en het prachtige Too Good at Goodbyes. Luisteraars, we gaan naar het nieuws van 1 uur. En daarna nog lekker een uurtje natuurlijk. Broodje bro. En wat zullen we draaien? Madonna, Papa Don't Preach. Ja, past ook een beetje bij deze dag van de Pride. Toch, daar had het alles mee te maken. Goed, ik ga even koffie halen. Ik ga even een broodje eten. Dat doe ik tijdens het nieuws natuurlijk. Hè? Anders zie ik weer een volle mond te praten. Dat is niet goed. Dus wat mij betreft, tot zo direct. En veel plezier met het nieuws. Wat eigenlijk elke dag hetzelfde is. Het zijn altijd dezelfde gebeurtenissen. Het gebeurt alleen met andere mensen. Ja. Nee, dan liever een broodje.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
14: In Heenweg is het 19 graden, Roelof Arendsveen 19, opklaringen, periode met zon. Er staat een matige tot een vrij krachtige westenwind. Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Bij een woning aan de Schubertlaan in Leiden is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Er waren op dat moment geen mensen in de woning en niemand raakte gewond. Explosie zorgde wel voor een grote ravage. Ook de naastgelegen woning heeft schade opgelopen. Politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden van de Leidse Schubertlaan. In een flat aan de Hammerskulplaan in Rijswijk heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed. Brand was op de 7e etage en er kwam veel rook bij vrij. Brandweer was met veel materieel ter plaatse. Enkele bewoners werden geëvacueerd, maar zij konden al snel weer terug naar het huis, naar hun huis. De woning waar de brand ontstond, die is helemaal uitgebrand. De Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom krijgt tijdelijk cameratoezicht. Volgens mediapartner Bollenstreek Omroep heeft burgemeester Ter Hark dit besloten na het incident met een mogelijk explosief bij een woning. Het cameratoezicht in Hillegom geldt voor 4 weken en kan daarna worden verlengd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclamemuziek van Golden Earring. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
20: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
21: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
21: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
22: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
25: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
24: En voor Harold met een staalopstoel.
26: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
24: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
27: Medipoint.
24: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
27: Medipoint.
24: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
30: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

Radar Love, Colin Ewing. En als je hem zo hoort, denk je, goh, ik zou die hele lange live versie wel willen draaien. Want daar zijn natuurlijk verschillende live versies van. En sommige duren ook wel 18 minuten. Misschien gaan we dat ook een keer doen. Dan kan ik wat eerder weer op de fiets springen. Nee, tot twee uur ben ik nog bij jullie. En wat heb ik dan onder andere? Natuurlijk straks om 13:30 de zwartlap van een Nederlandse formatie, maar een Engelstalig lied. De bakplaat aan het eind van het programma komt uit Australië, van een band die in de beginjaren van Sommieux zorgde voor hun inspiratie. Maar Jet komt nog eventjes straks buurten, want die gaat ons nog even iets vertellen over de Pride in Leiden, waar we natuurlijk heel trots op zijn. En ja, Elko Brinkman, over Leiden gesproken. Elko Brinkman was een Leidenaar en die kennen wij denk ik wel als minister nog van vroeger. Dat was een bedachtzame man was dat, Elko Brinkman. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Ik heb hem ook een paar keer met hem iets mogen doen op het podium. Aankondigen of presenteren of zo. En dat was de eerste keer, kan ik me herinneren, vrij lastig. Toen was hij voorzitter van, dat heet nu Bouwen Nederland. Maar hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bouwers of zo heette het. Later is Maxime Verhagen is hem nog opgevolgd ook. Want dat is al de CDA's die ze willen hebben blijkbaar. Elke Brinkman en de mannen kon al zo bedachtzaam praten. Hè. Dat duurde altijd vrij lang voordat hij tot een zin kwam die de moeite waard was om uit te spreken. En die mensen heb je, die denken terwijl ze praten. Heel lastig. Zeker als je op het podium staat en het duurt maar en het duurt maar. En dan kan ik me herinneren, leuke anekdote misschien, dat hij voorzitter was van wat dan Bouwend Nederland nu heet. En er was iets gebeurd, iets belangrijks. Volgens mij was het nieuwe pand geopend in Zoetermeer van Bouwend Nederland. Zoiets was het volgens mij. En er was een toespraak van Willem-Alexander. Die zat in Curaçao en die zou via de satelliet komen. En dat was precies om 3:00 afgesproken, 's middags. Dat hij, of 4:00, weet ik veel, laten we zeggen 4:00. Dan moest er dus worden ingestraald via de satelliet. Want dan zou Willem-Alexander een praatje doen vanuit Curaçao om de mensen te feliciteren met hun nieuwe gebouw. Nou, de voorzitter, Elko Brinkman, daarvoor natuurlijk. En ik had inmiddels wel geleerd, dat heb ik wel vaker geleerd, als mensen lang van stof zijn en je moest ze aankondigen, dan moet je vooral zeggen dat ze de komende 10 minuten iets gaan zeggen. Maar als je dat niet doet, zijn ze zo 20 minuten verder en dan duurt het maar. Dus ik zei keurig, lieve mensen, Elko Brinkman is nu aan het woord. De komende 10 minuten gaat hij wat zeggen. Nou, Sjaak, ik denk dat het lastig wordt, want ik heb 5 punten die ik... Nou, je begrijpt hem al. Bij het derde punt waren de 10 minuten voorbij. En toen heb ik, en dat is het mooie, dan kan je tegen het publiek zeggen, ja, we hebben afgesproken 10 minuten. Want we moeten naar de koning om 4:00, hè, die gaat nu beginnen. Dus ik trok Elko Brinkman letterlijk van het podium af bij het derde punt, de voorzitter van de club. Maar ja, het publiek begreep het ook wel, want ja, Willem-Alexander zou om 4:00 instralen. En inderdaad, precies om 4:00 middags kwam via de satelliet Willem-Alexander vanaf Curaçao, waar hij toen zat voor een werkbezoek, en feliciteerde de hele aanwezige club. Wat Elko niet wist, was dat die toespraak van Willem-Alexander was opgenomen. Hij had het nog gewoon door kunnen gaan. Maar ik dacht bij mezelf, ik vind het wel mooi geweest. Dus eigenlijk heb ik een beetje Elko Brinkman in de luren gelegd. Nou, dat gezegd hebben, het was een mooie man. Het was een prachtige man. Hij heeft veel gedaan voor het land. En daar zullen we hem toch voor bedanken. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Doen we wel. Ja. Elko, bedankt. Ik zei al, ik was gisteren bij Live on the Beach. En daar brak Sommieux natuurlijk het huis af. Ze toeren door Europa de komende weken. Ik wens ze daar veel sterkte bij. Dit is Sommieux. En this is the moment. Met niemand minder dan een van mijn grote helden. Nou,

en Fast Car. Fast Car, moet ik zeggen, Amerikaans natuurlijk. Nummer wat weer van de Tracy Chapman. Een leuke cover, maar ik vond het origineel toch weer beter. Maar goed, dat heb ik wel vaker. En soms zeggen mensen, ja, ik vind het eigenlijk wel beter dan het origineel. Nou, als het beter is dan het origineel, wat heb je dan nog aan het origineel? Sommige dingen zijn echter, als ze origineel zijn, nog steeds heel veel geld waard. En dan heb ik het met name over goud. Deze week kwam het bericht, dat zal jullie toch ook de wenkbrauwen hebben doen fronsen, dat er geld uit, of goud uit Amerika naar Nederland is teruggehaald. Een half jaar geleden, zegt de president van de Nederlandse bank, was er geen sprake van om goud naar Nederland te halen. Maar dat was bij de presentatie van de jaarrekening van de Nederlandse bank, dat was eind maart. Maar toch verraste de centrale bank ineens met de mededeling dat er alsnog voor ruim 10 miljard euro aan Nederlands goud is weggehaald uit Amerika en een klein beetje ook uit Canada. 86 ton aan Nederlands goud is verplaatst. Geopolitieke onrust wordt genoemd als reden. Zeg maar gewoon, je wil wegwezen voor die worst case van een Donald Trump. Die man is natuurlijk aan alle kanten totaal onbetrouwbaar geworden. Dus dan haal je goud daar weg. Want voor hetzelfde zegt hij, nou, het is van mij. Het zou zomaar eens kunnen natuurlijk. Operatie natuurlijk veel met geheimzinnigheid omgeven. Nederlandse bank wil niks zeggen over de aan- en verkoopdata, over de kosten, over de manier waarop het goud verplaatst is. Ik vermoed zelf dat het met een vliegtuig is gedaan. Kan bijna niet anders. Maar ging dus van de 86 ton goud 27 ton daadwerkelijk op reis. De rest is namelijk daar verkocht aan goud. En dat hebben ze hier weer aangekocht. En dat is een goede deal geweest. Want het goud in Londen, want daar ligt het dan nu, is van een betere kwaliteit dan het goud in Noord-Amerika. Dus we hebben er ook nog beter goud voor teruggekregen ook. We zijn niet de enige die het doen. De Banque de France heeft het eerder dit jaar ook gedaan. Die heeft al het Franse goud naar de eigen kluizen in Frankrijk gehaald. En dat kochten ze dus hetzelfde voor hogere kwaliteit terug. Ze maakten daarbij 13 miljard euro winst. Vanwege de schommelingen op de goudmarkt. Moet je eens nagaan. En de Duitse Bundesbank deed het al veel eerder. In 2017 hebben ze toen dat goud grotendeels uit Amerika gehaald. Er ligt nog een beetje daar. Maar daar wordt in Duitsland nu druk over gepraat. Dus ophef over of ze niet de hele goudvoorraad weg willen halen uit Amerika. Goud heeft een unieke functie, hou je vast, als vertrouwensanker. Wat een mooi woord is dat, zegt. Dat zegt een woordvoerder. Als er extreme risico's zijn, zoals bijvoorbeeld dat de financiële markten instorten, nou, dan heb je altijd nog goud. Tussen 1936 en 1940 had de Nederlandse bank een vooruitziende blik. Toen plaatste de centrale bank honderden tonnen goud vanuit Nederland naar New York. Die werden toen verplaatst. En nu halen we het dus weer terug. De veranderende tijden. Ik zeg aan mijn beurt, jongens, alles leuk en aardig. Maar haal het allemaal maar gewoon terug naar Zeist.

0: is die weer, luisteraars.
1: Ja, tuurlijk.
0: De Smartlab van de week. En ditmaal is de Smartlab afkomstig van twee zusjes die heel goed konden zingen met z'n tweeën. Deden dat niet in het Nederlands, maar die deden dat in het Engels. En zodoende hebben wij dus een Nederlandstalige, of Nederlandse formatie moet ik zeggen, die in het Engels een Smartlab zingen. Ik praat natuurlijk over de dames Maywood. Mother, how are you today?

0: Lossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: Zondag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Zondag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, prachtig plaatje. Don't Stop the Music. Yarbrough's and People was een one-hit wonder was dat. We gaan nog even naar Leiden. Daar gaat om 2 uur het grote spektakel beginnen. De Pride van Leiden. Is dat trouwens ook de naam, Mariette? Mariette Overdiep is onze verslaggeefster ter plaatse. Is het ook de naam van het gebeuren, Pride Leiden?
1: Ja, dat is de naam. Ja, okay. En de vlaggen hangen hier met Happy Pride. Heel veel regenboogvlaggen. En als je niet van een feestje houdt, dan heb je echt botte pech vandaag in Leiden. Want de straten zijn gewoon in beslag genomen met stoelen. En de dames zitten hier met een wijntje in de hand. Is dit het feestje?
2: Heerlijk feestje. Gezellig.
1: Ja, is het zo lekker vanwege dat wijntje? Of,
2: Nou, het goede weer, gelukkig.
1: Maar heeft het ook nog iets met die Pride te maken? Of...
2: Ja. Hoe bedoel je?
1: Dat u hier zit?
2: Ja, ja, we komen voor de Pride.
1: Ja. Ja, wat is er zo leuk aan?
2: Ja, het is altijd een feest op die boot. Wat moet je er nog meer van zeggen?
1: Heeft u ook nog iets met de boodschap dat iedereen mag zijn zoals die is?
3: Ja, zonder meer. Iedereen mag wezen hoe, wat hij is. Dat vind ik ook wel.
2: Ik heb van jongs af aan al meegekregen.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Wat een mazzel.
2: Hele, hele grote mazzel.
1: Ja, want lang niet iedereen denkt er zo over.
2: Nee. Ja, als je het jong aanleert, dan is te hopen dat ze het later ook nog zo houden.
1: Ja, maar de wereld wordt niet toleranter op dit moment.
2: Nee, we zijn 75 jaar terug in de tijd.
1: Erg toch? Erg toch?
2: Ja.
1: En des te meer reden toch eigenlijk om dit feestje te vieren, Ed?
4: Ja, maar je moet dit vieren, maar je moet dit vooral vieren met hele lieve mensen. Want het gaat vandaag over liefde. Hè? En dat iedereen dus gewoon vandaag eens een keer ziet dat je die liefde allemaal op je eigen manier mag beleven. En ik hoop dus dat die mensen dat ook de rest van het jaar allemaal goed vasthouden. Hè? Want er valt nog veel te winnen.
1: Dus het is niet alleen vandaag?
4: Nee, we moeten de rest van het jaar dat idee en lief zijn voor elkaar vasthouden.
1: Nou, dat vind ik nou een hele mooie boodschap. Ben je het een beetje eens met hem?
5: Ja hoor, ik hou ook graag vast. Ja, zeker.
1: Nou, was hier... Op de hoek was de Roze Beurs, het café voor de mensen die allemaal een beetje anders zijn, is niet meer. Heb je een beetje de rol overgenomen?
4: Nee, maar ik denk dat de tijd een beetje veranderd is. Als je voorheen natuurlijk gelijkgestemden wilde ontmoeten, dan ging je naar café de Roze Beurs en dan kwam je altijd wel gelijkgestemden tegen. Maar tegenwoordig ziet iedereen op zijn telefoon en zitten ze dus, ja, omdat ze zo normaal zijn, al die mensen, zitten ze dus ook tussen hele normale mensen, gewoon in normale wijnbarren en normale cafés met elkaar af te spreken. Dus misschien is het item wel een beetje ingehaald door de tijd.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie gedachte. Wij gaan ondertussen genieten van de...
6: Dankjewel.
1: Ja, waar ga je...
6: Haartocht, hè?
1: Ja. Ja. En waar ga je speciaal op letten?
6: Ik denk de originaliteit.
1: Van de boten.
6: Van de boten.
1: Nou, ik heb er al een heleboel gezien.
6: Ja.
1: Ik kan je vertellen, er zitten hele leuke tussen.
6: Ik ben benieuwd. Heel benieuwd.
1: Hou het een beetje rustig met de drank. En ja, Leiden geniet dadelijk om 2 uur te zien bij TV West ook. De Pride Leiden.
0: Precies. Maar ja, dankjewel voor je verslag. En heerlijk dat Leids accent daar zo. En het blijft inderdaad droog. Het blijft prachtig weer voor de Pride. En dat doet ons natuurlijk deugd. Want ja, dat laat me wel wezen. Het klimaat is natuurlijk een beetje een probleem op dit moment. Maar goed, het leven is net als het klimaat. Het is chaotisch, het is vol verrassingen. En zo moet het zijn. Het leven is geen rechte lijn. Als het een rechte lijn is, dan ben je dood. En daarom laten we man, zeker vandaag in Leiden met die Pride, die heerlijke ronde dans des levens omarmen. Want uiteindelijk is in de dood pas iedereen gelijk. En dan eindigen we met z'n allen een beetje als de voorbijgegane zomer. Koud en niet langer relevant. Dus vier het leven. En daarom voor iedereen die zich gelukkig voelt, anders of niet anders, draai ik met liefde. Wat zeg ik met alle liefde? Een nummer dat past bij zo'n dag als vandaag, de Pride in Leiden. We gaan terug naar de jaren 60 en we gaan genieten van een band die we allemaal kennen van een nummer dat heet Get Ready.

0: Ja, muziek uit vele horizonten, dat weet je. Het komt uit alle hoeken, uit alle kieren en gaten komt de muziek. Zo zitten we bij Rare Earth, gaan we ons uit het dak. En dan zitten we weer in de contemplatie en de overdenking met Gilbert O'Sullivan. Aangeschoven is de presentator van dienst na 2 uur. Dat is Ronald van der Geer. Ronald, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Sjaak.
0: Welk een onverwacht genoegen.
1: Leuk om je weer eens in de ogen te kijken.
0: Ja, want je hebt wel ogen, ik heb ook ogen. Maar we zien elkaar niet altijd in de ogen te kijken.
1: Nee. Zitten verrassend veel ver van elkaar.
0: Ja, ver van elkaar. Maar nu toch eventjes hier in de buurt, begrijp ik. Voor de sport vandaag.
1: Zeker.
0: Want je bent ook een sportier, heb ik gemerkt.
1: Ja, hè? Ja. Ja, jou ontgaat weinig, hè?
0: Ja, mij ontgaat helemaal niks, meneer Van der Geer. Ik weet alles. Ja, vertel mij, want het begint ondertussen een formule te worden.
1: Ja.
0: Vertel, wat hebben we voor sport straks?
1: We hebben Rijnsburgse Boys, dat speelt tegen AFC. Dat is de eerste wedstrijd die om 2:30 begint. En Katwijk, Jong Almere en een divisie lager hebben we VVSB, FC Lisse. Dat zijn de 3 wedstrijden die we vanmiddag volgen. We zijn pas 3 speelronden onderweg natuurlijk. Dus we kunnen nog niet zo heel veel zeggen ervan. We kijken een beetje vooruit naar ADO, dat moet voetballen morgen.
0: Dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk.
1: Ja, ga je dan nog wel eens heen eigenlijk?
0: Moet er punten worden gepakt? Ja, als het even kan. Zit op de tribune? Ja, natuurlijk. Ja, als je ploegjes moet dat steunen. Ja,
1: en hoe is jouw indruk dan daarvan tot nu toe?
0: Nou, ik zal je vertellen dat ik was bij de laatste wedstrijd van het vorige seizoen en toen zei Mark Bottel tegen mij, ik heb wel een aantal mensen, nou, dat komt wel goed. We krijgen wel weer een goede selectie. Maar ik begin nou een beetje in de vibe te komen van als we er maar in blijven.
1: Ja, hè?
0: Maar het staat natuurlijk nergens op. We zijn pas een paar wedstrijden bezig.
1: Ik vind dat altijd een gezonde vibe voor een ploeg die promoveert. We gaan het nu allemaal over spelsystemen en aanvallend voetbal.
0: Maar
1: weet ik
0: moet gescoord worden. Gaan we morgen ook tegen Fortuna gaan knallen met die ballen. Ja, toch?
1: Lekker.
0: Goed. Ja. Dat gaan we in ieder geval doen na 2 uur, Ronald. Dankjewel. We gaan even muziekje draaien. En dan gaan we daarna naar de bakplaten alweer. Verdorie, zeg. Wat gaat ze programma toch snel. Ik zou na 200 uurtje door willen gaan, hè?
1: Dat mag.
0: Oh,
1: kost niet veel.

0: Emerald and a Night Like This. Het is tijd voor...
1: De bakplaat.
0: Wonderbaarlijk genoeg gaan die twee uren toch snel. Is het alweer tijd voor de bakplaat, de laatste plaat van het programma. En ik begon het programma met te melden dat gisteren Live on the Beach Show fantastisch was met Somjeu. Zeker in het begin van de tijd van Somjeu zijn ze beïnvloed door een bandje uit Australië. En dat bandje heet Empire of the Sun. Ze hebben een nieuw album uitgebracht en dit is van dat nieuwe album. En het gaat over misschien wel het allerleukste dat er is. Music on the radio. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Hou je goed, hou je haags.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: In Alphen aan den Rijn is het 19 graden, vlist 19, opklaringen, periode met zon en een krachtige westenwind.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. In het centrum van Rotterdam zijn afgelopen nacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de Haagse onder invloed van alcohol. Ze werd door boze mensen van het terras belaagd en raakte daarbij gewond. Bij een woning aan de Schubertlaan in Leiden is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Er waren op dat moment geen mensen in de woning. Er raakte niemand gewond. De explosie zorgde wel voor een grote ravage. Ook de naastgelegen woning heeft schade opgelopen. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden van de Leidse Schubertlaan. In een flat aan de Hammarskjöldlaan in Rijswijk heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed. Brand was op de 7e etage en er kwam veel rook bij vrij. Brandweer was met veel materieel ter plaatse. Enkele bewoners werden geëvacueerd, maar konden al snel weer terug naar huis. De woning waar de brand ontstond is helemaal uitgebrand. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen.
9: Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A16 bij daar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En op de A20 van Hoeksmond naar Gouda, voor Rotterdam Overschie, een klein kwartier vertraging.
6: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Radio West Sport.
14: Goedemiddag, het is weer zaterdag. Het weekend is weer begonnen. En we richten de blik weer op het voetbal hier op Radio West. Zoals je dat van ons gewend bent. Altijd zijn wij erbij als er iets gebeurt in de regio. Als het gaat om het regionale voetbal natuurlijk. We hebben lang gezocht en drie heerlijke wedstrijden gevonden. Ja, van ploegen die de puntjes heel goed kunnen gebruiken. Rijnsburgse Boys bijvoorbeeld. Ja, je kunt niet echt spreken van een horrorstart na drie wedstrijden. Maar één punt. Maar echt, een kickstart is het ook niet natuurlijk. AFC is de tegenstander, doet het toch echt stukken beter. Won twee keer, verloor één keer. Waardoor het verschil tussen beide ploegen nu al 5 punten is. En dan zijn we eigenlijk nog maar net bezig. Dan naar de tweede wedstrijd waar we bij zijn vandaag. Dat is Katwijk. Ook geen droomstart voor Katwijk. Maar met een zevende plaats niet echt ontevreden natuurlijk. We hebben 4 punten na 3 gespeelde wedstrijden. En ontvangen vandaag Jong Almere. Dat is natuurlijk een ploeg met enige wisselvalligheid. Maar vaak wel een ploeg die makkelijk scoort. Of er veel doelpunten vandaag zijn. Zullen we straks in deze uitzending horen. En dan hebben we ook natuurlijk de vierde of de derde divisie. Die houden wij altijd in de gaten. En daar hebben we VVSB. En VVSB speelt vandaag een wedstrijd. Ik moet heel even kijken. Want VVSB speelt tegen FC Lycia. Dat is de regio die wij vandaag natuurlijk gaan laten horen. Vanaf 4:30 is die wedstrijd. Ik was even op zoek naar de stand. Maar VVSB is de nummer 9 met 4 punten uit 3 wedstrijden. En FC Lisse heeft al 9 punten en heeft gewoon nog de ongeslagen status. Dus dat is misschien wel de favoriet voor het potje van vanmiddag. Als dit nou aantrekkelijk klinkt en we gooien er een sausje omheen... overheen eigenlijk van ADO Den Haag en diverse andere sporten... dan is dit toch een buitengewoon aantrekkelijke middag om gewoon te blijven luisteren. Tenminste, ik zie geen reden om weg te gaan. En ook dus niet doen. Want we volgen uiteraard ook het Formule 1.
15: Radio West Sport met Ronald van der Geer.

0: Soul Sister en The Way to Your Heart. Ze waren ooit eens een keer een mystery guest bij een concert dat ik bezocht. In België, in het Antwerpen, in het Sportpaleis. En toen waren zij mystery guest, kwamen ze op als een soort met lampenkappen over hun hoofd. En toen trokken ze die lampenkappen weg en iedereen juichen. En ik dacht echt, nou weet ik nog niet wie het zijn. Maar goed, dat waren dus de mannen van Soul Sister. En ze komen dan ook uit België. George Russell heeft de snelste tijd neergezet tijdens de derde en laatste training voor de Grand Prix van Italië. Hij was in Monza sneller dan Lewis Hamilton, die natuurlijk toegejuicht door het thuispubliek in zijn Ferrari de tweede tijd noteerde. Max Verstappen, daar kijken we naar. Die eindigde als derde. Top 3 is dus bekend, maar goed, allemaal nog zonder gevolgen, want de laatste voorbereiding is dit voor de kwalificatie en die is later vandaag op dat mooie Italiaanse circuit van Monza. We gaan eens kijken naar onze wedstrijden vandaag en dan kunnen we gelijk een hele kritische noot uit de richting Rijnsburgse Boys, dat vandaag tegen AFC speelt. Gert Barnhorn is de commentator van dinsdag. Gert, goedemiddag.
1: Hey Ronald, goedemiddag. Hallo.
0: Leuk je weer eens te horen, Gert. Ja, niet ver gereisd, Rijnsburgse Boys. Maar wat is daar aan de hand? Want als je toch nu inhaakt, zeg maar, in het tweede divisie voetbal, dan kijk je, waar staat Rijnsburgse Boys? Kijk ik eigenlijk altijd bij de top 5, maar daar staan ze niet.
1: Nee, daar staan ze zeker niet. Sterker nog, ze staan bij de onderste 5.
0: Ja.
1: Als 16e. Ja, het is ongelooflijk. En ze zijn natuurlijk begonnen met een vrij lastig programma tegen Jong Almere, tegen Jong Sparta en vervolgens de treffers uit. Ja, een lekker begin is dat zeker niet. En als je kijkt naar het doelsaldo, vertelt dat misschien wel het hele verhaal. Dat is namelijk -7 met 11 tegendoelpunten. Dat is natuurlijk wel heel erg flink. Geen ploeg in de tweede divisie kreeg meer doelpunten tegen dan Rijnsburg in de eerste 3 wedstrijden. Want ook GVVV en Roda Raalte kregen er 11 tegen. Is het alleen Roda Raalte, de hekkensluiter met een wat slechter doelsode nog dan de Uien. Ja, de ploeg van René van der Kooi. Het zit er dus niet lekker in en heeft 2 belabberde wedstrijden gespeeld tegen de jongploegen. Ja, en vorige week, we hebben het er zojuist in de persruimte even over gehad en ik heb daar de nu al legendarische zin gehoord. Het was een kampioenswaardige eerste helft in Groesbeek. Terwijl het de nummer 16 is. Kijk, gelijk werd er ook de nood aan toegevoegd. We denken hier zeker niet aan een kampioenschap. Ben je gek? We staan onderin. Maar de eerste helft was best goed. Het leverde Rijnsburg dan ook een 1-0 voorsprong op. Alleen in de 90ste minuut van de wedstrijd ging het dan toch fout. En dat 3 keer de paal werd geraakt door de ploeg in het geel-zwart, was het de ploeg van Jansen, de trainer natuurlijk, die op gelijke hoogte kwam. Het werd 1-1. Ja, en dat is wel een hele pijnlijke gelijkspel. Tussenstand voor Rijnsburg, dat dus nog altijd maar 1 puntje heeft verzameld in die eerste 3 wedstrijden. Ja, dat moet beter.
0: Ja, 8 punten achterstand op Quick Boys. Nou ja, dat is de ploeg die dan ongeslagen aan de leiding gaat. Maar als je al zo'n gat achterloopt, ja, dat is. Hoe reageren ze eigenlijk in Rijnsburg op deze tegenvaller?
1: Nou, ze zijn op zich nog vrij rustig. Het heeft er ook mee te maken dat het seizoen pas 3 wedstrijden onderweg is natuurlijk. En ook als je de voorbeschouwing leest van Rijnsburg, ja, dan noemen ze zichzelf een dieseltje. Het moet even op gang komen. En als het dan eenmaal loopt, dan loopt het. Maar ja, vorig seizoen was het die diesel die op zich wel aardig startte aan het seizoen, maar in de winterstop weer wat haperde. Dus ja, wat het precies is, daar ben ik ook nog niet achter eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, ze hebben toch wel vertrouwen dat dit seizoen nog een prima einde gaat kennen. En als je kijkt naar de selectie, ja, dan is dat misschien ook wel vrij logisch. Natuurlijk zijn er grote namen vertrokken. Denk aan Mark van der Weijden. Aan de andere kant heeft de vervangende spits Jeffrey Buitenweg in 3 wedstrijden ook gewoon al 3 keer gescoord. Dus op zich lijkt dat een prima vervanging. Verder hebben ze natuurlijk ook nog Mitch van Kempen teruggehaald. Hij ging naar MVV, keerde afgelopen zomer weer terug. De back die vandaag ook gewoon weer staat in de basis. Hij staat links achterin. En ik heb begrepen van de clubwatchers dat Van Bohemen ook een speler is bij Rijnsburg die in de gaten gehouden moet worden. Is van oorsprong linksback, staat rechtsback. En vorige week in die kampioenswaardige eerste helft, Ronald, deed hij het uitstekend, heb ik me laten vertellen. Dus er is zeker iemand die ik in de gaten gehouden.
0: De tegenstander, Gert, is AFC. En die noemen zich ook nog wel eens kampioenswaardig. Hè? Staan er ook nu helemaal niet zo heel slecht voor. Het is alleen heel vaak op het eind net niet.
1: Nee, klopt. En dat is misschien ook wel een beetje het verhaal van AFC. Dat natuurlijk nog voor de corona het laatste kampioen werd. Ja, en daarna is het wat wisselvallig geweest. Maar als je kijkt naar de selectie, ook daar, ja, er staan wel namen hoor. Splinter de Mooi op het middenveld is natuurlijk een van de beste middenvelders van de competitie. Daarnaast hebben ze een van de beste doelpuntenmakers van de competitie gehaald bij Spakenburg. In Floris van der Linden is ook van Spakenburg overgekomen. Cody Klaver. Ja, en nog Delano Gouda van Scheveningen. Nog een twijfelgevalletje trouwens. Staat op het formulier in de basis. basis. Maar tijdens de warming-up waren er wat twijfels over. Hij gaat misschien zometeen vervangen worden door Nimmermeer. Maar dat is iets wat we zometeen pas aan de start van de wedstrijd gaan zien. Maar ook daar zeker een goede start aan de competitie. 2 overwinningen en een gelijkspelletje. Een nederlaag tegen Kloetingen. Promovendus, dat is dan weer toch wat minder goed. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Overwinningen op GVVV en Roda Raalte, de nummer 17 en 18. Dus ja, wat dat zegt zo vroeg in de competitie, dat is ook nog niet helemaal duidelijk.
0: Nou ja, daarvan zou ik zeggen, je kan ze maar vast binnen hebben. Hè?
1: En zo is het.
0: Als jij lekker een broodje eet, dan heb je dat ook maar vast binnen. En dan zit je er zo klaar voor vanaf 2:30 deze wedstrijd. Dankjewel, zeker. Gert. Ons wonderkind. En ooit wordt hij 50 en dan gaat dit liedje over hem. Doei.

0: Waanzinnige zong van Boudewijn de Groot en het wonderkind van 50. We gaan gauw naar het betaald voetbal.
1: Het betaald voetbal.
0: Ah, mevrouw kende mijn tekst. We gaan naar de wedstrijd in de Eredivisie tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. Die werd gisteravond op het Rotterdamse kasteel gespeeld en eindigde in een gelijkspel. Twee puntjes dus voor, of allebei een puntje voor Sparta en voor PEC Zwolle. 1-1 was het bij rust. Zonneveld voor Sparta, Sissoko voor PEC Zwolle. En na rust waren daar doelpunten van Babadi van Sparta en Kostons voor PEC Zwolle. 2-2 dus de uitslag van die wedstrijd. Dan eventjes naar het programma in de Eredivisie. En dan nemen we natuurlijk gelijk ook ADO Den Haag mee. Want ADO als laatste actief dit weekend om 16:45. Een wedstrijd die je helemaal kunt volgen hier op Radio West. ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Oudspeler Danny Buis komt op bezoek. Vandaag om 16:30 NEC Feyenoord. FC Utrecht Go Ahead Eagles om 18:45. Om 20:00 de topper van dit weekend. Ajax PSV en Willem II Excelsior is een wedstrijd die om 9:00 begint. Morgen hebben we een, ja, hoe noem je dat, een brunchwedstrijd, hè? Dus Groningen en Twente, dan Heerenveen AZ en Telstar speelt tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie ook wedstrijden gisteravond natuurlijk. Daar werd weer volop gescoord. Bijvoorbeeld bij RKC tegen NAC Breda. Brabants onder onsje eindigde in 4-2. Vitesse won thuis met 2-1 van Top Os. Met weer een doelpunt van Bannis. Dan Emmen, dat haalde ook uit, zeg, tegen Volendam. Het werd 5-3, twee keer Veldhuis, twee keer Quistbol voor FC Emmen. Een doelpunt onder meer van Veerman. Maar toen was het al, het leek eigenlijk al geleden. 5-3 de uitslag, Emmen tegen Volendam. En Heracles Almelo, ja, die ploeg verrast echt iedereen op dit moment. Het speelde tegen de Graafschap en won met 5-0. Heracles is nog ongeslagen en zeer positief. Dat positieve gevoel is er niet op de Vijverberg. De Graafschap heeft de trainer Thomas Duivenvoorde natuurlijk. De oude trainer in onze regio van Quick Boys en zo succesvol. Maar in zijn eerste seizoen, zoals eindbaas zeg maar, bij de club, is hij het nog niet echt voor de bakker. Helmond Sport VVV eindigde in 4-2. Almere Jong Ajax 0-1. Eén doelpunt maar. Montserrat maakte de treffer voor de jonkies van Ajax. Vandaag FC Dordrecht tegen Jong AZ. En morgen nog het ook ongeslagen MVV. Dat een Limburgse derby heeft tegen Roda JC. Maandag hebben we dan nog Jong FC Utrecht Eindhoven en Jong PSV tegen FC Den Bosch. Moeten we nog wel even natuurlijk kijken naar de stand op dit moment in de keukenkampioendivisie, want 4 bovenaan Heracles, ploeg die degradeerde. 15 punten uit 5 wedstrijden, 21 goals voor en 7 tegen. Opvallend dat de nummer 2, MVV, die dus nog in actie moet komen, 12 punten heeft uit 4 wedstrijden en maar 8 goals heeft gemaakt. Dus nu al een aanzienlijk verschil. Emme is de nummer 3 met net zoveel punten als MVV, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. En Almere is de nummer 4. Vitesse is de nummer 5.

0: De film Michael gaf natuurlijk een onthutsend beeld over de drillpraktijken van de vader van de Jacksons. In hoe het allemaal moest. Blame It on the Boogie is een geweldig liedje. En die film Michael krijgt natuurlijk een vervolg. Gelukkig, zou je bijna zeggen. Het hield allemaal op bij het uitbrengen van het album Bad. En alles, ja, er bleef nog veel onbesproken over het leven van Michael Jackson. Maar inmiddels is toegezegd dat er dus een tweede deel komt. Ik ben daar buitengewoon benieuwd naar. Ik denk dat Gert Barnhorn dat ook is. Want Gert is een enorme muziekliefhebber. Dus die kijkt daar ook reikhalzend naar uit. Maar... Ja. Vandaag kan dat niet, want je moet Rijnsburgse Boys bekijken. Dat speelt tegen AFC en ja, ze moeten toch een keer over het dode punt heen, Gert.
1: Ja, wat is beter dan, hè? Vraag je af van tevoren. Nou ja, dan ga ik toch maar even van Rijnsburg uit. Ja, over dat dode punt heen. Het is wel flink overleden ook, dat punt waar ze op dit moment hangen. Met 1 punt uit 3 wedstrijden. Een gelijk spelletje slechts tegen de Treffers. En 2 toch wel hele flinke nederlagen. 6-3 en 4-0. Dat is natuurlijk niet hoe je het seizoen wil starten. Nou, dan nu in speelronde 4 de kans om het AFC heel erg lastig te maken. En daar gewoon 3 punten te pakken hier op de eigen Middelmors. Waar we zometeen eerst nog even de pupil van de week gaan zien natuurlijk. Waar ook gelukkig nog wat mensen uit de kantine komen. Want het was hier 3 minuten terug echt nog angstvallig stil.
0: Ik regent het dan daar?
1: Al het woord. Nee, het is heerlijk weer om voetbal te spelen. En ik noemde in mijn voorbeschouwing het woord coronaperiode al. En een paar minuten terug waande ik me daar nog even in. Want het was echt heel erg rustig. Maar nu gelukkig komen er wat mensen op de tribune zitten. En ook om het veld heen langzaamaan. We hebben wat supporters zich verzameld.

0: of dat gaat gebeuren, dat gaan we vanaf nu zien. Want de wedstrijd is begonnen. Daar met een driemans defensie, centraal achterin in ieder geval. Met Zandbergen, Ros en Walraven. Natuurlijk spelers die daar al jaren spelen. Hebben we op de backposities nog de teruggekeerde van Kempen. En ook de nieuwe van Bohemen, die we dus in de gaten moeten houden. Van de clubwatchers van Rijnsburgse Boys. En in de punt van aanval, met 3 doelpunten uit 3 wedstrijden. Dus Jeffrey Buitenweg. Hij begon de eerste wedstrijd op de bank, omdat er nog een andere spits is gehaald. Namelijk Sel Bastmeijer. Hij was vorig jaar in de derde divisie de man om in de gaten te houden. Maar in de eerste wedstrijd, die dus met 4-0 werd verloren, kennelijk geen indruk gemaakt. En dus vanaf de tweede speelronde naar de bank verwezen. Balverlies van AFC, althans, daar leek het even op de eigen helft. Maar splinterde mooi de middenvelder hersteld. Dan wordt er achterin wat slordig met de bal omgegaan. En is daar gelijk Kariou namens Rijnsburg, die het de verdediging van AFC heel erg lastig probeert te maken. Maar de ploeg van Cedric Seedorf blijft in balbezit. Speelt de bal nu naar het middenveld. Zijn we een minuut onderweg op de Middelmoors bij Rijnsburg tegen AFC. Logischerwijs nog geen doelpunten gezien. 0-0.
1: Wel doelpunten gezien bij de wedstrijd die iets eerder is begonnen om 2 uur. De koninklijke AFC Jong Sparta. Nieuwe tussenstand daar. 0-1. Jomar Giersthoff.

0: Er wordt gescoord bij Gert Baarnhorn. Voor wie, Gert?
1: Ja, het is Rijnsburgse Boys met de gewenste start. En natuurlijk Jeffrey Buitenweg, de spits, met doelpunt 4 van het seizoen. Rijnsburg op voorsprong uit de hoekschop 1-0.

0: Radio Westsport. En we gaan gauw naar Gert Barnhorn, want het dieseltje is aan het draaien, Gert.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè? Ja. Inderdaad. Na 4 minuten is er al de voorsprong. 1-0 voor Rijnsburg. En is het Jeffrey Buitenweg. En de enige vraag die je daar dan mee hebt. Waarom hebben ze dit niet gewoon in speelronde 1 gezien? Want toen was het die andere spits, Sjal Basmeijer, die startte. Maar het is toch kennelijk Jeffrey Buitenweg die de betere is. Op papier in ieder geval. Want 4 treffers in 4 wedstrijden. Ja, dat is voor een spits natuurlijk wel heel erg lekker beginnen aan het seizoen. En voor Rijnsburg natuurlijk ook wel heerlijk dat hij dan eindelijk begint te draaien. Nu nog even afwachten of je dan Rijnsburg ook naar de overwinning kan helpen vandaag. Want ja, met nog ruim 85 minuten te gaan is dat natuurlijk nog wel heel ambitieus om te zeggen. Maar die 1-0 voorsprong is in ieder geval lekker. Uit de hoekschop vanaf de linkerkant. Ja, hij mocht wel vrij inkoppen buitenweg. Hier Rijnsburg opnieuw trouwens over de rechterflank. En dan wordt er geroepen voor een strafschop. Gaat er een speler van Rijnsburg naar de grond. Maar wordt daar niet in meegegaan. Het was Kian Lever die daar naar de grond gaat in het 16 meter gebied. Scheidsrechter gaat er dus niet in mee zoals gezegd. Dat betekent wel.

0: Dat er nog een hoekschop komt. Bal ging namelijk via een speler van de AFC over de achterlijn. Scheidsrechter trouwens vandaag, Daan Schaper. En dat betekent dat er een hoekschop komt vanaf de andere kant van het veld. Naar de vorige ging raakt. Dat betekent dat natuurlijk ook Jeffrey Buitenweg nu opnieuw zich heeft gemeld in het 16 meter gebied. Dat geldt ook voor 5 andere spelers van Rijnsburg. Het is er dus erg druk in de 16 van Gijs van Zetten. Hoekschop wordt daar getrapt. Opnieuw gekopt en weer een doelpunt. Na 6 minuten 2-0. Wat gaat dat ongelooflijk hard. En is het dan Kian Lever, denk ik, met de tweede treffer voor de Uien. En die 2-0 voorsprong dus. En de diesel die heerlijk aan het draaien is op de Middelmors. En vanuit de hoekschop dus opnieuw. Het is Rijnsburg dat zich de meester van de standaard situaties mag noemen. Met 2 doelpunten binnen 6 minuten. En dan is daar stadionspeaker Hans Oudwater. Met de bevestiging. Kian Lever met de tweede treffer voor Rijnsburg vandaag al. Na die goal dus van Buitenweg, de 1-0, staat er nu ook 2-0 na 6 minuten. Ja, dat is toch wel een dramatische start voor de ploeg van Cedric Seedorf. We hadden het er al even over, Ronald, dat ze zo goed waren gestart aan het seizoen met 2 overwinningen. Maar ja, tegen Rijnsburg wil het allemaal niet echt vlotten. Want na 6 minuten staan ze al met 2-0 achter.
1: En zo komt Rijnsburg langzaam maar zeker weer een beetje richting zijn eigen statuur. En dat is alleen maar goed natuurlijk. We kijken ook vandaag eventjes naar de Formule 1. Zo hier en daar zijn daar wat opmerkingen over te maken. Max Verstappen derde in de vrije training. George Russell de beste. En ja, de Ferrariën worden een beetje gedragen natuurlijk door het publiek daar. Lewis Hamilton heeft de tweede tijd gereden. Maar vanmiddag dan is de kwalificatie en dan weten we er veel meer van. Dit is Radio West Sport. Lekker dat je er bent. Zometeen ook voorbeschouwen op de tweede wedstrijd waar we vanmiddag bij zijn. En daar wordt om 3 uur bij afgetrapt. Dat is Katwijk Jong Almere. Maar Rijnsburg leidt met 2-0 tegen AFC. Hola.

0: moeten eens een keer een top 50 gaan samenstellen van liedjes met titels die eigenlijk niet meer kunnen vandaag. Volgens mij kan deze Marja Heinz daar dan ook bij, want nou ja, als je je ideeën de vrije loop laat. Hè? Your love still brings me to my knees. Het is 3:10. Dit is Radio Westsport op een lekkere zonnige zaterdagmiddag. Echt zo'n zaterdagmiddag dat je denkt, nou ja, ik ga lekker voetbal kijken of ik ga lekker voetbal luisteren. En ik zit misschien lekker op mijn balkonnetje of in mijn tuintje. En Rijnsburgse Boys speelt thuis tegen AFC. En Gert Barnhorn, het is maar goed dat er geen houdbaarheidsdatum op water zit. Anders hadden ze Hans Oudwater natuurlijk al lang aan de kant geschoven.
1: Hoe lang heb je hierop zitten borduren, Ronald? Nee, niet, zeg eens eerlijk.
0: Nee, dit soort dingen vallen mij wel eens in. Dat weet je, Gert, hè? Ja.
1: De stadionspeaker, Hans Oudwater. Hij heeft het druk vandaag met de doelpunten van Jeffrey Buitenweg en Kian Lever. Want Rijnsburg staat met 2-0 voor binnen 6 minuten. Hoe ga ik me hier uithalen?
0: Probeer wat.
1: Ik ga hem even herpakken. Want de bal rolt op de middelmors, waar Rijnsburg dus met 2-0 voor staat. Tweemaal een standaard situatie met een hoekschop binnengekopt. De eerste door Jeffrey Buitenweg, de tweede door Kian Lever. Hier met Younes Toufi is Rijnsburg opnieuw op de helft van AFC. Het swingt bij de ploeg van René van der Kooi. Die Kariou nu vindt aan de linkerkant van het veld. Daar ter hoogte van het 16 meter gebied. De bewegingen van Kariou ten opzichte van Fonseca. Fonseca die moet dan even Kariou naar achter duwen. Dat lukt, maar Kariou die kan de bal makkelijk bij zich houden. Gaat hij terug naar Van Kempen. Bram Ros nu achterin. Tikt Rijnsburg de bal even rond. En dat mag, want die ruimte krijgt het van de tegenstander van vandaag. Heeft nog niets laten zien in aanvallend opzicht. Wat eigenlijk apart is, want in de voorbeschouwing noemde ik ook al Floris van der Linden gehaald van Spakenburg. Natuurlijk is dat een goalgetter. Iemand die doelpunten kan maken, maar heeft hij nog niet gedaan dit seizoen. Wel een assist gegeven, maar ja, daar wil het nog niet echt lopen. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Hij is nog geen enkele keer bediend vandaag. Als Rijnsburg hier opnieuw een aanval opzet, ja, dat is buitenspel. En ik denk wel een meter of 3 ook voor Kian Lever. Hij maakte zojuist de 2-0 voor Rijnsburg, maar deze aanval gaat niet door. Dan moet ik even opnieuw, dit ga ik ook even uitleggen.
0: Ja.
1: Ik heb namelijk opstellingen gekregen. Dat zijn screenshots van de wedstrijdformulier-app van de KNVB zelf.
0: Oh ja. En dat overzichtelijk ook altijd.
1: Ja, dat ik op het eerste A4'tje de basis heb. Op het tweede A4'tje de wissels. En dan op het derde A4'tje nog de Rijnsburgse boys opstelling. En dan ook nog in de basisopstelling dat er 10 namen staan in plaats van 11. Dus ik had die 11e volop moeten zoeken. En dat is de doelman, Gijs van Zetten. Dus ja, het leven is niet altijd makkelijk hoor voor een commentator,
0: nee,
1: Ronald.
0: Nee,
1: daar weet jij natuurlijk alles van.
0: Dus zoeken. Zoegen is het.
1: Of zo die blaadjes hoort gaan, dan weet je waarom dat is.
0: Maar voorlopig is het wel lekker, want Rijnsburgse Boys staat 2-0 voor tegen AFC. En dan, ja, dat hadden we toch niet verwacht, dat ze zo'n mooie start zouden hebben. Zometeen hoor je er meer over van Gert Barnhorn. We gaan zometeen Katwijk erbij halen tegen Jong Almere.

0: Het zijn gasten die met de borst vooruit lopen rond deze dagen natuurlijk. De Beach Boys. En dat kan ook, waarom niet? Darling hoorde je hier op Radio West in de sportuitzending. Eventjes over de US Open. Carlos Alcaraz is natuurlijk terug. Jan is na 4 maanden weg geweest. Polsblessure en heeft zich inmiddels zonder echt veel problemen geplaatst voor de 4e ronde van de US Open. In 3 sets versloeg hij zijn tegenstander Yibing Wu. Maar de aandacht ging eigenlijk meer uit naar zijn kleding, nadat hij van de week op de persconferentie al een beetje oorlog maakte natuurlijk met de organisatie, door te zeggen, ja, die kalender zit veel en veel te vol. Was er ook weer een soort van kritiek op hem, omdat hij in een van zijn eerdere wedstrijden een hemdje aan had en ja, dat verschoof. En toen zag je een tepel van hem. En daar is veel kritiek op geweest. Dus nu had hij met deze wedstrijd een ondershirt aan. Ja. En dat laat hij dan maar zo. Hij zegt, ik schuif het maar een beetje terzijde allemaal, die kritiek op mijn kleding. En ik voel me comfortabel, dus ik hou het lekker zo. Comfortabel. Is Katwijk comfortabel op dit moment? Nee, dat denk ik niet. Ze spelen vandaag tegen Jong Almere, spelen een thuiswedstrijd. Maar Katwijk is natuurlijk de laatste dagen niet zozeer sportief in het nieuws geweest. Maar eigenlijk vooral rondom supporters die bij Theo GB nogal tekeer gingen. En dat zal toch ook wel zijn weerslag hebben op de sfeer, Menno Schilder. Als je in zo'n bestuurskamer komt, dan wordt daar toch over gesproken, denk ik.
1: Ja, het is het enige thema, Ronald van der Geer. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Afgelopen woensdag, het ging natuurlijk mis. De grootste nederlaag werd buiten het veld geleden. Je leidde het eigenlijk al even in. Katwijk onverwachts een koude douche gekregen bij TOGB. Dat hadden ze niet verwacht in de beker. 3-2 verloren. Ja, en dat is natuurlijk niet waar Katwijk voor staat. Ze hadden toch wel verwacht in ieder geval die volgende ronde te halen. En Katwijk heeft natuurlijk best mooie bekeravonturen gehad in de laatste seizoen. Hè. Vitesse verslagen naar strafschoppen. FC Twente, een goed FC Twente, werd bijna hier op de Krom ook ten onder gekregen. Maar ja, tegen TOGB ging het dus mis. En vooral na afloop dus na het veld. Confrontaties, vechtpartijen. 3 toch best wel zwaar gewonden aan de kant van Berkel en Roderijs, de club. Ja, en dat heeft een donkere schaduw geworpen eigenlijk op die openingsseizoenstart van Katwijk. Die ja met 4 punten uit 3 wedstrijden in de competitie, laten we zeggen, een 6,5 was ongeveer. Want de ploeg van Luigi Bruins heeft toch best wel heel veel kwaliteit op het veld staan. Maar ja, het is gewoon zo dat Katwijk dus niet alleen naar de beker ligt, wat dus heel vervelend is. Maar ja, dat ze best wel veel negatieve aandacht nu op zichzelf hebben gevestigd door dus die incidenten, die vechtpartijen na de wedstrijd afgelopen woensdag tegen TOGB, Berkel en Roderijs. Ja, dan willen ze zichzelf vandaag natuurlijk van de beste kant laten zien. En is er ook een statement uitgebracht op de club. Heb ik ook even met het bestuur zojuist gesproken. Ja, wat je al zei, Ronald, het is in die bestuurskamer dan natuurlijk toch een beetje kil en koud, want iedereen loopt toch een beetje met zo'n grimas op het gezicht, want ja, dat zit nog vers in het geheugen en dat krijg je ook niet zomaar weg, hè. Dat is toch iets wat een beetje dan in zo'n club blijft hangen. En dan spelen ze vandaag tegen Jong Almere City, beetje onvoorspelbare tegenstander. Wel schitterend voetbal weer natuurlijk op de Krom, om te kijken of je dan toch sportief in ieder geval weer een goede prestatie neer kan zetten. En als je dan even naar die namen kijkt, hè, op het papier bij de opstelling: Daliel Maatsen, oud-prof, Giovanni Korte, oud-prof, Jan Maat, natuurlijk een hele goede voetballer. In de spits met nummer 9, Mike van Duinen, kennen we natuurlijk ook nog, oud Ado, Mukhtar Sulaiman, heel veel creativiteit voorin. Owen van der Meer, die dit seizoen ook zijn stempel best wel aan het drukken is bij de ploeg van Luigi Bruins. Ja, en dan heb je het nog niet eens over de wisselspelers. Django Warmerdam, onder andere. Tjaik Touré, die dit seizoen ook aan de selectie is toegevoegd. Dat zijn best wel goede namen waar Katwijk toch best wel wat mee moet kunnen bewerkstelligen dit seizoen. Maar ja, 4 punten dus uit 3 wedstrijden. Plus die hele, hele zure nasmaak na afgelopen woensdag in het bekertoernooi, toen er niet alleen op, maar ook buiten het veld werd verloren. Nou, ze willen ongetwijfeld vandaag het goede gezicht weer laten zien. Niet alleen dus binnen de lijnen, maar ook de supporters zullen zich denk ik wel een beetje van de andere kant willen laten zien. Laten we hopen dat de fanatieke zijde bij Katwijk ook nog met iets moois gaat komen zo dadelijk op het moment dat die wedstrijd gaat beginnen. Het is kortom best wel een wedstrijdje om naar uit te kijken met best wel wat interessante zaken, Ronald. Zo dadelijk Katwijk tegen Jong Almere.
0: Nou, om nou straks dat anderen niet meer te hoeven behandelen en puur op het voetbal te gaan, Menno. Heeft dit nou nog consequenties voor Katwijk, wat er bij TOGB is gebeurd? Of is daar nog helemaal niks over bekend?
1: Nee, daar is nog niets over bekend. Ik heb even met het bestuur erover gesproken. Er zijn eigenlijk nog geen consequenties aan verbonden. Katwijk blijft in nauw overleg. Dat zeiden ze met Theo Gebe over hoe het ook gaat met de mensen die in het ziekenhuis zijn beland. Want het zijn dus 3 mensen die met verschillende wonden uiteindelijk naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden. Ook supporters van Katwijk zijn trouwens gewond geraakt, maar wel minder zwaar dan die van Theo Gebe. Dus blijven beide clubs in nauw contact met elkaar. Alles wordt uiteraard ook nog onderzocht, want er is echt wel heel veel gebeurd helaas. Na afloop, wat niet allemaal binnen 2,5 dag, want het is natuurlijk pas woensdagavond gebeurd. Ja, binnen 2,5 dag allemaal onderzocht kan worden door politie, justitie en dat soort zaken. Dus ik denk dat we daar later meer over gaan horen.
0: Zeker weten. En sowieso meer van Menno Schilder, maar dan lekker over het voetbal bij Katwijk Jong Almere. Gert Barnhorn heeft een leuke eerste helft tot nu toe. Rijnsburgse Boys AFC 2-0. Nou ja, daar kan je wel mee leven, Gert, hè?
2: Ja, zeker. 4 hoekschoppen, 2 doelpunten. Dat is op zich wel een lekker gehalte natuurlijk voor Rijnsburgse Boys. Dat via Buitenweg en Lever die voorsprong te pakken heeft gekregen. Nu de inworp voor Rijnsburgse Boys aan de rechterkant van het veld. En gelukkig voor AFC is het geweld in aanvallend opzicht van Rijnsburg iets verminderd. Want anders had het wel een hele lange middag geworden. Echt heel veel kansen hebben we namelijk niet meer gezien namens de Uien. Ja, en AFC is er helemaal niet meer aan te pas geweest. Want die hebben we nog geen één keer gezien in het 16 meter gebied van Tobias van der Kleij. De doelman die Wesley Zonneveld vervangt. Want ja, voor Zonneveld, het was vorige week natuurlijk sowieso al een domper. Die gelijkmaker in de 90ste minuut tegen de treffers. Maar voor Zonneveld was er nog wat anders aan de hand. De doelman van Rijnsburgse Boys heeft namelijk zijn kruisband gescheurd. En ligt er dus voor de rest van het seizoen uit. Wordt eind deze maand geopereerd. En is dus voorlopig niet inzetbaar. Het is de tweede lange blessure bij Rijnsburgse Boys. Want ook Thomas van Haafden op de donderdag, laatste donderdag voor de start van het seizoen, een pees gescheurd in zijn lies. En ook hij is na de winterstop pas inzetbaar voor de ploeg van René van der Kooi. AFC in de aanval zo waar een keer. Met de voorzet richting Floris van der Linden. Kopt hem terug het 16 meter gebied in. Daar is het Tobias van der Kleij in de handen. Heeft hij de bal. Gooit hem gelijk naar de rechterkant van het veld. Daar staat dan vervolgens Van Bohemen. Kan er gelijk gedacht worden aan een aanval. Met Klaver die de helft van AFC oversteekt. Maar daar wordt geen bal naartoe gestuurd. Is het Bram Ros die hem veilig heeft op het middenveld even. En kan Rijnsburg rustig aan gaan opbouwen. Zit in de 22e minuut van de wedstrijd. Staat het 2-0 voor Rijnsburg tegen AFC.

0: Glen Gamble en de Southern Knights hier bij Radio West Sport. Waar ik kan melden dat de Koninklijke HFC Jong Sparta inmiddels 0-2 is. En Hardenberg de Treffers heeft ook de eerste goal inmiddels achter de wielen. De Treffers staat voor met 0-1. Maar twee doelpunten ook bij Rijnsburgse Boys. En niet eerlijk verdeeld. Nee hoor, alles is voor Rijnsburg. Gert Barnhorn.
1: Ja, en of we dat hadden verwacht voorafgaand aan de wedstrijd, dat is nog eigenlijk niet helemaal zeker. Hoewel, twee nederlagen, een gelijkspel. Had je het misschien eerder andersom verwacht, omdat de AFC natuurlijk met twee overwinningen wel wat beter is gestart aan het seizoen. Als Mitch van Kempen de bal wat kort terug speelt naar Tobias van der Kleij, zijn doelman, ziet daar bijna Floris van der Linden tussenkomen. Maar verliest de bal niet. Betekent de lange trap naar voren van de nieuwe doelman van Rijnsburgse Boys, overgekomen van Excelsior Maassluis. Hetzelfde geldt voor Kelvin Touray, de rechtsback. Hij zit op de bank. Ja, voor hem is het toch ook wel vervelend. Voor Touray overgekomen dus als rechtsback. En ziet nu een linksback op zijn positie staan. Omdat Thomas van Haften, de rechtsback, geblesseerd is geraakt. Ja, dan wil je daar natuurlijk gaan spelen. En dan zie je dat iemand die oorspronkelijk niet op die positie staat, die positie heeft overgenomen. Is niet lekker. Het is AFC nu aan de bal. Ja, de start van het seizoen, of deze wedstrijd moet ik zeggen, voor AFC is niet lekker. Namelijk 2-0 achter tegen Rijnsburgse Boys. Twee hoekschoppen, buitenweg en lever, zij scoorden.
0: En dat klinkt bij ons natuurlijk als muziek in de oren. Dit is de enige wedstrijd tot nu toe, maar straks hebben we een volle bak. Gaan we ook Katwijk Jong Almere volgen. En in de derde divisie VVSB tegen FC Lisse. Allemaal in het volgende uur hier van Radio Westsport.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
14: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl. Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
15: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
14: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: In Oud-Aden is het 19 graden, Nieuwkoop 19, opklaringen, zon en een matige tot vrij krachtige westenwind.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Tientallen bontversierde boten varen door de Leidse grachten om liefde, vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Vandaag vindt de 4e editie van Pride Leiden plaats. 51 boten, tienduizenden toeschouwers en heel veel regenbogen. In het centrum van Rotterdam zijn afgelopen nacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Raakte niemand gewond. Volgens de politie was de Haagse onder invloed van alcohol. Ze werd door boze terrasbezoekers belaagd en raakte daarbij gewond. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationale strafhof ICC. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. 2 mannen zijn ook aangehouden. 1 voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
7: Er is veel verkeer onderweg in het westen van het land. De meeste files die ontstaan hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Uitzonderingen zijn de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam, net voor knooppunt Benelux, door de wegwerkzaamheden op de A15 een kwartier oponthoud. En de N223 Hoek van Holland richting Delft. Daar is het file rijden voor de aansluiting met de A4 over 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
17: Na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
19: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
20: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
25: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Radio West Sport.
27: Goedemiddag, het is 2:07. Dit is het tweede uur van Radio West Sport voor deze zaterdag. Een heerlijke zaterdag, qua weer in elk geval. Of die sportief ook heerlijk gaat zijn, dat zullen we gaan merken. Alle wedstrijden zijn inmiddels begonnen in de tweede divisie. Dus ook de wedstrijden waar wij bij zijn. Gert Baarnhorn kijkt bijvoorbeeld naar Rijnsburgse Boys AFC met een droomstart voor de Uien.
28: Ja, zeker. Met 2 doelpunten. Eentje van Jeffrey Buitenweg, de ander van Kian Lever. Beide uit hoekschoppen. Daarvan heeft Rijnsburg ondertussen al 7 gehad. Echte grote kans aan de andere kant. Niet gezien bij AFC. Desondanks een leuke wedstrijd. Zeker voor supporters van Rijnsburg. 2-0 de tussenstand. 37 minuten onderweg.
27: Altijd veel rook bij het begin van een wedstrijd van VV Katwijk. Een thuiswedstrijd. Als de rook om je hoofd is verdwenen, kan Menno Schilder gaan vertellen hoe het gaat met Katwijk tegen Jong Almere.
29: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het met die rook eigenlijk ook wel meevalt vandaag, hoor Ronald. Want de krom is nog niet helemaal vol. En het is een kalme start van de wedstrijd met een stand van 0-0. Jong Almere dacht daar heel even anders over. Want die begonnen in de eerste 2 minuten met een aanval. Wat besloten werd met een schot van Gogli. Die ging net naast. Het gaat gelukkig vandaag gewoon weer over voetbal in Katwijk. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. 4 minuten op de krom. Katwijk, Jong Almere 0-0.
27: Bij VVSB FC Lisse gaat de bal om 3:30 rollen. Dat is een wedstrijd waar we bij zijn in de derde divisie. En daar is Hanif Haner Harara. En die gaat ons straks daar natuurlijk over bijpraten.
30: Maar West Sport met Ronald van der Geer.
27: Precies. En we hebben Gustavo Lima. Is er een doelpunt? Nee, toch? Nee.

Menno Schulder. Raketstart voor Katwijk 1-0. Sulaiman breekt door en tartelt de 16 binnen en is dan de keeper Matteo de baas. 1-0 Katwijk, 5 minuten.

0: een hekel aan deze plaat. Of hij kijkt gewoon naar een leuke wedstrijd. Menno Schilder.
1: Ja, doe dat laatste maar. Maar het is wel 1-1. Een razendsnel antwoord van Jong Almere Huisman in de 16 meter. 1-op-1 met Micha Elis in de korthoek. Het is 1-1.

0: Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima, Lima en Ballada. Even kijken naar GVVV Veenendaal tegen koploper Quick Boys. Het is daar 0-1 geworden. Het doelpunt van Tom Noordhof namens Quick Boys. Nou, dan gaan we eens eventjes alles ophalen wat er tot nu toe gebeurd is. Katwijk Jong Almere, een droomstart, Menno Schilder. En ja, daar ging ook weer heel snel een streep doorheen.
2: Ja, het is vervelend dat ik de zomerrit van 2012 moest onderbreken. Want ik heb er toch wel eens op gedanst hoor. Ik vind het wel een lekker nummertje, dat Gustavo Lima. Maar ja, dan worden twee keer gescoord in de openingsfase van de wedstrijd. En dan wordt dat nummer dus ook ruw verstoord. Katwijk kwam op een 1-0 voorsprong. Nu aan de rechterkant van het veld kunnen ze misschien wel weer de voorsprong pakken. Het is een heerlijke openingsfase. Bal wordt weggeroeid door de verdediging van de bezoekers. Ja, Suleiman. Het was even de vraag of hij überhaupt al mocht starten eigenlijk. Want hij kreeg, net als zijn collega Dylan van Wageningen, een rode kaart. Je hebt bijna geen tijd, want daar is Van Duinen met een kans. Corner aan de rechterkant. Ja, je wilt verhalen vertellen, maar daar kom je niet aan toe in deze eerste 8 minuten. Want het tempo is echt torenhoog. Nu aan de rechterkant van het veld was daar een slim steekpaasje van Wageningen. Die kreeg net als Suleiman rood in de wedstrijd tegen Theo GB. Maar allebei de rode kaarten zijn geseponeerd. En dat kwam Katwijk in de eerste 5 minuten wel lekker uit. Want Suleiman was meteen messcherp. Daar is de corner bij de eerste paal. Van Duinen gaat er langs. En dan kan er geen schot worden gelost. Ja, die Suleiman die strafte eigenlijk een fout van de defensie van Jong Almere af. Die waren een beetje onachtzaam. Die keken naar elkaar. Toen viel die bal er precies tussenin. En toen dacht Suleiman, nou dan ga ik hem mee van tussen. En toen was hij ook de keeper nog. De baasbal in de korte hoek. 1-0 Katwijk. Maar ja, direct vanaf de aftrap waren ze nog iets te veel in die face-modus. Misschien dat zij op de achtergrond Gustavo Lima ook nog wel een beetje hoorden. Want ze waren zo aan het dansen achterin dat Jong Almere City eigenlijk ook razendsnel terug kon slaan via Bas Huisman. Die een klutsbal, want zo viel hij eigenlijk wel een beetje nadat hij in tweede instantie voor de voeten van Jong Almere City viel, zo naar de 16 meter kon lopen. En toen was keeper Mitchell Michaelis van Katwijk de gebeten hond. En zat hij erin. En hebben we dus al 2 treffers te pakken na dik 9 minuten. En heeft Katwijk aan de linkerkant van het veld de bal. Nou, 2 kansen, 2 doelpunten. Je kan maar effectief beginnen aan een wedstrijd. Bijna 10 minuten op de klok aan de Krom. Leuke beginfase. Katwijk 1 en Jong Almere ook 1.
1: En dan kunnen we copy-paste. 2 doelpunten, 10 minuten. Gert Barno, dat heb jij ook meegemaakt. Alleen daarna viel het akelig stil. Hè? Ja, dat is op zich natuurlijk prettig, want die voorsprong is er. Maar je wil meer.
3: Nee, ik wilde inderdaad zeggen, dan hoop ik dat de resterende 40 minuten in de eerste helft bij Menno iets vermakelijker zijn dan hier. Ik bedoel daar niet mee te zeggen dat hier een saaie wedstrijd is geworden. Het is op zich wel leuk om naar te kijken. Maar wat betreft kansen is het zeker wat afgenomen. We hebben een kopkans kunnen noteren van Daan Walraven namens Rijnsburg. Een kans voor Floris van der Linden namens AFC. Al stond hij buitenspel en ging dat niet door. En zojuist de spits Jeffrey Buitenweg die de openingstreffer scoorde. De 1-0. Hij was opnieuw in het 16 meter te vinden. Maar schoot de bal op Gijs van Zetten, de doelman van AFC. Dus werd daar niet gescoord. Betekent dat we nog 1,5 minuut te gaan hebben in het eerste bedrijf. Rijnsburg opnieuw in aanval met Van Bohemen. Van Bohemen en daar Gijs van Zetten. Krijgt de bal daar eigenlijk recht op zich afgeschoten. Kan dit dus geen hele ja, grote belangrijke redding noemen van de doelman van AFC. Die de bal even rustig bij zich houdt. Neerlegt in het 16 meter gebied. Vervolgens wijst naar bijvoorbeeld een van zijn centrale verdedigers daar voor zich. Is er even zoeken met wat rugnummers. Want ik heb zojuist ook al gevonden dat de man die op dat... Ik had het net over die screenshots van
1: ja,
3: dat wedstrijdformulier,
1: ja,
3: die app. De rugnummers kloppen ook niet. Dus in dat opzicht is het nog even een puzzeltje die gelegd moet worden.
1: Dat dieseltje Timo loopt Letcher nog niet, hè?
3: Ik dan wel. Nee, dat dieseltje loopt nog niet. Ik zag wel dat degene die een screenshot heeft gemaakt, heeft dat in de nacht gedaan. 1:20.
1: Oh.
3: Zat op zijn mobiele data, 5G, en had nog 86% batterij. Dus in dat opzicht zijn we volledig op de hoogte van wat deze man allemaal heeft gedaan. Ja, verder, ja, we kunnen het erover hebben. En dat is dan ook weer een cliché, Ronald. Jij kent het, omdat er op het veld op dit moment niet zo heel veel gebeurt. We kabbelen voort richting de rust. Sterker nog, blessuretijd gaat in over enkele seconden. 2-0 de voorsprong voor Rijnsburgse Boys tegen AFC.
1: Hardenberg, de treffers, is 0-1. En de doelpuntenmaker moest daar nog genoemd worden. En dat was Waterink.

0: En we gaan weer naar Katwijk. Menno Schilder.
1: Wat een schitterende uitbraak van Jong Almere City. Die komen op een 2-1 voorsprong na 14 minuten. Emmanuel Gogli is het eindstation. 1-2 voor.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You. Dat was hard hier bij Radio West Sport. Zullen we eerst even nog de tweede divisie bij de horens vatten? Kunnen melden dat de 2-0 voorsprong van Rijnsburg tegen AFC de rust gehaald heeft. Dus Gert Barnhorn zit daar in de bestuurskamer met een prima geluimd bestuur een koffietje te drinken. Dit zijn de andere tussenstanden in de tweede divisie. Roda Raalte, Kozakken Boys, is 1-0. Het doelpunt is gemaakt door Willemsen van Roda Raalte. Toch een ploeg die nog op weg is naar zijn eerste punt. Spakenburg-Barendrecht is 0-0. Kloetingen-IJsselmeervogels 0-0. RKV Volendam-Hoek 1-0. Rijnsburg gezegd. HHC Hardenberg, de treffers 0-1. GVVV Veenendaal, Quick Boys is inmiddels 0-2. Het tweede doelpunt is dus gemaakt door Quick Boys. Doelpuntenmaker volgt zometeen. En HFC, de Koninklijke, tegen Jong Sparta. Een tussenstand daar van 0-2. Dan heb ik er 1 overgeslagen. En dat is terecht, want daar zit Menno Schilder. Een dikke streep door de rekening van Katwijk. Dat zich veel had voorgesteld, denk ik, van deze thuiswedstrijd tegen Jong Almere. Het begin was goed, maar daarna, Menno.
1: Ja, bal nu in de 16 meter. Even kijken hoe deze aanval afloopt. Wordt de corner voor Katwijk aan de rechterkant. 17 minuten staat er op het scorebord. 1 voor Katwijk, 2 voor Jong Almere City. Ja, en als u even 10 minuten een rondje bent gelopen in de zon, dan denkt u, hè, maar Katwijk had toch die droomstart met die goal van Sulaiman? Jazeker, maar Jong Almere heeft er al 2 gemaakt. Na een fantastische counter, maar daar ga ik zo dadelijk over praten. Want de eerste corner van Katwijk, die in wordt gedraaid. Er worden een paar spelers naar de grond getrokken, maar de scheidsrechter wuift dat allemaal weg. En dan is de bal inmiddels aan de andere kant bij de doelman van Katwijk, Michaelis. Ja, het was echt een schitterende goal, hoor. Die 1-2 van Emmanuel Gogli. Die zit niet alleen op voetballen, maar ik denk dat hij bij atletiek ook best hoge ogen kan gooien. Want goeie dag, wat was hij snel. Katwijk was in de aanval aan de rechterkant. Dan wordt de bal onderschept. En dan leek er eigenlijk in het beginsel nog niet zoveel aan de hand. Maar Gogli die zette even een sprint in van heb ik jou daar. En die rende werkelijk 2 spelers bij Katwijk er helemaal uit op het middenveld. En toen stond hij zo in de buurt van de 16 meter. Kon hij Huisman ook nog bedienen. Maar toen dacht hij, nou weet je wat, ik ben nu toch al zo ver. En dit heb ik allemaal zelf gecreëerd. Dan ga ik het zelf afmaken ook. Nou, dat deed hij ook nog gedecideerd. Want dan schoot die bal best wel hard. En ook zuiver achter de doelman Michaelis. En zo 2-1 voor Jong Almere City. Spelend in een stijlvol wit-paars shirt, moet ik zeggen. Dat ziet er best wel vrij uit. Tegenover Katwijk uiteraard in het vertrouwde oranje. Nou ja, je ziet wel dat het Jong Almere over voetbalkwaliteiten beschikt, hoor. Je moet natuurlijk altijd een beetje afwachten wat voor team je dan tegenkrijgt, hè, met zo'n belofte ploeg. Maar ik vrees dat Katwijk vandaag best wel de handen vol krijgt aan Jong Almere. Want die laten met een aantal momenten al zien dat ze echt wel goed kunnen voetballen. Nu weer een inspeelpaas richting de 16 meter op de as. En dan gaat hij naar de rechterkant voor Jong Almere City. En dan boeken ze terreinwinst richting de 16 meter. Zien we daar Mauro Smit aan de bal. Dat is de captain. Even de controle nu achterin bij Jong Almere. En Katwijk heeft het in deze fase even moeilijk. Moet achter de bal aanlopen. En Jong Almere heeft veel creativiteit om er doorheen te voetballen. 19 minuten op de klok. Katwijk begon sterk, maar staat achter met 1-2 tegen Jong Almere.
0: We gaan naar de derde divisie B. Excelsior Maassluis-Noordwijk is daar 0-0. Dat is een wedstrijd die om 2:30 is begonnen. Zwalingen was maar waar. Zwaluwen, UD19 is 1-0. En TOGB tegen Groene Ster kent een tussenstand van 0-0. Wedstrijd die om 3:00 is begonnen. En om 3:30 komt daarbij VVSB tegen FC Lisse. Nou, en FC Lisse heeft volgens mij nog altijd, dat is mijn telefoon over, zoals wat u hoort. FC Lisse heeft nog altijd de volle bak. En Hanif Harra is bij die wedstrijd. En ik, nou ja, tegenstander VVSB heeft ook geen echte slechte start. Dus dit is een leuke ontmoeting in de derde divisie, Hanif.
2: Nou, voor VVSB valt het toch een beetje tegen. Het heeft 4 punten gehaald. Een keer gewonnen, een keer gelijk, een keer verloren. En dat is toch te weinig voor een ploeg die dezelfde ambities heeft als Lisse. Namelijk zich volop mengen in de strijd om promotie. Dit is de nummer 2 FC Lisse van VVSB. Nee, FC Lisse van vorig seizoen. Op bezoek bij de nummer 3 van vorig seizoen, VVSB. En dan gaan de gedachten terug naar 10 maanden geleden. Toen troffen ze elkaar ook op dit veld. Toen won VVSB. Dat draaide een achterstand om met 2-1. Maar het ging na afloop vooral over 2 rode kaarten voor FC Lisse. Ilias Boudouni vanwege praten, maar eentje die nog meer in het oog sprong, Jaap Zwetsloot vanwege een grove tackle van achteren. In die fase van zijn carrière zat Jaap Zwetsloot op de bank, was hij een vat voor frustratie. En zijn trainer Leen van Steensel, die kennen we uit zijn tijd uit het betaald voetbal, die liet op zijn Rotterdams horen dat hij het daar niet van mee eens was. Hij was er niet van gediend en liet zich in niet al te vriendelijke bewoordingen uit over Jaap Zwetsloot. Hoe erg het wel niet was wat hij gedaan had. Dat hij zijn excuses had gemaakt, hoort niet op een voetbal van thuis. Dat interview heb ik gisteren nog even terug zitten kijken. Je mag niet over jezelf zeggen dat het een legendarisch interview is. Maar laten we zeggen dat het een legendarisch relaas was van Leendert van Steensel. Heerlijk om terug te zien. Die emotie was toen hoog. En zie nu, 10 maanden later, Jaap Zwetsloot is helemaal in genade aangenomen. Is een belangrijke basisspeler bij FC Lisse. Dat inderdaad dus nog smetteloos is dit seizoen. 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. Maar helemaal compleet is de ploeg niet vandaag. Het mist 2 belangrijke aanvallers. Gerald Hak heeft een enkel blessure. En Jarno Slootweg heeft last van buikgriep. Betekent dat er een basisplaats is voor Jordi Koeleman. Geluk bij een ongeluk. De terugkeer van Mohamed Hamdawi. De man die onder andere bij Telstar succesvol was. In de tijd dat die ploeg haar opkomst beleefde. Hij mag weer voorin zich begeven in het helft van Steensel. Opvallend tot slot bij de tegenstander VVSB. Daar is er gelegenheid tot het keuze maken in de basis. En dat betekent dat het slachtoffers oplevert. Achterin Max Ossendrijver naar de bank verwezen. Basisplaats onder andere voor Dario van Breukelen. En heel, heel opvallend. De spits van VVSB. De goaltjesdief van Weleer. Jesse van Nieuwkerk. Hij is gepasseerd. In zijn plaats heeft Guus Verver een basisplaats verdiend in de ogen van zijn trainer. Hij mag dus voor het eerst laten zien dat hij als eerste spits het verdient om te beginnen bij de Noordwijkerhout. Dus wel lekker dat je dan zo van Nieuwkerk nog op de bank hebt zitten. 3:30 de aftrap. Derby. VVSB FC Lisse.
0: En daar zijn we uiteraard bij over een minuutje of 4. Katwijk Jong Almere, die is ook bezig. Dat is een wedstrijd waar de tussenstand 1-2 is. En het is rust bij Gert Barnhorn. Die kijkt naar Rijnsburgse Boys AFC. Ga er even voor zitten. Ja, Rijnsburg leidt met 2-0.
3: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: The weather goes, it's raining men. Het regende eigenlijk doelpunt in het begin bij de wedstrijd Katwijk-Jong-Almere. We hoorden het hier op Radio West uit de mond van Menno Schilder. Maar we horen hem al een tijdje niet meer over doelpunten, Menno.
1: Nee, zo maak je het trouwens toch wel weer toepasselijk, Ronald, moet ik zeggen, met Raining Man. Want ja, het regent dan niet, maar inderdaad wel doelpunten. Het is toch wel weer een mooi bruggetje, 26 minuten, 2-1 Jong Almere. Daar een kopbal van Duin, het is allemaal niet makkelijk, want die bal kwam een beetje achter hem. Ja, doelpunten vallen er misschien in de laatste 10 minuten dan niet. Kansen zijn er wel. Het is echt zo'n wedstrijd waar de neutrale toeschouwer heel blij van wordt. En ik denk dat je als trainer af en toe denkt van, nou, er zijn toch wel wat dingen waar we op de training misschien nog wat aandacht aan moeten besteden. Katwijk, een minuut of wat geleden met een aanval aan de rechterkant van het veld. Dan staan ze met 4-5 man in de 16 meter. Dat is een goede bezetting, zou je zeggen. Maar ja, dan komt die bal net niet helemaal op de juiste plek. En dan komt er een tegenaanval van Jong Almere. En die staan 20 seconden later gewoon met 2 man eigenlijk voor de neus van doelman Michaelis. Dat wil je natuurlijk niet zien als trainer. Het leverde gelukkig voor Katwijk geen 1-3 op. Want de grote kans werd gemist door Huisman. Hier is Katwijk weer in de 16. Er zou geschoten kunnen worden, zou je zeggen, hier door Tibos. Maar die laat het toch even aan Sulaiman. Voorzetje. Korte probeert het met een halve omhaal. Ja, was wel acrobatisch, maar misschien niet helemaal functioneel. Het is echt een heerlijke eerste 27 minuten op de krom, waar Katwijk probeert om de aansluiting weer te vinden. Halverwege de helft van Jong Almere. Die verdediger groepeert in dat wit-paarse shirt. En dan gaat de bal even naar de rechterkant van het veld met al die spelers van Katwijk, waarin ze in de bestuurskamer eigenlijk ook zeggen, ja, met deze selectie, met al die namen, moet je eigenlijk toch gewoon boven in de tweede divisie mee kunnen draaien. En dat doen bijvoorbeeld Rick van der Meer, Bart Sint.

0: en 2 voor de ploeg uit Flevoland.
1: En dat is de tweede divisie. Dat is een divisie waar heel veel ploegen heen willen. En die zitten dan nu op dit moment in de derde divisie. Noordwijk wil daar bijvoorbeeld heen. FC Lisse, VVSB. En die laatste twee staan tegenover elkaar. En de bal rolt inmiddels. Hanif bij VVSB, FC Lisse.
2: Luttele seconden zijn we bezig met een eerste aanvalsopzet van FC Lisse. Dat nog ongeslagen is. 9 punten uit 3 wedstrijden. Wel balverlies leidend tegen het 16 meter gebied van VVSB aan. Zo gespiegeld zoals de start van beide in de competitie is. Want VVSB heeft pas 4 punten veroverd uit de eerste 3 wedstrijden. Zo gaat het eraan toe. Zo ging het er afgelopen week aan toe in de beker. Beide ploegen hopen natuurlijk zich te kunnen meten met de grote profs. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, blijkt eens te meer. Want FC Lisse, dat dus in de competitie zo goed draait, werd uitgeschakeld in en tegen Genemuiden. Het werd daar 2-1, ondanks een late treffer van een debutant bij FC Lisse die nog geen minuut in het veld stond, Alkemade. Hij maakte er nog 2-1 van, maar het was niet genoeg. Genemuiden beker door. VVSB, dat overleefde wel de eerste voorronde ten opzichte van eerste klasse Ajax, de amateurs. Werd er met 2-0 gewonnen dankzij 2 goals van Guus Verver. En mede daardoor verdiende hij zijn basisplaats vandaag. Hij staat in de spits in het elftal van Arjan de Zeeuw. Toch mooi om te zien. Aan de ene kant zit dus een gelouterde oud-prof uit het Engels voetbal, Arjan de Zeeuw. En aan de andere kant zitten er 2 uit het Nederlands betaald voetbal. Leen van Steensel en Barry Opdam. Dan zou je verwachten 2 verdedigende ploegen. 2 mannen die hun schaapjes op bedrogen weten te houden. Maar het zijn 2 ploegen die ook graag willen voetballen. En dat maakt het eigenlijk nog veel interessanter. Eerste mogelijkheid voor Lisse met Scholten op de vuisten van FC Lisse. Doelman, van de VVSB-doelman moet ik zeggen, Lex Hogevorst. Hij vervangt al 2 weken de geblesseerd geraakte Marijn van Wandelen. Kamp met een gebroken pols. Eerste wapenfeit komt dus van de bezoekers uit FC Lisse. Die 3 kilometer, nog minder dan dat, hebben gereisd. En op weg gaan misschien wel naar de tweede kans van de wedstrijd. Voorzet vanaf links van Marties wordt ternauwernood weggewerkt. Zo staat het nog 0-0. Maar begint de wedstrijd veelbelovend, met name vanuit een Lissebril bekeken.
1: Dan gaan we naar Rijnsburgse boys. Hoe gaan zij om met de Amsterdamse bluff van AFC in de tweede helft? Want er moet een 2-0 voorsprong worden verdedigd. Gert Barnhorn.
3: Ja, tot volgens nog lukt het alleraardigst, want in de eerste helft hebben we AFC eigenlijk nauwelijks gezien. Tweede helft ondertussen 20 seconden onderweg. En dus nog 45 minuten te gaan in het duel tussen de Uien en de ploeg dus van Cedric Seedorf. Ja, het is eigenlijk wanvertoning is wel heel overdreven gelijk. Maar AFC hebben we echt geen enkele keer gezien. Ja, 1 keer een aanval die wordt afgevlacht vanwege buitenspel. Was ook gelijk een redding van Tobias van der Klei op de inzet van Van der Linden. Dat is dan voor de doelman wel lekker dat hij een redding verricht. Want verder heeft hij eigenlijk helemaal niks te doen gehad. En kon hij lekker in het zonnetje gaan staan. Dan hoop ik dat hij een beetje zonnebrand op de armpjes heeft gesmeerd. Want anders dan kan dat ook nog wel hetzelfde kleur op de huid als het shirt van een... Laten we hopen dat hem dat bespaard blijft. Een minuutje onderweg dus in de tweede helft. Geen wijzigingen gezien in de ploeg op het veld. Zowel niet bij Rijnsburg als bij AFC. Ik zie wel iemand warm lopen aan de kant van de thuisploeg. Maar dat zal zometeen later in de wedstrijd allemaal wel duidelijk gaan worden. Wat daar precies gaat gebeuren tot volgens nog is er eigenlijk weinig nodig wat betreft wisselingen. Want het gaat prima bij Rijnsburg. Het incasseert weinig kansen. Het kan wat meer leunen. Het kan wat meer reageren op wat AFC eigenlijk niet doet, maar zou moeten doen. En dus was het niet zo'n hele vermakelijke laatste 15 minuten van de eerste helft. Laten we hopen dat het in de tweede helft wel wat meer loskomt. Dat AFC wat meer van zich gaat laten horen. Misschien met die Van der Linden overgekomen dus van Spakenburg. Dat is dus precies waar de spits van Rijnsburg vorig jaar, Mark van der Weijden, naartoe is gegaan. En ze hebben een nieuwe scorende spits gevonden hoor. In Mr. Openingstreffer, want dat is er toch wel. Jeffrey Buitenweg, 3 wedstrijden op rij, het net gevonden. 3 wedstrijden op rij was dat ook de openingstreffer. Jeffrey Buitenweg, hij dus met 4 doelpunten al in de eerste 4 wedstrijden van het seizoen. Dat is lekker. AFC in aanval, maar het loopt daar stuk in het 16 meter gebied via de borst Zandbergen in de handen van Tobias van der Klei. Rijnsburg gaat gelijk weer denken aan de aanval. Doet het over de linkerkant met Kariou. Lange bal, dat is wat enthousiast in de richting van de man die daar rechtsbuiten staat. Kian Lever, hij maakte de 2-0. Betekent dat ook deze aanval niet doorgaat. Opgelost door AFC. 48e minuut, 2-0 de tussenstand bij Rijnsburg tegen de Amsterdammers.

0: plaatje dat met al die kruisbandblessures in het voetbal natuurlijk steeds populairder wordt. Hè? De Wounded Knee. We gaan naar Gert Barnhorn, Rijnsburgse Boys, AFC.
1: En een prima start voor de Amsterdammers zo in de tweede helft. Namelijk een dubbele kans voor Gouda. Maar die heeft er geen kaas van gegeten. Want het was Tobias van der Kleij, de doelman, die hem tegen wist te houden. Tot twee keer toe dus. Ja, dat is een prima redding voor die goalie. Die in de eerste helft zo weinig te doen heeft gehad. Eén inzet en die was buitenspel. De inzet van Floris van der Linden. Nu zit hij er wel lekker in met die dubbele redding. Dus op de inzet van Delano Gouda, oud Scheveningen. Daar twee seizoenen terug de overstap gemaakt naar Amsterdam. Nu Rijnsburg in de 16. Ah, dat leek even gevaarlijk. Maar Younes Toufi kon daar niet aan de bal komen. Kon niet op doel schieten. Dat betekent dat AFC weer overneemt. De bal ook weer razendsnel kwijt is. Ja, daar is het hele seizoen, heb ik me in de rust laten vertellen, nog niet fantastisch. Als je kijkt naar het voetbal. Ja, twee overwinningen tegen Roda Raalte. Dat wel. En natuurlijk ook die overwinning nog op GVVV. Maar voetballend gezien was het niet je van het, om het maar zo even te zeggen. En dat kan er misschien ook mee te maken hebben dat er toch wel behoorlijk wat spelers zijn vertrokken afgelopen zomer. Denk aan Wessel Been, Milan Eliaser, Milan Hoek, Galit El Ibrahimi, Bradley Martens, nog Schenkman. En dan stopt ook Juric Ascension nog bijvoorbeeld. Net als Ricardo van Rijn zijn er wel veel nieuwe namen binnengekomen. Zoals Floris van der Linden, al benoemd natuurlijk. Cody Klaver en Singi en Middenmeer. Dat zijn ook nog spelers die nieuw zijn. Een nieuwe formatie dus. Ja, tot vooralsnog is daar niet echt een hele lekkere ploeg van gesmeed door Cedric Seedorf. Zo lijkt het. Met wel twee overwinningen. Maar voetballend gezien dus niet altijd even fantastisch spel. Dat geldt dus ook op de Middelmors, waar in de tweede helft wel iets meer kleur op de wangen te zien is bij de Amsterdammers. Maar ja, die bluff waar je het over had, die blijft tot volgens nog uit. Twee kansen voor Delano Gouda leverden geen doelpunt op. En dus nog altijd die 2-0 voorsprong voor Rijnsburgse Boys.
0: Daar kun je natuurlijk nooit van zeggen, Geert, dat hij er geen kaas van heeft gegeten, hè? Delano Gouda.
1: Nee, zeker niet. Nee? Zeker niet.
0: Nee, dat past niet. De Quick Boys staat, dat wou ik even zeggen, voor met 0-2. En we hadden nog altijd niet de maker van de tweede goal. Tom Noordhof opende de score. Kilian van Meel is de maker van het tweede doelpunt in de uitwedstrijd tegen GVVV voor Quick Boys. Dan gaan we gauw door naar Menno Schilder, Katwijk, Jong Almere. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als Rijnsburg. Het venijn zit eigenlijk in het begin van de wedstrijd en daarna kabbelt het wat voort. Of doe ik daar de wedstrijd mee tekort, Menno?
2: Nou ja, op basis van de eerste 10 minuten na die snelle 1-2 die we in het eerste kwartier hebben gezien, zou ik je daar wel gelijk in geven, Ronald. Maar het begint wel weer een beetje op te veren met Katwijk aan de rechterkant van het veld. 7 minuten voor rust. Daar is de kopbal van de captain van Katwijk, Victor van der Bogen. Die was even helemaal mee opgekomen, maar maakt een overtreding. Dus een vrije trap voor de bezoekers. Ja, we hebben een heel opmerkelijk moment gehad een minuut of 5 geleden met een uitbraak van Jong Almere City aan de rechterkant van het veld. Huisman, die wat meters mocht maken richting de achterlijn en die gaf de bal voor richting Emmanuel Gogli. Die maakte er dus al één. En deze bal, ja, die viel een beetje rond de 5 meter. En daar kon hij met zijn hoofd niet meer bij. Maar hij dacht, weet je wat, niets aan de hand. Ik sla die bal gewoon de goal in. Dus hij deed dat echt met een onvervalste vuistslag richting die bal. En hij sloeg die bal, ja, ik denk een paar centimeter naast de goal. En dan schreeuwt natuurlijk de hele krom meteen van, ja, wat moeten we daar nou precies mee? Nou, hij werd natuurlijk wel bestraft met de gele kaart. Hij dacht misschien ook van, nou, daar kunnen we iedereen weer een beetje mee opveren. Hier is hij weer aan de bal trouwens, want het is wel een van de meest bedrijvige spelers bij Jong Almere City. Nu met een handig paasje naar zijn ploeggenoot. Huisman. Zit meteen 3 spelers van Katwijk omheen. Dat is voldoende. In de persoon van Van der Boger, die de bal overneemt. Maar de beste kansen zijn toch eigenlijk wel voor Jong Almere City. Dat is met 2-1 voorstaat tegen Katwijk. En eigenlijk ook aanvallend gewoon de meest gevaarlijke ploeg is. En die eigenlijk continu dreigend zijn als ze een beetje rond die 16 meter zijn. Dat zijn ze nu opnieuw. Aan de rechterkant met Bas Pennock. En Pennock is 1 man kwijt. En dan speelt hij Huisman aan in de punt van de 16 meter. Dan maar weer even terug. Nu is het helemaal vol, het strafschopgebied. Maar toch nog een schotkans net naast. Weer een dreigend moment. Ditmaal is het Kalisvaart. De oudspeler van Jong AZ. Die krult de bal denk ik een metertje naast. Maar het is het volgende waarschuwingssignaal richting de goal van Katwijk. Die in de laatste fase eigenlijk toch wel een beetje achter Jong Almere aan moeten. Want die hebben heel, heel veel dreiging voorin. En die hebben 2 doelpunten gemaakt tegenover Katwijk 1 na precies 40 minuten.
0: FC Lisse wil na deze speelronde, en dat is de 4e in de 3e divisie, gewoon op 12 punten staan. Moeten ze wel de uitwedstrijd bij VVSB winnen. Wedstrijd is om, nou, een kwartiertje geleden om 3:30 begonnen. Hanif.
3: Het begon best wel optimistisch wat FC Lisse betreft. Met meteen een kans in de eerste minuut van de wedstrijd zo'n beetje. Maar daarna, ja, dat beekje dat voortkabbelt wat ik je net hoorde beschrijven. Dat is eigenlijk wel een beetje hier aan het ontstaan in Noordwijkerhout op de Boekhorst. Geen kansen meer gezien. We zijn inmiddels 13 minuten bezig. VVSB komt langzaam ietsje beter in de wedstrijd zonder daarbij gevaarlijk te worden. Maar dat geldt de laatste minuten dus ook voor de Lissenaren. De bal wordt gegooid op de helft van VVSB. Ingeleverd bij Lisse. Dat meteen door probeert te counteren. Maar dat lukt niet. En dan is het vechten op de vierkante meter om de bal. En daar ontstaat het duel dan. Dat door FC Lisse lijkt te worden gewonnen. Kan de ploeg daarmee de aanval voortzetten? De vraag is hem niet beantwoord. Want er wordt teruggelopen door Hamdoui. De profvoetballer die overkwam uit het Midden-Oosten. En hij laat het balbezit dan over achterin aan de verdedigers. Die daarvoor hun gelegenheid moeten nemen. De Bruin met de bal naar voren. Het gaat niet met een hoog tempo. Zo gaan we richting het einde van het eerste kwartier. En is het nog doelpuntloos bij VVSB tegen FC Lisse.
0: Het is de week van Anis Hajmoussa, de speler van Feyenoord. Toch een creatieve speler. En op het einde van de transfermarkt, het geplaagde Feyenoord, kreeg dan toch nog een enorme aanbieding. Althans, een enorm voorstel om Hajmoussa over te nemen vanuit Saoedi-Arabië. En waar eerder Hajmoussa had gezegd, nee, ik hoef niet zo nodig daarheen. Ik wil naar een competitie in Europa. Had hij nu wel oren naar een overgang. Maar Feyenoord heeft uiteindelijk een streep gezet door de overgang van Hajmoussa naar Saoedi-Arabië. Nou ja, hoe komt dat dan over op een speler? Dat zie je dan eigenlijk een paar dagen later. Hè? Want Hajmoussa maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het uitduel tegen NEC. Hij was namelijk te laat voor het vertrek van de spelersbus naar Nijmegen. Is voorlopig uit de selectie gezet. Ja, en dat is natuurlijk speculatie, hè? Maar we gaan daar straks even over verder praten. Want Menno heeft op slag van rust een penalty, zegt bij Katwijk Jong Almere.
2: Ja, dat komt Katwijk wel goed uit, want het is de thuisploeg die vanaf 11 meter de gelijkmaker zo dadelijk mag gaan maken. Tenminste, dat verwacht je toch als Mike van Duin achter de bal gaat staan. Hij is ook degene die licht werd getoucheerd in de 16 meter na een voorzet vanaf de rechterkant. Er leek eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, maar de scheidsrechter denkt daar toch anders over. En dus gaat hij via Ter Braken, dat is de arbiter, op de stip. Mike van Duin heeft de bal in zijn hand. Die gaat hem nu op de stip leggen. Het staat 1-2 voor Jong Almere City, maar er zou dus zo dadelijk wel verandering in kunnen komen. Mike van Duinen, die dat in het verleden in het profvoetbal voor PEC Zwolle en voor ADO toch ook wel zeer regelmatig heeft gedaan. De aanloop, het fluitje van Mike van Duinen. Katwijk, nee, paal! In de rebound gaat hij er wel in of niet? Ja, net over de lijn van de bal wordt. En dat is eigenlijk wel knap. In tweede instantie binnen geknikt aan de rechterkant. En die man die staat bijna buiten de 16 meter. Zag even zo snel niet wie hem dan uiteindelijk binnenkopt. Mike van Duinen schiet die bal snoei en snoeihard op de paal. Het is Korte, ook nog de kleinste man van het veld. Nou, u heeft een prachtig verhaal te pakken binnen 20 seconden. Mike van Duinen schiet de bal op de kruising. Dan valt hij op het hoofd van Korte. Dat is op zich al een wonder, want Korte is dus niet alleen de grootste van, of de kleinste van het veld, maar die bal komt ook nog zo hard dat hij, ja, Pardoes eigenlijk op zijn hoofd belandt en hij staat een beetje aan de buitenkant van de 16. Maar hij knikt de bal wel richting de goal. Dan probeert Matteo daar nog van alles aan te doen, maar die grabbelt en pakt hem net niet voor de lijn, waardoor hij achter de lijn belandt. Nou, bijzondere treffer. Katwijk heeft hem te pakken. Het staat 2-2 bij Katwijk Almere, Jong Almere, met nog 1 minuut te gaan tot de rust.
0: Ja, en dan zeggen ze, ach, dat is een prachtig moment om te scoren. En dat is ook zo. Wie zijn wij om dat tegen te spreken? Nog even, die Hajmoussa is er dus niet bij, bij Feyenoord tegen NEC. Het voedt natuurlijk de speculaties rondom de toekomst. Of hij kont tegen Krip gaat gooien, ja, dat zal de komende dagen moeten blijken als Feyenoord en Hajmoussa uiteindelijk met een verklaring naar buiten zullen komen. Straks alle tussenstanden in de tweede en derde divisie die ertoe doen. Eerst luisteren naar Ben.

0: Een doelpunt bij Gert Barnhorn.
1: Het is de derde voor Rijnsburg. Een prachtige vrije trap van Ilias Kariou in de kruising. Gijs van Zetten probeert daar nog met zijn hand er tegenaan te komen. Het lukt niet. Na 62 minuten Rijnsburg op 3-0 tegen AFC.

0: Even de stemmen van nu, Bent is dat. En 3, 2, 1. Ja, Hans Oudwater heeft zijn hoofd gestoten. Ik denk dat hij geschrokken is dat hij ineens weer aan de bak moest. Aan Gert Barnhorn ook. Want dan na lange tijd 2-0 bij Rijnsburgse Boys AFC is het ineens Gert 3-0. En dan zit de wedstrijd in de tas, denk ik.
1: Ja, en het had eigenlijk 4-0 moeten zijn. Grote kans voor Toefi, die daar eigenlijk recht op doelman Gijs van Zetten afschiet. Daarom nog altijd 3-0. Een redding van Gijs van Zetten. Dat had hij eigenlijk ook wel moeten doen. Een paar minuten eerder bij die vrije trap van Ilias Kariou. Hij zet zijn hand erachter. Bal gaat richting de kruising. Maar hij weet hem er niet uit te houden. Daar had hij toch wel wat meer mogen doen. Zo eerlijk moeten we zijn. Desondanks, prachtige vrije trap van Ilias Kariou. En dus de derde treffer alweer van Rijnsburgse Boys. Als Rijnsburg gelijk weer opnieuw de aanval ingaat met Kariou. Punt 16 meter gebieden vanaf de linkerkant naar binnen. Schieten. Oh, voorlangs. Dat scheelt niet veel. Had een fraaie goal geweest met een mooie soloactie vanaf de linkerkant van Ilias Kariou. Die eindelijk weer een beetje iets laat zien van vorig seizoen. Toen was het de speler van Rijnsburg, denk ik wel. Na natuurlijk Mark van der Weijden, de spits. Een opleving eindelijk weer in deze wedstrijd. Eigenlijk pas de laatste paar minuten. In de eerste helft niet heel veel gezien namelijk. In de tweede helft gaat het hem een stuk beter af. Er gaat gewisseld worden aan de kant van Rijnsburg. Onder andere het veld gaat verlaten Shane van Bohemen. Hij kreeg zojuist een gele kaart. Had te maken met een opstootje. Ja, dat was ook wel weer genieten. Een iets wat zware overtreding daar voor de dugout van AFC. En gelijk gaat iedereen nog af als vliegen op een hoop stront. En dat is dan altijd wel mooi om te zien. Dat alle spelers op het veld daar dan heen gaan. Allebei de dugout zich ermee gaan bemoeien. Dan zie je dus in dat opstootje ook nog René van der Kooi. Bij de andere dugout dus in het midden staan. Ja, het hoort niet. Maar toch stiekem ook een beetje waarvoor je naar het voetbal toe komt. Uiteindelijk is dat allemaal gesust met een gele kaart voor die van Bohemen. En ook voor Delano Gouda. Die het opstootje dus ook een beetje veroorzaakte. Ik weet niet of het verstaanbaar was. Hans Oudwater is dat in ieder geval wel, Ronald. Want het staat hier behoorlijk hard. De geluidsinstallatie op de Middelmors. Er is in ieder geval gewisseld. En als ik het goed zie, is het Jeffrey Buitenweg onder andere die het veld heeft verlaten. Met een doelpunt zette hij vandaag Rijnsburg op een 1-0 voorsprong. En het is die andere spits, Sel Basmeijer, die erin is gekomen. Misschien dat hij nog een doelpuntje weet te maken in de resterende 25 minuten. Rijnsburg AFC 3-0.
0: September past de Rijnsburgse Boys goed. Dat mogen duidelijk zijn. Het is 2-2 bij Katwijk Jong Almere City. Daar is het rust overigens. Het is ook rust bij Spakenburg-Barendrecht. Daar is het 1-1. Roda Raalte, Kozakken Boys 1-0. Kloetingen IJsselmeervogels kent een 0-1 tussenstand. Dan even langs de andere velden. Volendam-Hoek is 1-0. Hardenberg-Treffers 0-1. GVVV Veenendaal tegen Quick Boys is 0-2. En de Koninklijke HFC tegen Sparta, dat is bijna afgelopen. En de jonge Spartanen leiden daar met 2-0. In de derde divisie B is Noordwijk nog altijd niet in staat geweest om in de uitwedstrijd bij Excelsior Maassluis tot scoren te komen. En dat geldt eigenlijk ook voor de wedstrijd waar wij bij zijn, tussen VVSB en FC Lisse. Nog altijd geen doelpunten, Hanif.
2: Dat is halverwege de eerste helft nog steeds zo. Waar het niet dat VVSB wel een sterke fase achter de rug heeft. Met bijvoorbeeld een streep van afstand van Owo Bowale. Gestopt door doelman Lex Hogevorst van VVSB. Daarna was er een mogelijkheid voor Van Esveld. Waarbij in de rebound Verver dacht te scoren. Toen wilde iedereen een strafschop. Maar bleek hij zelf in de fout te zijn gegaan. De aanvaller van VVSB. En daarna nog bijna een eigen doelpunt van Gijs de Bruin van FC Lisse. Dus wat dat betreft zijn de Noordwijkerhouters de laatste minuten stevig aan de touwtjes aan het trekken. Zonder dat het nou echt iets levensgevaarlijks heeft opgeleverd. Maar het is een goed teken dat de paars-gele langzaam in de wedstrijd groeien. Want dan krijgen we iets meer van een derby-sfeer die langs de lijn een beetje ontbreekt. We zagen wel voorafgaand aan de wedstrijd een schitterend spandoek. Bijna ter hoogte van bijna ter breedte van het veld. Waarop FC Lisse-fans lieten zien, laat de oude tijden herleven. En dan doe je toch, als je wat verder naar het verleden kijkt, een beetje een gouden greep naar de laatste landstitel van FC Lisse. Nog deze eeuw gevierd. En ook nog de kampioenschappen van recentere jaren. Dus wat dat betreft zijn ze bij Lisse wel weer klaar voor een kampioensfeestje. Zover is het nog lang niet. Daar is het nog veel te vroeg voor. En Lisse gaat ook nog een corner weggeven. Zo staat het 0-0 bij VVSB Lisse. Wordt het wel iets levendiger.
0: Je hoeft voor de winterstop de open car niet schoon te maken en de banden op te pompen. Daarna pas wordt duidelijk of dat dit seizoen wel zou kunnen. Zo, weer een uur van Radio West Sport achter de rug. Het is niet meer zo spannend bij Rijnsburgse Boys AFC. Daar leidt Rijnsburg met 3-0, maar is opluchting een uitstekende partner voor de mensen die daar de wedstrijd staan te bekijken. Katwijk Jong Almere heeft nog een volle helft te gaan. En we zijn bij VVSB FC Lisse met een 0-0 tussenstand. Allemaal in uur 3 van Radio West Sport.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek... van A naar Zee.nl.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: In Monster is het 19 graden, Papenveer 19, opklaringen, zon en een matige tot vrij krachtige westenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof, ICC. In het centrum van Rotterdam zijn afgelopen nacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de Haagse onder invloed van alcohol. Ze werd door boze terrasbezoekers belaagd en raakte daarbij gewond. Pontversierde boten varen door de Leidse grachten om liefde, vrijheid en gelijkwaardigheid te vieren. Vandaag vindt de 4e editie van Pride Leiden plaats. Tienduizenden bezoekers zien 51 boten en heel veel regenbogen aan zich voorbij trekken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp PolarSteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via PolarSteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Erik Evengroen.
16: Er staan een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Knopert Hofvliet 5 minuten vertraging.
13: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik de app.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
22: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Goed, het is gelukt.
22: Wat is er gelukt?
23: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
22: Fluitje van een cent dus?
23: Nou, het was wel wat meer dan dat.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Radio West Sport.
0: Goedemiddag, uur drie. En waar, oh waar gaan we beginnen? Dat is natuurlijk altijd spannend. We gaan beginnen bij VVSB FC Lisse. Dat moet daar gescoord zijn, Hanif.
1: Op 8 november vorig jaar, een kleine 10 maanden geleden, was hij nog de gebeten hond bij FC Lisse. Nu opent hij het bal in de derby op bezoek bij VVSB op datzelfde veld. Jaap Zwetsloot, hij breekt de ban. Lisse leidt met 0-1 na 35 minuten voetballen.
0: 3-0 bij Rijsburgse Boys AFC. Tenminste, dat was de stand waar we Gert Barnhorn bij verlieten. Is er nog wat veranderd, Gert?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is een niets aan de hand middag voor Rijnsburgse Boys. Dat binnen 10 minuten al op een 2-0 voorsprong kwam. Na een uur spelen werd het 3-0. En daarna is er eigenlijk niet zo gek veel meer gebeurd. En dus is dit de tussenstand waar we het mee moeten doen. Is het misschien ook 10 minuten afzien in de slotfase.
0: Publiek grote winnaar bij Katwijk Jong Almere. 4 goals in de eerste 45 minuten, Menno Schilder.
3: Ja, en ook nog keurig verdeeld over beide ploegen. Katwijk 2 en Jong Almere 2. De bezoekers komen inmiddels weer het veld op. Katwijk zit nog in de kleedkamer. De muziek schalt nog uit de boksen. Maar de supporters, die komen alvast naar de zijkant en de tribune. Want die weten, als je iets te lang in de kantine blijft, mis je misschien wel een doelpunt. Want ze vielen voornamelijk in het eerste kwartier. Katwijk 2, Jong Almere 2. Dat belooft wat zo dadelijk voor het tweede bedrijf.
4: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
0: Ja, de band is gebroken bij Hanif Harara. VVSB tegen FC Lisse en een droomstart dus voor de ploeg die nog ongeslagen is, Anne.
1: En je kunt bijna niet anders dan terug in de tijd gaan. Want vorig seizoen stond deze wedstrijd ook op de rol. Toen eindigde het in 2-1 en was het na afloop vooral het gesprek van de dag. De rode kaart voor Jaap Zwetsloot. Hij viel in nadat hij al een paar weken op de reservebank was beland. Kreeg al rood in de beker, 2 keer geel. En in dit duel, toen de VVSB FC Lisse editie, trok hij dus aan de noodrem, frustratie, en kreeg hij direct rood bij zijn invalbeurt. Daar was zijn trainer Leen van Steensel op zijn zachtst gezegd not amused over. Reageerde zich op zijn Rotterdams af op zijn invaller. En Zwetsloot zelf moest zich na afloop dus ook verantwoorden voor onze camera en was heel schuldbewust. Hij gaf ook toe, dat had wel met frustratie te maken. En dit hoorde niet op het voetbalveld thuis, daar was iedereen het wel over eens. En zie nu 10 maanden later, hij heeft zich volledig teruggeknokt in het elftal van FC Lisse. Dat heeft hij eigenlijk al vrij snel na die gebeurtenis gedaan. En vandaag opent hij de score namens de Lissenaren in de 31ste minuut. Met een voorzet vanaf links staat hij aan de rechterzijde waar hij in de basis is begonnen als eindstation. Goed afgerond vlak voor het doel van VVSB. En zo moeten de Noordwijkerhouters in de achtervolging, nadat ze toch al niet een al te beste seizoenstart beleven. 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk, 1 keer verloren. Dat zijn geen cijfers waar de mannen van Arjen de Zeeuw dit seizoen zich op verheugd hadden. Lisse daarentegen lijkt op deze manier de winning ways voor te zetten. 3 gespeeld, 9 punten. Dat zou zomaar eens 4 gespeeld, 12 kunnen zijn, maar zover is het uiteraard nog lang niet. We gaan langzamerhand richting de rust. Het is nu minuut 38. Het scorebord valt uit, maar we houden hier de tijd scherp in de gaten. 1-0 en in omgekeerde volgorde in het voordeel van FC Lisse.
0: Je hebt mensen die blijven wat langer in de kantine zitten na de rust en kijken dan de wedstrijd. Je hebt ook mensen die denken, nou ja, de wedstrijd is mooi geweest. Ik ga wat eerder naar de kantine. En bij een 3-0 voorsprong tegen AFC bij Rijnsburg zou dat zomaar kunnen, Gert, hè?
2: Alle gelegenheid toe, zou je inderdaad zeggen. Maar tot volgens nog zijn alle supporters gewoon lekker langs de lijn blijven staan. Als er een vrije trap is voor AFC, ja, die levert dan ook weer niets op. Dat past wel een beetje in de middag van de Amsterdammers. Het is een wedstrijd om snel te vergeten. Met nog 9 minuten op de klok. Die 3-0 achterstand tegen Rijnsburgse Boys. Dat het toch ook wel een beetje laat varen, denk ik zo, in de slotfase. Ze gingen naar die 2-0 voorsprong langzaamaan al wat meer naar achteren hangen. Wat meer reageren op het spel van AFC. En ik denk dat dat nu niet anders gaat zijn. Sterker nog, de laatste minuten geven de signalen aan dat het geen spektakelstuk meer gaat worden in de slotfase die we dus nog hebben te gaan. Dat betekent dat er inderdaad misschien langzaamaan de eerste mensen gaan vertrekken richting de kantine. Ik zou ze groot gelijk geven. Aan het begin van de wedstrijd bleven ze tenslotte ook wat langer hangen daar. Het werd namelijk pas na 1 minuut of 5 echt druk rondom het veld waar Rijnsburg dus snel die voorsprong pakte. Want dat is er ook wel een beetje het verhaal. Hè? Na 6 minuten stond het al 2-0. Dat is lekker voor Rijnsburg. Leuk voor de supporters, maar voor de neutrale toeschouwer en de wedstrijd zelf natuurlijk niet ideaal. Want heel snel alle spanning eruit. Ja, dan krijg je een wedstrijd die misschien een beetje gezapig wordt. Nou, dat is ook eigenlijk waar we naar aan het kijken zijn geweest. 3-0 dus de voorsprong voor de Uien tegen AFC. Met nog 8 minuten te gaan.
0: Maar wel de eerste overwinning binnen voor Rijnsburg. En dat telt. Menno Schilder kijkt weer, want de bal rolt voor de tweede helft, naar Katwijk tegen Jong Almere.
3: Ja, en dan ben je toch benieuwd hoe dat tweede bedrijf start. Want in de eerste helft waren er in de eerste kwartier al 3 doelpunten gevallen. Het is 2-2 bij Katwijk Jong Almere met het balbezit voor de thuisploeg. Even kijken wie zich dan aanbiedt aan de linkerkant van het veld. Het is een beetje traag tempo en dan gaat die bal ook nog een beetje onder de voet door. Achterin bij Maatsen, dus is het tempo er een beetje uit naar de rechterkant. Halverwege de helft van de bezoekers met Tibos. Vooral Giovanni Korte en aan die andere kant eigenlijk Suleiman waren het meest betrokken bij de aanval. Nu wordt meteen de weg naar Van Duijn nog gezocht, maar die gaat naar het kunstgras zonder dat het een overtreding is. Katwijk heeft hem wel weer overgenomen met Korte. Combinatie zoeken aan de rechterkant. Dit is ook geen overtreding. Volgens de scheidsrechter mag allemaal verder, maar Katwijk is nog wel steeds in balbezit. En dan misschien zelf maar op avontuur gaan. Tibos, ja zeker. Achterlijn halen, dan naar Giovanni Korte, die dus scoorde met het hoofd nadat hij de bal vanaf de penaltystip snoeihard op zijn hoofd kreeg, omdat Van Duinen de penalty miste. Ja, toen stond Korte precies op de plek waar de bal viel, op zijn hoofd. En die knikte dan zonder dat hij het zelf helemaal door had binnen. Deze bal gaat over de goal. Niet echt gevaarlijk. Het is gevaarlijker dan het leek, vindt Jan Maat. En dat is wel het eerste kleine speldeprikje in de tweede helft. Ja, Katwijk met een goede prestatie vorige week tegen Barendrecht. De blamage uiteraard met de bekeruitschakeling. En ook nogal het trammelan daarna tegen TOGB. Het begon tegen Spakenburg met een nederlaag. Daarna gelijk spelletje. Ja, het is allemaal wat wisselvallig bij de ploeg van Luigi Bruins. Maar ze laten vandaag in ieder geval wel zien dat ze met heel veel inzet en passie wel de tegenstander onder druk willen zetten. Het laat ook nog wel veel gaten achterin, waardoor Jong Almere City 2 doelpunten heeft kunnen maken en er misschien ook nog wel eentje bij had kunnen maken in de uitbraakmogelijkheden die ze hebben. In het begin van de tweede helft leunt Jong Almere. Heeft Katwijk de bal, heeft dat één klein kopkansje opgeleverd, maar ook niet echt heel veel meer dan dat. Dit dik 48 minuten. 2 voor Katwijk en ook nog altijd 2 voor Jong Almere.
0: Dan kunnen we nog wel eventjes, denk ik, naar Hanif. Ja, bij VVSB toch? Tegen FC Lisse.
1: Dat mag altijd, Ronald. Ja, zeker daarom, zolang er nog gevoetbald wordt.
0: Daarom.
1: Dat gaat nog zeker 3 minuten gebeuren op de Boekhorst. En dan wellicht nog een korte verlenging van de eerste helft in de vorm van blessuretijd. Maar eerst even afwachten wat er gebeurt. Mohamed Hamdawi, gezocht bij een aanval van FC Lisse, gaat naar de grond. Iets te gemakkelijk. Heeft ook geen protest richting scheidsrechter voorbereid. Dus kan hij daar ook zich niet over beklagen. Wel geeft hij het duimpje de lucht in naar de ploeggenoot die hem zag en die hem probeerde te vinden met een hoge bal. Doeltrap VVSB. Dat gaat dan via een veldspeler terug naar doelman Lex Hogevorst. Overgekomen van SJC uit Noordwijk. En hij is vandaag de sluitpost omdat de eerste keuze Marijn van Wandelen een gebroken pols heeft. En dus de komende weken geblesseerd moet toekijken. Als VVSB opbouwt en de ploeg dus jaagt op de gelijkmaker. Maar sinds die goal van FC Lisse daar eigenlijk niet toe in staat is gebleken. 1 kans gehad. Met Joey van Esveld had daar veel meer mee moeten doen. Hij staat toch wel bekend, nou ja, stond eigenlijk maandenlang bekend als de niet-scorende nummer 10 van VVSB. Dat heeft hij in de laatste fase van vorig seizoen een klein beetje goed gemaakt. Uiteindelijk is de teller wat betreft Joey van Esveld na zijn overstap van Odin 59 naar VVSB geëindigd op 4 doelpunten. Maar het had een lange aanlooptijd nodig om het maar even met een understatement aan te geven. En ook dit seizoen heeft hij er wel 1 in liggen, maar had hij er vandaag ook zeker eentje moeten maken, misschien wel 2. Er is de nummer 10 van VVSB nog niet in staat toegebleken. Het gaat niet in een al te hoog tempo. Dat mag je de thuisploeg aanrekenen, want die staat tenslotte achter op eigen veld tegen FC Lisse. En dan wordt het schouwspel er ook niet aantrekkelijker op. Dat vindt FC Lisse prima. Die ploeg verdedigt de ongeslagen status. De status van een ploeg die nog niet 1 keer puntenverlies heeft geleden. En voorlopig, virtueel, is dat ook nog steeds het geval. Achterstand voor VVSB thuis tegen Lisse 0-1.
0: Er is niet veel zeker in het leven, maar wel dat er vandaag voor het eerst gewonnen gaat worden door Rijnsburg. Boys, en we zullen straks live bij die ontlading zijn in die wedstrijd tegen AFC.
5: Je luistert naar Radio West Sport.

0: je ook wat de treffers hebben gezegd. I'm still standing tegen HHC Hardenberg. Wedstrijd die ook in de tweede divisie wordt gespeeld. Het was door Tim Watering 0-1. Het werd 1-1 door Van den Anker. Ploeg uit Hardenberg kwam dus gelijk. Maar inmiddels de ploeg met 10 man, want de treffer speelt met 10 man, via Tim Watering toch weer op een 1-2 voorsprong. Terwijl Theo Jansen, de coach, daar geel heeft gekregen voor aanmerkingen op de leiding. Daar kan je ook niks bij voorstellen, hè Gert? Dat Theo Jansen aanmerkingen heeft op de leiding. Dat is, hey, ik hoor applaus. Ik hoor applaus. Bij, even netjes introduceren. Rijnsburgse Boys AFC. En nou ja, sumi applausje. Voor wie?
1: Voor de doelman, Tobias van der Klei. Okay. Had namelijk een inzetje van AFC te pakken. Maar ja, heeft niet zo heel veel te doen gehad vandaag. Dus Rijnsburg, het publiek hier, grijpt alle mogelijkheden aan om wat applaus te geven. Nou, dat applaus kan er opnieuw komen. Want daar is dan de eerste overwinning van het seizoen. Eindelijk na 4 speelrondes voor Rijnsburgse Boys. Met 2 nederlagen gestart aan het seizoen. Tegen Jong Almere en Jong Sparta. Een gelijkspelletje tegen de treffers. Maar vandaag een dik verdiende overwinning op AFC. Dat de wedstrijd is geëindigd trouwens met 10 man. 2 minuten terug was het volgens mij De Jager met een rode kaart. Ook nog een gele kaart. In de 16 gebeurde het allemaal bij Rijnsburg. Een gele kaart nog voor een andere speler van Rijnsburg. Het gebeurde daar in het 16 meter gebied. Een voorzet vanaf de rechterkant. 2 hoofden tegen elkaar. Iets verderop een opstootje. Maar we hebben eerst een doelpunt met Menno Schilder.
2: Finn Janmaat zet Katwijk op 3-2. En die jaagt hem lekker binnen. Een goede aanval van de thuisploeg over de rechterflank. Janmaat staat vrij net binnen de 16 meter. En met zijn linker vindt hij de verhoek. Katwijk 3, Jong Almere 2.
1: En dus het einde van de wedstrijd hier in Rijnsburg, waar de eerste 3 punter van het seizoen wordt gepakt. Het totaal naar 4 wordt gebracht. Dat is voor de ploeg van René van der Kooi erg lekker. En zoals gezegd, het is een dik verdiende overwinning. Na 6 minuten stond het al 2-0. Een doelpunt van Jeffrey Buitenweg. Een andere goal van Kian Lever. Daarna was het Ilias Kariou met de 3e treffer van de middag uit de vrije trap. En zoals gezegd, AFC is de wedstrijd dan ook nog eens met 10 man geëindigd. Een wedstrijd, een middag om snel te vergeten voor de ploeg van Cedric Seedorf. Voor Rijnsburg dus niet. We gaan zo meteen naar beneden, doen wat interviews, story in het laatste uur wel weer terug van Radio Westsport. En anders natuurlijk op de socials of morgenavond in TV Westsport om 8 uur. En dat zullen breed lachende gezichten zijn, hoogstwaarschijnlijk. Want de eerste 3 punter is binnen voor Rijnsburg, dat het seizoen nu echt is begonnen.
0: Het is een dag vol opluchting, gelukkig maar, voor Rijnsburg. En Katwijk zal ook een beetje opgelucht ademhalen, want het heeft de voorsprong weer terug, Menno Schilder.
3: Ja, en dan kan er misschien gewoon weer over voetbal worden gepraat. Hè? In plaats van al dat trammeland en al die vervelende dingen van afgelopen woensdag. Want het leidt met 3-2 tegen Jong Almere City. Dat is toch knap naar die 2-1 achterstand. En een goede goal ook hoor, van Jan Ma. Dat is natuurlijk een man die een goed schot in huis heeft. En die kreeg net iets te veel ruimte en iets te veel tijd van de verdediging van Jong Almere in de 16 meter. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet, maar daar maakt hij dankbaar gebruik van. En die jaagt hem echt in de verhoek. En dat is een lekkere goal. En Katwijk lijkt er wel wat vertrouwen van te hebben gekregen, want dit ziet er voetballend gezien ook uit. Krijgt kort even een tikje van zijn directe tegenstander en krijgt Katwijk net voorbij de middenlinie een vrije trap. 56 minuten. Katwijk op een 3-2 voorsprong. Hele aantrekkelijke wedstrijd tussen twee ploegen die verdedigend wel wat steken laten vallen. Maar ja, dan weet je eigenlijk wel dat het voor het publiek altijd leuk is om naar te kijken. Want laten we wel zijn, trainers zeggen altijd de perfecte wedstrijd is als er heel weinig fout gaat en als het verdedigend goed staat. Maar dat is, om het maar even gechargeerd te zeggen, voor het publiek vaak geen moer aan om naar te kijken natuurlijk. Nou, vandaag gaat er zeker achterin veel mis, maar er gaat voorin ook gewoon heel veel goed. Zo kan je er ook naar kijken. En dan krijg je 5 treffers die best wel het aanzien waard zijn. En een wedstrijd die dat ook is. Van Duinen naar de linkerkant van het veld. Die kopt de bal door. Van Duinen werkt heel hard. Komt nog niet altijd evenveel in het spel voor. Had zichzelf natuurlijk wat extra vertrouwen kunnen geven door die penalty binnen te schieten. Dat deed hij niet, want hij schoot op de paal. Gelukkig kopte Korte daarna de bal wel binnen. Maar Van Duinen had hem natuurlijk liever zelf gemaakt om dat vertrouwen een beetje op te vijzelen. Katwijk is de baas in de tweede helft, want Jong Almere komt er eigenlijk niet zo heel veel meer uit. En plooit vooral terug op de eigen helft, maar komt er vooral in de omschakeling niet zo heel veel meer uit. Daar waar het dat in de eerste 45 minuten wel kon. Nu hebben ze in ieder geval wel de inworp even te pakken en kunnen ze even ademhalen. 58 minuten, Katwijk leidt met 3-2 miniem tegen Jong Almere.
0: Het is sowieso prettig in Katwijk en omstreken, want Rijnsburg heeft natuurlijk de wedstrijd met 3-0 1-0 gewonnen vandaag. Die wedstrijd is afgelopen tegen HFC. En er is ook nog, of tegen AFC moet ik zeggen. En er is ook nog een derde goal te noteren bij het duel. Ja, tussen Veenendaal, GVV Veenendaal en Quick Boys. Je hoort zometeen Broekhuizen van Broekhuizen. Nick van Broekhuizen is de maker van de derde treffer. Waar eerder Noordhof en Van Meel al trefzeker waren voor Quick Boys. Dus die gaan ook met de 3 punten terug naar huis komen vanuit Veenendaal. Zometeen zet ik alles wel even op een rijtje. En het is nog natuurlijk spannend bij de wedstrijd tussen VVSB en FC Lisse. Danny Vera en ik, we hebben het allebei over het gewicht. Och, ik ga er doorheen. De zonde, zeg. Ach, misschien moeten we hem even opnieuw starten.

0: Danny Vera zingt over datgene waar ik mee worstel. Dat wil ik eigenlijk zeggen. The weight. Hè? Ons gewicht. Daar heeft Menno Schilder geen last van. Die heeft een wespentaille. En kijk naar de wedstrijd tussen... ja, een mooie wedstrijd die je toch bekijkt van Katwijk. Want Katwijk staat met 3-2 voor tegen Jong Almere.
1: Ja, ze worden eigenlijk alleen maar beter ook. Dus de ploeg die aan het worstelen is, dat is vooral Jong Almere. Want Katwijk heeft vleugels gekregen. Korte, halverwege de helft van de bezoekers. Die is de hele wedstrijd eigenlijk al goed. Giovanni Korte, altijd handig aan de bal. Hè, met de bal kort aan zijn voet. Is natuurlijk een voetballer geweest die altijd wel snel de juiste oplossingen weet te vinden. En die toch eigenlijk ook wel deksels is daar aan de rechterkant. Katwijk blijft in balbezit, want Jong Almere komt er niet aan. En steeds wordt er ruimte gevonden. Nu op de as van het veld met Tibos. En er is weer Giovanni Korte. En hij levert ook bijna nooit de bal bij de tegenstander in. Dat is ook wel prettig. Dat je zo'n man in je ploeg hebt die de bal eigenlijk altijd bij een goede kleur aflevert. En dan word je ook vaak gezocht. Want die krijgt hij weer van zijn medespeler. En dan kan hij zijn kuntjes weer uithalen. Paasje met een wippertje richting Tibos. Achterlijn halen. Nee, toch even terug. Maar Jong Almere loopt er continu achteraan in deze fase van de wedstrijd. En dat gaat makkelijk bij Katwijk. Met Suleiman, die dus gelukkig op het veld mag staan. Na die rode kaart die dus geseponeerd is afgelopen woensdag. Die hij kreeg tegen TOGB. En dan ziet het er plotseling allemaal wel zonnig uit voor Katwijk. En dan zag het er in de eerste helft toch niet altijd naar uit, hoor. Want toen werden ze af en toe in de omschakeling nog wel verrast door Jong Almere. Maar die komen er eigenlijk niet zo heel veel meer uit. En dus gaat Ralf Hovenstad, dat is de coach van de ploeg uit Flevoland, maar even ingrijpen en een aantal wissels inbrengen. Hier is Mike van Duinen, die gaat onder de bal door. En dan weer even het balbezit bij de ploeg uit Flevoland. Die dus weinig schade uit kunnen richten. Bijna 64 minuten op de klok. Katwijk continu in balbezit. Niet echt heel veel grote kansen gezien in de laatste paar minuten. Maar ja, ze hoeven nu ook niet, hè, want ze staan voor met 3-2.
0: Dat is mooi. En goed nieuws ook. GVVV Quick Boys is dus 0-3. Broekhuizen maakte inderdaad derde treffer voor Quick Boys. Quick Boys blijft dus straks, als we de balans gaan opmaken, zullen we dat wel zien. De ploeg die dus ongeslagen blijft. Of dat voor FC Lisse ook geldt, dat zullen we straks horen als de tweede helft in de uitwedstrijd tegen VVSB weer van start gaat. Ah, we hebben een leuk liedje. Laten we dat eens even doen. Het is 16:30. Tenslotte, hè, op zondag en zaterdag. Muziek maakt ons allemaal vrolijk. We'll be right back.

0: Je kijkt naar het scorebord en dan denk je, nou, dat verschil is maar één. Maar het verschil in de tweede helft is groot, hoor. Want Jong Almere is eigenlijk nog niet in de 16 van Katwijk te vinden. Hier is Sulaiman en die heeft de snelheidsmotor aangezet aan de linkerkant. En houdt dan toch even in, waardoor Jong Almere wel weer terug kan komen. Nu toch een verrassingsaanval aan de linkerkant de 16 meter in. Korte krijgt hem net niet helemaal lekker op zijn rechterknie. Katwijk heer en meester in de tweede helft tegen Jong Almere. En waar dat in de eerste helft echt nog wel anders was, hoor. Want toen kon de ploeg uit Flevoland wel een counter inzetten af en toe, waarmee ze met snelheid de 16 meter in konden gaan. Maar dat komen ze eigenlijk niet meer aan toe in de tweede helft. En zo staat Katwijk niet alleen op dit moment op 3 punten, maar doen ze ook nog aan klantenbinding, want het is inderdaad wel een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En als dat een beetje doorcijpelt, dan komt er misschien de volgende keer weer wat meer publiek naar de Krom, want het is wel wat rustiger, moet ik eerlijk zeggen, dan de laatste paar keren dat ik hier geweest ben. Jong Almere aan de linkerkant van het veld. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat Jong Almere ook in de resterende 22 minuten zo blijft voetballen als ze de afgelopen 23 hebben gedaan. Want ze hebben heel weinig in de melk te brokkelen. Dit is wel een goede paas naar de rechterkant over de middenlijn heen. Maar de bal is wel lang onderweg. Jong Almere blijft in balbezit. Maar het gaat toch niet al te snel met Kalisvaart. Die oudspeler van Jong AZ die nu aan de bal is. Goede kaats. En aan de linkerkant is heel veel ruimte. Zo boeken ze wel wat terreinwinst. En is het eigenlijk de eerste keer pas na minuut 21 in de tweede helft dat ze voor gevaar kunnen zorgen. Een beetje moeizaam weggewerkt door de defensie van Katwijk. Kalisvaart opnieuw aan de bal. Nou, misschien een schietkans nu. Daar leek hij wel even aan te denken. Sten Teunissen, maar hij laat het aan zijn collega. En dan een goede langlopende aanval die uiteindelijk wordt besloten met een doeltrap. Ja, het lijkt allemaal gevaarlijker dan het is. Want Katwijk had het gevaar in de smiezen. En dus gaat hij over de achterlijn. Katwijk wil geen grijze muis meer zijn in de tweede divisie. Zoals het dat de afgelopen 2 jaar eigenlijk wel was. Want het was wel interessant als je dan met de mensen in de bestuurskamer praat. Die zeiden ook van tevoren van ja, we hebben jullie eigenlijk de laatste 2 jaar na maart bijna niet meer gezien tot mij. En dan is mijn reactie nee. Maar dat komt ook een beetje omdat jullie natuurlijk in de middenmoot bivakkeerden. En dan is het allemaal niet zo heel spannend meer. En zijn we naar andere ploegen gegaan waar de belangen groter waren. Kortom, Katwijk wil gewoon lang bovenin meestrijden. En er moeten vandaag wel worden gewonnen. Met een paar verse krachten in het veld moet Katwijk nog 20 minuten eigenlijk gewoon op deze manier doorvoetballen. Want dan is er geen vuiltje aan de lucht. En gaan ze die 3 punten binnenhalen. Katwijk leidt nog altijd met 3-2 tegen Jong Almere.
1: We blijven erbij natuurlijk tot het bittere einde. Kijken of Katwijk 3 puntjes kan bijschrijven. Ja, en FC Lisse is natuurlijk de ongeslagen ploeg. Verdedigd in de tweede helft tegen VVSB. Een 0-1 voorsprong. De wedstrijd is weer begonnen, Hanif.
2: Dat is het zeker. Een minuut of 2 geleden. Dat gaat het scorebord eindelijk weer bevestigen. Het is al 2 keer uitgevallen in de eerste helft. En bij het begin van de tweede is het een tijdje door opstartproblemen bevangen geweest. Laten we het maar even zo omschrijven. Okay. Maar dat doet er niet echt toe wat betreft de wedstrijd zelf. Die heeft in de tweede helft nog niets opgeleverd als het gaat om gevaar voor beide doelen. Maar wat is FC Lisse lekker begonnen aan het seizoen? 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. Doelsaldo met de huidige wedstrijd erbij is 7-1 tegen. Maar FC Lisse moet oppassen, want VVSB kan in de omschakeling gevaarlijk worden. Zij het dat de spits van de Noordwijkerhouters, Guus Verver, de voet wordt dwarsgezet door Omar El Baat. Vervolgens levert de lange bal van FC Lisse niks op. En zo zien we toch een wedstrijd die niet altijd uitblinkt van hoge niveau, zullen we maar zeggen. Maar is het een momentenwedstrijd. En een momentenwedstrijd is tot nu toe beslist door 1 man als het gaat om de huidige stand. Jaap Zwetsloot maakte zijn 2e competitietreffer van het seizoen. De man die een klein jaar geleden nog tijdelijk uit de gratie raakte na zijn rode kaart op ditzelfde veld op bezoek bij VVSB namens FC Lisse. Maar nu is hij voorlopig de gevierde man. Want dankzij hem staat FC Lisse op een voorsprong op bezoek bij VVSB met 0-1.

0: Nick en Simon en Rosanne. Nou, snel weer naar Menno bij Katwijk Jong Almere. Want ook daar willen ze net als bij Rijnsburg waar gewonnen is. Lekker een hartversterkertje. Nou ja, en ook van iets, een alcoholische versnapering, denk ik.
1: Ja, verzinnen maar eens wat op, ja. Ronald. Je kunt er wel een aantal bedenken, volgens mij. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, je hebt wel kijk op het spelletje, Ronald. Want je zei net van, nou, misschien wordt het toch nog spannend. En moeten ze dat over de streep trekken. En toen zei ik heel bij de hand van, nou ja, Katwijk heeft in de tweede helft geen last van Jong Almere. Maar, klein kwartier nog te gaan. En de bal op de lat van Jong Almere. Echt een keiharde knal van Stan Teunissen. Dat is sowieso een goede voetballer bij de bezoekers. En die had ruimte. Kreeg de bal precies op zo'n presenteerblaadje met zo'n rolletje een beetje aangereikt van zijn medespeler. Net buiten de 16. Dan valt hij lekker om op de wreef te nemen. En hij haalde uit op de bovenkant van de lat. Inmiddels schreeuwt iedereen bij Katwijk om een vrije trap. Nou, die komt er ook wel, maar die komt voor Jong Almere. Na vasthouden van Suleiman. Ja, daar ontsnapte Katwijk aan de gelijkmaker. Dat was echt een vlammend schot hoor, van Teunissen bovenkant van de lat. En dus is het zeker nog niet gedaan in het voordeel van de ploeg van Luigi Bruins. Want ze staan voor met 3-2. Maar Jong Almere gaat aandringen in het laatste kwartier. Dat is wel duidelijk. En daar hebben ze dus net ook een aanzet toegegeven. Staat weer een wissel klaar bij de thuisploeg. Lachen Assaoui gaat erin komen. Dat zou wel eens voor Van Duinen kunnen zijn. Gok ik zo. De man, de oud-ADO-speler. En ook nog avonturen in Europa. Bij Fortuna Düsseldorf onder andere. En OFI Creta. Nou, het is niet aan de rechterkant Van Duinen die eraf gaat, denk ik. Het is Korte misschien. Of toch Suleiman. Het is Suleiman die naar de zijkant gaat. Hij maakte de openingstreffer. En moet van de scheidsrechter wat haast gaan maken. Dat zou ik maar snel doen. Voordat je een gele kaart krijgt. Nou, hij is nu buiten de lijnen. En voor hem binnen de lijnen. Assaoui voor het laatste kleine kwartier. Heerlijke wedstrijd aan de krom. Maar dat zeg ik vooral. Want ik denk dat je als Katwijk supporter op dit moment toch vooral een beetje zenuwachtig zit te kijken of die 3 punten wel echt gaan komen. 77 minuten op de klok. Katwijk heeft hem nog altijd te pakken. Die minime voorsprong van 3-2.
0: Heeft VVSB wat aan het thuisvoordeel in de wedstrijd tegen Lisse? Want Lisse staat met 0-1 voor. Maar het publiek moet toch een stuwende kracht zijn, Hanif.
2: Tot nu toe nog helemaal niks. Absoluut niet. Het publiek is eigenlijk nauwelijks te horen. Ik hoorde net een man toevallig uit het niets roepen. Kom op, Bavo. We staan achter. Dat zijn wel feitelijke waarheden die er geopperd worden.
0: Die hebben ze gearresteerd, die man, of niet? Ik zal geen grappen meer maken.
2: Ja, het is wel een terechte opmerking, want VVSB laat weinig zien tot nu toe. En krijgt bovendien een vrije trap tegen op een gevaarlijke plek. Wat er...
0: Hey, daar gaan we even iets aan doen, aan deze verbinding met Hanif. Want we willen er in de slotfase natuurlijk wel bij zijn. Doen we gewoon even een liedje van Supertramp, toch? Kan wel makkelijk. En dan komen we straks even terug om de wedstrijd tussen VVSB en FC Lisse weer op te pakken. Kan je wel vertellen dat als je net de radio aanzet en je denkt, nou, ik draag Rijnsburgse boys wel een warm hart toe, zouden ze de eerste overwinning van het seizoen binnen hebben? Kunnen wij bevestigend beantwoorden. Zeker. Met 3-0 is er gewonnen van AFC uit Amsterdam. En dit is Supertramp.

0: Radio Westport met de mededeling dat de Quick Boys de 3 punten binnen heeft. GVVV Veenendaal Quick Boys eindigde in 0-3. Dat Hardenberg en de Treffers de punten hebben gedeeld. Een late treffer nog van HHC zorgde voor een 2-2 eindstand. Rijnsburg heeft de 3-0 vastgehouden tegen AFC. Volendam Hoek is 2-1 geworden en de Koninklijke HFC Jong Sparta 2-2. Straks hoor je hoe het met Katwijk gaat tegen Jong Almere. Nu eerst terug naar VVSB FC Lisse. Hanef is er ook weer bij. We waren gebleven bij die man die ineens Pardoes riep. Kom op, Bavo!
1: Ja, die moest zich melden in de commissiekamer. Ja. Die heeft te horen gekregen. Nou, we zien het voor één keer door de vingers. Ja. Als je maar positief blijft. En wat zegt hij vervolgens? Tandje erbij, Bavo. Dus wat dat betreft, dat zijn wel mededelingen waar je iets mee kan als voetballers. Nou, het heeft geen windeieren gelegd. Want VVSB heeft zowaar de eerste kans van de tweede helft gekregen. Met een schot van Thijs Timmermans uit de tweede lijn. Overkomen van ARC, oud-profvoetballer. Bereikte bij ADO het eerste elftal niet. Maar in het buitenland was hij wel succesvol. Won onder andere de beker van Ierland. Maar is nu dus weer op de amateurvelden al een paar jaar te bewonderen. En VVSB lijkt het goede spoor te hebben gevonden. Zei het dat net ook tussendoor. Dat een speldeprikje van FC Lisse tussen zat. Van Marcus Scholten, de gelegenheidsspits. Voorzet van Van Velzen namens de thuisploeg. Gaat via een Lissenaar over de achterlijn. En zo komt er de tweede corner in korte tijd voor VVSB. Dat geeft in elk geval iets meer aan dat de Noordwijkerhouters proberen de aanval te zoeken. Arjen de Zeeuw, de trainer, roept een van zijn warmlopende wisselspelers bij zich. Er gaat dus zometeen worden ingegrepen. Die lijkt doof te zijn, want hij hoort het niet. En dus moet er een ander staflid achteraan schreeuwen. Zo zie je maar, er moet af en toe van andere markten thuis worden gehandeld. Goal! VVSB! Tobias Kleijweg met een mazzeltje. Hij wordt van richting veranderd, zijn inzet. Dus of hij daadwerkelijk de maker van het doelpunt is, dat moeten de beelden gaan uitwijzen. Feit is dat het gelijk wordt. Dat VVSB net eventjes aan het drukken was. En dat het gelijk resulteert in een 1-1 tussenstand. Net voor het uur spelen. Boosheid bij FC Lisse trainer Leen van Steensel. Ook hij gaat zo wissen. Maar de gelijkmaker is een feit dankzij Tobias Kleijweg.
0: Kan zomaar dat Leen zijn eerste punten kwijt gaat zijn van dit seizoen. Leen van Steensel, maar goed, de weg is nog lang. We gaan naar Katwijk, daar is de weg een stukje korter. Wedstrijd tegen Jong Almere is om 3 uur begonnen. Nou ja, dat betekent dat we langzaam maar zeker Menno gaan aftellen. Maar ja, 3-2, dat klinkt prima nog, hè?
2: Ja, is prima hoor. 84 minuten. Bovendien balbezit voor Katwijk. En misschien wel een kans aanstaande, want ze zijn in de 16 meter. Maar Van Duinen krijgt die bal niet helemaal lekker onder controle. Ik heb het idee dat hij nog een beetje moet wennen aan het oranje bij Katwijk. Mike Van Duinen, de man die zoveel mee heeft gemaakt. En die eigenlijk alles wel uit zijn profloopbaan heeft geperst. Hè. Die toch wel overal de dienst heeft uitgemaakt. PEC Zwolle, ADO, Fortuna Düsseldorf, Ovaai Kreta, Sparta. Noem het allemaal maar op. Hij heeft heel veel verschillende kleuren gedaan. Dragen. Maar bij Katwijk komt hij vandaag in zijn eerste basisplek nog niet helemaal 100% uit de verf. Inclusief natuurlijk die penalty die hij miste. Maar werkt wel hard en krijgt hier geen vrije trap van de scheidsrechter. Dan is het even uitkijken. Want er is een countermogelijkheid voor Jong Almere. Die hebben wat kleine kansjes gehad. En zo loopt Katwijk nog wel altijd op een dun laagje ijs in deze slotfase. En daar is hij weer. Wat is hij snel, die Emmanuel Gogli. Daar maakt hij al een doelpunt mee in de eerste helft. Nu kan hij zijn medespeler bedienen. Bijna een schotkans voor Sten Teunissen. Die schoot eerder op de lat. Maar de kans komt er niet. En de counteruitbraak. Nou, Mike Van Duinen, doe het maar. Van Duinen richting de 16 meter. Van Duinen, nee. De redding van de doelman. Ja, daar ontbreekt net een beetje die topsnelheid bij Mike Van Duinen. Om echt een goede schietkans voor zichzelf te creëren. En daardoor is het makkelijk voor Matteo, de keeper van Jong Almere, om hem in zijn handen te hebben. Bijna 86 minuten. Het is nog altijd 3-2 in het voordeel van Katwijk.

0: Spice Girls en Stop. Het is nog niet helemaal ten einde, maar langzaam maar zeker longt het einde wel bij Katwijk Jong Almere. Waar Jong Almere nog eens even de rug heeft gerecht en probeert het Katwijk het leven zuur te maken. Bij nog wel Menno Schilder een 3-2 voorsprong.
1: Ja, Katwijk had dan alle spanning een einde kunnen maken. In de persoon van Tibors. Want die kreeg een kans zeg, op aangeven van Van Duinen. Goed voorbereidend werk. En binnen het strafschopgebied kreeg hij een vrije schietkans met rechts. Maar dat ging over. En dus nog altijd Jong Almere. Bal nu in de handen. De veilige handen van de doelman. Mitchell Michaelis. Ik heb eerlijk gezegd ook niet het idee dat Jong Almere nou zo'n ploeg is. Die echt een beetje dat alles of niets goed kan spelen. Want ze hebben gewoon niet zo heel veel lange spelers daarvoor in. En ze doen het eigenlijk vooral op voetballende wijze. Maar goed, dan kan je natuurlijk ook nog altijd wat creëren. Als de 90 minuten er bijna op zitten en Katwijk nog altijd leidt met 3-2 tegen Jong Almere. En dus kijkt iedereen zo dadelijk even gespannen naar de vierde man. Want hoeveel tijd komt er dan bij? Jong Almere heeft de bal op de eigen helft aan de rechterkant. Het is dus nog niet binnen voor de ploeg van Luigi Bruins. Dat had wel gekund in de laatste 5 minuten om met de kans. Oh, het zijn 3 minuten. Nou, dat valt op zich wel mee. Jong Almere gaat het nog 1 keer proberen. Maar Katwijk staat nog altijd voor met 3-2.
0: Dan kunnen we mooi nog even naar Hanif voor dat we het definitieve einde van deze wedstrijd krijgen. VVSB FC Lisse kent een 1-1 tussenstand in de tweede helft, Hanif. Is dat ook een beetje de afspiegeling van hetgeen je hebt gezien tot nu toe?
2: Nou ja, eigenlijk alleen vanwege de laatste minuten waarin VVSB aandrong, was er enige aanleiding om een gelijkmaker te verwachten. Maar daarvoor was er eigenlijk geen enkele gelegenheid voor de Noordwijkerhouters. Dus nu is er een schot van Lisse. Goal! Wat een doelpunt! Mohamed Hamdoui! En daar gaat Leen van Steensel het veld in. Springt en maakt een verarmbeweging alsof hij hem zelf gemaakt heeft. Schitterende goal. Wat zijn ze blij dat hij terug is na ruim een week blessureleed. Had last van zijn knie. Maar wat is hij belangrijk voor FC Lisse? Zijn 4e goal in 4 wedstrijden. En zo voorkomt FC Lisse een déjà vu. Want vorig jaar kwam het met 1-0 voor, werd het gelijk en won VVSB met 2-1. Dat gaat in elk geval niet gebeuren. Nu is stand 1-2. Lisse na 3/4 wedstrijd weer op voorsprong bij VVSB.
0: Dan kunnen we mooi nu naar het einde. Katwijk Jong Almere. Gaat Katwijk 3 punten overhouden aan deze thuiswedstrijd? Je gaat het horen van Menno Schilder.
1: Ja, er zijn veel oe's en a's. Katwijk leidt met 3-2. We spelen nog 1,5 minuut. En dat komt omdat Katwijk eigenlijk wel wat kansen laat liggen. Het heeft hier de bal, want bij Jong Almere lijkt de tank een beetje leeg te zijn. Moet je nooit hard zeggen. Maar hier is Van Duinen. Oh, Van Duinen, dat is fraai. Daar laat hij even iets van zijn kwaliteiten zien wat hij als profvoetballer had. Had een soort halve schaar. Daar stond hij eigenlijk niet echt onbekend, maar dat zag er fraai uit. Krijgt de handen op elkaar op Sportpark de Krom. En een ingooi bovendien voor Katwijk. Diep op de helft van Jong Almere. En dus verstrijkt een beetje de tijd. Hebben we ruim een minuut nog. Is Luigi Bruins, de coach van Katwijk, druk bezig langs de zijlijn. Zijn 2e zege op rij. Als je het in de competitie bekijkt tenminste. Die lijkt nu toch wel redelijk zeker aan de rechterkant van het veld. Gaat die inworp genomen worden. Mag natuurlijk allemaal niet te lang duren hè, met de nieuwe regels. Dat zal Giovanni Kort toch ook weten. Dus gooit hij hem inderdaad maar snel in naar zijn medespeler. En nu proberen die bal zo lang mogelijk vast te houden. Nou, dat lukt omdat Almere de bal snel verspeeld. Ja, die hebben heel veel gegeven. Die hebben veel energie in de countermogelijkheden. Vooral in de eerste helft gerecht eigenlijk Jong Almere. In de tweede helft kwamen ze er toch een stuk minder aan te pas. En dan is die 3-2 stand die nu op het scorebord staat en misschien ook wel de eindstand gaat worden zo dadelijk, eigenlijk ook wel verdiend. Jong Almere kan nog 1 keer. Nee, het kan niet. Want Kort heeft de bal alweer overgenomen. Ja, dat zijn handige jongens zo in de extra tijd. Er komt een corner. En zo zie je om je heen een beetje de gezichten steeds meer op standje ontspannen. Spanning staan, want Katwijk lijkt die tweede 3-punter van dit seizoen wel te gaan pakken. En dan nestelen ze zich dus wel in de subtop. Daar waar ze natuurlijk moeten willen zijn. En ze willen een rol van betekenis gaan spelen in misschien wel het kampioenschap. Waarom niet? Want Katwijk heeft gewoon een hele goede ploeg op het formulier staan. Ze zijn er nog niet, want we spelen nog altijd. De 3 minuten extra zijn voorbij. En de bal is nog altijd op de helft van Jong Almere. Katwijk houdt hem in het bezit aan de rechterkant met Kort. En nu gaat hij over de zijlijn. En is er, ja, zou je zeggen, geen tijd meer over voor Jong Almere. Want die 3 minuten extra zijn afgelopen. Iedereen schreeuwt dan ook fluiten, fluiten, fluiten. Maar daar kunnen we nog even naar fluiten. Want Jong Almere heeft de bal nog altijd in het bezit. En probeert de voorste mensen te zoeken. Maar ze komen er maar niet uit. Nu dan richting de middenlinie. Maar weer Katwijk dat het duel wint. Dus de bal bij Korte. En die gaat de cornervlag opzoeken. Giovanni Korte afgelopen. Katwijk wint 3-2 van Jong Almere. Zwaar bevochten. Maar de 2e zege in de competitie voor de ploeg van Bruins is een feit. Het was een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Katwijk Jong Almere 3-2.
3: Altijd dichterbij. Je luistert. luistert naar Radio West Sport.
4: We zijn net gestart met de vloer te vlechten van de nieuwe Lamschans tunnel.
5: Oh, dit is een fietstunnel?
4: Ja, dit wordt een fietstunnel.
5: Wat breed.
4: Ja.
3: In de serie De Rijnlandroute volgen we de vorderingen bij het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland.
4: Deze tunnel gaat wel 10 meter breed worden. Wat voor fietsers en voetgangers veel meer ruimte geeft. En daarin zit er ook nog een klein stukje groen verwerkt. Dat het ook nog eens een stuk aantrekkelijker is voor de omgeving.
3: De Rijnlandroute, aflevering 23. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV West.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
17: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
18: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
21: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
22: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
23: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
24: In Leimuiden is het 19 graden, Benthuizen 19, opklaringen, zon en een matige tot een vrij krachtige westenwind.
25: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
24: Goedemiddag, het is 5 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof, het ICC. In het centrum van Rotterdam zijn afgelopen nacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Er raakte niemand gewond. Volgens de politie was de Haagse onder invloed. Ze werd door boze terrasbezoekers belaagd en raakte daarbij gewond. Wie nog de weg op moet, doet er goed aan om routeplanners te raadplegen. Al de hele dag is het druk rondom het Westland en Den Haag. Door de weekendafsluiting van de Wippolderlaan, de N211... en ook het evenement Trekkertrek in Schipluiden brengt veel verkeer op de been. Tot zover de hoofdpunt uit de regio, nu het overige nieuws.
0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
1: Een paar korte files nog in het westen van het land. De A4 om te beginnen, daarna richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht en er staat daar 3 kilometer file.
24: Na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
26: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
27: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
28: Wow!
27: Kost je maar 3 minuten.
28: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
27: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attens met ds.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Radio West Sport. Dit is Radio.
1: Goedemiddag, het laatste uur van Radio West Sport voor deze zaterdag, de 5e september. We hebben 2 wedstrijden inmiddels afgesloten in de tweede divisie. Rijnsburgse Boys AFC werd 3-0 en Katwijk won ook met 3-2 thuis van Jong Almere. Er staat nog 1 wedstrijd open, althans nog 1 resultaat open. We gaan wel richting de slotfase en dat is een wedstrijd in de derde divisie B tussen VVSB en FC Lisse, waar FC Lisse de ongeslagen status verdedigt. En nu ook, Hanif, met 2-1 voor staat bij VVSB.
15: Met nog 8 minuten officiële speeltijd te gaan en VVSB dat een offensief begint te lanceren. Veel wissels doorgevoerd, daarover zometeen meer. Maar de Noordwijker Houters moeten iets uit de hoge hoed toveren om nog langzij te komen. Voor de tweede keer wellicht nu. Daar is de kans voor Duivenvoorde. De aanname niet lekker. Makkelijke prooi voor de doelman. 1-2 bij VVSB FC Lisse.
14: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
1: Die ook meldt dat Quick Boys vandaag gewonnen heeft. Dus wat dat betreft gaat het prima met onze regionale clubs. Ja, altijd regio-winst bij VVSB tegen FC Lisse. Maar Leen van Steensel zou het niet met ons eens zijn dat delen altijd eerlijk is, Hanif.
15: Dat vermoed ik ook zomaar. Hij moet het nu even in zijn eentje wat betreft de coaching doen. Want zijn assistent, oud-Oranje-speler Barry Opdam, is denk ik even voor een zenuwenplasje naar binnen gegaan. En al in de catacomben verdwenen. En die zal straks weldra terugkomen als Lisse aan de bal is op eigen helft met Lars Raus. Ingevallen tegen zijn oude club, waar hij eerder 10 jaar voor speelde, FC Lisse dan, maakte hij de overstap naar VVSB. In coronatijd was dat en inmiddels dus afgelopen zomer teruggekeerd naar zijn eerste echte grote liefde om het op te nemen tegen zijn vorige werkgever. Interessante wedstrijd voor hem, maar hij heeft maar een paar minuten om zijn stempel te drukken. Het is vooral de vraag wat VVSB nog kan laten zien met veel verse krachten. Eerder werden al gebracht de 2 gepasseerde spelers. Achterin Max Ossendrijver en in de spits Jesse van Nieuwkerk. Daar is Guus Verve wel bij blijven staan, dus een tweede spits erbij gekomen. Maar Lisse in de aanval met de mogelijkheid voor invaller Al. Die laat het aan Quinlan Perlina, die komt er niet aan. En dan kan VVSB gaan met Duivenvoorde. Neergelegd door Raus. Overtreding, zegt de scheidsrechter. Vrije trap voor VVSB. Geen kaart voor de nummer 6 van FC Lisse, Lars Raus. Die dus vorig jaar nog het paarsgeel van VVSB droeg. We zagen wel een gele kaart voor Max Ossendrijver. Die zijn tegenstander tegen zich op zag lopen. Daar was hij witheet over. En daar werd nogal over gediscussieerd langs de lijn. Daar is Barry Opdam ook weer blaasgelegd. Leeg zullen we maar zeggen. En dan kunnen we ons opmaken voor de absolute slotfase. Met nog 6 minuten te spelen. Vrije trap genomen door Lisse. Of door VVSB beter gezegd. Door Lisse uitverdedigd. Dat is de juiste manier van formuleren. Aanval is nog niet voorbij. Nu wel. Dion Hooy, de linksback, levert in. En dus kan de bal worden weggerost door Björn Musche. Die viel in eerste instantie in als rechtsbuiten. Als een soort gelegenheidsaanvaller. Maar is nu weer terug op een plek waar hij zich veel meer thuis voelt. Rechts achterin. Want ook Lisse heeft niet stilgestaan wat wissels betreft. Daar zijn in de ploeg gekomen, behalve Lars Raus en Björn Musche, ook Quinlan Paulina en Wout Heemskerk. Ook hij tegen zijn oude club Noordwijkerhouter in dienst van FC Lisse. Dat is op zich ook wel bijzonder. Hooi met de bal namens VVSB. Op het hoofd van Ossendrijver, derde aanvaller. Want hij is verdediger van beroep, maar meldt zich nu voorin. Aanval is nog steeds bezig met Ossendrijver. Rand 16 meter. Gaat heel gemakkelijk naar de grond. En krijgt daar geen beloning voor van de scheidsrechter. En het lijkt van grote afstand alsof hij daar zelf ook wel om kan glimlachen. Aanval van VVSB gaat door, weliswaar van eigen helft. Duivenvoorde op de uitgezeten door Mussen. Bal over de zijlijn. Ingooi VVSB. Een opstootje tussen Mussen en coach Arjen de Zeel van VVSB. Die elkaar wegduwen. Dat moet je natuurlijk nooit zo ver uitkomen. En dan Van Steensel. Hoofd tegen hoofd met de Zeel. De twee trainers. En dan wordt Lars Raus helemaal wild. Wat een ontsporing opeens in de slotfase van deze derby. We zagen helemaal niks van een derby-sfeer op de Boekhorst. En nu gaat het compleet mis tussen beide ploegen. Moeten de gemoederen tot bedaren worden gebracht. En Barry Obdam is dan de rust zelf. En hetzelfde geldt voor de aanvoerder van VVSB die gewisseld is, Tobias Kleiweg. Zij proberen brandjes te blussen. Zij halen de meest aangestoken mannetjes weg van dit gezelschap. Van Steensel loopt lachend weg, maar ook hij meldde zich zojuist in het gedruis. Maar Arjan de Zeeuw, de trainer van VVSB, liet zich even nadrukkelijk gaan tegen een speler, ja, die de bal te lang vasthield. Ja, die het spel vertraagde en ja, die een vervelend spelletje speelde. Die krijgt nu geel, Björn Mussen. En ook Arjan de Zeeuw krijgt geel. Dus de scheidsrechter heeft het goed gezien, Björn Kuiper uit Apeldoorn. Die heeft beide in zijn beklaagde boekje gesleept. Nou, alle hens aan dek in de slotfase van deze derby. Die dus uiteindelijk toch nog een derby lijkt te worden. Met heel veel spanning in de slotfase. De lange bal van VVSB wordt weggewerkt. Gaat richting de middenlijn. Aanname van Hamdaoui in duel met Van Breukelen. Maar die krijgt hem in tweede instantie terug van een ploeggenoot. En zo kan VVSB het nog een keer proberen. Met Bloemendaal van achteruit. Opgeruimd door Lars Raus. En vervolgens geholpen door Paulina. Zo kan Lisse aan een counter denken. Maar is die gedachte van heel korte duur opgevangen. De bal door Bloemendaal. En zo probeert VVSB in deze fase nadrukkelijk het heft in handen te nemen. Overtreding van FC Lisse van invaller Alkemade. Vrije trap halverwege de Lissense helft voor VVSB. Moet de bal wel gehaald worden langs de lijn? Ja, die ballenjongen heeft helemaal geen zin om vandaag zijn werk te doen. Toch gek, want hij zal ongetwijfeld een VVSB-lid zijn. Maar blijft stilzitten op zijn stoeltje en laat Van Breukelen de bal halen. Is inmiddels gebeurd. Bal ligt klaar voor de vrije trap. Met achter de bal Thijs Timmermans. Aanwijzingen van Leen van Steensel. Zenuwen lijken door zijn lijf te gieren, coach van FC Lisse. Geeft aanwijzingen aan zijn verdedigende organisatie. Vrije trap genomen. Op het hoofd van Ossendrijver, niet bij een ploeggenoot gebracht. En weggeschoten met hoge kracht door een Lissem-verdediger in de persoon van Jaden Zeisling. Even op adem komen. Nog een hectische slotfase voor de boeg. 1-2 bij VVSB tegen Lissem. We spelen nog minimaal 3 minuten zuivere speeltijd.

0: Het zijn de Bee Gees hier op Radio West in het laatste uur Radio West Sport voor deze zaterdag. We zijn nog bezig met de derde divisie B, voordat we straks alles op een rijtje gaan zetten. Daar heeft Lisse voorafgaand aan deze speelronde de volle winst uit de 3 wedstrijden. Dat gold ook voor Noordwijk, maar Noordwijk is gesneuveld. Is niet verder gekomen bij Excelsior Maassluis dan 0-0. Maar Lisse kan nog altijd komen op 4-12. Moet het wel de uitwedstrijd tegen VVSB winnen. De slotfase hoor je van Hanif Harara.
1: Het is niet meer bij te benen, Ronald. We zagen dat ene opstootje van een paar minuten geleden. Nou, inmiddels hebben we er weer 2 bij opgeteld. Waar aan de ene kant Arjan de Zeeuw, de coach van VVSB, geel kreeg voor het duwen van een speler van de tegenstander. Die daar zelf overigens ook debet aan was. En ook geel voor kreeg. Heeft ook Leen van Steensel zojuist een gele kaart gekregen. Vanwege een opstootje met een speler van de tegenstander. Dion Hooy. Je kent het wel. Dan dreigt zo'n speler bij het binnenhouden van de bal richting de dugout of de bank van de spelers. Van de trainers in te vliegen. Oh, daar gaan nu spelers de tribune op klimmen om ruzie te maken met supporters van de Zom. Dat is dan weer heel erg onnodig. Gaat het spel zich verplaatsen naar de tribune. Terwijl daar geen enkele aanleiding voor was. En de temperatuur loopt alsmaar op. Maar Van Steensel, coach van VVSB, is nu nog in conclave met de man met wie hij eerder dus al ruzie had. Dion Hooy, kleine linksback van VVSB. Die dreigde dus te vallen tegen de trainersstoelen van VVSB aan. Of van FC Lisse aan, excuses. En terwijl dat gebeurde, ontstond er een opstootje. Scheidsrechter doorzag het, gaf een kaart. En nu is er langs de lijn iemand met een blauw shirt die de suggestie werkt dat hij bij FC Lisse hoort, maar niet bij de staf zit. Die zich in allerlei luide bewoordingen met iedereen aan het bemoeien is. En tot bedaren moet worden gebracht. Allemaal onnodig. Terwijl er hiervoor een vrije trap werd gegeven aan VVSB. Na een best wel pittige overtreding. Waar de scheidsrechter het niet nodig voor vond om een kaart te trekken. Dion Hooy kijkt ook nog steeds langs de zijlijn. Is zich aan het afreageren op supporters van FC Lisse. Die zich naar zijn zin onterecht bemoeien met wat hier allemaal binnen de lijnen zou moeten gebeuren. Want ja, zou moeten. Er gebeurt al een tijdje niks als het gaat om het rollen van de bal. En we weten bovendien in de derde divisie niet hoeveel tijd erbij wordt getrokken. Dus dat is één groot vraagteken. Inmiddels is de blessuretijd al bijna 3 minuten verstreken. En wachten we nog op die vrijtrap die aanstaande is. Het fluitsignaal klinkt. Segun Overwalen namens VVSB in de 16 over Timmermans heen. Vlakbij Ossendrijver. Maar Lisse lijkt deze oorlog, zover die gevoerd wordt, in deze fase te winnen. Of in elk geval zeg je dan de strijd en niet de hele oorlog nog. Want de wedstrijd gaat door. Aanwijzingen van Van Steensel langs de lijn om FC Lisse bij de les te houden. VVSB aan de bal. Wederom een hoge trap van Ovo Boale naar de rechterzijde. Daar is invaller Cardol die de bal voor de voeten krijgt. Laat het over aan Bloemendaal. Voorzet over van Nieuwkerk heen. In de handen van doelman Sven Verswijveren. Kansen zijn er ook nog wel geweest. Bijvoorbeeld voor de 2 gepasseerde spelers van VVSB die in mochten vallen. Bij een hoekschop. Ossendrijver kopte in de richting van Nieuwkerk. Die kwam er net niet aan met zijn hoofd. En zo schilderde het een haar of VVSB was toch nog langs zij gekomen voor de 2e keer vanmiddag. Het kan dus nog altijd. Maar dan moet er wel heel veel haast bij zijn. En moeten de emoties binnen boord worden gehouden, zou je kunnen zeggen. Nu reageert Guus Verven zich af op een tegenstander die iets eerder bij de bal is. Daar weer een opstootje aan de overkant bij de zijlijn. De scheidsrechter heeft overuren qua werk te verrichten. En hij heeft een zware middag voor zijn kiezen gekregen. Al leek dat, laten we zeggen, 80 minuten lang bijna niet het geval te zijn. We zagen eigenlijk niks van derbyspanning. En langs de lijn zijn er 2 stewards van beide partijen die met elkaar in conclave zijn. Eén met een paars shirt en één met een geel hesje. Dan weet je het wel. Een VVSB'er en een Lissenaar die een woordenwisseling met elkaar hebben. De handen houden ze thuis, gelukkig maar. Want als die ook nog eens het slechte voorbeeld gaan geven, dan weten we helemaal niet meer waar het op uit gaat draaien. Doeltrap voor FC Lisse. Nee, doeltrap voor VVSB. Met inmiddels 94 minuten en 30 seconden op de klok. De trap is niet goed van de doelman. Blijft net aan binnen. Wordt hij gehouden door Duivenvoorde. Die is de tegenstander te slim af. Dat is Mussen. Maar die komt dan vervolgens terug in het duel. En moet er geholpen worden. Timmermans legt het af. Hooy met een slechte trap. VVSB is alle, nou ja, hoe zeg je dat? Finesse kwijt in deze fase van de wedstrijd. Niet zo gek met hoogoplopende gemoederen en met lege tanks en met hoge spanning. De trap in de richting van Nieuwkerk springt de lucht in. Komt er niet aan. Ossendrijver gaat liggen na een licht tikje. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Hij wuift het letterlijk met 2 armbewegingen weg. Zo gaat de bal over de zijlijn. VVSB nog wel aanzet met een ingooi. Timmermans laat het over aan Dion Hooy, die van linksback nu rechtsbuiten is geworden voor de ingooi. Gooit kort, want er staat iemand heel erg vrij. vrij voor de hoge trap. Cardol in de 16, buitenspel. De omhaal die daarna wordt gemaakt gaat niet meer door van Duivenvoorde. Ging ook bovendien een metertje naast. Maar het fluitsignaal had al geklonken van arbiter Björn Kuiper. Niet te verwarren met de man met de S achter de achternaam. De bekendste scheidsrechter zo ongeveer die Nederland heeft voortgebracht. De succesvolste in elk geval. Die kwam uit de Enschede. Deze komt uit Apeldoorn. En die kan een lang rapportje gaan schrijven richting de KNVB over wat er allemaal gebeurde in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Het feest is er bij FC Lisse. Er zal ongetwijfeld nog een hartig woordje worden nagepraat. Bij VVSB gaan er een paar boze spelers richting de tribune. Dat lijkt me niet nodig. Jeffrey Nerol gaat sprintend. Hij is niet eens ingezet bij VVSB. Richting iemand langs de zijkant om zich te beklagen. Maar het feestje wordt gevierd bij de supporters van FC Lisse die in grote getalen zijn meegekomen. Die minder dan 3 kilometer hebben afgelegd. Een sportieve begroeting tussen Barry Opdam en Arjen de Zeeuw. De winnende assistentcoach en de verliezende hoofdcoach respectievelijk. We kunnen heel veel over deze wedstrijd napraten. Uiteraard de beelden morgenavond, de moeite waard. Met name als het gaat om de slotfase. De samenvatting om 8 uur 's avonds op TV West. Eindstand bij VVSB Lisse. 1-2.

0: Ilse de Lange, Get It Right hier op Radio West. Het is bijna 17:30. De komende half uur gaan we terugkijken natuurlijk op vanmiddag. En we gaan vooruitkijken naar morgenmiddag als ADO Den Haag speelt tegen Fortuna Sittard. Nu eerst terug naar de wedstrijd die we, die het eerste begon vanmiddag. Eigenlijk het duel dat gespeeld werd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Rijnsburg had nog geen overwinning binnen, maar boekte hem wel. En AFC was het slachtoffer. Gert Barnhorn was de toeschouwer en ook de man die er wat over kon zeggen. En hij sprak na afloop met Rian Levers. Kian Levers, moet ik zeggen. Hij is een van de spelers dus van Rijnsburgse Boys. Die scoorde.
1: Eerste doelpunt, Kian.
2: Ja, goed gevoel. Goed gevoel. Ik zat er al een tijdje op te wachten. Je hoopt natuurlijk dat hij in de eerste wedstrijd gaat vallen. En vandaag mocht het eindelijk zo zijn. Dus dat is lekker.
1: Nou ja, eigenlijk valt alles dan vandaag samen. Jouw eerste doelpunt dan en de eerste overwinning eindelijk voor Rijnsburg.
2: Ja, ook die zat er voor ons gevoel een tijdje aan te komen. Het is natuurlijk een beetje een stroef begin geweest. Maar met de ploeg hadden we gewoon superveel vertrouwen dat het wel op zijn plaats ging vallen met het spel dat wij willen spelen. En vorige week zag je dat al een paar keer terugkomen, dat het er echt wel in zit. En nu eindelijk is het ook echt eruit gekomen. Dus dat is geweldig.
1: Wat was dan het verschil tussen de voorgaande wedstrijden en deze?
2: Ik denk dat wij vanaf het begin in balbezit gewoon heel goed spelen. Dat is ook onze kwaliteit. Dus wij kunnen in het balbezit gewoon, zijn we denk ik, één van de betere ploegen. En de energie die erin zit bij onze ploeg is ook gewoon, ziet er ook gewoon goed uit. En daarin kunnen wij wedstrijden gaan winnen. Alleen de eerste paar wedstrijden was het voor 20 minuten lang. En nu is het dan voor in ieder geval 60, 70 minuten lang geweest.
1: Dan scoor je in de zesde minuut, ben je niet eens de eerste.
2: Nee, klopt. Ja, we hebben ook een spits die ze er graag in legt. Dus dat is alleen maar lekker dat het de tweede is. En dan ben je toch wel iets veiliger.
1: Nou ja, want hoe lekker is dat om zo snel op een 2-0 voorsprong te komen? Want voor de neutrale toeschouwer is de wedstrijd erna eigenlijk geen reet meer aan.
2: Ja, nee, dat klopt. In principe zou je dat wel zeggen. Alleen, wij weten ook dat het wel nog mis kan gaan. Dus we moeten scherp blijven. En ook in de rust hebben we tegen elkaar gezegd van we moeten er eigenlijk nog eentje bij maken. En dan ligt de wedstrijd wat meer op slot voor ons.
1: Hebben jullie afgelopen week geoefend op hoekschoppen?
2: We hebben er wel wat mee gedaan, ja, dat klopt. Ja. We zijn wel wat beelden gekeken en we hebben er wat mee gedaan. En gelukkig pakt het supergoed uit.
1: Ja, want doelpunt nummer 1, vorige week een assist, maar het toch lekker om je konto te openen.
2: Ja, zeker. Ik had het er thuis al over. Assist was heerlijk vorige week. Het is ook een lekker gevoel natuurlijk. En nu dan met een doelpunt de rekening geopend en een overwinning, dus dat is helemaal lekker.
1: Overgekomen uit Velsen-Zuid, hoe was laten we het seizoenstart even noemen voor jou bij Rijnsburg?
2: Ik moet zeggen dat ik supergoed ben ontvangen hier al. Vooraf heb ik al best wel veel verhalen gehoord dat het ook hier echt wel zo is. Het is gemoedelijk, het is een familieclub. En ik moet zeggen dat daar geen woord aan gelogen is. Dus ik ben net zoals heel veel hier goed opgevangen.
1: Want is die overstap ook voortgekomen uit het feit dat René van der Kooijden daar ook heeft rondgelopen bij Telstar?
2: Ja, dat is zo. Ja. Ik zat bij Jong Telstar en ik heb onder René heb ik bij het eerste best wel wat oefenwedstrijden gespeeld en veel meegetraind. En daar is het wel uitgekomen, ja, zeker.
1: De samenwerking beviel?
2: Ja, de samenwerking beviel wel, ja, zeker. Dat absoluut.
1: Is het seizoen dan nu eindelijk begonnen voor Rijnsburg met deze eerste overwinning?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel.
1: Nog even genieten dan?
2: Ja, we gaan er zeker van genieten. We gaan nu even genieten. En dan vanaf maandag gaan we weer op naar de volgende.
0: Kun je toch lekker...
2: Dankjewel.
0: Ja, kun je toch lekker anderhalve dag opgelucht zijn. En dat is prettig en dat is ook terecht. Rijnsburg won met 3-0. Je hoorde dus Kian Lever. Hij maakte één van de goals. De andere goals kwamen van Buitenweg en Kariou. En zometeen blikken we terug op alle andere potjes. En praten we ook over ADO.

0: De Summer of 69, Bryan Adams, hier op Radio West. Het was een bewogen week voor Katwijk. Uitgeschakeld in de beker door TOGB. En toch wat akkefietjes met de supporters. En er was natuurlijk waren vandaag de ogen gericht op Katwijk, dat een thuiswedstrijd speelde tegen Jong Almere. En dan gaat het er toch om dat je uiteindelijk, omdat je nog niet echt bovenaan staat, een wedstrijd moet winnen. En dat gebeurde. Katwijk won met 3-2 van Jong Almere. En dus napraten toch ook wel met een van de oud-profs van de ploeg. Man die ook een penalty miste. En Menno Schilder deed dat met Mike van Duin.
1: Mike, zwaar bevochten, hij is binnen.
2: Ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste. En zwaar bevochten was het zeker. Ik denk, eerste helft vooral, dat was matig van onze kant. Tweede helft was met name op strijdlust en vechten was ietsje beter. Maar dan is het wel heel lekker dat je hem over de streep trekt.
1: Ja, nu heb je heel veel verschillende shirts in je leven aangetrokken. PEC Zwolle, ADO, Fortuna Düsseldorf, Kreta. Nu het oranje van Katwijk, hoe zie je dat?
2: Ja, hartstikke goed en ik ben hartstikke trots dat ik hier mag spelen. En, goed ontvangen eerste week. Natuurlijk, de beker was jammer van de week. Maar dan is het wel heel lekker dat je vandaag thuis die 3 punten pakt.
1: Ja, hoe voelt het in de spits? Want je hebt natuurlijk bij veel verschillende clubs gezeten. Overal veel doelpunten gemaakt. Wat is hier een beetje bij Katwijk jouw gevoel tot nu toe voorin?
2: Hartstikke goed. Kijk, als spits moet je uiteindelijk bediend worden. En ik denk dat we steeds beter aan elkaar gaan wennen. En dan zal ik steeds meer kansjes krijgen. Dus ik denk dat ik hier hartstikke op mijn plek zit.
1: Ik had het idee vandaag dat je ook vooral belangrijk was in die bal in het bezit houden. Medespelers wegsturen. Echt een beetje dat aanspeelpunt weer.
2: Ja, zeker. Want tweede helft speelden we iets meer de lange bal. En daar kon ik me wel eens pakken en vaak ook winnen. En van daaruit de bal vasthouden en een beetje rust in de ploeg krijgen. Dus ik denk dat dat redelijk ging, ja.
1: Wat is eigenlijk de belangrijkste reden voor jou geweest om hierheen te gaan?
2: Ik kende de trainer natuurlijk, dat is een voordeel. Ik heb met Floris gesproken, dat was allemaal positief. Het is op steenworp afstand, dat speelt natuurlijk ook wel mee. En ik denk dat de tweede divisie gewoon een fantastisch podium is om actief te zijn. Dus ik ben blij dat ik weer elke week lekker vanaf het begin mag voetballen.
1: Dat is eigenlijk wel mooi, hè? Zoveel verschillende profcompetities gehad en nu gewoon lekker in de tweede divisie hier. Even goed hoog niveau.
2: Ja, vind ik wel. Ik denk dit schurkt tegen de KKD aan in mijn beleving. En dat zie je denk ik ook wel in de bekerresultaten de afgelopen jaren. Dus ik ben hartstikke blij dat ik hier ben. En wat ik zeg, goed ontvangen door alle mensen hier. Dus ik ben nogmaals super blij dat ik hier ben.
1: En tot slot, misschien ook wel, een typische Katwijk-speler in de zin van ze houden hier wel van jongens die een beetje hard werken voor de club, dingen doen. Daar lijkt je me ook wel een type voor.
2: Nee, zeker. Dat heb ik ook gehoord en dat speelt ook zeker mee. Ik denk dat ik zal ongetwijfeld af en toe een matige wedstrijd spelen. Maar één ding kan je wel van mij verwachten, dat ik altijd volle bak ga en strijd lever. En ik denk dat het hartstikke mooi bij Katwijk past.
1: Handtekeningen uitdelen moest je ook al.
2: Ja, maar dat is leuk. Dat is leuk om kinderen blij te maken. Dat is een voorrecht voor mij als persoon.
1: Nou, ik heb geen betere woorden om af te sluiten, dankjewel.
2: Mooi afsluiten, laten we het erbij.
0: De altijd sympathieke Mike van Duin. En dat meen ik. Daar zit geen woord cynisme bij. Hij was de spits dus van het winnende Katwijk. Katwijk won met 3-2 van Jong Almere. Nou, er worden zwaar bevochten. Zijn inmiddels gevallen. De trainer Luigi Bruins zal dat toch ook wel hebben gemerkt. Hij sprak ook na afloop met Menno Schilder.
1: Luigi, jij weet na vandaag hoe het voelt om 3 punten hier op de krom te pakken. Leg maar uit.
3: Ja, heerlijk. Vraag me niet de manier waarop. Ik denk dat we een wedstrijd hebben gezien met 2 gezichten. Eerste helft starten we lekker. Krijg je een cadeautje, pak je uit, 1-0 voor.

0: Eigenlijk binnen no time sta je ook met weggeven van cadeautjes 1-2 achter. En dan merk je wel dat het op een gegeven moment een beetje inkakt. Dat even kwijt zijn. Dat zijn dingen waar we naar moeten kijken. En ik denk dat ik een geweldige tweede helft heb gezien. Zeker qua beleving, intensiteit. Bij Vlaag ook goed voetbal. En dan trek je me uiteindelijk over de streep met een 3-2 overwinning.
1: Ja, voor mijn gevoel had je ook de muur een beetje dichtgemetseld in de tweede helft. Iets meer dan de eerste.
0: En dan moet ik nog eerlijk zeggen dat we in de rust wel iets hebben aangepast. Een kleine nuance hebben aangebracht in de manier van druk zetten, de manier van staan. Maar dat viel op zich ten opzichte van de eerste helft ook nog wel mee. Kijk, de laatste 3 minuten, dan gooi je er extra verdediger bij. En dan kan het wel kloppen wat je zegt met 5-4-1. Maar in de rust hebben we alleen wat kleine nuances aangebracht. Maar het gaat ook om een stukje energie. Een stukje gevoel wat je met z'n allen hebt. Ik denk zeker na zo'n zware wedstrijd van afgelopen woensdag, waarin je 120 minuten speelt, op een gegeven moment met 9 staat. Dan verlies je hem, dat is mentaal zwaar. Dan voel je je fysiek net wat slechter dan als je hem zou winnen. Dat zag je misschien een beetje terug na de 1-2. Maar ik denk dat we in de tweede helft een prima reactie hebben gegeven.
1: Ja, hoe heb jij die dagen überhaupt een beetje beleefd? Want er was natuurlijk van alles aan de hand. Vechtpartijen achteraf, veel commotie, trammeland. Hoe waren die dagen voor jou als trainer?
0: Ja, moeilijk. Ik bedoel, ik vind als Katwijk zijnde, dan je speelt een derde divisionist. Met alle respect voor TGB. Dat soort wedstrijden moet je winnen. En als je er heel analytisch naar kijkt, denk ik dat we het ook gewoon zelf gedaan hebben. Dus dat maakt het natuurlijk wel wat makkelijker. Om in ieder geval te zeggen van, hey, we moeten zelf in de spiegel kijken van wat we niet goed gedaan hebben. Maar goed, ik kom uit de omgeving. Dus ik krijg van iedereen elke dag te horen van, hey, wat is er gebeurd? En dan moet je 20 keer hetzelfde verhaal ophangen. Ja, dat is gewoon kloten. En we hadden gewoon in die koker moeten zitten. Nou, daar zitten we niet. Dus in dat opzicht heeft TGB dat goed gedaan. Maar goed, dat is geweest. En dan ga je toewerken naar een nieuwe wedstrijd. Almere City thuis. Nou ja, dat is een jong ploeg met veel energie. Dus dan kan je gelijk weer aan de bak. Wat jongens van één die dan mee kunnen doen omdat ze gisteren gespeeld hebben. Dus je weet gewoon dat je een zware pot tegemoet gaat. En de eerste helft was dat misschien nog zichtbaar. En de tweede helft hebben we iets meer de schroom van ons afgegooid.
2: Dat was Luigi Bruins in gesprek met Menno Schilder. Eindconclusie is dat Katwijk's eerste thuisoverwinning boekte tegen Jong Almere.

0: Het zijn de Four Seasons en december 1963. Ja, het is 6:15. Lisse houdt de volle winst uit 4 wedstrijden. 12 punten. Het was wel zwaar bevochten. Als we dat woord dan nog een keer mogen copy-pasten. Het was de uitwedstrijd bij VVSB. Waar het lang spannend bleef. En waar het eigenlijk ook af en toe een beetje anders was dan anders bij amateurwedstrijden. Er was veel ophef en weinig vertier aan de zijkant. En met name zo rond die tweede gang. Nou, reden voor Hanif Harrara om te praten even met de trainer van FC Lisse. De winnende coach, dat is Leen van Steensel.
1: Voordat we het over voetbal gaan hebben, wat was het nou voor flauwekul allemaal op het eind?
2: Ja, op het einde was iets wat niet goed was, wat ook niet per se heel erg slecht was. Ik bedoel, het is niet zoals vorig jaar dat er over het randje is heen gegaan. Er waren wat valse dingen en daar werd op gereageerd. En we spelen ook ergens voor. Hè? We spelen niet om de katsieke te spelen om punten. En dan moet je soms opzoeken, soms niet. Eén keer was ik vooral om alles uit elkaar te halen. En de andere keer, ga de beelden maar nakijken. Die twee momenten deed ik eigenlijk niet heel veel. Ik heb wel wat interactie met het publiek, want ze vinden mij hier niet zo aardig. En dat is een beetje zuigen, dat is een beetje geven. En uiteindelijk heb ik dit keer samen met mijn elftal de langste neus. Heerlijk.
1: Toch even die twee momenten ontleden. Want eerst gaat er iets mis tussen jouw collega-trainer Arjen de Zeeuw en een van jouw spelers. Ja. Die komen echt in contact met elkaar. Laat ik het even zo netjes omschrijven. En dan kom jij bijna hoofd tot hoofd met Arjen. Wat gebeurt daar?
2: Dat is denk ik ongelukkig. Want dat is sowieso mijn intentie niet geweest. En van Arjen ook niet. Ik liep er al snel heen. Want ik heb nog in mijn achterhoofd van vorig jaar wat er gebeurde. Dus ik wilde geen kaart of wat dan ook. Dus ik liep daarheen om me uit de kaart te halen. Arjen die wilde snel doorgaan. Wilde bal pakken, maar pak mijn man. En daarna heb ik tegen hem gezegd, die moet niet aan mijn spelen zitten. Punt. Niks meer, niks minder. En daarna komt de rest erbij. Dus dat heb ik even niet meegekregen. En het tweede moment was een actie. Twee spelers op volle snelheid. En eentje wordt bij ons in de stoelen gedrukt. En de andere die vang ik op. Waarbij ik tegen die speler zeg van... zo snelheid, zo dan nog een duw geven. Dat is niet goed. En daar krijg ik heel veel. En volgens mij doe ik helemaal niks daar. Alleen met die spelen sta ik even. Dus al met al, lekker zo bij die derby. Hoort erbij. Misschien niet, misschien wel. Daarna gebeurt er nog wat in het publiek. Heb ik niks mee te maken. Ja, misschien vinden ze me niet zo leuk. Maar vorig jaar vond ik hem niet zo leuk en verloren we. En nu vind ik ze nog steeds niet leuk. Maar winnen we. En dat is lekker. En wetten als verdiend, dat telt niet in zulke wedstrijden. Feit is dat wij VVSB uitgewonnen hebben. We hebben RBC uitgewonnen. Daar hebben we vorige keer twee keer verloren. Tussendoor Excelsior en Sluis, wat een heel goed elftal is, hebben we ook gewonnen. 12 punten. Als je dan van een smetje mag praten, is het geen Muiden. Maar daar was ik heel snel overheen, omdat mijn gasten het fantastisch gedaan hebben. Maar we misten toen heel veel spelers. En dan was dit het hoogst haalbare.
1: Laatste als het gaat over de categorie stichtelijke woorden. Maar moeten we niet wel de grens trekken dat stafleden en supporters van spelers afblijven?
2: Als het je lukt, dan krijg jij van mij een standbeeld. Dat gaat niet lukken. Weet je, in deze wedstrijd, ik vind wel dat we respectvol met elkaar moeten zijn. Dus altijd. Maar ik kijk alleen naar mezelf. En ik vond dat ik vandaag... Ik heb lul gezegd tegen iemand in het publiek nadat ik voor lul was uit. Dat was een leuk scheldwoord. En voor de rest heb ik inderdaad een beetje uitgedaagd. Maar ja, even serieus, het is een derby. We willen winnen, we willen allemaal winnen. Scherps van de snede. En dan hoort het erbij, maar altijd wel netjes. En ik, misschien heb jij beelden. Misschien ben ik de gedeeltes van de wedstrijd even kwijt. Maar voor mij heb ik het gewoon altijd netjes gedaan. Heb ik geen hele gekke dingen gedaan. Wel geel gepakt.
0: Ja, dat was Leen van Steensel, de coach van FC Lisse. By the way, FC Lisse won de wedstrijd met 2-1 van VVSB.

0: ooit wel eens gehoord dat je alleen van anderen kan houden als je ook van jezelf houdt. Daar gaat het liedje over van Rondé, Love Myself. Tot slot van deze Radio West Sport praten we over ADO Den Haag. Speelt morgen tegen Fortuna Sittard. Danny Buijs komt op bezoek en we praten erover met Jim van der Del. Jim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronald.
0: Dat is een bijzondere wedstrijd waar Feyenoord, denk ik, voor ADO een hele belangrijke voorgaande wedstrijd was. Waarin ze wat geleerd hebben, maar sowieso vertrouwen getankt hebben, denk ik.
1: Nou ja, eerste punt van de competitie. Na de eerste drie wedstrijden geen punten was dit wel fijn. 2-0 voorkomen in de Kuip doet het natuurlijk ook altijd goed met de ploeg van Rob en Peter. En met name dat het gevoel van het krijgen van een punt of het behalen van een punt, dat dat een keer lukt. Want tegen AZ en tegen Go Ahead Eagles kregen ze wel de complimenten voor het spel, maar bleven de punten wel in Alkmaar en in Deventer. Dus het was voor ADO zeker fijn. En dat gaf ook wel een goed gevoel richting de laatste week van de transferperiode waarin we uiteindelijk beland zijn.
0: Waar weinig in gebeurde.
1: Ja, dat viel wel tegen. Ja. ADO zocht een linksback, een middenvelder en een buitenspeler. Er is volop gebeld en geïnformeerd. Maar tot een deal is het niet gekomen op die laatste dag. En ja, ik heb afgelopen week gesproken met Mark Bolton. Die zei van ja, dat soort dingen hoef je ook niet per se op de laatste dag aan te laten komen. We hebben daarvoor al veel dingen gedaan, spelers gehaald. Belangrijke spelers hun contract opengebroken en verlengd. Maar toch was de wens er wel om er nog drie bij te halen. En ja, dat hadden dan echt wel wat eredivisie benen moeten zijn. Wat kwaliteit, wat ervaring. En dat ontbreekt nu wel in de ploeg van Rob en Peter.
0: Realisme is er wel wat meer, denk ik. De eerste twee wedstrijden waren wat onbevangen. En een beetje op de Rob en Peter manier. Je zag tegen Feyenoord al de eerste realistische aanpassingen. Die zullen er tegen Fortuna ook zijn, denk ik. En dan heb ik het over de spelopvatting, hè?
1: Ja, tegen Go Ahead Eagles zag je dat ook. Alleen leerden ze daar wel hoe genadeloos hard kleine foutjes worden afgestraft in de Eredivisie ten opzichte van in de Keukenkampioendivisie, waar ze soms 46 kansen nodig hebben om een doelpunt te maken.
0: Ja.
1: Dus dat hebben ze nu wel meegemaakt. Maar tegen Feyenoord is het inderdaad wel veel realistischer geworden. En ik denk dat een belangrijke schakel op het middenveld Evan Rottier is. Een beetje een stille kracht. Niet de allerbeste voetballer van ADO Den Haag, maar wel een van de belangrijkste voetballers die wel gewoon altijd zijn taak uitvoert en overal op het veld te zien is. En ik denk dat dat stukje realisme ook bij de trainer wel gekomen is. Die schreeuwde in het begin best hard: ik blijf vasthouden aan hoe we voetbalden in de Keukenkampioendivisie. Ja, dat stukje naïviteit is er bij hem ook wel vanaf. Ja, en dat, je zag tegen Feyenoord dat dat uiteindelijk resulteerde in een punt.
0: Ja, dat zag je bij Cambuur bijvoorbeeld ook. Hè. Dat gaat ook zich wat meer aanpassen. Het is natuurlijk voor een promovendus zo dat jij je moet aanpassen aan het niveau en moet hopen te kunnen overleven. Nou is het, nou even terug nog naar die versterkingen. Dat zou natuurlijk nog altijd kunnen als het gaat om transfervrije spelers. Verwacht je dan toch dat er nog wat mutaties in de selectie komen op die manier? Of is echt die streep eronder op dit moment?
1: Nee, de streep staat er zeker nog niet onder. Er wordt gekeken wat er in die vijver zit. Dat wordt nu natuurlijk ook volop aangeboden. Want als je in de media aangeeft dat je die vijver in wil gaan, dan zullen de zaakwaarnemers gaan bellen met Mark Wotten. Dus dat is zeker nu aan de hand. Alleen ADO hanteert wel de regel: het moet echt wel duidelijk beter zijn dan dat we nu hebben. En het moet ook wel binnen de grenzen van wat toelaatbaar is financieel. Dus daar ja, zal dan die ene speler die misschien meer geld wil wat water bij de wijn moeten doen. En aan de andere kant, als ADO echt moet of wil, dan kan het ook natuurlijk wel wat meer geld betalen. Dat het die laatste dag misgegrepen heeft, heeft een aantal keer te maken gehad met dat de speler in kwestie een andere club uiteindelijk boven ADO heeft verkozen. Een aantal keer ook op basis van financiën, dat ze dan toch wel schrokken wat zo'n speler in Frankrijk of in België verdiende. Ik denk dat ADO zeker gaat kijken. En ik denk dat de prioriteit van middenvelder het belangrijkste is. Want een echte 1-op-1 vervanger voor Jari Vlak, die hebben ze niet in huis.
0: Dan morgen, Fortuna. Dat is een wedstrijd tussen een degelijk Fortuna, hè, en een nog zoekend ADO.
1: Ja, Fortuna krijgt vaak wel, vind ik, te vaak en te makkelijk de kaart negatief voetbal, busparkeren, defensief toegespeeld. Nou staat Buijs daar wel als trainer onbekend. Maar ze hebben natuurlijk best wel een leuke voorhoede ook nu. Ja. En je ziet dat het best wel lastig is voor clubs om die voorhoede af te stoppen. Dus ja, Fortuna is wat verder dan ADO Den Haag gespeeld. Ook al wat langer in die Eredivisie. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat zal gaan. Rob en Peter wil in eigen huis natuurlijk sowieso dat snufje Rob en Peter weer laten zien. Dat aanvallende, dat verzorgde, het spel willen maken. Met dat stukje realisme wat er nu bij zit. En dan tegen een stug Fortuna. Het kan zomaar een heel lekker duel worden morgen om 16:45.
0: En dat hoor je met een snufje van de Del en Barnhorn hier op Radio West,
1: al
0: morgen.
1: Flinke snuf, hoor.
0: Ja, flinke snuf. Ja, ja, ja. Het is meer dan een peper- en zoutcel. Dankjewel, Jim. Tot de volgende. Dit was Radio West Sport voor deze zaterdag. Volgende week doen we het nog eens dunnetjes over. En hebben we weer zat wedstrijden waar we aandacht aan kunnen besteden. Dank aan iedereen die hier was. Maar toch vooral aan onze regisseur Kees Zuurbier. Dat de middag voor u zo prettig verliep aan de andere kant van de radio. En dat het allemaal zo soepel was. Dat kwam omdat wij ons lot in zijn handen hebben gelegd. Fijne zaterdag en een heel fijn weekend verder.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu. En help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
24: Tot 7 uur, Spuigasten.
25: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM over de politiek, op Omroep West ook. En als podcast, mijn naam is Lieve van Sloten. Leuk dat je luistert. En na een hete, droge zomer zijn we er weer. Vanaf nu iedere week. En of ik er een beetje zin in heb, Arjen Dubbelaar. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, dat vroeg ik net aan jou. Ja, een mooie zomer gehad.
25: Ja, hele mooie zomer. En heeft u er ook een beetje zin in?
26: We gaan jij, hè?
25: Gaan we jij?
26: Ja, we kennen elkaar al wat langer.
25: Okay.
26: Ja, ik heb een fantastische zomer gehad.
25: Andere rol natuurlijk, wethouder.
26: Dat wel, maar dus, ik ben nog steeds Arjen.
25: Okay. Gaan we het allemaal, we gaan zo het eerste half uur met jou dus verder praten over van alles. Over... de opvang, ja. Over je nieuwe rol natuurlijk. En natuurlijk over de situatie in de stad, de leefbaarheid. En in het tweede half uur hebben we het over de situatie voor huurders. Daarbij is Vincent Tepas van Pro te gast. En dat zal in het tweede half uur zijn. Marcel, voor de luisteraars die altijd tot het eind willen luisteren... voor de column van Marcel Verrek, die is er nog niet deze week. Maar die schrijft al druk aan de column voor volgende week... als hij ook zijn debuut maakt voor het nieuwe politieke seizoen. Goed, meneer Dubbelaar, Arjen Dubbelaar, goede zomer dus gehad. Goed uitgerust ook, want het is best wel een intensief... als we terugkijken naar vorig seizoen, best wel een intensief politiek seizoen geweest. Verkiezingen, ja. Coalitievorming.
26: Ja, ik ben wel uitgerust, absoluut. Want ik ben sowieso best fit, denk ik, voor iemand van mijn leeftijd. Ik sport om de dag. Dat doe ik al heel lang. En het leven is veel leuker als je een beetje fit bent. Dus dan ben je ook sneller uitgerust. En ik ben 3 weken op vakantie geweest. Voor het eerst zonder... kinderen.
25: Oh, ja, daar rust je helemaal vanuit, denk ik.
26: Ja, mijn kinderen zijn 18 en 21. En die gingen tot voor kort eigenlijk altijd mee op vakantie. En ik had dit keer niks geboekt, omdat het was zo raar hoe alles hier liep.
25: Had je er nog rekening mee gehouden dat het misschien de zomer wel door zou lopen ook?
26: Het had zomaar gekund dat ik inderdaad niet op vakantie had gekund. En omdat de onderhandelingen nog liepen. Of dat ik me ergens mee moest bemoeien. Dus ik had niks geboekt. En dan was het dus een verrassing. Kan ik een week weg? Kan ik 2 weken weg? En wanneer kan ik dan weg? Nou, op een gegeven moment kreeg ik daar dus groen licht. En toen ben ik gaan kijken wat de mogelijkheden waren. En uiteindelijk ben ik 3 weken in Spanje geweest.
25: Iets korter. Dan ben ik toch weer heel nieuwsgierig. Wanneer krijg je dan groen licht? Is dat dan als die coalitieonderhandelingen nog lopen? Of echt als het gepresenteerd is?
26: Dat was na mijn beëdiging heb ik de eerste collegevergadering meegemaakt. Dat constituerend beraad. En dan maak je afspraken met elkaar wie wanneer weg is. Want de stad moet dan bestuurd worden. Dus je kan niet allemaal tegelijk weg.
25: Maar dat was echt op het laatste moment, hè?
26: Ja,
25: voor de schoolvakanties.
26: De schoolvakanties waren volgens mij al begonnen. Dus ik heb voor heel veel geld tickets moeten kopen.
25: Oh ja? Zoals we vroeger dachten, last minute is dan extra goedkoop?
26: Nou, ik vind dat ik relatief gezien echt heel veel geld aan mijn vakantie heb besteed. Maar een wethouder heeft een goed salaris, dus geen medelijden. Maar ik heb wel heel veel geld aan mijn vakantie uit moeten geven, omdat ik niks vooraf gepland had.
25: Hmm.
26: Dus ik heb ook in hotels moeten slapen, terwijl ik voorheen vaak naar campings ging.
25: Ja, dat zat allemaal vol
26: te krijgen.
25: Okay, ja.
26: Dus, ja.
25: Maar wel goed uitgerust in die zomer.
26: Ik heb een
25: denk je dan ook na over je nieuwe rol? Hè? Want je bent 12 jaar raadslid geweest.
26: Ja. Nou ja, wie wil ik dan zijn als wethouder Arjen Dubbelaar? En ik wil vooral mezelf blijven. Want ik wil veel de stad in, ik wil mensen aandacht geven. Dat heb ik als raadslid ook altijd veel willen doen.
25: Ja.
26: Als Hart voor Den Haag raadslid was ik altijd veel onderweg. Veel in de stadsdelen, veel in de wijken. Dus ik ben ook blij dat ik heb stadsdelen en wijken in mijn portefeuille. Dus ik ga straks in gesprek met bewonersorganisaties. Ik mag, voor mijn werk...
25: Mm-hmm.
26: Mag ik op de koffie bij bewonersorganisaties...
25: Ja.
26: Om te horen wat de gemeente Den Haag voor hun kan betekenen.
25: Maar als raadslid was
26: toch
25: het ook
26: geweldig.
25: Ja, als raadslid was dat ook je werk?
26: Klopt. Maar als raadslid word je niet...
25: niet fulltime betaald.
26: Beloond, om het zo maar te zeggen. Ik vind echt dat raadsleden... te weinig beloning krijgen voor datgene wat ze moeten doen. Ik hoop echt in de toekomst dat dat verbeterd gaat worden. Ik vind nog steeds... dat raadsleden in grote steden een fulltime baan zou moeten zijn. Ik weet dat de presidium van de gemeente Den Haag dat ook naar de minister heeft gestuurd in het verleden.
25: Ja. Maar daarbij
26: we moeten zuiniger zijn op onze raadsleden. Ja. Die mensen moeten echt best wel hard werken voor de stad.
25: Mm-hmm. Goed, je kan ook zeggen, raadslid is 1 been inderdaad in de raad... en 1 been in de maatschappij, dus met een baan nog. Waardoor je dus, dat is bij de Eerste Kamer natuurlijk...
26: Ik heb het jarenlang ook fulltime gedaan. Zou ik het dan niet goed gedaan hebben omdat ik geen baan daarnaast had? Ja. Heel veel raadsleden die je kent doen het fulltime.
25: Ja.
26: Jij kent ze waarschijnlijk.
25: Ja, maar ik bedoel, het is natuurlijk gebaseerd op het principe... De Eerste Kamer heb je ook, hè? Mensen die zijn gewoon aan het werk in het... in de maatschappij. En dan met het andere been, eigenlijk op de dinsdag vaak... staan ze dan in die Eerste Kamer... waardoor ze wat meer afstand houden tot die politiek... en het zo kunnen beoordelen. Dat is het idee erachter natuurlijk. Ja. Maar jij zegt, daar moeten we vanaf.
26: Een hele grote stad en verdient gewoon aandacht. En daar dat kost tijd. En je moet de stad in. Dus dat wil ik als wethouder ook. Ik wil de stad in. En ik begrijp dat ik nu wat vaker op het stadhuis moet zijn. Want daar... heb ik overleggen met diensten, met ambtenaren en met het college. En ik moet naar de raad komen als de raad dat wil. Dat is hoe het werkt.
25: Ja. Hey, over die raad. Want je zegt net, hè, ik heb nagedacht, wie wil ik zijn?
26: Ja.
25: Als raadslid was jij altijd erg uitgesproken, erg eerlijk, ingelezen.
26: Ja. Ja.
25: Je zei wel waar het op sloeg. Hè, ik kan me nog herinneren de confrontaties tussen jou en voormalig PvdA-wethouder Martijn Balster.
26: Ja.
25: Was je altijd wel misschien zelfs soms iets te eerlijk, waardoor het opviel.
26: Ja, ja.
25: Ga je dat ook weer meenemen als wethouder, die waarde, eerlijkheid?
26: En bij deze rol past iets meer bescheidenheid. Ik zit hier nu namens de hele raad.
25: Mm-hmm.
26: Ik zit in een college met 4 partijen. Dus niet alleen, ik ben wel een Hart voor Den Haag wethouder. Maar ik ben natuurlijk, ik zit in een college met Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK. Dus ik heb nu gewoon een hele andere rol.
25: Dus je spreekt ook namens niet namens die partijen, maar wel met z'n vieren afgesproken coalitieakkoord.
26: Ik vertegenwoordig de gemeente Den Haag nu.
25: Ja.
26: Dus daar moet ik me ook naar gedragen. En dat kan ik. Ik heb unaniem steun van de gemeenteraad gekregen tijdens mijn beëdiging.
25: Ben je minder vrij in wat je kan zeggen? Zou je het zo kunnen omschrijven?
26: Ja, absoluut.
25: Ja, dus misschien wat meer op je woorden letten?
26: Absoluut.
25: Ja.
26: Ja, dat,
25: en, nou, dan ga je, en dan ga je en bij terecht. De eerste spuigasten zitten. Dat en vind terecht. Ik nogal gedurfd.
26: Nou, ja, want ik kom hier heel graag. Ik bedoel, ik ken jullie. Ik, uh, Ik ken jullie volgens mij allemaal al jaren. Dus waarom zou ik je niet... Ik wil je graag zitten. Volgende week weer. Graag.
25: Ja, maar ik ben niet bang dat je...
26: Ik heb een andere rol. Ja. En bij die andere rol past... dat ik me daar ook naar moet gedragen. Rekeningen houden met al die verschillende partijen die ik vertegenwoordig. Omdat ik zit hier als wethouder ook namens VVD, ook namens CDA en ook namens DENK. En uiteindelijk met steun van de hele gemeenteraad. Dus...
25: Zometeen gaan we het even over de opvang hebben. Eerst nog even Leidseveen-Ypenburg.
26: Ja.
25: Het vergeten stadsdeel wordt het wel eens gezegd. Dat zit ook in jouw portefeuille. Ja. Ik heb al begrepen, je bent daar nu iedere week in het weekend op de markt te vinden.
26: Dat was ik al. Hey, Vincent, hoi. Dat was ik al, want als raadslid kwam ik iedere zaterochtend bij onze vrijwilligers thuis. Hart van Haag heeft is vertegenwoordigd in allerlei stadsdelen, allerlei wijken. En in mijn rol als raadslid was ik destijds verantwoordelijk voor Leidseveen-Ypenburg. De afgelopen jaren. Ik woonde zelf in het Wateringse Veld. Ik woonde al 25 jaar en ik zie dat onze Vinnix-wijken aandacht verdienen. Omdat ze inmiddels al 25 jaar bestaan.
25: En waarom hebben zij aandacht nodig? En waarom,
26: Omdat je ziet dat de openbare ruimte inmiddels ook 25 jaar oud begint te raken. Dat de bevolkingssamenstelling in de wijken verandert. Mijn kindjes, met de kindjes van mijn buren, dat geldt in Leidseveen ook vaak. Kijk, er zijn heel veel mensen komen wonen omdat er heel veel eensgezinswoningen staan. En die zijn daar destijds 20 jaar geleden gekomen met kleine kindjes. Die kleine kindjes zijn inmiddels groter geworden. En dus de samenstelling van de wijk is daarmee veranderd. En daar moet je iets mee. Ja. Dus daar wil ik aandacht aan geven. Dus ik wil daar vaak naartoe. Ik wil met bewonersorganisaties daar in gesprek. Wat kan ik voor hun doen?
25: Een stadshub, is dat een idee? Voor
26: een stadshub?
25: Ja, dus een kantoor voor de gemeente om daar meer voor de dienstverlening te zorgen.
26: Nou ja, goed punt. Ja, absoluut. Maar dat zal allemaal uitgewerkt moeten worden.
25: Ja, want er moet nog geld voor komen. Hè?
26: Ook. Dus er staan heel veel goede ideeën in het coalitieakkoord. Maar geef ons wel de tijd om daar natuurlijk de concrete uitwerking van te maken.
25: Want is daar geld voor?
26: Nou, daar zou je aan de wethouder financiën even moeten vragen. Ik heb dat nu niet helemaal afgekregen.
25: Ja, maar dit is jouw stadsdeel.
26: Ja. Maar ik ben me natuurlijk ook nog aan het inwerken. Ik bedoel, ik ben beëdigd. Ik ben 2 weken ingewerkt. Ik ben op vakantie geweest. Ik ben nu 2 weken terug.
25: Maar als er geld voor zou zijn, dan zou je er positief tegenover staan.
26: Ik ben er een voorstander van om aandacht te geven aan Leidseveen-Ypenburg. Want ik ben stadsdeelwethouder Leidseveen-Ypenburg. Dus ik zou graag willen dat dit stadsdeel aandacht krijgt.
25: Dan opvang. Ja. Dat is ook in jouw portefeuille.
26: Ja.
25: Even de feiten en de cijfers. Want ik wil even hebben over de opvangplekken, de taakstelling, et cetera. Dan hebben we een goed vertrekpunt voor dit gesprek. Hoeveel opvangplekken heeft Den Haag op dit moment?
26: Totaal?
25: Ja.
26: Oh, ik wist niet dat dit een overhoring
25: is. Ik heb staan in juni 1675. Laten we even aanhouden, 1600.
26: 1600.
25: De taakstelling, die is denk ik niet veranderd, want dat is per jaar. Dus dat zal 2200, 60, 2200 zijn. Dat betekent dus 600 plekken die er nog moeten komen dit jaar. Ja. Klopt dat?
26: Ja, dat ik op zoek moet naar een... naar mogelijkheden om de taakstelling in te vullen. Dat is uiteindelijk onderdeel van het coalitieakkoord ook. Tegelijkertijd staat er in het coalitieakkoord natuurlijk ook dat ik in gesprek ga met het Rijk. Om te zorgen dat we een opgave gaan krijgen die beter past bij de grootstedelijke context die wij als de gemeente Den Haag hebben. Dus je kan je afvragen of het terecht is dat wij deze taakstelling hebben.
25: Maar goed, 600 plekken. Jullie willen dat kleinschalig doen, hè, deze coalitie. Dat is echt anders dan de vorige coalitie. Ja. Kleinschalig is tot maximaal 100, hebben we vorige keer gehoord van
26: Wij ons. Willen dat kleinschalig. Wij willen geen grootschalige opvang.
25: Ja, en wat is kleinschalig
26: in woonwijken? Dat hangt van de situatie af waar je dat doet. Waar wij hebben in het coalitieakkoord opgenomen, met elkaar afgesproken. Enerzijds inderdaad de spreidingswet, maar anderzijds staan daar heel veel verschillende voorwaarden tegenover. Zoals het lobbyvoeren bij het Rijk voor een taakstelling die beter past bij Den Haag. Dat wij op zoek gaan, dat wij alleen kleinschalige locaties willen. Dat wij op zoek gaan naar draagvlak in de wijk.
25: Ja.
26: En dat ik in gesprek ga ook. Want ik ben wanhopig op zoek naar bondgenoten. tenminste, ik ben op zoek naar bondgenoten om met die taakstelling om te gaan. Want het Rijksvastgoedbedrijf...
25: Bondgenoten in de gemeente of andere gemeenten?
26: Buiten de gemeente.
25: Andere
26: gemeente. Dus denk bijvoorbeeld aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarvoor gekozen om de Regulusweg af te nemen. Daar zaten 600 asielzoekers. Dus een grootschalige locatie op de rand van de stad. Die is niet meer beschikbaar. Ja. En vervolgens krijg ik van het Rijksvastgoedbedrijf geen alternatief aangeboden. Want dan had ik mijn taakstelling al. Nee, dan was de taakstelling al ingevuld geweest. Mm-hmm. Nou, toevallig vraag jij daar nu naar die aantallen. Dat is dan precies het aantal wat in die Regulusweg heeft gezeten. Maar vervolgens komt het Rijksvastgoedbedrijf ook niet met een ander alternatief. Terwijl het is een van de grootste vastgoedbezitters in onze stad. Ja,
25: maar wat ik niet snap, je zegt twee keer, ik ga ook lobbyen naar het Rijk. Hè?
26: Ja.
25: Je hebt ook uitgesproken deze zomer, het Rijk is aan zet, heb ik gezien.
26: Ja.
25: Nu heb je het over het Rijksvastgoedbedrijf.
26: Ja.
25: Dat zijn toch twee verschillende dingen? Het Rijksvastgoedbedrijf maakt toch geen wetten?
26: Nee, maar het is grappig dat jij dat zegt, dat het twee verschillende dingen zijn. Want het is toch Rijksvastgoedbedrijf, het is het vastgoed van het Rijk.
25: Maar Rijksvastgoedbedrijf is toch een uitvoerende organisatie?
26: Het is toch een gezamenlijke opgave. En als ik een partij heb van de Rijksoverheid die een enorme vastgoedportefeuille in mijn stad heeft, die heel dynamisch is, waar ik vervolgens geen gebruik mee kan maken en vervolgens met diezelfde Rijksoverheid te maken heb, omdat ze mij een taakstelling oplegt en mij vervolgens aan mijn lot overlaat. Dat zo werkt het dus niet. Het is niet zo van hier is de taakstelling en zoek het verder maar uit. Volgens mij staat het precies zo in het coalitieakkoord.
25: Ja,
26: wil ik dus van af. Want het kan niet zo zijn dat de ene minister mij met een stok laat slaan omdat ik een taakstelling heb en een andere minister locaties van me afpakt. Want dat is ook wat er gebeurt. Want de Groene Toren op de Beatrixlaan, ik weet niet of je die kent, die was van PostNL, die is naar de Waldorpstraat verhuisd. Vervolgens staat die Groene Toren, staat jarenlang leeg. Dat is 28.000 vierkante meter. Waar nu niks mee gebeurt. Dus het is niet alleen
25: dat zou een geschikte locatie zijn?
26: Nou, het is in ieder geval.
25: Maar het is wel binnen een wijk.
26: Niet onderzocht. Dus ik heb te maken met een afdeling van de Rijksoverheid die mij met een stok slaat.
25: Ja. Maar nog heel even, als ik even invullen tussen mag komen. Want nog even over het Rijksvastgoedbedrijf. Als je dat opzoekt, dan staat er beheert vastgoed voor het Rijk.
26: Ja.
25: Het staat niet, maakt de spreidingswet. Dus dat is toch echt iets anders dan.
26: Het is toch
25: wat jij zegt?
26: Het is toch een gezamenlijke opgave. Het is toch. Ik sta er toch niet alleen voor. Dat is volgens mij wat ik probeer te zeggen.
25: Ja.
26: Daar ga ik over in gesprek.
25: Ja.
26: Daar wil ik over in gesprek met de minister. Daar wil ik over in gesprek met externe partijen, met bondgenoten. Ik wil ook met de CO aan tafel. Ik ben sinds kort wethouder. Ik heb allemaal lijntjes uitgezet inmiddels. Ik ben in Wassenaar geweest. Ik heb met de verantwoordelijk wethouder in Wassenaar heb ik een dagdeel gezeten. Mm-hmm. Meneer Van Doeveren, goed gesprek gehad. Ik ben in het gemeente Westland ben ik geweest. Heb ik met meneer Dennis Schavia heb ik goed gesprek gehad. Ik ga binnenkort met de minister in gesprek.
25: En hoe realistisch is het als je dat gesprek hebt met die minister dat die taakstelling voor dit jaar nog wordt aangepast?
26: Nou, dat zou wel eens heel realistisch kunnen zijn, omdat ik heel serieus ben en dat ik hele goede argumenten heb.
25: Ja, maar goed, dan zal die minister zeggen, ja, als Den Haag minder doet, dan moeten andere plekken in Nederland moeten meer opvang komen.
26: Ja.
25: Ja, misschien hebben die ook wel hele goede argumenten.
26: Ja, daar weet ik niet. Daar heb ik geen kennis van. Ik vertegenwoordig de gemeente Den Haag en ik ben hier geboren en getogen. Ik ken onze stad heel goed, durf ik wel te stellen. Voor Den Haag is de huidige taakstelling heel ingewikkeld.
25: Ja. Heb je al locaties op het oog, kleinschalige locaties binnen de wijk of buiten de wijken, groter?
26: Ik heb me laten vertellen door de ambtelijke organisatie dat zij doorlopend bezig is.
25: Hoe concreet zijn die locaties?
26: Nou ja, zo inhoudelijk weet ik dat niet, omdat het op dit moment niet speelt. Het eerlijke antwoord is, ik zit twee weken echt serieus in mijn rol.
25: Op dit moment niet speelt, hoe bedoel je dat?
26: Nou, ik zit nu twee weken in mijn rol. Dus ik
25: weet, maar als er een locatie is, is er een locatie.
26: Niet. Ja, maar ik weet
25: hangt niet af van of je twee weken.
26: Ik heb nu niet een lijstje op mijn bureau liggen met mogelijke locaties.
25: Oké. Okay.
26: Ik heb kennis gemaakt met verschillende diensten. Want ik ben ook verantwoordelijk voor stadsdelen en wijken. Dus ik heb met de directeur publiekszaken gezeten. Ik heb Ik ben voor woonwagens verantwoordelijk.
25: Ja, maar als er nu nog geen concreet lijstje ligt, dan lijkt het me best wel een uitdaging om voor het eind van het jaar nog 600 plekken te regelen. Want die regel is weg, hebben we het net over gehad. Dat is echt geen optie, zegt het Rijksvastgoedbedrijf. Dat maken ze klaar voor ambtenaren. Want die kantoren hier, de ambtenarenkantoren, die moeten worden gerenoveerd.
26: Ja.
25: En die moeten dan tijdelijk naar een andere kantoor. Nou, dat wordt de regel is weg. Dus dat is geen optie. Dus er zullen dan in ieder geval 6 kleine locaties van 100 moeten komen.
26: En daarom heb ik al eerder aangegeven, volgens mij in mijn nieuwe rol, dat het een hele ingewikkelde opgave is. Waar ik over in gesprek wil met het Rijk.
25: En zeg je eigenlijk van het is een ingewikkelde opgave, het is niet te halen?
26: Nou ja, kijk, wij hebben in het coalitieakkoord opgenomen dat wij de spreidingswet in Den Haag willen uitvoeren. Maar tegelijkertijd hebben we daar wel voorwaarden aan verbonden. En een van die voorwaarden is dus dat ik ga lobbyen, nog harder ga lobbyen bij het Rijk.
25: Mm-hmm.
26: Voor een opgave die beter past bij Den Haag.
25: Ja.
26: En ik denk, jouw constatering dat het...
25: Dat het niet gaat lukken?
26: Dat het niet gaat lukken. Ja, daar kan ik op dit moment nog even geen uitspraak over doen. Maar ik kan wel bevestigen dat het een hele ingewikkelde opgave is.
25: Mijn constatering dat het niet gaat lukken baseer ik even op dit gesprek dat wij hebben. En ook de opmerking van ik heb nog geen concrete locaties.
26: Nou ja, daarom wil ik zo snel in gesprek met bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf. Want het Rijksvastgoedbedrijf neemt mij een locatie af waar 650 asielzoekers destijds waren gehuisvest op de Regulusweg. Als ik die gehad had op dit moment, dan had ik de taakstelling al ingevuld. Was de taakstelling al ingevuld geweest. Mm-hmm. Die nemen zij van mij af en ik krijg daar vervolgens geen alternatief voor aangeboden. En wat er ook nog is gebeurd, is dat er dus alternatieve locaties, eventuele alternatieve locaties, hè, dat moet dan nog verder uitgedacht worden. En dus ik wil, maar dat bijvoorbeeld een groene toren, die wordt door het Rijksvastgoedbedrijf opgekocht en vervolgens staat die leeg. Nou, ik weet niet wat de gedachte daarachter is en daarom wil ik in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf.
25: Ja, ik hoor ook wel heel veel het Rijksvastgoedbedrijf, het Rijk. Wat kun je zelf doen?
26: Nou, Den Haag is een hele grote drukke stad die aan zee ligt. En wij zijn van tussen Wassenaar, Westland en Rijswijk ingebouwd. Dus wat kun je zelf doen? Ja.
25: De gemeente heeft toch ook panden?
26: Tuurlijk, maar we hebben geen... Kijk, de gemeentelijke vastgoedportefeuille heeft... Die panden hebben een doel. Dus we hebben niet... Het is niet dat de gemeente Den Haag heel veel lege panden in zijn portefeuille heeft zitten. Want er is in het verleden natuurlijk al wat panden afgestoten. Omdat ze niet, omdat ze nutteloos waren. Of zeg je dat? Geen doel hadden. Hier en daar zal er wat schuifruimte beschikbaar komen. Wat ook niet vergeten mag worden. Wij doen al heel veel in Den Haag. We hebben ook ontheemden uit de Oekraïne in onze stad. Waarvan ruim 2000 mensen uit de Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties hebben wij zitten. Waar sommige kleinere steden geen last van hebben. Omdat Den Haag ook een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Voor bijvoorbeeld mensen uit de Oekraïne. Omdat ik snap dat, het is een grote stad. Er zitten hier ook duizenden mensen uit de Oekraïne bij mensen thuis. Die tellen niet mee. We hebben ook te maken met arbeidsmigranten in onze stad. Daar hebben we er ook heel veel van. Dus dat alles
25: de uitdagingen
26: bij elkaar
25: zijn groot.
26: Maakt dat Den Haag... Den Haag is echt een grote internationale stad. Met grootstedelijke problematiek. En dat is de reden dat het heel ingewikkeld is om de taakstelling in te vullen.
25: Ga je er alles aan doen om die taakstelling te behalen?
26: Ik heb dat wel als doel op mij genomen. Dus ik ben daar al hard mee bezig. Maar ik kan dat niet alleen. Ik wil dat samen doen met bondgenoten. Ja. Daarom ben
25: en
26: ik...
25: samen met... Sorry dat ik ontbreek, maar dit heb ik je eerder horen zeggen. Dus ik denk, in die zin kunnen we even afhakken. Want ik wilde nog even, bondgenoten, je moet het ook met het COA doen.
26: Ja.
25: Hoe gaat dat, die samenwerking?
26: Nou ja, ik wil zo snel mogelijk met hun in gesprek.
25: Ja. Ben je al met hun in gesprek?
26: Ik ben bezig om een afspraak met hun te krijgen. Ik begrijp dat zij wat wisselingen hebben in het In het personeel, personele bezetting.
25: Oké, okay. Oh, hebben zij ook een switch gehad?
26: Maar goed, dat is aan hun kant, dus ja. Dat weet ik niet. Mijn mensen zijn druk bezig om voor het maken van de afspraak. Ja. Dat ik zo snel mogelijk met hun aan tafel wil.
25: Want even, hè? Dit was begin van de zomer. In de pand aan de Javastraat, ja. Heb jij gezegd, daar komen jonge asielzoekers.
26: Ja.
25: En daarvan heb jij gezegd, nou, er is weerstand uit de buurt. Ik wil op pauze drukken.
26: Ja.
25: Nou, toen heeft het COA gezegd, ho, dat gaan we niet doen, want we hebben al een overeenkomst.
26: Ja.
25: En vervolgens zeg jij, nou, ik wil graag in gesprek.
26: Ja.
25: Dat is nog niet gebeurd.
26: Nee, dat is nog niet gebeurd, nee. Dat heeft te maken met vakantie.
25: En dus, wat is de situatie aan de Javastraat bij dat pand? Dat loopt door?
26: Ja, want op het moment dat ik dat vroeg, was men daar aan het inhuizen.
25: Ja.
26: Dus daar wonen op dit moment jongeren, dat klopt. En dat ik nog niet met COA aan tafel heb kunnen zitten. Dat komt door de vakantie en dat komt door de wisseling van de wacht aan de kant van het COA.
25: Ja, want zij willen ook nog spreken over de locatie Sportlaan, hè?
26: Ik moet dat netjes afhechten.
25: Ja. Want daarvan zeggen ze eigenlijk ook van ja, we hebben al afspraken gemaakt. Er is al een overeenkomst. Dat kunnen we niet zomaar opzeggen.
26: Inhoudelijk wordt dat op dit moment verder uitgewerkt. Want ik moet dat eerst met de raad van de gemeente Den Haag bespreken. En de invulling van die afhechting wordt op dit moment uitgewerkt.
25: Ja, en daarmee bedoel je denk ik ook hoeveel het gaat kosten om dat af te kopen.
26: Dat de financiële kant wordt daar natuurlijk ook in meegenomen.
25: Ja. Kun je daar al wat over zeggen? Waar we aan moeten denken?
26: Nee, dat is echt uit de losse pols. Dat er zijn echt. Dat heb ik wel. Er werken heel veel kundige mensen bij de gemeente Den Haag. Die werken aan allerlei plannen. Ook aan de punten die in het coalitieakkoord staan. Want dat staat vol met plannen. En dat moet uitgewerkt gaan worden de komende jaren. Er waait een andere wind in Den Haag.
25: Ja. Nog één vraag ook over het COA. Hè. Het coalitieakkoord zegt kleinschaligere opvang. Ja. Het COA heeft daar eerder al in zijn algemeenheid over gezegd. Ja, dat kost wel meer per locatie.
26: Ja.
25: Waardoor ze er misschien niet heel erg fan van zijn.
26: Ja.
25: Maakt het extra lastig.
26: Ja. Ja, oké.
25: Is dat...
26: Zijn ze er geen fan
25: van? Zijn jullie daarvan bewust dat
26: Wij hebben doordacht dingen opgeschreven in het coalitieakkoord.
25: Maar ook als het dus meer gaat kosten voor het COA.
26: Ja, dat is zo.
25: Meer belastinggeld.
26: Ik kan me voorstellen dat COA het liefst één grote megalocatie heeft. Maar daar is dit college geen fan van.
25: Ook als het dus meer gaat kosten, die kleine locaties.
26: Wij hebben ervoor gekozen om geen grootschalige locaties in woonwijken meer toe te staan. Dat is hoe het is. En daar zal het COA mee om moeten gaan. Wij besturen de stad.
25: Maar je hebt elkaar wel nodig.
26: Ik ga er graag over in gesprek met het COA.
25: Ja, en die afspraak die wordt nog gemaakt. Dus.
26: Die afspraak, volgens mij staat die in mijn agenda.
25: Hij staat zelfs al in je agenda, kijk. Voor deze week?
26: We kunnen zo samen even naar mijn agenda kijken als je dat wil. Ja.
25: Nee, dit is goed. Ik word
26: geleefd, dat is wel echt heel bijzonder.
25: Ja.
26: Ik bepaal zelf niet meer wanneer ik naar de kapper kan, zeg maar. Dat is wel heel gek. En natuurlijk moet je dat terugduwen, je moet wel in controle blijven. Maar het is wel grappig, dat proces. Want
25: jij hebt ook mensen voor je werken die jouw kappersafspraak inplannen. Nou, dus dat moet ik het zo zien.
26: Er wordt ruimte voor gereserveerd in mijn agenda. Want ik ben 7 dagen in de week wethouder, bij spreken. Dus nu zit ik bij jou. Morgen zondag moet ik weer ergens anders naartoe. Maar ik sprak net een collega van jou. En ik wil graag met... Ik ken haar vader persoonlijk. En daar wil ik bij spreken een keer een gesprek mee voeren. Maar dan moet ik dat wel in mijn agenda laten plannen.
25: Ja.
26: Gisteren had ik een koffieafspraak met oud-raadslid Constant Martini. Ja, daar moet mijn secretariaat wel van op de hoogte zijn dat ik dat wil. En dan moet dat in mijn agenda
25: Vind je dat moeilijk, dat nieuwe proces? Is dat wennen?
26: Ik snap het wel.
25: Okay.
26: Want het moet wel gemanaged worden. Ik kan niet zomaar domweg de stad ingaan. Ik bedoel, mijn tijd is... Ik heb maar één keer tijd.
25: Ja. Nou. Hey, wat mag ik, nu je het toch zegt tijd, moeten we maar kostbaar gebruiken. Ik wil eigenlijk nog 2 dingetjes vragen. Allereerst de Statenlaan. Daar komen Statenlaan 46, hè?
26: Ja.
25: Dakloze gezinnen.
26: Ja.
25: Dat heeft een eigenaar van dat pand gezegd. Van, nou, ik wil dit graag de bovenverdieping openstellen voor dakloze gezinnen.
26: Ja.
25: Nu lees ik vandaag op Den Haag FM dat de eigenaren daar eigenlijk nog niet helemaal over eens zijn. En dat wellicht niet doorgaat.
26: Ja.
25: Ja, het zou toch jammer zijn als dat niet doorgaat. Of hoe kijk jij daarnaar?
26: Nou, we hebben een opgave, want dakloosheid is een groot probleem in onze stad. Ruim 6000 mensen zijn dak- en thuisloos in onze stad. Ik heb begrepen dat een particuliere eigenaar op deze specifieke locatie ruimte beschikbaar wil stellen om daar dakloze Haagse gezinnen te huisvesten. Er was wat gedoe in de wijk, want ik zit ook op social media, dat daar asielzoekers zouden komen. Daar is absoluut geen sprake van. Het gaat echt om dakloze Haagse gezinnen. Daar is veel behoefte aan, dus ik ben... het is fijn dat er mensen in onze stad zijn die in de positie zijn om vastgoed beschikbaar te stellen. Ik zou bijna willen zeggen...
25: Ja, een heel mooi gebaar, toch? Zo zou je het kunnen zien.
26: Ik zou bijna willen stellen, als daar meer vastgoedeigenaren luisteren... Ja. Naar deze uitzending. En u heeft vastgoed beschikbaar voor dergelijke functies. Laat mij dat dan alsjeblieft weten. Ik weet niet of de ene locatie of een specifieke locatie wel of niet geschikt is. Maar daar gaan we dan naar kijken. Maar dat een particuliere eigenaar dit doet, dat is vind ik nobel.
25: Ja, dus dan...
26: maar dan, als daar problemen zijn aan de kant, want in dat pand zitten, wat ik van nu van jou begrijp, zitten verschillende eigenaren. Ja, dat zal dan wel eerst even opgelost moeten worden.
25: En gaat de gemeente daar nog een rol in spelen? Nou, want als ik jou hoor, ben je best wel positief over het gebaar.
26: In heeft. Ik

0: Hij heeft,
1: ja?
0: Hij heeft net een kindje gehad, hè?
1: Ja, dat heeft hier niks mee te maken. Okay. Over dakloosheid. Burgemeester Halsema, Amsterdamse burgemeester, ja, heeft gezegd... in de grote vier steden staat de leefbaarheid onder druk... Ja. Vanwege onder meer dakloosheid.
0: Ja.
1: Is dat in Den Haag ook het geval?
0: In Den Haag is dat ook het geval.
1: Ja.
0: Dakloosheid is echt een groot probleem.
1: En wat zie je in Den Haag?
0: Ik heb gesproken met mevrouw Sita Pels... Eerste lokale burgemeester in Amsterdam, die ook verantwoordelijk is voor dit dossier. En de problematiek daar is wel iets heftiger, krijg ik de indruk.
1: Ja, Halsema had het over crackgebruik.
0: Ja, dat. En zwaar drugsgebruik ook.
1: Naalden in speeltuinen.
0: Dat. Nou ja. Wat hier in Den Haag veel speelt, is ook gewoon mensen die de groenparken gebruiken als slaapvoorziening. Nou, groen is geen slaapplek, daar moeten we vanaf. Deze mensen moeten dus...
1: Krijgen deze mensen ook boetes? Als...
0: Ja, in Den Haag wel. Ja.
1: Ja, want in Amsterdam, is dat
0: niet stoppen
1: zo.
0: Ze daarmee.
1: Ja.
0: Wat ik gek vind, want dan ben je het zicht kwijt. Dus ik wil in Den Haag ben ik er voorstander van om dat te behouden. Omdat je daarmee wel inzichtelijk krijgt waar het probleem zich speelt... en met wie dit probleem zich voordoet. Want dan kan je daar ook naar handelen.
1: En hoe bedoel je inzichtelijk? Want nou, ja, van een kale kip kun je niet plukken. Ja, mensen die daar slapen hebben het geld niet.
0: Worden en die hulp kan je alleen maar krijgen als je weet wie het is... Dus iemand die meerdere boetes krijgt vanwege het slapen in parken... Kan je helpen. En dat kan betekenen dat deze... want het zijn vaak ook arbeidsmigranten.
1: En help je ze dan door
0: dus
1: een boete te geven?
0: Dan heb je ze in beeld. Dan kan je ze begeleiden naar of naar zorg... of naar werk, of misschien wel terug naar het land van herkomst.
1: Ja.
0: En dat is wel waar wij naartoe willen.
1: Maar dat inzichtelijk, kan dat ook zonder een boete?
0: Nou, dat lijkt me ingewikkeld, want dan spreek je ze dus niet aan.
1: Je kan ze toch aanspreken en zeggen, nou, u krijgt een waarschuwing.
0: Wie ben jij?
1: Ja, en u krijgt een waarschuwing.
0: Dan ga je het alsnog registreren. Wij zijn er in ieder geval voorstander van om dat gewoon in stand te laten. Ik ken de overwegingen van Amsterdam niet... Dat zou je aan mevrouw Pels in Amsterdam moeten vragen.
1: Ja, wie weet. nou, mooi. De komende week geen ruimte voor de kapper, denk ik. Want dat ben je net geweest. Als ik zo zie.
0: Ja, precies. Kan weer een paar weken vooruit.
1: Maar wel een debat over arbeidsmigratie donderdag op de agenda.
0: Ga ik voorbereiden. Ja. Mega veel leeswerk dit weekend. Nou, ik heb wel zin in. Ik heb alles nou, niet alles. Ik heb een groot deel uitgeprint. Want ik ben nogal een beetje ouderwets.
1: Ja. Ja. Highlighten. Met een
0: en ik word geholpen. Ja, kijk, dat heb ik hier ook.
1: Ja, dat zag ik al. Ja, in het coalitieakkoord.
0: Ja, leuk. Echt, ik vind het echt leuk.
1: Okay.
0: Ik hou van lezen en ik wil ook ingelezen zijn. Ik zie dat Vincent daar zo meteen zit. Die doet geen arbeidsmigratie voor komende week. Nee. Ik had van de week twee debatten met de collega van Vincent. Dat was mevrouw Timms. Die had aandacht gevraagd voor uitbuiting van Aziatische au pairs. Interessant debat. Ja, leuk. Nu een andere rol. En ik heb er echt heel veel zin in.
1: Nou, hartstikke goed. Dank voor je komst naar Spuigasten. En dan spreken we je graag in deze nieuwe rol nog een keer de volgende keer. Dankjewel, Spuigasten. Dat is het programma waar je naar luistert. Het politieke programma waar we het seizoen weer begonnen zijn. Met net Arjen Dubbelaar, de wethouder, in zijn nieuwe rol. Maar nu een ander onderwerp met een raadslid. Want ook deze zomer was er volop nieuws over de situatie voor huurders. Onder meer door uitspraken van wethouder Partiman van het CDA in het AD. Hij zei daar onder meer dat huurders die regels overtreden... en dan is dit een quote, minder hoge boetes moeten krijgen... maar meer gewaarschuwd moeten worden. Nou, we hebben de wethouder gevraagd om hier plaats te nemen bij Spuigasten. Maar dat wilde hij niet, want er zijn al schriftelijke vragen gesteld... door een groot deel van de oppositie. En die wil die eerst beantwoorden. En die schriftelijke vragen die zijn gesteld door onder meer Vincent Tepas van Pro. Dus daarom zit jij hier, Vincent. Goedemorgen.
2: Ja, yes, dankjewel.
1: Hoe is het met jou? Hoe is jouw zomer geweest? Ben je een beetje opgeladen ook?
2: Ja, goede zomer gehad. Het was een druk jaar geweest natuurlijk. Ik heb van het vakantie kunnen gaan, eruit kunnen gaan. Maar ook wel lekker. Dat vind ik ook mooi van de tijd in het reces. Gewoon veel de stad in geweest. Veel huurders in Den Haag ook gesproken. En dat vind ik ook wel een leuk deel van het werk.
1: Ja, je zegt ook, het is een druk seizoen geweest voor de zomer. Met verkiezingen en alles erbij, ja?
2: Ja, verkiezingen, campagne. Maar ook natuurlijk een nieuw coalitieakkoord. Waar wij als pro best wel van geschrokken zijn voor een aantal plannen. Dus daarom zijn we natuurlijk best wel snel ook in de oppositiestand gegaan en gekeken van oké, hoe kunnen we nou samen met mensen voorkomen dat er heel erg op bestaanszekerheid bezuinigd gaan worden, voorkomen dat plannen van deze coalitie

0: voor veel minder betaalbare woningen bijvoorbeeld ook doorgaan. Daar maak ik mij persoonlijk ook als woonwoordvoerder zorgen om. Dus ja, we zijn ook gewoon al lekker snel aan de slag
1: gegaan. Ja, en je noemt nu al best wel een paar punten waar jullie dus tegen ten aanval gaan, zullen we maar zeggen. Hoe gaan jullie die oppositie invullen? Want ja, een voordeel van de oppositie is dat je vrij kunt praten. Maar ja, je hebt geen meerderheid, dus je krijgt ook niet altijd alles gedaan. Dat is weer het andere, hè?
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben al een paar jaar raadslid. In mijn tijd als coalitieraadslid kon ik ook best vrij praten. En dat is misschien mijn eerste suggestie richting de nieuwe gemeenteraadsleden van de coalitiepartijen. Ook als onderdeel van de coalitie kan je heel veel doen voor de mensen in de stad. En zij zijn degene die je hebben verkozen. En dat is ook watgene waar ik me denk ik ook aan vasthoud. Uiteindelijk waar wij als pro voor staan, dat is een betaalbare stad. Waar mensen met een normaal inkomen ook gewoon nog kunnen wonen. Het gaat over het aanpakken van bijvoorbeeld huisjesmelkers, waar we het zo over gaan hebben. Betaalbaar leven. En ik denk dat heel veel kiezers van de coalitiepartijen dat ook heel belangrijke onderwerpen vinden. En volgens mij moeten we daar gewoon.
1: Ja, dus daar kunnen jullie het over eens worden.
0: Gaan herinneren.
1: Ja, en dan kan je alsnog die meerderheid krijgen om het. Om plannen gedaan erdoor te krijgen.
0: Dat gaan we zien. Maar ik weet zeker dat een heel grote meerderheid van de stad het met deze zaken eens is.
1: Ja, die uitspraken van Kavies Partiman, wethouder van het CDA. Ik heb trouwens ook nog gevraagd of de coalitie wilde komen om hier een soort debat van te maken. Die hebben ook verstek laten gaan voor deze uitzending. Dus ook dat nog even gezegd hebbende. Die uitspraken. Kavies Partiman heeft onder meer gezegd: als gemeente hebben we verhuurders en investeerders keihard nodig om te blijven investeren in de stad en zo bij te dragen aan volkshuisvesting. Het helpt dan niet als een verhuurder, omdat hij een keer een regel over het hoofd heeft gezien, direct geconfronteerd wordt met een hoge boete. Ja, hij zegt, we hebben investeerders keihard nodig. Kun je dat volgen, Vincent?
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk deze uitspraak heel goed laat zien in wat voor andere werkelijkheid, in dit geval de heer Partiman of deze coalitie zit, vergeleken met de huurders die ik spreek. Hè. We vinden het allemaal belangrijk dat er genoeg huur en verhuur is. Alleen is het feit dat verhuurders zich ook gewoon aan de wet moeten houden. Want het gaat hier over regels zoals de wet betaalbare huur, waarmee we ervoor zorgen dat mensen niet te veel huur betalen. Het gaat over de wet goed verhuurderschap, waarin we ook intimidatie van huisjesmelkers aanpakken. Ja, is dat nou een probleem voor verhuurders, voor het investeringsklimaat? Of gaat het gewoon over de basis die wij ook van onze verhuurders kunnen verwachten? Omdat,
1: als ik de woorden zo lees, dan ziet de wethouder dat wel als iets voor het investeringsklimaat.
0: Ja, nou, en dat is misschien ook wel een heel belangrijke reden dat voor pro en voor veel andere oppositiepartijen de alarmbellen afgingen. We hebben elkaar eigenlijk heel snel in het reces gevonden om hier snel de vragen over te stellen. Ik krijg hier ook veel bezorgde appjes over van huurders. Want wat zie je in de afgelopen jaren? We hebben in onze huurmarkt helaas nu al heel veel misstanden. En ik spreek met veel huurders. En als ik aan hen vraag wat is nodig om dat aan te pakken, dan zeggen ze nu al, de drempel is zo hoog voordat de gemeente daar tegen gaat beboeten. Ik vind het nu al best intimiderend om met mijn verhuurder dat conflict aan te gaan. En als je dan van het stadsbestuur hoort, ja, dat kan allemaal wel minder. Ja, dan baart dat heel veel zorgen.
1: Maar zijn dit niet twee verschillende dingen? Hè? Dus aan de ene kant huurders die investeren in de stad, waardoor de huurwoningen beschikbaar komen. En aan de andere kant dat huurders, verhuurders zich gewoon goed moeten gedragen. Want de wethouder zegt ook, verhuurders die zich niet structureel of bewust, die zich niet aan de regels houden, die worden gewoon gestraft.
0: Nou, als je dat artikel leest, dit was een stuk in het AD waar hij dat in zei, dan heb ik het idee dat aan het einde wordt genoemd ook om voor wat comfort te zorgen. Maar als je kijkt naar wat hij zegt, dan is het gewoon, een verhuurder moet eigenlijk vaker de fout in kunnen gaan voordat wij een boete geven. En als je dan tegelijkertijd die huurder spreekt, die ik spreek, nou, die als ze al durven te melden, dan duurt het al heel lang voordat er iets mee gebeurt. En uiteindelijk gaat woonbeleid, wat ik al jaren ook als raadslid doe, ook over de vraag, wiens problemen stel je centraal? Zijn dat de huurders, zijn de woningzoekenden, voor wie het echt wel voor een deel een cowboymarkt is geworden in Den Haag, die huurmarkt? Of zijn het investeerders waarvan hun lobbyisten altijd gaan zeggen, ja, de regels zijn te streng, de huren zijn te laag. Ja, ik snap dat vanuit hun perspectief. Maar dat is iets anders dan dat je dat als stadsbestuur.
1: Maar die investeerders, dan pak ik even de andere kant door, die investeerders, die zorgen toch ook voor huurwoningen? En waardoor er meer aanbod komt? Waardoor dat misschien ook weer wat eerlijker en wat beter gaat, die verhuurdersmarkt.
0: Nou, wat je nu ziet is dat deze investeerders, dit zijn vooral die kleinere verhuurders waar het over gaat, dat die vooral in staat zijn om huurwoningen te leveren in de hogere prijssegmenten. Mm-hmm. Onze gemiddelde particuliere huurprijs in Den Haag, dat is echt gestoord, ligt boven de 2000 euro. Dat is niet het huurtarief waarvoor de mensen, de jongeren die thuis moeten blijven wonen, de mensen die op straat slapen, waarmee we hen geholpen hebben. En dat is voor Pro een heel belangrijk principe. Bouw betaalbaar. Zorg dat we die betaalbare huur nodig hebben. Investeer daar desnoods in als overheid, want daar kan je zelf ook bij helpen. Maar ja, onbetaalbare huur, daar is niemand mee geholpen.
1: Nee, en bij die lagere huren, daar zijn dus die misstanden aan de gang, zeg jij, met intimidatie, et cetera.
0: Ja, het is een lagere huren en het is gewoon breder in die particuliere huurmarkt. Hè? Dus dat in wijken als Laak, als Rustenburg, Oostbroek, Valkenbos ook. Nou, daar zie je gewoon dat verhuurders ook weten dat in deze woningnood huurders niet zoveel andere alternatieven hebben. Mm-hmm. Ja, waar ga je anders naartoe? Dus die voelen zich eigenlijk sterker dan ooit. Het is al wat ik zei, best intimiderend op zichzelf al om tegen jouw verhuurder in te gaan. En daardoor zie ik wel in de praktijk dat men nog meer ruimte ziet om de regels te overtreden. Dus daar moet je als gemeente harder tegen optreden, niet zachter.
1: Juist, en dan zijn deze uitspraken, volgens jou, is het signaal niet goed?
0: Dat is geen goed signaal. En wat ik er ook echt schadelijk aan vind, ook als je iets breder kijkt naar de plannen die nu voorliggen, dan lijkt het alsof voor de een de wet meer geldt dan voor de ander. Deze coalitie, nou bijvoorbeeld de heer Dubbeler heeft het net over mensen die in parken slapen, dakloze mensen. Daar mogen we als stad boetes aan geven. Terwijl het feit dat zij buiten slapen, dat is gewoon een direct gevolg van die woningnood. Gewone burgers moeten zich aan de wet houden. Mm-hmm. Maar als een verhuurder met heel veel panden, zijn mensen gewoon, zijn huurders slecht behandeld, ja, dan geven we extra ruimte en dan duurt het langer. En dat zegt denk ik heel veel over.
1: Maar is dat niet hoe jij het opvat, het stuk? Want ik lees ook de quote dat verhuurders die zich structureel of bewust niet aan de regels houden, die gewoon worden gestraft. En dan zegt de partijman, in die gevallen is het belangrijk dat de gemeente voldoende mogelijkheden heeft om te handhaven en indien nodig stevig in te grijpen. En in het coalitieakkoord staat ook dat de pandbrigade wordt uitgebreid.
0: Nou, nogmaals, ik heb het stuk ook gelezen. Ik heb de directe zin niet voor, maar daar staat ook wel degelijk in. 1. Het moet langer duren voordat we boetes geven. En 2. We gaan echt bij verschillende verhuurregels daarnaar kijken. Als ik het coalitieakkoord lees, dan willen ze vooral extra handhaven op overbewoning. Ook belangrijk. Maar dat is iets anders dan die overtredingen. Bijvoorbeeld intimidatie te hoge huren. En het probleem is natuurlijk ook, we hebben dit in het reces vanuit de media moeten vernemen. De wethouder heeft dit.
1: Ja, het is nog geen concreet voorstel of iets
0: voordat wij hier als gemeenteraad een brief over hebben ontvangen. Ja, en dan moeten wij dat wel gaan interpreteren. En als je die bredere plannen van de coalitie ziet, dan lijkt het gewoon best vaak alsof dat copy-paste vanuit die vastgoedlobby is overgenomen. Mm-hmm. Ik ken ook een aantal partijen, daar debatteer ik al een aantal jaar mee. Die staan ook gewoon heel erg aan die kant van het debat. Ja, dan gaan we
1: ook aan
0: de
1: zijn dat?
0: Naar de VVD, Hart voor Den Haag, ook wel het CDA. Ik denk dat er staat iets anders in, maar goed, die hebben hier ook een handtekening onder gezet. Maar dan gaat het steeds over hoe zielig verhuurders wel niet zijn in onze stad. Terwijl we ons natuurlijk juist veel meer moeten focussen op die problemen waar de huurders en woningzoekenden tegenaan lopen.
1: Ja. Nu heb jij schriftelijke vragen gesteld. Nou, die worden dan dus beantwoord ter zijne tijd. Wat kun je nog meer doen?
0: Nou, wij denken, het begin is juist steviger handhaven. Dat klinkt makkelijk, maar dat is echt belangrijk. En dus ook zorgen dat je sneller.
1: En dat gaat die pandbrigade doen, steviger handhaven.
0: Ja, dat je sneller van de waarschuwing naar de boete overgaat. Ik hoor van huurders die bijvoorbeeld tegen intimidatie aanlopen, dat het gewoon heel lang duurt voordat de actie wordt ondernomen. En dat werkt heel erg ontmoedigend, ook om je recht te halen. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Dus jij zei eigenlijk eerder, juist nog eerder boetes.
0: Ja, zeker. Ja, dit is ook iets waar ik al een aantal jaren om vraag. Ik denk ook dat we op sommige punten strengere regels mogen hebben. Bijvoorbeeld in een aantal wijken in Den Haag hebben we een vergunningsplicht om te kunnen verhuren. Een verhuurvergunning, maar in andere wijken niet. En daarmee kan je ook de echte bad guys van de woningmarkt weren. Nou, dat wil ik ook op meer plekken. Ja. Want zo kunnen wij als overheid ook weer laten zien dat we voor mensen die door dit systeem gepakt worden, dat we er weer voor hen kunnen zijn. Want dat is nu vaak niet de indruk.
1: Ja. Nog even over die huurprijzen. Hè? Dat was ook van de week in het nieuws. De huren in Den Haag die zijn gemiddeld zo'n 250 euro te hoog. Dat berekende journalistiek onderzoeksprogramma Argos. dat baseren ze op het puntensysteem. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het aantal vierkante meters dat een woning heeft. En dan wordt daar aan de hand daarvan onder meer berekend hoe hoog de huur mag zijn. Daar gaan verhuurders dus €250 gemiddeld overheen. Was jij hierdoor verrast, Vincent?
0: Ik wist dat het gaat over studentenkamers. Ik was er niet door verrast dat het veel wordt betaald. Maar dat is wel echt gemiddeld. €250 is een gigantisch bedrag. Ik heb er ook gelijk vragen over gesteld. Ook om te kijken hoe we dit als stad stevig kunnen aanpakken.
1: Ja, hoe moeten we dit aanpakken?
0: Nou, ironisch genoeg in dat onderzoek positief werd benoemd, is dat Den Haag al relatief veel handhaaft. Dat is wel jammer als het stadsbestuurder nu voor kiest om wat minder te doen. Dus laten we vooral dat blijven doen. En wat ik ook wel hoop, is dat wij gewoon ook dat heel erg de situatie in beeld kunnen gaan krijgen. We hebben nu een onderzoek van journalisten. Nou, als gemeente kan je daar nog meer onderzoek naar doen, zodat we ook zo gericht mogelijk die studenten die bijna naar een hele studiebeurs per maand eigenlijk kwijt zijn aan een huur wat ze te veel betalen. Zodat we proactief kunnen gaan handhaven. Niet wachten tot mensen melden, maar ernaartoe stappen. En zorgen dat betaalbaar wonen in onze studentenstad die we willen zijn, iets normaals is.
1: Ja, en dan las ik ook nog deze week, daarvan viel ik zelf van mijn stoel, de huureisen die particuliere verhuurders stellen. Omroep West heeft een rondgang gemaakt en hebben ze gezien in, wat voor huurder wil je dan? Bijvoorbeeld iemand die niet te lang onder de douche staat, of een woning van 30 vierkante meter die je dan deelt. Neem aan dat jij dit ook hebt gelezen. Hoe kan het toch dat deze bizarre eisen gesteld worden?
0: Nou, hiermee kom ik eigenlijk terug op wat ik eerder noemde. Hier wordt hier eigenlijk misbruik gemaakt van de woningnood. Mm-hmm. Huurders weten dat huurders wanhopig zijn, die zoeken een woning. Ik heb de afgelopen jaren ook heel vaak liep mijn oude contract af, heb ik bijna op tijd niet iets gevonden. En verhuurders weten dat gewoon. Dus zij weten dat zij steeds strengere eisen kunnen stellen. Ze weten dat huurders steeds minder durven om ook te klagen wanneer ze de fout ingaan. En het is een beetje voor jou 10 anderen. Dus waarom zou je met je rechte rekening houden?
1: En dan komen we vooral bij die centrale vraag uit van dit gesprek. Wat kunnen we doen om die woningnood aan te pakken?
0: Nou, dus aan de ene kant is het gewoon plat en recht door zee. We moeten handhaven wanneer ook verhuurders de regels overtreden. Want de wet geldt voor iedereen. Mm-hmm. Maar wat daarnaast wat Pro betreft heel belangrijk is, is dat we ook als overheid weer een stap naar voren zetten. Dat we zelf gaan investeren in die betaalbare woningmarkt. En dat we ook minder afhankelijk gaan zijn van die partijen die eigenlijk alleen maar willen verhuren als het voor hoge woekerhuren kan. En als dat niet in lijn met de wet kan. Want dat zijn gewoon praktijken die moeten wij in onze stad niet meer gedogen.
1: Nee, is dit niet een beetje een pessimistisch beeld van verhuurders? Dat ze woekerhuren willen vragen?
0: Nee, ik denk dat er heel veel goede verhuurders zijn in Den Haag. Dat vind ik ook wel goed om te benoemen. Maar je ziet wel dat de huidige woningnood, dat niet in elke verhuurder het best naar boven haalt. Laat ik het dan maar zo zeggen. De bredere discussie is eigenlijk, kan je zo'n eerste levensbehoefte als een woning, kan je daar een oneindig winstproduct van maken? Of moeten we zorgen dat we net als vroeger, ook voor de middenhuur, dat woningcorporaties met investeringen van de overheid, dat weer gewoon betaalbare, fatsoenlijke producten maken voor huurders, waarin je gewoon op een gezonde en betaalbare manier kan leven.
1: Het wordt nog een hele strijd, zit ik me zo te bedenken. Ik bedoel, wat jij zegt, Vincent, is echt inderdaad 90 graden anders dan wat de wethouder heeft bedoeld te zeggen. Die juist inderdaad wil inzetten op die markt, op die investeerders, om het probleem zo op te lossen. Het zijn echt twee verschillende stromingen. Het wordt nog wel een flinke kluif voor jou.
0: Zeker, maar dit is ook waar politiek over gaat. Het gaat over hoe wil je dat de wereld is. Maar de woningnood is natuurlijk ook misschien wel het grootste probleem waar onze stad mee te maken heeft. Jongeren die moeten jarenlang thuis blijven wonen omdat ze niks kunnen vinden. Duizenden mensen slapen op straat. En dan moeten we ook met z'n allen eerlijk zijn, de feiten benoemen. Het oneindig verhogen van de huren, want dat is uiteindelijk wat het investeerdersklimaat beter maakt. Ja, dan ga je de problemen voor bewoners niet meer oplossen. Dus we moeten inderdaad ook gewoon met grote veranderingen komen.
1: Ja, heb je er zin in de komende tijd, komende raadsperiode, om hier met dit onderwerp gepassioneerd aan de slag te gaan?
0: Ja, zeker. Gemotiveerder dan ooit.
1: Gemotiveerder dan ooit. Helemaal goed. Nou, Vincent, dank je wel ook voor jouw komst naar de studio. En ja, dan is dit alweer het einde van de Eze eerste spuigasten. De aftrap van het nieuwe politieke seizoen. Zoals aan het begin gezegd, Marcel Verrek laat nog eventjes op zich wachten. Werkt aan een vlammende column die binnenkort te horen zal zijn. Ik zeg voor nu dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist, die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 Adres Onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rat.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: of Bandstudio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

cha-cha.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.

0: We zijn net gestart met de vloer te vlechten van de nieuwe Lammerschans tunnel.
1: Dit is een fietstunnel?
0: Ja, dit wordt een fietstunnel.
1: Wat breed?
0: Ja.
2: In de serie De Rijnlandroute volgen we de vorderingen bij het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland.
0: Deze tunnel gaat wel 10 meter breed worden, wat voor fietsers en voetgangers veel meer ruimte geeft. En daarin zit er ook nog een klein stukje groen verwerkt, dat het ook nog eens een stuk aantrekkelijker is voor de omgeving.
2: De Rijnlandroute, aflevering 23. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Dag juf, je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3... en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
13: Tot 11 uur, romantiek.

Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een mogelijk akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet afgelopen week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. En met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. In de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd vanavond. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. En daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen wordt een mix van zon en wolken. En het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attents met ds.nl.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: De man die de AfD morgen in Sachsen-Anhalt mogelijk naar een absolute meerderheid leidt, was vroeger verkoper van parfums. Maar vergelijkingen met het verleden zijn natuurlijk altijd gevaarlijk. Dat er toen een geurtje aan zijn werk zat, zegt niks over het verhaal dat hij nu verkoopt. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Amerika heeft een idee voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. En onderhandelaars Witkoff en Kushner waren vanavond bij Poetin. Hubert Smeet straks daarover. Verder, hoe komt het dat juist in Oost-Duitsland de rechtsradicale AfD zo populair is? We buigen ons ook nog over het weerfenomeen El Niño. Er is een biografie verschenen over Willem Eindhoven. Maar wie was dat ook alweer? En Michaela Krajicek probeert haar mopshondje te trainen als ballenhondje tijdens wedstrijden. Hoe dat zit, hoort u aan het einde van het uur. Maar we gaan eerst beginnen met het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 5 september.
2: Een wonder in Nepal. 10 dagen na de verwoestende overstroming zijn er alsnog mensen gered. Zo werd een vrouw levend gevonden in haar huis en door tientallen mensen bevrijd. Ook werd een man gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Daar werden gisteren ook al 2 mensen levend uit bevrijd. In de tunnel zitten nog tientallen mensen vast, maar de kans op overleving wordt kleiner. Toch wordt er hard gewerkt, zegt de minister van Informatie.
4: Our people, they are working day and night to get the people alive out.
2: Volgens hem is er contact met de mensen die nog vastzitten in de tunnel.
4: I hope that we can rescue more alive people than we have been in conversation with them.
2: Het aantal doden in Nepal blijft oplopen en in hoofdstad Kathmandu was er daarom een herdenking voor de slachtoffers.
5: We organize a very small memorial for all the victims that we lost during Nepal's flood.
2: Na dagen van onrust waren de straten in Overasselt gewoon weer.
6: Zover ik zie, lekker rustig, hè? Dus ja, we hopen dat de rust voorlopig weer teruggekeerd is.
2: De bewoners zijn blij dat ze na een heftige week weer relaxed hun boodschapjes kunnen doen.
7: Het was even schrikken. Zonder meer, maar ik heb het idee dat het nu weer business as usual is.
2: Toch doet de politie nog onderzoek in en rondom het dorp. Agenten zijn aan de slag met metaaldetectoren. En de bewoners zijn er nog niet helemaal gerust op.
6: Eindelijk hebben we weer de normale gang van zaken. Totdat ze natuurlijk weer gek gaan doen.
2: Bij het Engelse Dover hebben demonstranten een paar uur de haven geblokkeerd. Een groep van honderden gemaskerde mannen protesteerde tegen illegale migratie.
8: Hold in that line. Look at these people. They are not messing around.
2: De betogers riepen leuzen als:
9: stop the boats! Stop the boats! Stop the boats! Stop the boats!
2: Ja, stop the boats dus. De Britse politiek van links tot rechts spreekt schande van de actie van de gemaskerde mannen.
10: I do not approve of what is happening in Dover today. I do not approve of mass people turning up and protesting anywhere, whatever side of the argument they're on.
2: En comedy zit in de lift. Comedyclubs in ons land breiden zich uit en de zalen zitten vaker vol.
11: Dat is volgens mij in de afgelopen jaren veel populairder geworden, ook door TikTok en filmpjes. Ja, en ook veel jong publiek, omdat het ook vaak wat betaalbaarder is.
2: Zo is Utrecht een comedyclub rijker.
12: Ja, welkom lieve mensen in de nieuwe comedyhuisclub. Hebben zin in stand-up comedy!
2: En zo'n fysieke locatie, dat is toch anders dan op je telefoon.
13: Nou, online is leuk om te zien, maar dat zijn snippets. En je moet echt in het theater zijn om die hele set te zien, om die hele beleving mee te maken.
2: Maar zo'n avondje lachen, dat brengt wel risico's met zich mee.
14: Hoi, ga lekker zitten. Ik heb hier nog 2 plekken en ik heb daar nog 2 plekken. Maakt niet uit waar je gaat zitten. Ik zie je sowieso, dus ik ga met je praten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Wat zijn de kansen van een nieuw Amerikaans vredesinitiatief om de oorlog in Oekraïne te beëindigen? President Trump heeft zijn onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou gestuurd. Die hebben daar vanavond gesproken met president Poetin. En morgen reizen ze door naar Kiev om president Zelensky te spreken. Daar zijn ze dan voor het eerst. Hubert Smeets van Raam op Rusland, goedenavond.
15: Goedenavond.
2: Ja, Witkoff en Kushner die presenteerden in Moskou een idee voor vrede, zo werd het genoemd. Enig idee wat dat dan voor een idee was?
15: Nee. Absoluut niet. We weten alleen dat ze 3 uur gesproken hebben. Dat ze ook heel veel vrolijke ervaringen hebben uitgewisseld. Witkoff heeft gezegd dat hij een belangrijke plaats in zijn memoires zal toebedelen aan Poetin. Ja. Want ze allemaal prachtige avonturen hebben beleefd en mooie gesprekken hebben gevoerd. Maar wat het idee is, weten we niet. We weten wat uit het verleden in welke richting ze dachten. En dat was het bevriezen langs de huidige frontlijnen van de bezette gebieden. En dus met andere woorden, de status quo in Oekraïne min of meer bepalen langs de bezettingslijnen. Dat weten we. We weten dat ze van plan zijn geweest om Oekraïne voor te stellen om de annexatie van de Krim de jure te moeten erkennen en de bezetting van de provincies in het oosten van het land, Lugansk, Donetsk, een deel van Zaporizhzhia en Gerson, de facto te moeten erkennen. Maar of dat nog in dat idee zit, geen idee.
2: Nee.
15: En ook in Oekraïne hebben ze er geen idee over. En dat is ook logisch, want je zei het al in je intro, Witkoff en Kushner zijn nog nooit in Kiev geweest. Ze zijn alleen maar op audiëntie geweest bij Poetin in het Kremlin.
2: Ja. Die mooie woorden van Witkoff waren er dan die hij in zijn dagboek gaat schrijven. Maar heb je ook een idee of zij daar een gewillig oor hebben aangetroffen bij Poetin? Of dat Rusland bereidwillig is om over compromissen te praten?
15: Dat weten we ook niet. Als je luistert naar Poetin, dan krijg je altijd 2 geluiden te horen. Wat hij vandaag zei, altijd in voor vrede, altijd praten, altijd bereid om wat concessies te doen. Zo heeft hij vannacht een 3-daagse staakt het vuren van de bombardementen op louter de stad Kiev afgekondigd. Meer niet, maar Kiev zal hij de komende 3 dagen met rust laten. En dat lijkt dan allemaal een vorm van een concessie. Maar tegelijkertijd zegt hij zelf ook, zo heeft hij bijvoorbeeld aan kinderen uitgelegd, dat deze oorlog gezien moet worden als een deel van de voedselketen. Toen zei hij, om het aanschouwelijk te maken, kijk op de Noordpool, ja, haaien op poolberen, mm-hmm. op ijsberen. En Rusland is de beer in dit geval. En de haaien, dat zijn wij, het Westen. Dat is ook, zei hij, het geval in Oekraïne. Daar zijn de haaien, het Westen, bezig om de gemoedelijke beer Rusland aan te vallen. En wij moeten ons daartegen verdedigen. Zoals het ook in de voedselketen gebeurt door de ijsberen op de Noordpool en de gewone beren in Siberië.
2: Ja.
15: En dit soort associaties die hij vervolgens ook bevestigt, als hij daar nog nader naar gevraagd wordt, wekken niet de indruk dat Poetin heel veel concessies in zijn achterzak heeft.
2: Nee.
15: Tot nu toe heeft hij er geen 1 gedaan.
2: Dus eigenlijk is zo'n nieuw initiatief van de Amerikanen dan al bij voorbaat gedoemd om te mislukken?
15: Nou, dat vind ik te ver gaan. Maar er is wel een initiatief gaande en een offensiefje gaande vanuit de Verenigde Staten. En vorige week is de CIA-directeur Radcliffe in Moskou geweest. Het was vrij pijnlijk voor Washington dat de regering van de Verenigde Staten moest vragen aan Oekraïne om die dag even Moskou met rust te laten, om Radcliffe rustig te kunnen laten invliegen en uitvliegen. Wat daar besproken is, weten we niet. Maar het wijst er wel op dat Washington haast heeft om inderdaad successen te gaan bereiken. Laten we het niet vergeten. Toen Trump 1,5 jaar geleden weer president werd in de Verenigde Staten, zei dat hij binnen de kortste keren daar het zaakje zou hebben geregeld, het varkentje zou hebben gewassen. Is allemaal niet gebeurd. Er zijn verkiezingen in aantocht in de Verenigde Staten. En ik kan me voorstellen dat de Verenigde Staten nu haast hebben om voor de midterms in november iets te kunnen laten zien aan het Amerikaanse publiek. Maar de Russen zien dat als zwakte.
2: Dat is de reden dat het nu gebeurt, zeg je. Vanwege
15: nou, dat is wat men in Oekraïne zo ziet. En in Rusland eigenlijk ook wel. Dus men ziet deze initiatieven van Witkoff en Trump op de achterhand niet als een uiting van kracht, maar eerder als een uiting van zwakte. Amerika heeft een bestand nodig. Amerika heeft een soort van akkoord nodig. Rusland niet.
2: Aha,
15: Rusland denkt eigenlijk aan de winnende hand te zijn.
2: Ja. Nou gaan Witkoff en Kushner dus morgen door naar Kiev om met president Zelensky te praten. Hoe gaan ze eigenlijk? Want ja, normaal gaan Europese regeringsleiders altijd met de trein, omdat ze niet kunnen vliegen. Maar...
15: Nee, sinds 21 februari 2022 is het luchtruim voor burgerluchtvaart in Oekraïne gesloten. En met recht levensgevaarlijk. Maar het verhaal gaat, althans dat bericht een Oekraïnse krant, dat Witkoff niet met de trein durft. En dat hij dus per se met een vliegtuig op een van de recent nog door Russische droneaanvallen beschadigde vliegvelden rondom Kiev wil gaan landen. We gaan het zien. Okay. Ik weet het niet.
2: Treinangst, dat hoor je ook niet vaak.
15: Nee, vliegangst is een bekender medisch probleem.
2: Ja. Maar goed, dat wordt dan de eerste keer dat ze daar zijn. Dat is toch wel bijzonder. Wat zegt dat jou, dat ze dat nu wel willen doen?
15: Dat zegt dat ze haast hebben. Dat ze werkelijk iets willen realiseren. Dat ze in aanval de indruk willen wekken dat ze er alles aan gedaan hebben. En het zegt ook wel iets over de wijze waarop Witkoff en Kushner tot nu toe gewerkt hebben. Het is de eerste keer dat ze in Kiev komen. Tot nu toe hebben ze zich nooit iets gelegen laten liggen aan de standpunten van de Oekraïnse regering of de Oekraïnse bevolking. Dus het is... Het wordt heel interessant of Witkoff daar ook allerhande interessante ontmoetingen zal hebben voor zijn memoires. En of die ontmoetingen hem ook op een iets ander spoor zullen zetten. Want in Oekraïne is men wel de oorlog beu. Maar de massale aanvallen van de afgelopen maanden van Rusland op de Oekraïnse steden, op burgerdoelen en met name ook op Kiev inmiddels, hebben de Oekraïnse bevolking volgens recente opiniepeilingen niet, je zou kunnen zeggen, concessiebereider gemaakt. Op dit moment is de behoefte in Oekraïne om bijvoorbeeld de twee provincies in de Donbass, Lugansk en Donetsk, af te staan in ruil voor harde veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten en Europa. Dat is één van de aspecten, misschien van het Witkoff-plan. Is de behoefte om daarmee in te stemmen geringer dan drie maanden geleden.
2: Dus dan heb je dus eigenlijk aan twee kanten, zowel in Rusland als in Oekraïne, eigenlijk geen bereidheid tot concessies of compromissen. En dan vraag ik me wel af van, zie jij het toch gebeuren dat deze oorlog inderdaad tot een einde wordt gebracht?
15: Ja, elke oorlog komt geloof ik tot een einde. Maar of hij, zoals het cliché wil, ook via onderhandelingen tot een einde komt, dat is de vraag. Ik zei het net al, de concessiebereidheid in de Oekraïnse samenleving neemt niet toe. Hoe hard er ook ingebeukt wordt op de Oekraïnse burgers, ze blijven toch patriotisch volhouden, hoewel ze een bestand willen. En in Rusland is er ook een vorm van overmoed kennelijk zichtbaar geworden. Zeker bij Poetin. En dat zou kunnen leiden tot een voortzetting van de oorlog. Behalve als, ik weet het niet, maar als dat Witkoff-idee echt een heel goed idee is.
2: Nou, we weten het niet. Dat is eigenlijk gewoon hoe we begonnen en hoe we eindigen. Wat dat idee dan zou moeten zijn. Ik dank je wel, Hubert Smeets, voor dit gesprek en je analyse.

0: was Mel en Vintage Future met Ballad of Easy Rider. Hoe kan een bevolking van uiterst links binnen enkele tientallen jaren de ruk maken naar radicaal rechts? Het gaat gebeuren morgen bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD wordt daar mogelijk zo groot dat ze de premier kunnen leveren. En dat zal dan Ulrich Siegmund zijn, die in zijn campagne inspeelt op nostalgische gevoelens en heimwee naar de DDR-tijd. Hier in de studio is collega Ulrike Nagel, opgegroeid in de DDR. Ze maakte daar ook een podcast over de muur geheten. Welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, die partijleider, die Ulrich Siegmund, dat is een soort popster-politicus. Mensen kopen t-shirts met zijn portret erop. Wat maakt hem zo populair?
1: Staan in de rij voor handtekeningen. Het is een hele sympathieke man met een hele brede grijns. Hij ziet er goed uit. Hij is sportief. 36, 1990 geboren nog toen de hereniging al vol trokken was.
0: Ja.
1: En hij is heel vriendelijk. Hij stapt af op de mensen. Hij geeft een eye of the ball, bij wijze van spreken. Een beetje Rutteaans, wat ze in Nederland
0: positieve heeft. Uitstraling.
1: Een positieve uitstraling, ja. En hij praat met mensen gewoon van aangezicht tot aangezicht. En snapt hun zorgen.
0: En dan speelt hij in zijn campagne in op een kennelijk breed gedeeld gevoel van wat nostalgie genoemd wordt. Een nostalgisch verlangen terug naar die DDR-tijd. Ja. Hoe doet hij dat?
1: Dat is, heeft de AfD eigenlijk als gehele partij in de loop der jaren ontwikkeld. Het is ook best wel een marketingmachine. Björn Höcke is daarmee begonnen. Dat is een van de bekendste AfD-gezichten uit Thüringen. Siegmund wordt een soort van zijn opvolger en nu nog veel populairder in Sachsen-Anhalt. Ze pakken bijvoorbeeld een oude brommer. Een Simson-brommer is dat. Een heel geliefd DDR-model. De DDR was, Oost-Duitsland was natuurlijk, we hadden niet zo heel veel dingen. We hadden een paar soorten auto's. En dan was er misschien één of twee
0: Trabantjes.
1: Soorten brommers. Precies. Ja. Dus er was niet zoveel keus. Dus als je dan iets hebt, dan waren er 17 miljoen mensen die de passie voor dat ene ding ook gewoon deelden. Mensen wisselden met elkaar de onderdelen van zo'n Simson uit. Want er was ook altijd te weinig materieel. Er was altijd te weinig aan alles. Dus er was een soort gemeenschap waardoor je die dingen gezamenlijk moest gaan repareren. En zij pakken dat sentiment op. En hernieuwen dat, of ik vind ook eigenlijk misbruiken dat. Want het is toch een soort herinneringsgevoel, ook voor mij. Niet per se die brommer, maar wel andere onderdelen van dat land. En geven de mensen een soort thuisgevoel terug, waar ze al heel erg lang naar snakken.
0: Ja, ja. Dan is aan de lijn ook Dirk Rochtes. Hij is hoofddocent Duitse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedenavond, meneer Rochtes.
2: Goedenavond.
0: U schreef meerdere boeken over Duitsland. Vorige week kwam nog uw boek uit Van links naar rechts. Het oosten van Duitsland op de dool. Dat is een mooie uitdrukking, op de dool zijn. Dat betekent zoiets als rondzwerven, de weg kwijt zijn. Zijn die Oost-Duitsers dan de weg kwijt?
2: Ja, ik zou het eerder interpreteren als zoekend naar hun plaats in de Bondsrepubliek, in het nieuwe Duitsland. Hè. Er is op het ogenblik weer een West-Oost-debat dat de kop opsteekt in Duitsland. Mm-hmm. En ja, we spraken al over nostalgie, heimwee naar de DDR. En veel West-Duitsers hebben dan weer het gevoel van, ja, die Oost is, hè, die Oost-Duitsers zijn ondankbaar, we hebben er zoveel voor gedaan. En toch blijven ze maar verlangen naar die oude DDR, die toch eigenlijk een onrechtsstaat was. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Dat ongenoegen van de Oost-Duitsers, dat gaat al heel lang mee. Hè. Het begon eigenlijk al kort na de hereniging in 1990, dus de jaren erop. Je had dan natuurlijk een massale werkloosheid door het feit dat duizenden bedrijven werden geprivatiseerd, gesaneerd, ontmanteld. Hè. En eigenlijk heel de DDR ging op de schop. Hè. Dus Oost-Duitsland werd als het ware ook cultureel ingelijfd, zouden we kunnen zeggen, met een zwaar woord weliswaar, bij de Bondsrepubliek.
0: Mm-hmm.
2: En in het begin heeft dat ongenoegen zich vooral vertaald in stemgedrag voor de Partij des Democratischen Socialismus, de opvolgster van de vroegere communistische partij van de DDR.
0: Dat
2: de
0: is een heel linkse partij dus?
2: Ja, die is radicaal links, dat mm-hmm. klopt. Die pleitte vroeger voor democratisch socialisme, nu gebruikt ze dat woord. Meer is dus trouwens ook van naam veranderd in 2007 door een fusie met een West-Duitse linkse partij, dan is ze die linke geworden. Maar ondertussen is ook al in bepaalde deelstaten van het oosten van Duitsland aan de macht gekomen. Heeft ze mee aan de regering deelgenomen. En werd ze op die manier ook een deel van het establishment. Hè? En ja, vele Oost-Duitsers die toch hun ongenoegen wilden uiten, articuleren. Ja, die denken nu van, ja nee, die PDS of die linke, ja, die is nu ook establishment geworden. Ja. Maar wij zijn niet tevreden met wat er van bovenaf komt op ons afkomt. Hè? En dus ja, dan duikt daar ineens...
0: Dan wordt er naar de andere kant gekeken. Ja,
2: ja inderdaad, dan duikt daar de AfD op. Eerst nog een professorenpartij die vooral tegen de euro filmineert. Maar dan vanaf 2015 ook de migratiekwestie oppikte. Ja. En zo is die beginnen groeien, hè? Als maar meer. En ja, de laatste jaren is dat in een stroomversnelling gekomen. Ja. En dat heeft ook te maken... Ja, zeg maar. Ja, ja.
0: Nou goed, moeten we dan vooral ook die nostalgie... dat we nu al een paar keer noemen, vooral zien... als het eigenlijk een afzetten tegen het Westen ook?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het is niet zo dat de mensen terug verlangen naar de DDR... zoals ze ooit bestaan heeft. Ze weten ook wel dat het systeem niet erg kosher was... met de Stasi en de onderdrukking. Maar wat ze wel missen aan de oude DDR... dat is dat gevoel van solidariteit onder de mensen. Die solidargemeinschap. Ja. Iedereen kende elkaar, mensen hielpen elkaar... En ze hadden ook veel sociale verworvenheden, sociale zekerheid die er nu niet meer is. Het leven is ook veel duurder geworden. Kijk, in de DDR kon een vrouw, als ze een kind had, bracht ze het kind gewoon weg naar het kinderdagverblijf in de fabriek. En ze kon blijven werken.
0: Ulrike, die zit hier te glimlachen terwijl je dit vertelt. Ulrike, jij bent dus Oost-Duitse. Ja. Inmiddels wel al heel lang hier in Nederland. Maar als je dit zo hoort, kan je daar iets bij voorstellen, bij dat gevoel? Dat verlangen terug naar die tijd?
1: Ja, ik was 10 toen de muur viel. Dus ik heb zeg maar de meest leuke tijd, zullen we maar zeggen, meegemaakt. Want ik ben nooit in de gelegenheid gekomen om te hoeven kiezen... of ik wel wil doen wat die staat van mij eist. Als kind was dat vrij makkelijk. Maar ik heb veel in die kinderopvang gezeten. Mijn moeder heeft ook altijd gewerkt. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die je bij elkaar herkent. Ik ben morgen bijvoorbeeld uitgenodigd op een DDR-themadag. En dan komen soms ook Oost-Duitsers die in Nederland zijn gaan wonen. En dan, als je dan bij elkaar het hebt over die tijd... of over de producten die je toen kon kopen... of over de dingen die je als kinderen deed. Bijvoorbeeld gingen we met z'n allen glazen en flessen wegbrengen... of papier wegbrengen. En dat geld werd dan in de kas van de klas gestort. Dat werd gezamenlijk geld. Dat is iets wat toen bestond, wat nu niet meer bestaat. En er is heel veel verdwenen. Ja. En maar dat gevoel herken ik wel.
0: Er bestond toen natuurlijk ook heel veel wat helemaal niet leuk was.
1: Absoluut.
0: Zijn mensen de repressie uit die tijd dan niet vergeten?
1: Heel veel mensen zijn dat wel degelijk vergeten. En ze zijn ook vergeten dat het land in 1989 echt aan diggelen lag. Er braken niet alleen stukjes uit de muur en Berlijn. Bijna alle panden waren kapot. De binnensteden, ook nu in Sachsen-Anhalt, waar morgen de verkiezingen zijn. Vanaf de buitenkant, dat is allemaal opgepoetst. Dat ziet er goed uit. Mensen hebben het niet slecht als je daar komt. Bovendien was de werkloosheid in de jaren 90 inderdaad rond de 20%. Niemand had daarmee werk. Of mensen vertrokken. Het zijn ook maar 2 miljoen mensen. Er wonen minder mensen dan in de stad Hamburg bijvoorbeeld. Zo klein is het eigenlijk. Heel landelijk. Maar mensen zijn wel degelijk vergeten wat er allemaal slecht was aan de DDR. Ja.
0: En meneer Rochtes, u noemde nou een paar redenen van dat electoraat van radicaal links naar radicaal rechts is gegaan. Maar zou ook kunnen zeggen dat de neiging van kiezers in Oost-Duitsland om naar die flanken toe te gaan iets te maken heeft met toch die recente geschiedenis waar ze onder een dictatuur leefden. Dus waar ook democratische waarden minder vanzelfsprekend zijn.
2: Ja, dat wordt best beweerd dat de Oost-Duitsers voor die partij stemmen omdat ze zogezegd autoritair zouden opgevoed zijn of gesocialiseerd zouden geweest zijn. Ik denk eerder dat het een rebels kantje is dat daar meespeelt. Zo van, ja, we hebben al een dictatuur meegemaakt en wat we nu meemaken in de Bondsrepubliek, dat komt bij vele Oost-Duitsers, niet bij allemaal natuurlijk, maar overal van, ja, weer een soort betutteling. De overheid die ons van alles oplegt, die onze taal ook wil wijzigen. Ja, dat is een gevoel van wat er van bovenaf komt. Dat bevalt ons niet. Hè? Dus ik denk niet dat dat te maken heeft met...
1: Ja.
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: Maar de paradox is natuurlijk wel dat de partij waar dan nu heel veel mensen op gaan stemmen juist ook van bovenaf heel veel wil gaan opleggen.
3: En dat is ook echt het gedeelte dat ik zelf echt absoluut niet kan begrijpen. Dat er nu een partij, dat ze willen stemmen op een partij die weer zegt, ja, we gaan een vlag bij school hijsen. We gaan langs de snelweg een bord ophangen met Duits denken. Het is een partij die mensen heel veel wil opleggen. En die kinderen die nu al inclusief les krijgen, gehandicapte kinderen samen met kinderen die niet gehandicapt zijn. Dat willen ze weer uit elkaar trekken. Migrantenkinderen apart lesgeven. Zoveel mogelijk om Duitse culturen verwijderen. Dat soort dingen staan in het regeringsprogramma. Het is heel extreem. En ze willen inderdaad hun eigen ideologie weer opleggen. En waarom mensen dat dan niet doorzien, begrijp ik eerlijk gezegd niet.
1: Ja, en meneer Rochtes, heeft u daar nog een verklaring voor, tot slot?
2: Ja, die partij wil inderdaad heel veel veranderen. En dat is nou net wat een groot aantal Oost-Duitsers bekoort. Hè. Die drang naar verandering. Van, ja, zoals de toestand nu in de Bondsrepubliek is, dat bevalt hen niet. De economische crisis, de ongecontroleerde migratie, wat velen toch ook tegen de haren instrijkt. Dus er is een behoefte aan verandering. En natuurlijk de AfD belooft de grote verandering. Hoe dat die er dan in concreto uitziet, ja, de mensen weten dat ook niet allemaal. Hè. Het is een programma van 200 bladzijden. Niet iedereen heeft dat gelezen natuurlijk, maar het is ook die algemene tendens van, ja, wij gaan het hier eens veranderen, we gaan de boel opkuisen. Dat bekoort waarschijnlijk toch heel wat kiezers.
1: Nou, we gaan morgen zien hoe dat dan daadwerkelijk gaat uitpakken bij die spannende verkiezingen dus in Sachsen-Anhalt. Ik dank jullie beiden heel hartelijk voor dit gesprek. Dirk Rochtes en Ulrike Nagel.

0: En dit was Marvin Gaye. Ik denk een hele jonge Marvin Gaye, zo te horen aan zijn stem. Maar wherever I lay my head. Het komende half jaar gaat El Niño uitgroeien tot enorme proporties. Dit weerfenomeen gaat al ver terug in de tijd en wordt ook al heel lang bestudeerd. Wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño over wat ons nog verder te wachten staat? Dat ga ik bespreken met klimaatexpert van het KNMI, Peter Siegmund. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Over El Niño. Als ik het goed begrijp, is dat dus een terugkerend klimaatverschijnsel waarbij het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan opwarmt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Waarbij die opwarming juist bij een El Niño vooral in het oostelijke deel gebeurt. En normaal heb je daar de passaatwinden, de oostenwinden, die het water naar Indonesië zeg maar duwen. En dan wordt het daar warm en warme lucht stijgt op en dan komt daar regen. Dat is de normale situatie. Maar bij een El Niño keert die wind om en gaat juist de warme kant richting Zuid-Amerika. Mm-hmm. En dan krijg je in totaal andere gebieden regen en ook droogte. En dat is wat er nu al aan de hand is en de komende maanden nog wel wat sterker gaat worden.
0: Ja. Nou, laten we even luisteren. We hebben even een klein beetje op een rijtje gezet hoe dat dan nu zich laat zien.
2: Panama Canal, where next week more weight restrictions go into effect to preserve water ahead of what some are calling a super El Niño.
3: Indonesia is burning again. Massive fires are spreading across Borneo and Sumatra.
4: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that.
0: Ja, we hoorden net ook iemand super El Niño zeggen. Soms hoor je ook wel eens de term Godzilla El Niño. Dat zijn denk ik geen wetenschappelijke termen.
1: Nee, er is wel een zeer sterke El Niño term. En die gaan we waarschijnlijk bereiken. Dat is meteen de sterkste categorie die er ook is.
0: Ja, er zijn dus wel verschillende categorieën.
1: Ja, ja, er zijn ook grenzen wanneer die er wel is en niet de El Niño. En hij is er al. En hij wordt waarschijnlijk sterker dan die in de matrix in ieder geval. Sinds 1950 wordt dat goed bijgehouden. Er is in 1983 een redelijk sterker geweest, maar deze wordt waarschijnlijk sterker.
0: Maar, en wat noem je dan sterk als het zeewater meer of minder opwarmt?
1: Ja, het is een gebied in het midden van de oceaan, Stille Oceaan rondom de Evenaar, wat dan warmer moet worden. En warmer ten opzichte van zijn omgeving. Ondertussen warmt de hele wereld op door klimaatverandering, maar daar moet je voor corrigeren. Het zijn de temperatuurverschillen oost, west en noord-zuid die ertoe doen. En temperatuurverschillen leiden tot, nou ja, tot wind. En dat werkt de hele wereld door. Daar kun je lang over praten. Maar,
0: ja. Ja. En dit fenomeen dus van die opwarming, dat komt eens in de zoveel jaar terug als een soort pendule?
1: Dat klopt. Iets van tussen de 2 en de 7 jaar. Dus dit speelt al miljoenen, misschien honderden miljoenen jaren, zeg maar, dat dit op aarde bestaat. Het hoort er gewoon bij.
0: Hoe weten we dat?
1: Indirect uit gesteente, op de kortere tijd uit wat voor plantjes er groeiden. Ja, dat is een vak apart. Maar goed, ja. Deze eeuw meten we het gewoon met een normale thermometer.
0: Het is er gewoon altijd al. En op een gegeven moment is het ook beschreven en is er een naam aangegeven.
1: Ja, want het werd voor het eerst echt gerealiseerd door vissers in Peru. Die in één keer veel minder vis vingen aan het eind van het jaar. Rond kerstmis. El Niño betekent kerstkind. Mm-hmm. En in die tijd speelt het ook vaak op zijn ergst. En er kwam minder koud water uit de diepte naar boven, waardoor de vis doodging. En in ieder geval slechte visvangst. En vrij kort daarna is ook begreep waarom, hoe dat dan komt.
0: Ja, en nou ja, ik ga het dus niet een super El Niño noemen. Maar volgens de weerorganisatie van de VN bijvoorbeeld kan de huidige El Niño wel uitgroeien tot de sterkste ooit. Dus dat is iets wat je nu al kan meten?
1: Ja, er worden verwachtingen gemaakt. Dat zijn er meerdere en die verschillen. Maar ze gaan allemaal naar een sterke El Niño. En inderdaad, de gemiddelde van die verwachting is sterker dan de matrix van 1950.

0: is niet erger door klimaatverandering, omdat juist klimaatverschillen ertoe doen bij El Niño, de temperatuurverschil tussen gebieden. En de klimaatverandering zorgt voor een vrij overal dezelfde opwarming. Dus die doet niks met verschillen. El Niño zorgt voor die verschillen die veranderen.
1: Maar hoe komt het dan dat die temperatuurverschillen groter worden?
0: Dat hoort bij El Niño en dat die nu zo sterk is, dat is puur toeval. Dat is
1: toeval?
0: Ja, om de 7 jaar heb je er een, maar dat die
1: of
0: nu zo
1: sterk
0: is.
1: Of je weet gewoon niet wat de oorzaak is?
0: Nou, dus dat is die pendule die u noemt en dat die nu zo sterk is, dat is wel toeval. Maar nogmaals, het klimaat komt er wel bovenop. Op de plekken waar door El Niño meer regen valt, meer regen en waar het ook droger is, verwacht ook dat het droger is. In een warmere wereld nemen de contrasten tussen nat en droog toe.
1: En dat hij dus nu zo sterk is, dat zegt niet dat de volgende El Niño ook weer
0: nee,
1: zo...
0: Nee, zeker niet. Nee. Nee.
1: Maar oké, het is nu begin september. De komende half jaar gaan dus die effecten steeds duidelijker worden. Welke gevolgen kunnen we dan verwachten?
0: Ja, de piek wordt verwacht zo rond november. Het leidt bijvoorbeeld tot een sterkere straalstroom, zoals dat heet. Sterkere wind in het zuiden van Noord-Amerika, waardoor dan meer depressies worden aangevoerd. Noord-Amerika en het zuiden, Texas en zo, wordt natter. Er komen minder orkanen op het Atlantische gebied. Overigens zijn ze ook dit seizoen nog niet gezien daar, wat best bijzonder is. Er komen juist meer orkanen in de Grote Oceaan. Het noorden van Noord-Amerika, Alaska, Canada, wordt warmer. De monsoon in India wordt minder sterk. Het is een heel wereldwijd gebeuren.
1: Ja. En best zorgelijk ook.
0: Je ziet nu al in Indonesië, wat door El Niño juist droger wordt, dat er, wat ik ook zei, hevige bosbranden en noem maar op zijn. Dus dat vind ik wel.
1: En dat zijn dus allemaal gevolgen eigenlijk op de korte termijn. En zijn er ook nog verwachtingen voor de lange termijn? Of kunt u daar dan eigenlijk niks over zeggen als u zegt het is allemaal toeval?
0: Nou, relatief lang, het jaar 2027, we verwachten dat in het voorjaar de El Niño op zich weg is. Maar het wordt een warm jaar, 2027. Maar het jaar daarna is het effect weg. En we denken ook niet dat door klimaatverandering of zo El Niño's vaak of minder vaak voorkomen. Nee.
1: We hebben begonnen van wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño in de loop van de tijd over de toekomst? Maakt u zich daar zorgen over?
0: Nou, wat wel een punt is, dat we nu in een soort terra incognita zijn. Dat er gebieden zijn waar het harder regent dan we ooit gehad hebben. Niet omdat die El Niño zo sterk is, maar omdat klimaatverandering nog een schepje erbovenop doet. Dus dat is wel een zorgelijk ding. Ja, en verder die klimaatverandering, dat is een zorgelijk punt. Daar kun je lang verhaal over houden. Ja. En kort ook, ja.
1: Dat doen we dan een andere keer. Ja. Gaan we daar nog verder over praten. Ik dank u nu voor deze uitleg over El Niño. Klimaatexpert Peter Siegmund.
0: Graag gedaan.

0: Pink Moon van Nick Drake. Ja, een ECG of een hartfilmpje, u kent het vast wel. Maar wist u ook dat dit door een Nederlander 125 jaar geleden is uitgevonden? Het boek Uit het Hart over deze uitvinder, Willem Eindhoven, ligt net in de winkels. En de auteur ervan zit tegenover mij, fysicus en oud-directeur van het Boerhavenmuseum, Dirk van Delft. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een ECG voluit elektrocardiogram. De gezondheidszorg kan eigenlijk niet meer zonder. Het is echt alomtegenwoordig. Tegenwoordig kan je het zelfs op je smartwatch zien.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Het is overal. Er worden per jaar of per dag miljoenen volgens mij geregistreerd. En ja, een kind kan tegenwoordig de was doen. Je legt gewoon 1 of 2 vingers op je smartwatch. En dan krijg je keurig die pieken van je hart. De elektrische activiteit van je hart komt langslopen.
0: Ja, en dat allemaal dankzij Willem Eindhoven.
1: Willem Eindhoven is de eerste geweest die dat op een fatsoenlijke manier heeft geregistreerd. Op zo'n manier dat ook de gezondheidszorg er wat mee kon. Dus dat de klinicus in het ziekenhuis aan dat hartfilmpje, aan die pieken, hoe ze lagen, hoe ze afweken, hartafwijkingen kon detecteren. En dus daarmee ook gewoon diagnostiek, om het zo mooi te, mooi af te leiden. En ja, dat is voor de gezondheidszorg van ja, geweldig belang geweest. En het heeft natuurlijk ontzaglijk veel levens gered door het op een vroeg stadium te zien.
0: Ja, ja. Nou is er in het Wetenschapsmuseum Boerhaven, waar u directeur was, ja, een paar jaar geleden een oude wasrol opgedoken waar de stem van Willem Eindhoven op te horen is. En we hebben daar een kort fragment van. Moet ik er wel bij zeggen, het is best wel moeilijk te horen. Dus even goed luisteren.
2: Academische krankenhuis bevendig. Dat moet een klein beetje veranderd worden. Dertigen academische krankenhuis bevendig.
0: Ja, ik hoor iets met academische krankenhuis.
1: Zeker. Het fragment komt uit 1924. En hij dicteert min of meer aan de secretaresse een artikel wat pas na zijn dood verschenen is trouwens. In een Duits tijdschrift. Het was ook een beetje de tijd dat ze ook experimenteerden met fonologie. Dat er ook bij Nederlandici interesse was voor spraak, dialecten die dan werden opgenomen.
0: Dus ja, was niet gangbaar dat iedereen daar.
1: Nee, want normaal gesproken ga je natuurlijk niet op zo'n manier artikelen aan je secretaresse.
0: Nee. Dus het is bijzonder dat dat er is. Ja, dat is zeker leuk om even te horen. Maar goed, over die ontdekking dat Willem Eindhoven zo lang geleden zoiets ingewikkelds kon ontwikkelen als een apparaat dat dus heel precies die elektrische stroompjes in je hart kan meten. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, het is begonnen dat hij op een of ander congres in Basel iemand dat zag demonstreren, maar op een wat veel onbeholpener wijze. Dus je zag het effect wel, maar veel moeilijker en ook veel minder nauwkeurig. En toen is hij eigenlijk daardoor gegrepen in Basel en dacht van, dat wil ik ook, maar dan beter. En toen heeft hij eerst thuis in Leiden die methode die hij zag verbeterd, maar dat werd nooit echt goed. En toen is hij gaan nadenken, hoe kan ik het wel goed voor elkaar krijgen? En toen is hij eigenlijk met goed doordenken en dat helemaal tot op de diepste te begrijpen en ook de principes uit te vogelen, is hij uitgekomen op een zogezegde snaargalvanometer. En dat is een apparaat. Dan moet je je voorstellen, heb je dus een kwartsdraad verzilverd om hem geleidend te maken voor de stroom. Die zit gespannen tussen de twee polen van een magneet. Daar wordt je hart in feite op aangesloten via gewoon eigenlijk je buitenkant van je lijf, via je huid, met je voet of je arm.
0: Ja.
1: En dan loopt er dus een stroompje door die draad. En door dat magneetveld gaat die draad dan wapperen, heen en weer. En dat kun je dan met een licht beschijnen en dan projecteren. En dan krijg je een soort schaduw op een fotografische plaat. En dan kun je op die manier dat filmpje maken. Ja. Zo ging dat.
0: En ik vond het zo leuk om te lezen hoe dat in die tijd ging, die wetenschap. Hoe eigenlijk ook experimenteel dat was. Ook hoe hij bijvoorbeeld die snaar heeft gemaakt. Hè?
1: Ja. Ja, die snaar, dat is het geheim van de smid. Het was een super dunne snaar. Hoe maakte die? Dan moet je even nadenken aan kauwgom. Als je kauwgom hebt en je rekt dat uit, dan krijg je een hele dunne draad. Nou, wat deed hij? Hij had in feite een kwartsstaafje. Dat verhitte die. Dat kwartsstaafje, dat plakte die vast aan het eind van een pijl. Die pijl was van een pijl en boog. Die schoot hij dan weg. Dat vlak voordat hij dat wegschoot met een vlam, smolt hij dat min of meer. Dus dan had je dus gesmolten kwarts, wat weggeschoten werd, En dan krijg je dus dat kauwgom-effect. Ja. Dus meterslange, superdunne draden van kwarts. Ja, die kon je eigenlijk nauwelijks zien. Maar die kon je dan op die manier verzamelen.
0: Dus gewoon pijl en boog. Ja. En dus op die manier schetst dit boek een heel mooi beeld van hoe die wetenschap in die tijd bedreven werd. Ik heb hier namelijk bijvoorbeeld ook een foto gevonden, volgens mij van Eindhoven zelf, die aan dat apparaat gekoppeld zit. Kent u die?
1: Ja, ik ken die foto. Ja. Dat is dan trouwens want Eindhoven had dus een apparaat gemaakt wat eigenlijk het laboratorium niet uitkwam. Hè. Het was echt een apparaat voor in het lab. Maar hij is altijd wel bezig geweest om dat eens naar de kliniek te brengen. Dus hij heeft contact gezocht met instrumentmakersbedrijven. En die foto die je net liet zien is van Cambridge Scientific Instrument Company uit Cambridge. En die hebben dus gewoon een commerciële snaar gaf aan.
0: Maar het grappige is dat hij dan zit hij dus met zijn handen en zijn voeten in een bak met zoutoplossing, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus dat ziet er ook
1: daar werd er van afgetapt.
0: Ja. En dat moment wat u net beschreef in Basel, dat was ook zo bijzonder. Want dat was dan iemand die dus met een buis met kwik aan zijn ene hand zat. Ja. En in een bak met zwavelzuur en een zilveren lepel in zijn mond. Het was best wel, was het eigenlijk gevaarlijk?
1: Nee, het was niet gevaarlijk. Je moet je voorstellen, je hart is in feite een soort pomp. En die wordt aangedreven door elektrische spanningjes, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat om millivolts. Dat is echt de moeite niet, zou je kunnen zeggen. Dus dat is absoluut niet gevaarlijk. Dat je daar schokken van krijgt of zo. Nee.
0: Nou, hij heeft uiteindelijk als eerste Nederlander de Nobelprijs voor de geneeskunde en fysiologie gewonnen in 1924. Was dat groot nieuws destijds?
1: Ja, het was geweldig nieuws. En het aparte was, hij was toen in Amerika. Hij was toen uitgenodigd om een soort lezingentour te geven. Dat gebeurde wel vaker. In die tijd gingen dus wetenschappers naar Amerika om uit te leggen hoe dat in elkaar stak. Nu gaat het meer andersom. En hij had dus een lezingentour. En tijdens die tour kwam dus het bericht van die Nobelprijs. Aan het begin eigenlijk al een beetje. Ja, dus dat werd daarna gewoon één grote triomftocht door Amerika. Hij werd dus geweldig natuurlijk in de watten gelegd. En het was voor hem natuurlijk een ontzaggelijk leuke avontuur om dus op die manier dat om uit te leggen met zoveel enthousiasme.
0: Ja. En dat is van een enorme status had hij er meteen bij. De status van wetenschapper sowieso in die tijd heel anders dan nu. U citeert ergens in het boek iemand die zei, in Leiden, waar hij dus zat, wandelden de hoogleraren op straat als goden.
1: Ja.
0: Dus gold dat ook voor Willem Eindhoven?
1: Nee. Willem Eindhoven was een echte recht door zee iemand in de zin van dat hij dus absoluut geen capsones had. Hij was iemand die dus gewoon zei wat hij vond. En omdat hij zo vriendelijk en aardig was, werd het ook in feite gepikt, zou je kunnen zeggen. Maar hij draaide echt nergens omheen. En omdat hij natuurlijk zo ongelooflijk scherp dacht en zo ongelooflijk goed die gedachten kon omzetten in apparatuur die hij dan liet maken door instrumentmakers, is hij dus ongelooflijk ver gekomen.
0: Hartstikke interessant om allemaal te lezen. Ja. Is het zo, u heeft al 7 biografieën over allerlei wetenschappers geschreven.
1: Dit is de 7e.
0: Dit was de 7e. En wie is de volgende?
1: Daar moet ik even heel goed over nadenken. Maar het wordt waarschijnlijk degene die ook verantwoordelijk is voor de mooie uitspraak: zonder fosfor geen gedachten. Dat wil zeggen dat in de hersenen hebben natuurlijk allerlei processen. Gedachtes, is dat nou iets aparts, de geest? Of is de geest gewoon iets heel materialistisch? Gewoon natuurkunde, scheikunde, chemische reacties.
0: Wie was dit?
1: Even niet bij de hand.
0: Ik weet het misschien wel. Nu zijn we natuurlijk allemaal Jacob Molenschot.
1: Jacob Molenschot,
0: Heel snel erbij gezocht. Ja. Oké, ik dank u heel hartelijk voor uw komst. Schrijver van de biografie Uit het Hart over dus Willem Eindhoven. Dirk van Delft, dank u wel.
3: Het is 11:55.
0: Ja, morgen wordt er een bijzondere tenniswedstrijd gespeeld in Amsterdam. Want in plaats van ballenjongens of meisjes zijn er bij die wedstrijd 2 ballen. Honden. Zij moeten misgeslagen ballen dan zo snel mogelijk van het veld gaan weghalen. U weet vast hoe dat werkt. Voormalig toptennisser Michaela Krajicek, goedenavond.
4: Goedenavond. Ja,
0: dit is een actie voor Stichting Dierenlot. En jij gaat meedoen aan die dubbelpartij samen met je broer Richard en Martin Verkerk en Tim van Rijthoven. Dat is wel een sterrencast, maar eigenlijk zijn de sterren dus de honden, begrijp ik.
4: Ja, de sterren zullen zeker de honden zijn. Het event is denk ik in deze vorm nog nooit eerder zo georganiseerd. Dus het is onwijs leuk. Het begint om 11:00 bij TV Osdorp. Dan komen alle honden en die krijgen een training. En dan worden de beste hondjes die de ballen kunnen, het beste kunnen oprapen, die worden dan geselecteerd. En die mogen dan vanaf 2 uur bij onze dubbel/mix-wedstrijd de ballen gaan rapen.
0: Ja, dus 's ochtends krijgen die honden een training om dat ballenhondenwerk te doen. En de beste mogen in actie komen. En klopt het nou dat jouw eigen hondje ook meedoet?
4: Ja, die ga ik zeker meenemen. Ik ben echt al mijn hele leven echt dierenliefhebber en hondenliefhebber. En ik moet er wel daarbij zeggen, wij hebben thuis een heel lief mopshondje. Nou, ik kan je zeggen, normaal gesproken als ik een bal ergens een meter van hem vandaan gooi, rent hij niet. Dus
0: ja, hij heeft natuurlijk de hele tijd allerlei tennisballen om zich heen. Dus die reageert daar niet meer op.
4: Nee, precies. Nou, ik heb geen hoge verwachtingen van het feit dat hij straks op de tennisbaan helaas terechtkomt. Ik denk dat er andere honden veel meer geschikt voor zullen zijn. Maar die neem ik sowieso mee, want het hele natuurlijk initiatief is prachtig. Dus leuk dat het echt om de dieren gaat draaien en om de honden.
0: Ja, en hoe heet je hondje?
4: Het is een mopshondje, hij heet Stella.
0: Stella. Oké, maar het is dus wel ook. Je probeert hem in ieder geval te trainen dat hij dit kan. En dat is dan, neem ik aan, voor jou sowieso wel handig voor tijdens het trainen.
4: Ja, nu sta ik de laatste maanden en eigenlijk al een paar jaar meer op de padelbaan. Dus mocht hij het inderdaad morgen goed doen, dan ga ik hem zeker gebruiken. Soms als ballenhondje bij mijn padeltrainingen.
0: Ik zat wel te denken, is het niet ook... Ja, je krijgt er dan wel van die slijmerige, gladde ballen van.
4: Ja, dat zal zeker wel gebeuren. Maar ik denk dat het... ik denk dat het heel, hele leuke beelden vooral morgen gaat opleveren. En ik ben echt heel erg benieuwd ook welke... Ik heb mijn hele leven eigenlijk allemaal wel wat kleinere honden van formaat gehad. Dus ik denk dat de wat grotere honden waarschijnlijk het ook makkelijker zullen... en leuker misschien zullen vinden om met zo'n tennisbal in hun mondje... Dus ik ben
0: maar het is een leuk beeld, maar het is niet per se een heel praktisch idee voordat er misschien de ballen jongens en meisjes uiteindelijk vervangen worden door ballen honden in het tennis.
4: We gaan het morgen zien, maar ik denk op dit moment dat we nog niet hoeven te vrezen. Maar schattig zal het in ieder geval zijn.
0: Oké, nou dan wens ik je heel veel plezier, Michaela Krajcek. Dankjewel en veel plezier dus morgen. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Achter de walnoot schuilt een fascinerend verhaal van wilde bossen, oude handelsroutes en eeuwenoude culturen. We volgen het spoor van de walnoot, van de Franse Alpen tot in Kirgizië. De reuzenstern strijkt steeds vaker neer in Nederland. En het is vader reuzenstern die de jongen vervolgens op hun trek meeneemt naar Afrika. En boswachter Henk-Jan van der Veen breekt een lans voor een vaak woekerende, maar heel belangrijke plant voor insecten, de guldenroede.
2: Daar waar het kan, laat hem alsjeblieft staan.
1: Verder, natuurlijk, de Venolijn en de column van Dolf Jansen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
6: Onaf, denk ik.
5: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech-bedrijf.
6: Nou, daar ben ik toch af.
5: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: NPO Radio 1.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Paulsen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag pakte ADO het eerste punt van het seizoen met een knap gelijkspel uit bij Feyenoord. Kan ADO nu die eerste overwinning van het seizoen pakken?
0: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Fortuna Sittard. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live. Vanmiddag om 16:45.
2: Op 89.3 Radio West.

0: ik vind dat er veel te veel wordt geoordeeld door de maatschappij. Omdat mensen qua uiterlijk meteen een idee hebben hoe iemand in elkaar steekt.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: En hij dacht dat jij student was ergens in de kant van de zorg op.
3: Klopt ook.
2: Oh, dat klopt ook. En wat doe je dan?
3: Geneeskunde.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en